0: tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na de rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd kenden.
1: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
0: De voetbalfans in het Vandorp in het Te Boelaerpark in Borgerhout konden leven met dat gelijkspel.
2: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterke tegenstander, absoluut.
3: Een beetje teleurstellend.
4: De volgende match wordt het beter. We bouwen op.
5: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen en dan... Stom in de volgende ronde. Hè?
6: Om de tweede helft te zien, het gaat wel in orde komen, zeker en vast. Ja. We zijn vertrokken.
0: In Saoedi-Arabië tegen Uruguay staat het ook 1-1. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay heeft de hele wedstrijd wel het meeste balbezit en voetbalt ook veel kansen bij elkaar. Maar verder dan de gelijkmaker zijn ze voorlopig nog niet gekomen. Er wordt daar nog een half minuutje gespeeld. En het is dus nog altijd 1-1. Zo zie je maar, goede ploegen spelen soms 1-1 gelijk. Er is nog het weer. Vannacht kans op enkele buien. Temperaturen rond 16 graden de komende uren. Straks begint de dag bewolkt met lokaal kans op een bui. Daarna wordt het droog en maximaal overdag tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer met vanaf donderdag zelfs maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK en ander sportnieuws vind je in de app van Sporza.
7: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Ze zit op haar stoel voor het raam. Een uur is niet veel op de eeuwigheid. Ze hebben alle tijd.

toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.

0: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Code Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Radio 1, live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De eerste Iraanse schepen hebben gisteravond een gebied in de Golf van Oman doorkruist zonder problemen of incidenten. Ze voeren in de zone die door de Amerikanen wordt gecontroleerd en waar de Amerikaanse marine een blokkade had opgezet voor Iraanse schepen. Iran en de VS hebben een principeakkoord bereikt. Daarin staat dat Iran de straat van Hormuz weer vrijgeeft, terwijl de VS de blokkade op Iraanse havens opheft. Volgens een bericht van het Amerikaanse leger blijft de zeeblokkade van kracht tot de officiële ondertekening van het akkoord. Dat is vrijdag. Maar uit gegevens van Tanker Trackers blijkt dat er nu toch al grote Iraanse olietankers voorbij de blokkade geraken. De Palestijnse terreurbeweging Hamas reageert intussen positief op het akkoord tussen de VS en Iran. Hamas hoopt dat het akkoord ook kan helpen om een einde te maken aan het geweld in de Gazastrook. Hamas feliciteert in een persbericht ook Iran, omdat ze zo standvastig zijn gebleven. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde in een reactie op het akkoord dat het Israëlische leger in Gaza, Libanon en Syrië zal blijven, zolang als dat nodig is. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand. Na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met het gelijkspel.
2: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels. En we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet, maar... Maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus was niet slecht.
1: De andere tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, Iran en Nieuw-Zeeland. Die twee beginnen nu aan hun eerste WK-match. Ze staan op het veld, maar de wedstrijd is nog net niet begonnen. Saudi-Arabië tegen Uruguay is dan weer geëindigd op een 1-1 gelijkspel. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had wel het meeste balbezit, voetbalde ook bijzonder veel kansen bij elkaar. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze uiteindelijk niet. En dan nog een opvallend probleempje voor de Nederlandse voetbalfans. Bij onze noorderburen zijn er namelijk veel klachten over de oranje shirts van het Nederlands elftal. Die shirts zijn namelijk te oranje op televisieschermen. Heel wat televisiekijkers hebben geklaagd dat de spelers daardoor fluoriserend oplichten op hun scherm en dat de rugnummers onleesbaar zijn door de felle gloed. Er was sprake van een onprettige kijkervaring. Maar misschien hielp de uitslag in de wedstrijd tegen Japan ook niet echt. 2-2 was dat. Het weer vannacht, nog kans op enkele buien. Temperaturen rond 16 graden. Straks wordt het eerst bewolkt met lokaal nog kans op een bui, maar daarna wel droog en maximaal tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het dan nog warmer en vanaf donderdag maximaal ook boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. En alle sportnieuws, alle WK-nieuws vind je natuurlijk in de Sporza-app.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

Het is een kleine wereld, ja ja. Met elk een eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoel, daar was in er zes. De meeste zin bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel. Sommigen krijgen het, sommigen steel. Het kan je

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee, op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed,

0: Plots valt het doek, de maskers gaan af, de lichten gaan aan, de mensen zijn moe, ze pakken een jas, verlaten de zaal, rijden naar huis, ze zijn voldaan, tijd om te slapen, ze kruipen in bed, maar niemand die roept, kut op de set.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Polen is een Russische artiest en Poetin-criticus doodgeschoten. Volgens de Poolse politie gaat het vermoedelijk om een gerichte aanval. De schutter is nog voortvluchtig. Het slachtoffer is een Russische kunstenaar die bekend staat om zijn satirische afbeeldingen van onder andere Poetin, Stalin en de Wit-Russische leider Lukashenko. Hij leefde sinds 2021 in ballingschap in Polen. In de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Het gaat om een B-52. Kort na het opstijgen ging het mis en stortte het toestel neer. Er waren 8 mensen aan boord, vermoedelijk zijn ze alle 8 overleden. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een crash die niet te overleven is. Het vliegtuig vloog volgens experts ook nog niet hoog genoeg om de schietstoel te kunnen gebruiken. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte gisteravond. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Aanvoerder Jori Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd kenden.
2: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt denk ik op het einde, maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
1: De andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, spelen op dit moment tegen elkaar. Bij de rust staat het daar 1-1. Saudi-Arabië tegen Uruguay vannacht eindigde ook op 1-1. De Saudi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had het meeste balbezit en voetbalde ook erg veel kansen bijeen. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze uiteindelijk niet. Vannacht kans op enkele buien nog. De komende uren minimaal rond 16 graden. Overdag is het eerst bewolkt met lokaal nog kans op een bui. Daarna wordt het droog of blijft het droog bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer en vanaf donderdag maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Radio 1 live.

to the down. He do this shit also land. He sit me still up the bank. He do this akas and bass, el jefe, el jefe. Allemaal zien ze hier als de gekste. Heel effe, heel effe.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met een gelijkspel.
2: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels en we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet, maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus was niet slecht.
1: De andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, die spelen nu tegen elkaar. Het zijn daar verlengingen en het staat er 2-2. Saoedi-Arabië tegen Uruguay eindigde op een 1-1 gelijkspel. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had wel het meeste balbezit en voetbalde veel kansen bijeen. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze niet. De precieze afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt om een einde te maken aan de oorlog, die nu al meer dan 100 dagen duurt, zijn nog niet bekend. De teksten zouden pas vrijdag vrijgegeven worden in Genève, waar de overeenkomst ook persoonlijk getekend zou worden door vertegenwoordigers van de twee landen. De Amerikaanse vicepresident Vance zei wel al aan Fox News over het akkoord dat Iran internationale nucleaire inspecteurs zal toelaten. Tot nu was dat heel beperkt het geval en verliep dat erg moeizaam. Die nucleaire inspecteurs zouden er mee op moeten toezien dat Iran hoogverrijkt uranium vernietigt. Dat is de grondstof om kernwapens mee te maken. En bij de onderhandelingen van het principeakkoord zat Israël niet mee aan tafel. Maar de Israëlische premier Netanyahu heeft gisteravond wel gereageerd op een persconferentie. Israël is niet van plan om zich terug te trekken uit Libanon, zei hij. Een mogelijk twistpunt met Iran dus, want voor Iran was het belangrijk dat het staakt het vuren ook zou gelden voor Libanon. Het Israëlische leger zal ook aanwezig blijven in zones in Gaza en in Syrië, heeft Netanyahu gezegd. In Polen is een Russische artiest en Poetin-criticus doodgeschoten. Volgens de Poolse politie gaat het vermoedelijk om een gerichte aanval. De schutter is nog voortvluchtig. Het slachtoffer is een Russische kunstenaar die bekend staat om zijn satirische afbeeldingen van Poetin, Stalin en de Wit-Russische leider Lukashenko. Hij leefde al 5 jaar in ballingschap in Polen. En in de Congolese provincie Ituri, waar het ebola-virus circuleert, heeft maar 1 op de 5 gezondheidscentra schoon water. Dat zegt de NGO Oxfam. Schoon water is essentieel om de verspreiding van het ebola-virus tegen te gaan. Oxfam vreest dat de omvang van de epidemie wordt onderschat. En de organisatie zegt ook dat het bijzonder moeilijk is om hulp te bieden. Er is de gebrekkige hygiënische situatie, maar ook de contactopsporing verloopt nu veel moeizamer dan bij vorige uitbraken van ebola. Eerst nog kans op enkele buien en bewolkt, daarna droger, het wordt tot 25 graden. Vanaf morgen wat warmer, vanaf donderdag kan het warmer dan 30 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
3: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
4: Hartelijk welkom. Maar het nieuws van de dag is toch dat in Zuid-Korea de oplossing gevonden is voor shopverslaving. Online winkelen, het is voor veel mensen een soort van therapie. Lekker de nieuwste collectie bekijken, dromen van je nieuwe spullen wanneer je ze in je winkelmandje doet. En dan, ja, die dopamine rush wanneer je de bestelling plaatst en online kan volgen. Om vervolgens te beseffen dat je budget voor de rest van de maand op is en je die nieuwe spullen eigenlijk niet nodig had. Shopverslaving. Gelukkig hebben de Zuid-Koreanen daarom een nepwinkel uitgevonden. Een soort van dopaminewinkel. Een online winkel waar je scrolt en van alles kunt bestellen, maar waarbij je niks thuis krijgt toegestuurd. Je krijgt zelfs een tracker om je koerier te volgen, maar je hebt nooit moeten betalen en die koerier komt nooit aan. Alles is nep, behalve de rush die je voelde. Kijk, dat is nu vooruitgang.
3: Dit zijn de nieuwe feiten.
4: Frankrijk raakt niet uitgepraat over Patrick Bruel, de zanger die verdacht wordt van verkrachting. Alex Vizorek, die praat ons daarover bij. In de tuin van het Witte Huis vond vannacht een kooigevecht plaats. Hoe historisch was dat? De stiefzoon van de Noorse kroonprins moet voor 4 jaar de cel in. En Nele van den Broek wil dat we stoppen met schermklemmen. Wat is dat nu weer? Schermklemmen. Nieuwe feiten tot 1 uur.

0: Gewoon maar doen, soms is dat het beste. Niet altijd natuurlijk. Nieuwe feiten. Marius Borkheuby kent sinds vanmorgen zijn straf 4 jaar cel. Hij is de stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon. Goedemiddag, Helen.
1: Goedemiddag.
0: Helen Goedgebuur van de justitieredactie in Oslo. Help me nog even, Marius, hij is dus een zoon van Mette Marit, de vrouw van de huidige kroonprins. Maar die zoon had ze al toen zij met de kroonprins trouwde.
1: Ja, klopt.
0: Hij was toen een jaar of 4, geloof ik. Hè?
1: 4 jaar, ja, inderdaad. En toen is ze getrouwd met Haakon, die dus nu de kroonprins is. Dus hij is de stiefzoon van de Noorse troonopvolger. Maar zelf heeft hij geen koninklijke titels of taken.
0: Officieel heeft hij niets met het koningshuis te maken.
1: Klopt, maar natuurlijk heeft little Marius zijn hele leven wel in de schijn.
0: Oh, dat gaat goed. Dat gaat fantastisch goed met de verbinding met Oslo.
2: Even geduld, de filmlast is gebroken.
0: Even geduld. We doen ons uiterste best om

0: dat niet.
1: Oké, we hebben ze terug aan de lijn. Helen, je was even weg.
2: Ja, hier ben ik weer.
1: Oké, dus, waar waren we? Hij heeft officieel niets met het Koningshuis te maken.
2: Nee.
1: Dus hij hoorde er eigenlijk niet bij. En heeft van bij het begin al rare dingen uitgespookt. En nu is hij veroordeeld. Waar is hij schuldig aan bevonden?
2: Ja, hij is dus schuldig aan 2 verkrachtingen. 1 daarvan was in de kelder van een residentie van kroonprins Haakon. En voor de rechter is het heel duidelijk dat die vrouw sliep. Haar ogen waren dicht. Ze ligt constant in dezelfde houding. Ze reageert op geen enkele aanraking. En dat weten we omdat hij dat stiekem gefilmd heeft. Zonder dat zij dat wist, heeft die beelden ook bewaard in een geheim mapje. Die zijn hier dan getoond tijdens het proces. En die vrouw die herinnerde zich daar totaal niet van dat dat ooit gebeurd was. Dus voor die verkrachting en ook een andere is hij veroordeeld. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken omdat daar twijfel, onzekerheid over bestaat. Maar hij is dan wel weer schuldig aan mishandeling binnen relaties die hij heeft gehad. Onder andere met een bekende influencer met wie hij 1 jaar samen was. De rechter spreekt hier over een patroon van angst zaaien. Dus ja, niet enkel dat fysieke, maar ook psychologische element. Zwaar drugsgebruik is hij ook voor veroordeeld. Vernielingen, schending van een contactverbod. In totaal 34 van de 40 aantijgingen waarvoor hij hier terecht stond. 34 veroordelingen in dat vonnis dat de 128 pagina's stelt.
1: Ja. En zal hij nu effectief naar de gevangenis moeten?
2: Ja, dus hij zat al in de cellen. Sinds februari zit hij in voorlopige hechtenis. Hij is toen opgepakt eigenlijk vlak voor de start van dit proces, omdat hij toen nieuwe misdrijven had gepleegd. Hij is in een soort isolement geplaatst, omdat ze bang waren dat hij anders zou aangevallen worden door medegedetineerden. Maar nu zal hij effectief ook een celstraf moeten uitzitten van 4 jaar. Weliswaar in een andere gevangenis. Wat de omstandigheden daar zullen zijn, ja, dat gaan ze nu nog moeten bekijken.
1: Hoe wordt er nu gereageerd in Noorwegen? Want ja, officieel heeft hij niet met het Koningshuis te maken. Maar ja, eigenlijk wordt hij er wel toe gerekend, hè?
2: Ja, tuurlijk. Hij is inderdaad zelf geen prins, maar het heeft het vertrouwen in het Koningshuis absoluut geen deugd gedaan. Hè. Hij zei zelf hier trouwens op het proces, ik ben bijna al mijn vrienden kwijt hierdoor. Mensen zien mij als een monster. Dus ja, er is veel afschuw bij de Noren voor wat hij allemaal mispeuterd heeft. Misschien toch ook wel een tikje medelijden omwille van de situatie met zijn moeder, met de Marit, die ernstig ziek is. Hè. Ze wacht op een longtransplantatie. Daar gaat het echt niet goed mee. Dus het feit dat zij in deze crisissituatie zo ver van hem staat, daar hebben veel Noren misschien toch ook wel een tikje mee te doen. Ik voel ook wel, als ik hier met mensen spreek, dat er wat nieuwsmoeheid is, dat iedereen blij is, dat het bij deze is afgerond. Of het is te zeggen, ze kunnen nog in beroep gaan natuurlijk. We hebben hier daarnet gesproken met de advocaten van Marius en ik denk ook wel dat ze dat gaan doen.
1: Oké. Nu ja, het was in 2001 een absolute primeur dat een kroonprins trouwde met iemand die al een kind had uit de vorige relatie. Dat was natuurlijk heel hip en heel modern. Wordt daar nu op teruggekeken aan, hadden we toen maar niet voorzichtiger geweest?
2: Lieve, ik zou er heel graag willen op antwoorden. Maar ik ben te weinig royalty watcher om dat te kunnen inschatten. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb er hier één naast mij staan. Ik ga het daar straks eens vragen.
1: Oké, dat lijkt mij een uitstekend idee. Dankjewel in Oslo voor ons Helen Goedgebuur van onze justitieredactie. En we gaan even luisteren naar Jo 9 en...

0: Het glijdt voorbij, glier voorbij. En daar zitten ze natuurlijk op te hopen, denk ik, in het Noorse Koningshuis. Dat alles nu langzaam zal overwaaien. Het rapduo uit Noorwegen, Jonine en Onkel P.
1: Nieuwe feiten.
0: Gisteravond vannacht voor ons vierde Donald Trump zijn 80ste verjaardag. Gefeliciteerd, Donald. En hij deed dat met een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis.
2: Welcome to UFC Freedom 250. Here is the president of the United States of America, Donald J. Trump.
0: En daar was hij. Michiel Vos, goedemiddag.
3: Doet Bart de Wever dat niet?
0: Dat
3: zo'n kooigevecht.
0: Ja, breng hem niet op ideeën, maar ik vermoed dat daar hartelijk voor zal bedanken. Er hing naar het schijnt de hele avond letterlijk onweer in de lucht.
3: Ja.
0: Zwarte wolken.
3: Het was een dreigende hemel.
0: Dat hoorde erbij.
3: Het was dramatisch.
0: Ja, ja. De VIP's zaten hoe dan ook droog onder een Belgisch afdak.
3: Ja, Belgisch afdak, Lowlands. Ja, België speelt een grote rol hier. Een Belgisch bedrijf, Vlaams bedrijf geloof ik, heeft dat afdak geregeld. Stageco aangepast aan een hoogte, zodat het Witte Huis ten alle tijde zichtbaar bleef.
0: Waarin
3: ik moet
0: een klein
3: zeggen,
0: land
3: dat ziet er mooi uit.
0: Zijn.
3: Juist, dus ja, breng jullie premier niet op gedachten. Maar goed, het zou dus wel kunnen, want dat is dus een Vlaamse productie deels. Nee, ja, het is een beetje flauw, maar dat is wel zo. Ja, ja. Zo is het wel tegelijkertijd bij elkaar gekomen.
0: Nu, Michiel, een kooigevecht naast het Witte Huis. Hoe historisch is dat?
3: Ja, het zijn niet de tijden van Pablo Casals die de Bach-suite speelt voor JFK in 1962. We zijn wel wat verder verwijderd daarvan. Niet alleen in tijd, maar ook in feel en look van dit event. Als je een moodboard zou maken, dan zou je toch uitkomen op veel bloed, veel spuug en zweet. Een keihard gevecht met grote mannen die vervolgens bij Trump even over de ring springen en dan handen geven na de gevechten. Het hoort met dames die schaars gekleed in de Amerikaanse vlag rondlopen tussen de verschillende rondes door. Het hoort met aankondigingen, met mannen die zich warm lopen in het Witte Huis.
0: Ja.
3: Het hoort met VIP's en familie, iedereen glanzend gekleed, met Trump die naast hoofdbaas UFC Dana White zit. Er zijn veel reclames, veel cryptocurrency zag je rondom die octagon, dat achthoekige kooigevecht wat daar plaatsvond. Ja, dat is een mix van bedrijvigheid, commercie, bloed en zweet, gevechten en een populaire sport voor zijn achtergrond, maar dan op de gronden van een huis waar ooit Abraham Lincoln woonde. Ja, dat is nogal wat.
0: Ja, en die UFC, die federatie van die kooigevechten, die was vroeger niet overal welkom. Die werden vaak geweerd.
3: Juist, dat was een marginale sport. Dat is het niet meer natuurlijk, hè. Dat moet je ze geven. Het is natuurlijk een sport waar vooral een deel van de achterban, mannelijk, jong, bij Trump goed zit. Hè. Die vinden dit een fantastisch evenement. Zoals, ik geloof, Dana White zelf zei. Een van de vechters zei, ik moet het corrigeren, die zei, only one man has the balls to do this at the White House. Ja, dan heeft hij het over de president Trump, die natuurlijk hiermee laat zien van, ik doe niet een strijkje zoals JFK ooit deed. Een mooi klassiek concert ter ere van 250 jaar Amerika. Ik doe gewoon een kooigevecht. Een vet kooigevecht waar het vet van afdruipt. Ja, dat is een deel van Amerika wat er natuurlijk ook is. En dat deel van Amerika ligt nou eenmaal cultureel bovenop deze jaren. Hoewel de man minder populair is, et cetera. Daar hebben we het ook al heel vaak over gehad. Maar toch, hij zet natuurlijk wel een deel van de culturele agenda. Dat is niet alleen de New York Knicks in New York met Mamdani, maar dat is ook Donald Trump met zijn kooigevechten in Washington.
0: Ja, en over balls gesproken, een van die kooivechters, Josh Hockett, die zorgde voor opschudding door dit te roepen.
4: And lastly, Michelle Obama is a man. Am I right, America?
0: Ja, dat zegt het al helemaal, hè?
3: Ja, this is why you need an elite, zal ik maar zeggen. Ja, nee, dit krijg je natuurlijk. Dit hoort erbij. Dit is niet misschien de hele avond, maar dit soort types die dit soort dingen roepen. Michelle, of zoals hij zegt, Michelle Obama is a man. Dat is een conspiracy, een complottheorie op rechts, op diep
0: rechts. Dat is een echte complottheorie.
3: Ja. Ja, daar is ook ruzie over met Michelle Obama. Dit zit een beetje in hetzelfde rijtje, dat er ook dit soort aantijgingen worden gedaan richting de vrouw van de Franse president. Nou goed, ja, dan je trekt deze beerput natuurlijk wel open. Dit is in Amerika wat we misschien in het officiële Washington wel meer zien, maar nog niet zo heel vaak. Dit was wel heel erg, ja, dit is het rauwe. Ja, rauwe, dit is gewoon een ander Amerika, wat we niet zo vaak zien, die other America. Maar het is er natuurlijk wel degelijk. En dat beantwoordt aan een diep gevoel van Trump. I have the balls, ik doe dit wel. Dit doen andere presidenten niet, ja. Die doen altijd
0: dit
3: alles keurig. En die, juist, dit is wat hij kan. En dan heeft Joe Rogan is de announcer. Dana White, zijn grote vriend, staat ernaast. De hele familie was er, alle 5 kinderen. Er waren ministers, er was een half kabinet. Er waren republikeinen. Ik geloof geen democraten, die willen hier niets mee te maken hebben. Dit is ook een viering door 1 partij. Dat is wel echt anders dan dat vroeger zou zijn geweest. Toen was altijd dit soort bicameraal, bipartisan, beide kanten.
0: Nationale eenheid zou dit moeten uitstralen, juist, in principe, dit soort feesten.
3: Eigenlijk wel. Het is natuurlijk de US Air Force die overvliegt in ere voor dit event. Het is op het Witte Huis, de People's House. Maar daar is natuurlijk niks van over. En dat wil Trump ook helemaal niet. Dat zal hij ook met trots zo zeggen. Luister, I'm not president of everybody. I'm president of people who support me. Just. En ja, dat is wat je dus krijgt.
0: Nu, intussen zouden we bijna vergeten dat de lang verwachte deal in orde is,
3: yes,
0: met Iran. Tenminste, dat is wat hij aankondigt. Maar Israël, ja, is nog altijd niet echt van plan om te stoppen met bombarderen, zo blijkt. Dus hoe echt is die deal?
3: Jouw aarzeling is terecht. This is deal or no deal. Ja, dit is een deal vanaf waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland, dat er 60 dagen gaat worden gepraat om een deal te maken. Want de deal, gaat natuurlijk om het nucleaire programma en alles wat daarmee samenhangt van Iran. Daar is de oorlog eigenlijk om begonnen. Dat nucleaire programma, het verrijkingsprogramma, de uranium en daarmee samengaand het missaalprogramma, het rakettenprogramma van Iran, et cetera. En nu gaan we natuurlijk aankondigen, dat hebben we al gedaan als Amerika, van de straat van Hormuz is weer open. Ja, dat is allemaal prima, zeggen critici, maar die was al open. En de blokkade is weg, ja, maar zeggen critici, die was er nooit. Maar het gaat natuurlijk om die nucleaire capaciteit, al dan niet het programma waar ooit door Obama hard aan werd geknokt voor een deal met Iran, dat moet nu gaan worden herhaald. En dan zeggen veel critici, dan zal Trump zien dat dat heel moeilijk is. Maar goed, de markten reageren natuurlijk voorspelbaar. Olieprijs omlaag, S&P omhoog. Weet je wel, opluchting, er komt een deal. Er is een deal om een deal te gaan maken. Zo volgens mij moet je het zien. Het is, ja, een soort Russische pop die, weet je wel, dan haal je er een van af en dan zit er nog een.
0: Ja, zo'n babushka. Inderdaad, ja, babushka, zo'n Russische, ja, pop. Er is een deal, ja, om een deal te maken. Zover staan we. De dag.
3: Dat is het Amerika van vandaag. Het is, ja, het is gelaagd, dieven. Ik kan er niks anders van maken.
0: Dankjewel. In Amerika voor ons nog altijd niet, maar bijna terug in Amerika.
3: Bijna wel.
0: Michiel Vos, nog een fijne.

0: Het was een party in de USA gisteravond. Vannacht eigenlijk voor ons in de tuin van het Witte Huis. Maar of het een feestje was voor de hele USA, dat durf ik te betwijfelen. Miley Cyrus.
1: Koekoek. Nieuwe feiten.
2: Coucou de France. Koekoek. Met Alex Vizorek.
0: Nog steeds onze geheim agent in Parijs, Alex Vizorek. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Hier zijn we weer. Mijn laatste stuk van het seizoen.
0: Inderdaad, maar in september ben je terug, hè?
3: Misschien.
0: Voor alle duidelijkheid, je wordt opgeëist.
3: Oké, het is genoteerd.
0: Absoluut.
3: Maar voordat ik op vakantie mag, moeten we het nog hebben over het nieuws van het moment in Frankrijk. C'est la
0: voix. Ah, Patrick.
3: C'est la voix. Oh. Ken je hem? Castella!
0: Ja, natuurlijk.
3: Een tube.
0: Een tube, absoluut.
3: Is hij bekend in Vlaanderen?
0: Toch wel, zeker van dit nummer, zeker.
3: Ja, in Frankrijk is hij heel bekend, want Patrick Bruel is een icoon. Toen het liedje uitkwam in de jaren 90, kende Frankrijk de Bruelmania. Zodra dat Patrick Bruel ergens was, was het gekte. Bijvoorbeeld toen hij op een middag ging eten in een pizzeria op Les Champs-Élysées. En het ontspoorde een beetje.
4: Ils en sont persuadés. Il est là, en chair et en os, dans cet immeuble. Ils sont en tout cas une centaine à se casser la voix en scandant son prénom, Patrick. À 18h30, enfin, un homme sort précipitamment de l'immeuble et s'engouffre dans ce véhicule de police.
0: Oké, ze waren ervan overtuigd dat Patrick Bruel daar zat te eten. Met zijn honderden kwamen ze opdagen voor het gebouw en maar roepen Patrick. En toen kwam er een politiewagen aan te pas om hem te ontzetten eigenlijk, na een paar uur.
3: Ja. Tegenwoordig komt de politie ook hem halen, maar voor totaal andere redenen. Want na jarenlang casser la voix, de stem breken, is het nu de stilte die gebroken wordt. De laatste maanden zijn er meer en meer getuigenissen van vrouwen gekomen. Niet één, niet vijf, 30 vrouwen. En het is niet mooi om te zien of om te horen.
5: On parle de faits de viol, de tentatives de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, d'exhibition.
0: Ja, verkrachting, poging tot verkrachting, seksuele aanranding, exhibitionisme, het gaat maar door.
3: Ja, de zanger werd vorige week aangeklaagd. Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten, maar met bepaalde beperkingen. En er is er één die opvalt.
5: Ensuite, il y a toute une série d'interdictions. Interdiction d'entrer en contact avec les victimes.
6: Remettre son passeport, ne pas quitter le territoire national.
7: Il a interdiction de fréquenter les salons de massage.
0: Ah, hij mag ook massagesalons niet meer in. Hij moet zijn paspoort afgeven. Ja. En hij mag de slachtoffers niet ontmoeten. Maar dat massagesalon...
3: Ja, want het blijkt dat Patrick Bruel graag massages wilt krijgen, maar vaker op andere manieren dan bedoeld was door het vrouwelijk personeel.
0: Happy ending.
3: Misschien, ik was daar niet. Maar een van de klachten heeft een bijzondere mediatieke impact, die van de bekende Franse presentatrice Flavie Flamand, omdat ze bekend is, maar ook omwille van haar leeftijd toen ze uitgenodigd werd in de kamer van de dertiger Patrick Bruel.
8: Il lui aurait offert un thé à ce moment-là. Elle a 16 ans, elle est mineure. Et qu'ensuite, c'est le blackout total, dit-elle. Qu'ensuite, elle se serait réveillée hallucinée. Elle est dans son lit et qu'il serait en train de lui rebotonner, remettre le pantalon.
0: Oké, ze werd wakker toen hij haar broek weer aandeed. En eerst had ze thee gekregen op het moment dat ze 16 was.
3: Ja,
0: en ze dronk die thee en toen had ze een blackout. Totale blackout.
3: Ja. Zelfs voor de advocaat van Bruel werd het moeilijk om een deftige verdediging te vinden.
9: D'abord, je ne sais pas si elle avait 16 ans ou 17 ans. On est en 91, elle est née en 74. Si je fais bien les comptes, on est plutôt autour de 17 ans.
0: Ja, we zijn eigenlijk niet zeker of ze 16 was. Het gebeurde in 1991, ze is geboren 74. Dus eigenlijk zat ze dichter bij de 17.
3: Ja, en je zou denken dat Patrick Bruel een laag profiel aannam na al die klachten. Nee, integendeel, hij bleef elke dag optreden in het toneelstuk waarin hij de hoofdrol speelde in Parijs, alsof er niks was. En dus, buiten de zaal was de sfeer zo. En binnen de zaal was het zo.
0: Applaus voor Patrick Bruel.
3: Want in Frankrijk zijn er veel mensen die denken dat er een scheiding is tussen de man en de artiest. Dat liet ooit de comédienne Blanche Gardin reageren.
10: Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire.
0: Ja, je moet de man kunnen scheiden van de artiest, maar het is raar dat het alleen geldt voor artiesten, zegt deze dame.
3: Ja, niemand zegt van een bakker, hij heeft wat kinderen aangerand in de bakkerij, maar zijn stokbrood is toch zo lekker. Natuurlijk bestaat er een vermoeden van onschuld. Bruel zelfs beweert dat hij niks gedaan heeft, maar toch hangt er een vraag als het wel oké is dat Patrick Bruel zijn tour doorgaat. Vanaf oktober zou hij overal in Frankrijk moeten toeren voor de verjaardag van zijn debuutplaat, die hem zo bekend maakte. Zal het nog lang kunnen plaatsvinden na de aanklacht van deze week en het onderzoek dat start, dat zullen we zien.
0: Ja.
3: Voilà, lieven, iedereen spreekt daarover op tv, in de cafés, in de metro. Dus nog een spannend thema om dit seizoen te afsluiten. Ik wil ervan profiteren om alle luisteraars te bedanken. De redactie van Nieuwe Feiten.
0: Dank u.
3: Mijn co-auteur Julien Demarche en zijn schoonvader.
0: Merci Julien.
3: Die onze teksten corrigeert. Dus voilà, merci Julien en merci zijn schoonvader. En ik hoop natuurlijk in september terug te komen.
0: Maar natuurlijk.
3: Het jaar der jaren, l'année de la présidentielle.
0: Oh, l'année de la présidentielle. Ik kijk daar nu al ontzettend naar uit om jou daarover te horen in ieder geval.
3: En het beste voor de Rode Duivels. Ik ben in Parijs, maar ik blijf Belg.
0: Voilà, zeker. Tot september en heb een fijne vakantie.
3: Ja, goede vakantie aan jou ook.
11: À ma place. Mais qu'est-ce que tu ferais que je ne ferais pas de surface en surface? J'en ai loupé des buts, mais j'ai marqué parfois, ça dépend, ça dépasse. Et puis ça disparaît, un peu comme toi et moi, de guerre lasse en guerre lasse. Quand est-ce que tu reviens? J'ai oublié, je crois.

0: est là face à face. Planté dans un décor que plus rien ne menace, où ça passe ou ça casse. On essaie de courir alors qu'il faudrait pas, on efface les voyages, les sourires, ce qu'on a fait de nous, un coup de poing dans la glace. On regrettera, je crois, on en est où.
1: Ja, we hebben er nu 6 minuten over gepraat. Dan moesten we hem toch eens even laten horen. Hè. Mijn excuses voor de gevoelige zielen die vinden dat dat niet kan. Patrick Bruel, zo klinkt hij dus, hè?
2: Ja, ik zal er ook eens een rubriek over schrijven.
1: Over Patrick Bruel?
2: Wie weet, ja. Is die wel modern gemanierd?
1: Ja, wellicht niet, hè, als we het zo horen. Natuurlijk, hij is nog niet veroordeeld. Zijn reputatie ligt aan diggelen.
2: Ja.
1: Groot talent was het toch eigenlijk ook niet, hè?
2: Ja, daar spreek ik me niet over uit.
1: Nee. Tout recommencer.
3: Now, I better try and bring a little style and polish to this food.
1: Ja, want daarvoor ben je hier.
4: Met Nele van den Broek.
1: Nele van den Broek is hier om ons moderne manieren bij te brengen. Een beetje Hyacinth 2.0, hè? Of 3.0 intussen al.
2: Ja, zeker 3.0, want vandaag zijn we zo modern dat we een fenomeen bespreken waar eigenlijk nog geen woord voor bestaat.
1: Zelfs nog geen ontbreekwoord?
2: Nee, ook het ontbreekwoord ontbreekt. Dus ik heb zelf dan maar iets uitgevonden.
1: Je hebt zelf een ontbreekwoord bedacht?
2: Ja, altijd voor verandering vatbaar, hoor. Maar mijn woord is dan schermklemmen.
1: Schermklemmen, ja, en dat is een ontbreekwoord voor welk fenomeen?
2: Ja, dat is eigenlijk wanneer ongevraagd iemands telefoon in je gezicht wordt geduwd en van jou wordt dan verwacht om naar een filmpje te kijken.
1: Oh ja.
2: En dat is, ja, je zit dan in een ongemakkelijke houding, 5 minuten of meer naar
1: slecht geluid.
2: Naar iets te kijken dat je totaal niet interesseert. En het ergste van al, je moet doen alsof het je wel iets kan schelen.
1: Oh ja, je moet enthousiasme faken, hè?
2: Altijd een heel ongemakkelijke situatie. Zeker als mensen zo filmpjes laten zien van hun kinderen of zelfs hun huisdieren. Als ik zo een filmpje zie van iemand zijn een hond, ik weet nooit wat ik daarop moet zeggen. Ik denk dan van, ja, ah ja, dat is een hond. Maar er wordt dan verwacht dat je toch een soort orgasme van enthousiasme faked. Hè, zo. Oh, maar ziet maar, is dat duwen hond, maar zo schatje. En het ziet er mijn slimme uit, maar kijk nu een keer. Terwijl, ik weet toch helemaal niet hoe slim dat uw hond is.
1: Ja, ja, laat vervangen ook door kindje, kleinkindje.
2: Ja, dat is nog erger. Op zich, ik kan wel doen alsof, hè. Je hebt het net gehoord, maar ik hou het ook maar zo lang faken. Dat hou je toch ook maar zo lang vol. Maar nog veel erger dan dat vind ik de TikTok-filmpjes. Je zit met iemand te praten en ineens, plotsklaps, wordt je blikveld ineens gevuld door een zingende banaan of een dansende kikker of weet ik veel. Ja. En dan moet je ergens gaan doen alsof je dat grappig vindt. Maar je vindt het helemaal niet grappig. Ik denk dan altijd, ja, ik heb mijn eigen internet. Ik hoef jouw internet toch niet te zien.
1: Ik heb mijn algoritme.
2: Ja, maar
1: ik krijg zelf filmpjes.
2: Ja, als het mij zou interesseren, had ik het al gezien. Ja. Maar je kan niet ontsnappen. Je zit klem.
1: Ja, vandaar dus schermklemmen.
2: Je zit in een schermklem. Ik heb mezelf wat aangedaan, want heel erg makkelijk uit te spreken is dat woord niet.
1: Het doet een beetje denken aan, vroeger had je dia-avonden.
2: Ja, dat heb ik van horen zeggen, want dat is uit een tijd.
1: Je hebt dat nooit meegemaakt?
2: Ik heb dat nooit meegemaakt. En ik wel. Ik kan het mij ook niet voorstellen dat ik een avond zou uittrekken om naar de vakantiekiekjes van de buurman te kijken. Nu, op zich, het verschil is met zo'n dia-avond, je wist waar je aan toe was. Het werd niet plotsklaps aan je opgedrongen.
1: Ook een excuus verzinnen, wegblijven.
2: Ja.
1: Je wist dat het een dia-avond zou worden.
2: Ja, je wist wat je te wachten stond. En in het beste geval krijg je dan toch ook een hapje en een drankje geserveerd. En zit je in een comfortabele zetel, zodat je even kan indutten. En ook, het duurt maar 1 avond en je bent er weer voor 1 jaar vanaf. Terwijl als je elke dag zelfs maar 5 minuten schermgeklemd wordt.
1: Geschermklemd
2: ook, kan ook. Dan breng je je hele leven ongeveer 100 dagen non-stop door in een schermklem. Er moet iets aan gedaan worden. Waarom is dat nu zo irritant eigenlijk? Sinds het internet verloopt ons leven eigenlijk aan 2 snelheden.
1: Okay.
2: Om het met een snelweganalogie te zeggen.
1: De echte wereld?
2: 2 baanvakken. Je hebt de echte wereld, hè, dus wat dat wij nu nog altijd de werkelijkheid noemen. En daarnaast heb je dan het digitale
1: baanvak. Wat als maar belangrijker wordt.
2: Ja, inderdaad. Nu, op zich, ons brein kan eigenlijk beide baanvakken wel aan. Rechtdoorrijden is makkelijk. Maar de uitdaging zit, net als op de snelweg rijden is net het wisselen van baanvak. Als je,
1: dat is het vervelende.
2: Dat is eigenlijk het vervelende. Dus als je heel veel van baanvak moet wisselen, omdat je bijvoorbeeld af en toe, zeg maar, om de 10 minuten even je telefoon checkt, dan kan het zijn dat je hoofd aan het einde van de dag voelt als een hardgekookt eitje. En in deze analogie is eigenlijk een schermklemmer het equivalent van een middenvakplakker.
1: Oh yes.
2: Ja, dat is iemand die je zit in het analoge baanvak en iemand dwingt je dan toch de digitale snelweg op om hem voorbij te steken, want je wil er zo snel mogelijk vanaf zijn. Ja. Dus mijn advies is, ken uw baanvak.
1: Juist.
2: Goed, maar...
1: Maar dus het advies is eigenlijk, stop ermee. Doe dat niet.
2: Ja, doe dat niet.
1: En als er mensen zijn die dat absoluut willen, is er dan een soort van compromis mogelijk?
2: Ik hoor ze al denken, ja, maar ik heb echt iets grappigs. Nee, maar ik zweer het u, dit ga je echt heel grappig vinden. Wel, als je toch denkt dat jouw algoritme beter is dan het mijne, dan zou ik zeggen, laat mensen niet plots, klaps, boem, pats dat filmpje zien, maar spaar ze op tot je genoeg materiaal hebt voor, naar analogie met de diaavond, een voorstelling op groot scherm te organiseren. Serveer je gasten dan toch tenminste een hapje en een drankje en zet ze in een comfortabele zetel, zodat ze even kunnen indutten.
1: De nieuwe diaavond. Ja. Schitterend idee, dankjewel Nele van den Broek en tot volgende week.

0: Heeft u zo goed als alle nieuwe feiten gehad van deze 15 juni 2026? Inderdaad, alle nieuwe feiten zijn gepasseerd. Alles is helder geworden, tenminste bijna alles. Maar we hebben uiteraard ook nog een middagjournaal. En deze week is dat in handen van onze uitstekend schrijvende collega Annelies Moens.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Ik denk dat een waarschuwing op zijn plaats is. Want met wat ik nu ga zeggen, ga ik je misschien boos maken. Klaar? Ik doe dopertjes in mijn spaghetti saus. Ja, dopertjes in de spaghetti saus. Ik hou gewoon echt heel erg veel van ertjes. En zeker sinds er kinderen zijn, is een extra groente ergens insmokkelen altijd een plezier. De inspiratie komt trouwens van bij een Italiaans restaurant in Dordrecht. Daar zaten ook ertjes in de saus en dat idee heb ik dan maar gewoon gestolen. Nu moet ik er wel bij zeggen, de lekkerste ertjes in de spaghetti saus zijn die uit de diepvriezer. De verse, die hebben zowaar te veel smaak. Dat weet ik omdat ik dit jaar al heel veel verse doperwten heb gegeten. Want dit jaar ken ik mijn boer. Ik ken mijn boer, dat is een campagne van de CSA-boerderijen. Een Community Supported Agriculture is dat. Waarbij je duidelijk maakt dat je, jawel, je boer kent. Wij kennen onze boer, Marijke, omdat zij zorgt dat er op ons zelf oogstveld iets te oogsten valt. Elke woensdag ga ik met mijn ondertussen bijna 5-jarige Hugo picknicken op het veld en daarna plukken we. Want dat is onze taak in het huishouden. Op dit moment zijn dat de allereerste komkommers. Veel aardbeien, koolrabi, sla, raapsteeltjes, peulen en heel veel ertjes. Dat ik nu een kind heb dat weet hoe hij een asperge moet oogsten, daar word ik zeer gelukkig van. Even gelukkig als toen wij vorige week samen op onze knieën zaten tussen de aardbeienplanten en samen beseften dat elke aardbei die we ooit al gegeten hebben, zo geplukt is door iemand. Dat we allebei een jeansalopet in onze oogstmand hebben zitten waar rode aardbeivlekken op zitten, dat alles is de grootste luxe die ik me kan voorstellen. Ik denk steeds meer in termen als aspergeseizoen en erteseizoen en reikhalzend kijk ik uit naar het tomatenseizoen. En ja, ik mor ook wel eens als het kolenseizoen is. Maar de gigantische pret en smaak, en ik kan niet anders dan het heel even in het Engels zeggen, the pure delight, de verrukking van die eerste asperges, die eerste echte zoete erten, die warme aardbei recht van de plant, in mijn mond, daar gaat niets boven. Zo ben ik plots iemand geworden die 's avonds met een grote kom op haar schoot televisie kijkt terwijl ze erten dopt. Of misschien was ik die persoon altijd al, maar miste ik gewoon nog die kom erten op mijn schoot. De voorpret start bij het oogsten, stijgt met het doppen en komt dan tot zijn hoogtepunt bij het koken. Ik maak een ertensalade met burrata die ik elke dag van het ertenseizoen zou kunnen eten. Daarbij kook je de erten even en dan moet je de helft ervan een beetje pletten om de textuur leuker te maken dan gewoon allemaal volle, ronde erten. Eerst deed ik dat met een puree-stamper, maar toen ik nog een laatste ert tussen mijn vingers plette gisteren, moest ik oprecht luidop lachen. Want dat voelt zoals bubbelplastic doen ploffen, maar dan nog leuker. Dus dat is de nieuwe manier waarop we het doen. Bijna zo leuk als volledige tomaten uit blik in je vuist doen uit elkaar spatten door erin te nijpen. Dat doe ik ook 50% voor het gerecht en 50% voor de pret. Een ratio waar ik met plezier achter sta. En ik weet dat de Belgen vandaag hun eerste match spelen. En dat mijn middagjournaal daarover had kunnen gaan. Maar dat valt wat buiten mijn interesseveld. Ik ken mijn boer nu eenmaal beter dan ons elftal. Maar ik heb dan toch mijn solidariteit getoond door het over spaghetti saus te hebben. Want die is ook rood. En als je die vanavond maakt, dan ziet niemand de vlekken. En doe er dan alsjeblieft een hoop ertjes in. Diepvriesertjes.
0: Ze kent haar boer, maar ze is zelf stiekem een soort van boerin geworden. Ik stel mij daarbij voor een schort, zo'n voorbindschort. En een rood met wit bolletjes erop sjaaltje op het hoofd. Prachtig, de presentatrice boerin. Annelies Moens, deze week in het Middagjournaal.

0: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren. Straks om 12 uur is er een nieuwe aflevering. Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Radio 1 live.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een gelijkspel. Het werd 1-1 tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong Lukaku Egypte tot een own-goal. Aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd hadden.
2: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt denk ik op het einde, maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
1: Op verschillende locaties hebben voetbalfans gisteren naar de match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. De voetbalfans in het Van Dorp in het De Boelaarpark in Borgerhout konden leven met de uitslag.
3: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterke tegenstander, absoluut.
4: Een beetje teleurstellend. De volgende match wordt beter. We bouwen op.
5: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde. Hè.
6: De tweede helft te zien, ja, het gaat wel in orde komen, zeker en vast. We zijn vertrokken.
1: En de andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, hebben ook gelijk gespeeld, 2-2. Saudi-Arabië tegen Uruguay eindigde op 1-1. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had wel het meeste balbezit en voetbalde veel kansen bijeen, maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze niet. De precieze afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt om een einde te maken aan de oorlog die nu al meer dan 100 dagen duurt, zijn nog niet bekend. De teksten zouden pas vrijdag vrijgegeven worden in Genève, waar de overeenkomst persoonlijk getekend zou worden door vertegenwoordigers van de twee landen. De Amerikaanse vicepresident Vance zei aan Fox News over het akkoord dat Iran internationale nucleaire inspecteurs zal toelaten. Tot nu was dat heel beperkt het geval en verliep dat erg moeizaam. Die nucleaire inspecteurs zouden er mee op moeten toezien dat Iran hoogverrijkt uranium vernietigt, de grondstof om kernwapens mee te maken. Lotfi Mostefa, de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Het was al de tweede poging om de voorzitter een stap opzij te laten zetten. Zijn partij, de PS, betwist die beslissing wel. Volgens de reportage van VRT Nieuws, van Pano, zou Lotfi Mostefa persoonlijk tussen beiden zijn gekomen bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek en er is een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. De spontane staking van het personeel bij bagageafhandelaar Avia Partner op de luchthaven van Zaventem is voorbij. Dat meldt Brussels Airport. In de nacht van zondag op maandag was er een spontane staking bij de check-in-medewerkers uit onvrede met hun loon. Een aantal vluchten was daardoor gisteren vertraagd. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag wel nog vervolgvertragingen zijn. En later vanmorgen zou er nog een verzoeningsvergadering zijn tussen de directie en de vakbonden. Het weer nog. Vandaag eerst vrij veel wolken met kans op lokale buien, maar daarna wordt het droog met zon en wolken en temperaturen tot 25 graden. Morgen zonnig en nog warmer, vanaf donderdag 30 graden of meer. En vanaf vrijdag is er dan kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
7: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
8: Ja jongens, goedemorgen. Dat was geen gemakkelijke wedstrijd en weinig slaap er bovenop. Maar niet getreurd, moedig voorwaarts. We blikken hier natuurlijk terug op die wedstrijd met onze Tom Boudeweel die nog wakker is. En we hebben uiteraard ook ander nieuws. Welkom bij de ochtend.

0: First we take Seattle, Annie, Manhattan en dan Berlin van Jennifer Warnes.
1: De ochtend.
0: Goedemorgen Jasper.
2: Goedemorgen.
0: Met op de voorpagina's vandaag kan ik me voorstellen één man.
2: Lukaku. Lukaku redt de meubelen. Gelukkig was er Lukaku en er is nog niks verloren. En ook de deal tussen de VS en Iran voor aan de morgen. Een deal is nog geen vrede. Het Belang van Limburg heeft nog veel vragen over dat wankelakkoord. En de tijd koopt dat voor beleggers de oorlog al voorbij is. Dan het laatste nieuws. Een record aan energieboetes voor verbouwers. Nieuwsblad, het aantal aanvragen voor ouderschapsverlof daalt voor het eerst in 20 jaar. Gazet van Antwerpen koopt dat de strengere brandnormen een bedreiging vormen voor de verhuur van jeugdlokalen. En dan nog de Standaard. Ook N-VA'ers uiten kritiek op minister De Ridder. Er is geen geld om moordstrookjes aan te pakken, maar wel voor Oosterweel.
0: Dat gaat over prioriteit. Dankjewel voor die eerste blik.

0: De Avalanches en Jamie XX met een nummer om dorst van te krijgen, vooral als het warm wordt binnenkort, every single weekend.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Wie gisteren gekeken heeft, en dat zal zo wat het hele land zijn zeker, en ik weet niet of u dan nu al wakker bent, maar goed, dan heeft u zitten bibberen en beven bij die eerste wedstrijd van de Rode Duivels.
3: En 1-1 is het uiteindelijk geworden en zo slepen de Duivels toch nog één puntje uit de brand tegen Egypte, al is dat niet hoe we gehoopt hadden aan dit WK te beginnen. Deze supporters die samenkeken aan het grote scherm in Grobbendonk in de provincie Antwerpen zagen ook nog heel wat verbeterpunten bij de Duivels.
4: De Egyptenaren waren op momenten iets beter dan België. Maar toch, 1-1 is wel is een uitstek waar ik mee kan leven.
5: Ik vond dat veel beter kan. Ik zou veel vroeger Lukaku inbrengen. Dat is een beetje mijn held ook. Ik vind het spijtig, de 1-1. Maar het is nu zo en ik geloof nog wel dat ze dat gaan rechtzetten.
6: Ik vond dat ze veel te trouw op gang kwamen. Je hebt gezien, Lukaku komt erin en doodgewoon door zijn beweging is het gebeurd. 20 seconden op het veld. Meer moet dat niet zijn.
0: 23, denk ik inderdaad. Hij was de redder des vaderlands.
3: Ja, hij zorgde dan voor die gelijkmaker nadat hij, kort nadat hij was ingevallen. Hij kreeg alle lof van de vele Belgische supporters die erbij waren in het stadion in Seattle, in de VS. En zij hadden ook oog voor de hitte in het stadion.
7: Maar het is natuurlijk verschrikkelijk heet. Hè? Ik denk dat ze iets te weinig druk gezet hebben op Egypte. Ja, en natuurlijk, die mannen hebben geen kans gehad. Het zat er direct in.
8: Hoe was het? 32 graden? Ja, dat is niet gewoon hier. Dus ja, een ploeg zoals Egypte, die zijn eraan gewoon en wij niet. Dus die hebben het eraan gezien.
9: We waren er aan het opwachten dat hij zou inkomen en hij kwam in en hij scoort. Spijtig geen tweede, maar dat is wel leuk geweest.
10: Altijd weer Lukaku.
11: Altijd weer Lukaku. We hebben hem nodig.
12: Kijk, Lukaku komt in de wedstrijd, hij scoort de eerste goal. Ik denk dat het positief
0: is. Dat is positief, inderdaad.
3: Ja, en gelukkig is er nog niets verloren voor de Duivels. Zondag wacht dan de volgende tegenstander, Iran. En dan is er later ook nog Nieuw-Zeeland. En die hebben afgelopen nacht trouwens ook gelijk gespeeld tegen elkaar. 2-2 is het daar geworden. Al zijn de verwachtingen voor de rest van het toernooi bij deze supporters in Hasselt wel wat getemperd na gisterenavond.
13: Die zijn nu met deze match ook een beetje getemperd, omdat het gewoon niet echt een goede wedstrijd was van hen. We blijven wel supporter en hopen dat ze goed spelen.
14: Ja, het is veel te traag. Ze houden het spel de hele tijd op. Er zit geen snelheid in.
15: Ja, ze gaan er wel door geraken, want ja, de eerste twee gaan sowieso door en dan de 8 derdes. Dus ja, het zou wel triest zijn als ze niet naar de volgende
16: ronde. Ja, ze gaan er wel door geraken tegen makkelijke ploegen, maar het eerste grote land dat ze gaan tegenkomen, denk ik dat ze eruit liggen, maar we zullen wel zien. Komt wel goed.
0: Ja, het komt wel goed. Moedig voorwaarts. Na 7:30 komt Tom Boudewijl ons vertellen wat hij onthouden heeft van de match. Want hij was erbij, daar in dat snikhete stadion. Deze hoort er ook bij. Go!

dat het mogen helpen, Sylvie Kruis, samen met haar pot Romeo Elvis en Kiss the Grass, Allee Allee. Straks meer over de link tussen roze flamingo's en de familie Trump. Maar eerst deze op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, 10 minuten trager aan de werken in Temse.

0: Ook graag zien hoor, bij het voetbal, Nelly Furtado en I'm Like a Bird.
1: De ochtend.
0: Duizenden mensen lopen al weken met roze opblaasbare flamingo's door de straten van Albanië. De reden daarvoor, het is een zacht en beeldend protest tegen de plannen van de familie Trump. Want zij willen graag een luxe resort neerpoten in een voormalig beschermd natuurgebied daar. Albanese vrezen voor blijvende schade voor flamingo's en andere vogelsoorten. We praten met Frank Albers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Journalist in Roemenië, maar je bent net terug van een bezoek aan Albanië, want die protesten die breiden uit, hè?
2: Ja, dat klopt. De protesten zijn 2 weken geleden begonnen onder de slogan Albania is not for sale, verwijzend naar de eilanden die de Trump-familie graag wil ontwikkelen. Maar inmiddels zijn de eisen van de demonstranten veel uitgebreider en willen ze eigenlijk dat de regering onder leiding van premier Edi Rama aftreedt.
0: Ja, want not for sale, dat gaat dan niet alleen maar over dit gebied en over de familie Trump. Dat is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Maar het is wel al een tijdje, hè, dat er gebouwd wordt aan een tempel.
2: Ja, er wordt ontzettend veel gebouwd, al eigenlijk sinds Edi Rama burgemeester is van Tirana, was van Tirana. En dat is een gestaag tempo doorgaan. Je moet je voorstellen dat in voornamelijk in Tirana, maar ook aan de kust in de grootste haven in Durres, dat daar gewoon elke maand weer enorme hoogbouw, zeg maar wolkenkrabbers verschijnen, waarvan niet altijd even duidelijk is wat de oorsprong is van de investeringen en ja, wie precies dat allemaal betaalt en van wie dat ten goede komt.
0: Ja, alles kan. En dan weet je dat er meestal iets niet klopt, hè? Jij hebt in Albanië met heel wat mensen die protesteren gesproken. Wat zijn hun grootste bezwaren?
2: Ja, de bezwaren zijn toch eigenlijk op dit moment dat de huidige politieke partijen, dus de Albanië wordt al 35 jaar geregeerd door 2 grote partijen, de Democratische Partij en de Socialistische Partij. En men is het gewoon helemaal zat. Er verschijnen heel veel borden, spandoeken met Edi Rama naar de gevangenis. Sali Berisha, dat is de grote leider van de Democratische Partij, naar de gevangenis. Men is erg ontevreden over het gezondheidssysteem. Men is erg tevreden over al die buitenlandse investeringen. En de gemiddelde Albanese wil gewoon dat ondanks dat de economie al jaren heel erg goed doet, dat het leven toch beter wordt.
0: Ja, wat heeft de premier Edi Rama daarop te zeggen?
2: Ja, dat is heel interessant. Hij houdt eigenlijk vol dat deze investering in luxe toerisme eigenlijk is waar Albanië niet onderuit kan. Het gaat om een bedrag van zo'n 4 miljoen euro. En Rama's positie is van ja, wij kunnen dat als klein land met 2,5 miljoen inwoners eigenlijk niet veroorloven om zo'n investering mis te lopen. En hij is dan ook heel koppig. Hij is al wekenlang voornamelijk bezig met media te woord te staan en vooral toch te zeggen dat het plan door moet gaan. En dat draait het uiteindelijk op uit waarschijnlijk. Op het moment zijn de werkzaamheden stilgelegd. De Europese Commissie die heeft zich uitgelaten over het project en zegt van ja, dit kan echt niet. Er moet eerst een environmental impact assessment komen. Nou, daar wacht men nu op. Maar ik denk dat Rama het gewoon ja, zeg maar uit gaat zitten. Ondertussen gaan steeds meer Albanese de straat op. Niet alleen in de hoofdstad Tirana, maar ook in andere steden van het land. En ja, het wordt toch best wel spannend de komende weken.
0: Want je zegt het al even, de Europese Commissie moeit zich. Dat heeft natuurlijk van alles te maken met het verlangen van Albanië om bij de club te horen.
2: Ja, absoluut. 93% van de Albanese wil heel graag bij de Europese Unie. Albanië staat na Montenegro, het buurland in het noorden, zeg maar tweede in de wachtrij. En er is veel vooruitgang geboekt de afgelopen jaren. En Brussel heeft een heel duidelijk signaal gestuurd naar de regering van Rama dat deze ontwikkelingen rond eilanden die verkocht worden, zonder dat het echt duidelijk is hoe dat is gebeurd, mm-hmm. van wie de eigenaarsrechten zijn. En dat dit impact kan hebben op het toetredingsproces.
0: Ja, die protesten zullen niet meteen gaan liggen.
2: Nee, de vraag is een beetje wat er nu gebeurt. De zomervakantie is aangebroken, in ieder geval voor de scholen. De universiteiten hebben dan wel examens. Er zijn natuurlijk heel veel jonge mensen die de straat op gaan. Maar voorlopig laten zij zich in ieder geval niet van hun studie afleiden. Door elke avond heel getrouw de straat op te gaan.
0: Oké, we zullen zien wat de toekomst brengt. Dankjewel voor de duiding daarbij. Frank Elbers vanuit Roemenië over Albanië.

0: Alone Again or van Love.
1: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Daar ga je kapot aan.
2: Veel wedstrijden van het WK-voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
3: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
4: Ja, nee. Het is een beurtrol.
5: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
3: 5 weken.
4: Zal wel nog.
5: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max. VRT Radio 1.
6: De ochtend.
0: Goedemorgen, aan die Sportza Daily zijn ze dus nog aan het werken. Maar wij hebben al het nieuws om 6:30. De Rode Duivels die zijn hun WK begonnen met een gelijkspel.
7: Ja, 1-1 tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand. Maar na de rust kon Lukaku, die net was ingevallen, Egypte tot een own goal dwingen. Maar het bleef dus bij dat gelijkspel. En de andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, speelden ook gelijk. Daar werd het 2-2.
0: Straks gaan we naar Tom Barwil in Seattle, want die was erbij.
7: De spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner op de luchthaven in Zaventem is voorbij. In de nacht van zondag op maandag legden check-in-medewerkers het werk neer uit onvrede over hun loon. Daardoor was een aantal vluchten gisteren vertraagd. Er kunnen wel nog wat vervolgvertragingen zijn, zegt de luchthaven. En de precieze afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt om een einde te maken aan de oorlog zijn nog niet bekend. De teksten zouden pas vrijdag vrijgegeven worden in Genève na de ondertekening. De Amerikaanse vicepresident Vance zei aan Fox News wel over het akkoord dat Iran internationale nucleaire inspecteurs zal toelaten die er mee op moeten toezien dat Iran hoogverrijkt uranium vernietigt.
0: Straks meer daarover. En het weer, zijn we er eindelijk aan begonnen?
7: Ja, vandaag eerst vrij veel wolken met kans op lokale buien, maar daarna wordt het droog met zon en wolken en het wordt ook warmer, temperaturen tot 25 graden.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Madonna, toen ze nog Flux was, hè, toch Jasper?
1: Nog altijd.
0: Ah ja, natuurlijk. Dat is voor eeuwig. Madonna en Beautiful Stranger. De ochtend.
2: Radio 1.
0: Sommigen is de eeuwige jeugd gewoon gegeven. Hè. Wij moeten praten over Romelu Lukaku.
1: Ja, op alle voorpagina's. Hè. Big Rom to the rescue, schrijft het nieuwsblad. Ze hebben hun tanden bijna stuk gebeten op de Egyptenaren. Met slordig voetbal, dat komt vaak terug. Ze mogen nog blij zijn met een punt, maar er is nog niks verloren, kopt het laatste nieuws. Al hopen veel supporters dat het zondag tegen Iran net iets minder spannend wordt. Voor jou ook, denk ik.
0: Oh, het mag veel spannender worden, zolang we beter spelen. In alle kranten, dat andere grote hoofdstuk natuurlijk. Het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
1: Ja, het is een deal, maar nog geen vrede. Kopte morgen. Het nieuwsblad noemt het een afgang voor Trump. En de Standaard spreekt van een vernederend verjaardagsgeschenk voor Trump. En de analyse in veel media, vooral het regime in Iran profiteert. De grote verliezers zijn de Iraanse burgers. En voor beleggers lijkt de oorlog intussen al voorbij, want de Europese beurzen schoten gisteren naar een recordniveau, schrijft de Tijd. Maar aan de pomp zullen we dat nog niet meteen voelen, schrijft het laatste nieuws, want er liggen nog veel tankers vast. De voorraden moeten worden aangevuld en de olieinstallaties, sommige zijn ook beschadigd. En energie-expert Thijs van de Graaf verwacht pas echt lagere brandstofprijzen ten vroegste tegen de herfst.
0: En dan politiek in de Standaard, op de voorpagina zelfs, kritiek op minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, ook blijkbaar binnen haar eigen partij.
1: Ja, want de lokale besturen klagen dat er geen geld is voor nieuwe fietspaden, ingrepen om het verkeer veiliger te maken, en dus ook N-VA-partijgenoten zijn boos. In Tervuren bijvoorbeeld wachten ze al jaren op een fietspad langs een gevaarlijke gewestweg. In Haagd vragen ze geld voor een veiligere schoolomgeving, maar volgens de Ridder is daar allemaal geen geld voor. Waar het dan wel geld voor is, dat is voor Antwerpen, voor Oosterweel, en dat zorgt dus voor heel wat frustratie bij die lokale besturen. Ook in de Tijd gaat het over de centen, maar dan over de federale begroting. Want binnen de regering gaan blijkbaar steeds meer stemmen op dat een inspanning van 7 miljard wellicht niet zal volstaan. Het zal eerder 9 miljard moeten worden. Intussen moeten de echte onderhandelingen nog beginnen. Er zijn al werkgroepen samengekomen. En pas vanaf 6 juli houdt premier De Wever dan 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers.
0: Het zal erom spannen. In het nieuwsblad minder mensen die blijkbaar ouderschapsverlof nemen.
1: Ja, het is opvallend. De eerste daling in 20 jaar heeft SD Works berekend. En de reden, wel, er worden minder kinderen geboren, dat is een mogelijke verklaring, maar ook de economie, want je verdient altijd wat minder als je ouderschapsverlof neemt en het zijn onzekere tijden met hoge inflatie, dus dat kan ook meespelen. Vrouwen nemen nog altijd het vaakste ouderschapsverlof, maar de kloof met de mannen wordt wel kleiner.
0: Ja, dat grote pensioenverhaal, ja.
1: En dan nog in The Guardian, nog dit. Je bent blijkbaar nooit te oud, Rut, om te beginnen met trailrunning.
0: Ik wel.
1: Jij wel. Ja. Trailrunning lopen op onverharde paden door bossen, heuvels en natuurgebieden. Want steeds meer 40ers en 50ers ontdekken die sport toch in het VK. En volgens artsen heeft dat heel wat voordelen. Niet alleen voor de conditie, maar ook voor je evenwicht, je spieren en je botten. Gewoon een bosweg heb je nodig en een paar goede schoenen.
0: Heb jij iets te doen na 9 uur? Zullen we samen?
1: We zullen samen het bos intrekken.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Klaas met zeven tuinen. Is ook een beetje trailrunning.
2: De ochtend.
3: Radio 1.
1: Maar dan wel op het gemakje. Het was een thriller van je welste. En dan heb ik het dus niet over een voetbalwedstrijd, maar over de presidentsverkiezingen in Peru. Daar lijken ze eindelijk te weten wie hun nieuwe president wordt. Haar naam, Keiko Fujimori. Goedemorgen of goedenavond liever. Noa Moïse, journalist in Peru.
4: Goedemorgen, hallo.
1: Want het was een nek-aan-nek race, toch?
4: Nou ja, absoluut. Eigenlijk hebben ze allebei gewoon 50% van de stemmen. Het scheelt 32.000 stemmen op dit moment. En 99,02% van de stemmen zijn geteld. Dus er moet nog een heel klein beetje. Maar eigenlijk kan Keiko Fujimori niet meer verliezen.
1: Ja, allebei, hè, zegt u. Want tussen wie ging de strijd?
4: Tussen Keiko Fujimori, zij is rechts. De dochter van eigenlijk een oud dictator. En Roberto Sanchez. Hij was de linkse kandidaat. En hij dacht vorige week al dat hij had gewonnen. Dus had ook al vanaf een balkon verkondigd dat Peru het volk was opgestaan, et cetera.
1: Ja, moeten wij nog een slag om de arm houden? Hoe zeker zijn we? De regering heeft daar nog niet officieel als winnaar uitgeroepen, hè?
4: Nee, dat klopt. Dat duurt hier meestal best wel lang. En beide partijen die zijn bepaalde stembureaus aan het betwisten, bepaalde stemmen proberen ze ongedaan te maken. Maar ja, Keiko loopt alsmaar meer uit. Het kan eigenlijk niet meer anders.
1: Ja, en hoe komt het eigenlijk dat we dat niet wisten en nu dan wel weten? Wat is er veranderd?
4: Het zijn de stemmen uit het buitenland. Dus dat is minder goed meegenomen in de peilingen en in de eerste tellingen. Sinds de stemmen uit het buitenland zijn binnengekomen, is Keiko uitgelopen. En in het binnenland heeft Roberto Sanchez juist gewonnen.
1: Mm-hmm. Wat moeten wij over haar weten? Wie is zij?
4: Ja, zij is een van de meest omstreden figuren in de Peruaanse politiek. Haar vader die was dus in de jaren 90 president en die had een zelfcoup gepleegd. En zij werd op haar 19e toen dus ook al first lady. En zij wil eigenlijk zijn legacy voortzetten. En daar zijn, nou ja, daar worden vraagtekens bij gezet. Ja, ze is 51 en Japanse roots dus ook.
1: Ja, maar vraagtekens bijgezet wel. Grote, dikke, vette vraagtekens, kan ik me voorstellen. Hij was een dictator, zat 16 jaar in de cel en zijn dochter wil zijn erfenis voortzetten. Hoe kan zij het dan halen?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Zij wordt geliefd en verguisd tegelijk. Ja, ze wilde de mensenrechten schendingen waarvoor hij dus onder andere in de cel is gezet niet herhalen, maar wel de manier waarop hij de economie heeft getackled. En ja, hij heeft een soort shock tactics ingezet om Peru uit een sleur te krijgen en tegelijkertijd terreur te bestrijden. Dat wil zij nu ook doen. Ze zet heel erg in op veiligheid en orde. En de vraag is, nou ja, of ze dat ook echt kan bewerkstelligen.
1: Is het een beetje schipperen met die achternaam? Is het een juk, maar ook een zegen? Hoe zit dat dan precies? Welke koers vaart zij daarin?
4: Nou, sinds kort is zij er trots op en wil ze, ja, zet ze het juist in. Maar eerder had ze er juist afstand van genomen. Dus dat is wel bijzonder. Dat is echt een ommedraai. De meeste mensen die wat ouder zijn, die willen absoluut niet nog een keer Fujimori. Of in ieder geval Fujimorismo. Maar de jongeren, er zijn 2 miljoen mensen die mogen dit jaar voor het eerst stemmen. Daar hebben heel veel mensen op Keiko gestemd. Want die waren er niet in de jaren 90 en die weten niet hoe het toen was.
1: Oké, maar dan is het land dus zeer verdeeld. Ja, 50-50, dan is het verdeeld, dat is het minste wat je kan zeggen. Zal zij de puinhoop kunnen opruimen? Want het is niet vanzelfsprekend.
4: Nee, dat wordt wel de grote vraag. Het grote verschil met de afgelopen jaren, want Peru kende de afgelopen 10 jaar 9 presidenten. Het grote verschil is dat zij de meerderheid heeft in het congres. Haar partij met de allianties. Waardoor zij eigenlijk voor het eerst supersterk staat. En ze is de president en ze heeft bij de beleidsmakers een meerderheid. Ja, zij kan wel echt dingen gaan doen. En dat konden de vorige presidenten niet. Dus dat is wel spannend. Het kan hier echt heel erg gaan veranderen. Maar het kan ook zo zijn dat er toch weer iets gebeurt waardoor ook zij wordt afgezet. Maar ik denk het niet. Ik denk dat zij wel echt wat langer kan blijven dan de linkse kandidaten.
1: Mm-hmm. Als er zoveel veranderingen op til zijn, hoe wordt het dan gereageerd nu het pleit beslecht lijkt?
4: Peru is een beetje murf gebeukt. Peru die is helemaal klaar met dat politieke gezeik. Niemand heeft meer vertrouwen in de politiek. Mensen haten kijken, Fujimori. Hoe ze reageren, ja, volgens nog een beetje met ongeloof. Van, dit is haar vierde keer dat ze meedoet aan de verkiezingen. Wint ze dan nu toch echt? Maar ja, het is, mensen denken ook, maar ja, ze gaat toch niet waarmaken wat ze heeft beloofd. En ze gaat toch niet doen wat ze zei. En dat denken ze eigenlijk van elke politici.
1: Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk wel wat achter de kiezen, hè. Zoals je zei, 9e president in 10 jaar. Dankjewel, Noa Mouche vanuit Peru.

0: Joe Cocker en Unchain My Heart.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Goedemorgen, Olivier.
2: Dag, Ruud.
0: Na een korte nacht.
2: Ja, zeker.
0: Wat zullen we zeggen? Het had beter gekund.
2: Ja, maar dat is geen man overboord natuurlijk. Het blijft een fel bevochten gelijkspel van de duivels tegen Egypte. En maar het laat ons toch wel achter met een bittere nasmaak in de mond. Hè. De potige Egyptenaren doen dat ook. Maar het feit dat wij ons ook zo lieten behandelen in die wedstrijd... Zwat, we zijn blij dat Thibaut Courtois in doel stond. Dat hij die ene pegel naar de benedenhoek kon keren. Dat Brandon Mechelen een sobere, maar degelijke match speelde. En dat Jeremy Doku in de tweede helft toch iets meer uit de verf kwam. Maar vooral dat in minuut 66 dit gebeurde.
3: En het publiek is tevreden. Het publiek is tevreden met de return of Romelu Lukaku. Die ongetwijfeld revanche wil nemen. Tielemans met de diepe bal richting Meunier. Hier is Lukaku. Hij zit erin. Hij zit erin. Het is Lukaku. Alsof God het wil.
2: Ja, het scenario is ook goddelijk. En het legt ook wel bloot dat we echt niet zonder een spits als Lukaku kunnen. Thibaut Courtois zei het ook na de match.
4: Ja, natuurlijk. Ik denk, je hebt de moeilijkste tegenstander in principe gehad. Als in de andere twee ploeg ook altijd verraderlijk. Dus het is voetbal. We hebben vandaag ook Spanje gezien. 0-0 tegen Verde. Dus het is een WK waar veel mogelijk is. En, dus ja, natuurlijk gaan wij vol voor die groepswinst. Dus ja, we moeten corrigeren. En natuurlijk is het een andere tegenstander die we moeten voorbereiden. En dat zullen we doen.
2: Nou, er is een beetje iets misgelopen. Dat was eigenlijk de quote van Thibaut Courtois zo meteen. Maar hij had het dus ook wel over het feit dat de groepswinst nog steeds mogelijk is. Dat we het nu tegen Iran en Nieuw-Zeeland dan maar moeten doen. Maar ik zou toch even ook wel het lof van Thibaut Courtois voor Romelu Lukaku nog heel even laten horen.
4: Ja, Romelu is sterk en ik denk... Wat de trainer vaak aanhaalt, is niet de 11 jongens die alleen starten. Dus ook die anderen die op de bank zitten, die ook de match kunnen doen kantelen. En als je zo'n jongens zoals Romelu, Hans, Matthias, Nico kunt inbrengen, is altijd een mooie waarde.
2: Ja, we hebben een brede kern en dat is natuurlijk nog steeds het voordeel. Maar het had een feest voor iedereen kunnen zijn als Lukaku dan ook nog die kopbal tussen de palen kon krijgen. Die ene en de Egyptische keeper geen heldhaftige parade moest doen op de kopbal van Mechelen. Het handige is ook dat wel een dat zei Thibaut Courtois ook, hè, dat de andere ploegen ook hebben gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland en Iran, die hebben 2-2 gespeeld. En zoals ik al zei, als ze twee keer winnen nu, dan vergeten we deze 1-1.
0: Maar niet die goal van Lukaku.
2: Nee, dat gaan we nooit vergeten. Nochtans is het een own goal, maar ik zou toch willen een soort van motie bij de FIFA willen inbrengen dat dit gewoon een doelpunt van Romelu Lukaku wordt. En misschien heeft Tom Boudewijl hetzelfde. Dat gaan we straks met hem nog bespreken.
0: Oké, want iedereen bondscoach natuurlijk. Hè. Ja. Wanneer moest Hans van Aken erin? Vroeger... allemaal vragen waar iedereen wel een mening over heeft.
2: Exact.
0: Die van u is ook welkom natuurlijk in de app van Radio 1. Dat leggen we dan straks voor aan Tom Boudewijl. Oké, dat zijn de WK-afspraken. Mm-hmm. Thibaut Courtois die verklapt het al. Spanje is er ook niet in geslaagd om een match te winnen. Wat was dat gisteren? En dat kan eigenlijk over iedereen gezegd worden vannacht.
2: Ja, gek hè. 4 matchen, 4 gelijke spelen. Spanje dus tegen Kaap Verde, god beter. 0-0 maar. En wij dan, en dan zei ik het al, Iran tegen Nieuw-Zeeland in onze groep. En ook, licht verrassend, hè, het gelijkspel van Uruguay tegen Saudi-Arabië. Vooral de Saudi mogen daar toch blij mee zijn, denk ik. Maar dus nog even over Iran-Nieuw-Zeeland. Match die toch wel ook in het teken stond, hè, van de oorlog tussen VS en Iran. Want buiten het stadion in Los Angeles waren er toch ook protesten. En FIFA houdt niet zo van politieke statements. Dat is in Qatar bijvoorbeeld ook nog gebleken. Maar in het stadion...

0: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Radio 1 live.

0: Beats International met Dub Be Good To Me doen we zometeen na het nieuws van 7.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
1: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
4: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
5: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ik zat eens op zoek.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Nou, ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC... Beweegt met je mee.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 7 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Geen droomstart voor de Rode Duivels op het WK voetbal. En de concrete afspraken van het akkoord tussen...

0: tussen de VS en Iran worden vrijdag pas bekendgemaakt. De Rode Duivels hebben hun openingswedstrijd op het WK niet kunnen winnen. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Vanuit Seattle, Tom Boudewijl.
1: Een billig gelijkspel tussen de twee favorieten voor de groep zege. En daar mag België best tevreden mee zijn. Want de Rode Duivels moesten een achterstand ophalen, een goal van Achour na 20 minuten. Maar dat achtervolgen liep niet echt vlot, want België speelde zeker geen goede wedstrijd. Te traag, te slordig, te weinig grinta en voetballend vermogen om het blok van Egypte te verschalken. Doku trapte net voor de rust de grote kans over. En na de pauze dreigden De Bruyne en Tielemans, maar Egypte was op de counter een paar keer dicht bij de 0-2. Tot Lukaku inviel, halfweg de tweede helft. En hij, Hani, meteen tot een own goal dwong. Mechelen en Lukaku hadden nog de kans op de 2-1. Maar een overwinning zou zeker niet verdiend geweest zijn. En zo toch een valse start voor de Duivels.
0: En Kevin De Bruyne zag dat de Belgen beter speelden in de tweede helft. Hij kan dus leven met 1 punt.
2: Ik denk dat we solider waren, dat we meer ons spel hebben kunnen spelen. En ik denk gezien de match dat een beetje terecht is. Ik denk uiteindelijk, een punt is niet zo slecht. Ik denk Egypte is een stevige ploeg en we weten wat we moeten doen in de volgende 2 matchen. Dus dat komt goed.
0: Op verschillende locaties hebben voetbalfans gisteren naar de match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. De voetbalfans in het Van Dorp in het De Boelaarpark in Borgerhout konden ook leven met de uitslag.
3: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterke tegenstander, absoluut.
4: Een beetje teleurstellend. De volgende match wordt beter. We bouwen op.
5: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende 2 matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde. Hè.
6: De tweede helft te zien, ja, het gaat wel in orde komen, zeker en vast. We zijn vertrokken.
0: Nog in de groep van de Belgen eindigden Iran en Nieuw-Zeeland op een gelijkspel. Het werd daar 2-2. En op verschillende locaties hebben voetbalfans gisteren naar de match van de Rode Duivels gekeken. Op grote schermen. Nee, dat is al geweest. We gaan naar Tunesië. Daar is na 1 match beslist om de bondscoach te ontslaan. Tunesië verloor zwaar met 5-1 van Zweden. En bondscoach Sabri Lamouchi moet nu vertrekken. De Tunesiërs laten ook meteen een vervanger naar hun basiskamp in Mexico vliegen. Dat is Hervé Renard. Lotfi Mostefa, voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Het was al de tweede poging om de voorzitter een stap opzij te laten zetten. Zijn partij, de BS, betwist die beslissing wel. Volgens de reportage van het VRT-nieuwsprogramma Pano zou Lotfi Mostefa persoonlijk tussen beiden zijn gekomen bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek en er is een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. De spontane staking van het personeel van bagageafhandelaar Aviapartner op de luchthaven van Zaventem is voorlopig voorbij. Dat zegt Brussels Airport. In de nacht van zondag op maandag was er een spontane staking bij check-in-medewerkers uit onvrede met hun loon. Een aantal vluchten was daardoor gisteren vertraagd. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag wel nog vervolgvertragingen zijn. Straks volgt er een verzoeningsvergadering tussen de directie en de vakbonden. Als die niets oplevert, dan kunnen er wel opnieuw actie komen. Een elektrische wagen met een volgeladen koffer en een gezin aan boord verbruikt 13% meer dan wanneer die wagen geen bagage aan boord heeft. Dat blijkt uit een test van mobiliteitsorganisatie VAB. Als je op reis gaat met een elektrische wagen, denk je dus beter na over wat voor bagage je meeneemt. Dat zegt Gert Verhoeven van VAB.
7: Beperk de bagage en ga ook zorgen dat je niet te veel meepakt. Hè. Je hebt heel veel mensen die gaan bijvoorbeeld proviant meenemen. Dat is kilo's, dat is vocht. Koop die dingen op de vakantiebestemming en dan kan je efficiënter rijden, gaat meer kilometers uit de batterij halen, minder laadstops nodig hebben en efficiënter op de vakantiebestemming komen.
0: Er zijn nog altijd niet meer details bekend over het akkoord dat de VS en Iran hebben gesloten om een einde te maken aan de oorlog. Vrijdag zullen vertegenwoordigers van de VS en Iran dat ondertekenen in Genève in Zwitserland. Gisteren zetten ze al een elektronische handtekening onder het document, maar Pauline Lambert, ja, wat ze precies hebben afgesproken, dat weten we dus nog niet.
8: Nee, maar we weten wel dat dit eigenlijk nog maar een voorlopig akkoord is. Het is eigenlijk een verlenging van het staakt het vuren van 60 dagen. En tijdens die 60 dagen zou er dan voort onderhandeld worden over het kernprogramma van Iran en het opheffen van economische sancties tegen Iran. Vanaf de ondertekening vrijdag zou de straat van Hormuz wel alweer opengaan voor scheepvaart. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft gisteren in de media wel een beetje commentaar gegeven. Hij zei dat het document maar 1,5 pagina lang is en dus heel algemeen.
0: Ja, en de Israëlische premier Netanyahu die heeft intussen ook gereageerd.
8: Ja, hij heeft gezegd dat Israël zich niet zal terugtrekken uit het zuiden van Libanon en ook zal blijven antwoorden op aanvallen van de gewapende groep Hezbollah. En Hezbollah heeft dan weer gezegd dat het ook stand zal houden tegen Israël tot het zich terugtrekt uit Libanon. Dus uit die statements blijkt niet meteen een verandering van de situatie. En het is trouwens nog een heel grote vraag wat er dus precies in het akkoord staat over Libanon, want voor Iran was dat een heel belangrijke voorwaarde dat ook daar de gevechten zouden stoppen. Dus het valt nog te zien wat er van dat akkoord zal overblijven, mocht dat niet gebeuren.
0: Paulien, dankjewel. Het weer vandaag. Eerst vrij veel wolken met kans op lokale buien, maar daarna wordt het droog met zon en wolken en temperaturen tot 25 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer. Vanaf donderdag 30 graden of meer. En vanaf vrijdag kans op onweer. Vooraan in het nieuws zat het gelijkspel van de Rode Duivels op het WK-voetbal. Het werd 1-1 tegen Egypte. Ook Iran en Nieuw-Zeeland, de andere landen uit de groep van België, speelden gelijk. 2-2. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
10: Goedemorgen, straks naar Tom Boudeweel in Seattle over die match van gisteravond en over de deal van gisteravond. Wij behandelen het nucleaire luik.

0: En við erum veik. Kom maar heel even op een trouwfeest. Sorry, Justin Timberlake en Rock Your Body.
1: De ochtend.
0: Radio 1. MOU hoorde ik gisteravond in ter zake. A Memorandum of Understanding, dat is de officiële term over de afspraken van het einde van de oorlog tussen de VS en Iran. Het krijgt vele namen. We sukkelen allemaal een beetje met de terminologie en wat er precies in staat, daar hebben we ook het raden naar. Maar het hele ding werd wel gisteren al digitaal ondertekend. Houd vasthouden voor vrijdag. Waar iedereen het over eens is, er moet de komende 60 dagen nog veel worden uitgeklaard en verder onderhandeld, niet het minst over het nucleaire aspect. Daar praten wij over met Wannes Verstraeten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Doctoraatsonderzoeker verbonden aan de VUB en het Egmond Instituut. Dit is uw expertise. Kan u eerst even de startposities nog eens uitleggen. Wat willen de VS en wat wil Iran?
2: Ja, de Verenigde Staten hebben iets meer van hun positie al laten weten. Iran zegt daar iets minder over. Het is natuurlijk ook vooral een eis van de Verenigde Staten, hè, dat Iran hun nucleair programma eigenlijk zal limiteren. Nu, president Trump heeft al meermaals laten weten dat Iran haar kernwapenprogramma volledig moet stopzetten en dat de VS, wat hij dan nucleair stof noemt, moet weghalen. Hiermee bedoelt Trump wellicht alle verrijkt uranium dat Iran boven een bepaalde drempel heeft. Er ligt vermoedelijk ook heel wat materiaal bedolven onder de nucleaire installaties die de VS vorig jaar heeft gebombardeerd. Mm-hmm. Die is dus moeilijk bereikbaar. En er is ook de mogelijkheid dat Iran een deel van het materiaal elders heeft opgeslagen. Dus het weghalen van al dit verrijkt uranium zonder Iraanse toestemming lijkt zeer moeilijk. En beide partijen zullen dus moeten gaan onderhandelen over technische, praktische details om dit in goede banen te leiden. Wie zal dit weghalen? Welke tijdslijn? Op welke manier? Waar zitten? Welke locaties?
0: Wat weten wij eigenlijk zeker? Wat heeft Iran op dit moment?
2: Wel, het laatste dat we bevestigd kregen via het Internationaal Atoomenergieagentschap, dat is eigenlijk een beetje de onafhankelijke derde in het verhaal. Zij hebben in 2025, dus net voor de aanvallen van de operatie Midnight Hammer van Amerika, zij hebben dan vastgesteld dat Iran een voorraad had van 440 kilogram aan 60% verrijkt uranium. Nu, 60% is wat abstract, hè, maar je hebt eigenlijk maar 3,67% verrijkt uranium nodig voor gebruik in civiele kernreactoren. Vanaf dat je naar hogere percentages gaat, zeker naar 60%, is eigenlijk totaal onnodig voor civiele doeleinden. Ja. Nu, voor een kernwapen te maken heb je 90% nodig. Mm-hmm. Ja, Iran stond dus eigenlijk toen op enkele weken om genoeg materiaal te hebben voor een tiental kernwapens.
0: Ja, de deal die nu voor ligt, de details die zullen duidelijk worden, al heeft de vicepresident wel laten weten, dacht ik, dat Iran internationale nucleaire inspecteurs zal toelaten. Maar ik hoorde Midden-Oosten-expert Kurt Buff gisteren zeggen, het zal altijd slechter zijn dan de deal uit 2015 onder president Obama. Wat is uw mening daarover?
2: Ik denk dat dat nu een onderdeel zal worden van heel die onderhandelingen die de komende 60 dagen zullen plaatsvinden. Trump heeft inderdaad zelf tijdens zijn eerste ambtstermijn uit die deal met Iran van 2015, onderhandeld door Obama, eruit gestapt, omdat hij zelf vond dat het een slechte deal was. Er was een gebrek aan verificatiemechanismen. Er waren ook geen limieten op het ballistische rakettenprogramma van Iran. En hij heeft altijd gezegd, als er een deal komt, dan moet dat beter zijn dan die door Obama werd onderhandeld. Mm-hmm. Nu, het blijft een beetje onduidelijk wat Trump als beter beschouwt natuurlijk. Hè. Hij zal het vermoedelijk wel zelf goed proberen verkopen. Wat ik denk dat een betere deal zou zijn, is bijvoorbeeld een permanent verbod op het verrijken boven die 3,67%. Ja. Maar dat zal nu onderdeel vormen van die toch wel bredere onderhandelingen.
0: Ja, die 60 dagen mogen duren. Wat Vance laten weten heeft, hè, opnieuw internationale nucleaire inspecteurs toelaten, is dat realistisch?
2: Mm-hmm. Wel, er zal op een of andere manier, als er een deal uitkomt, toch wel een zekere transparantie moeten zijn over dat Iraans programma. En de inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap hebben die expertise, hebben ook dat internationaal vertrouwen. Hè. Dat is geen Amerikaanse instelling, maar dat is echt een internationale instelling onder de Verenigde Naties. Dus dat zal wellicht een belangrijk deel van de puzzel worden over hoe Amerika en Iran nu tot een deal kunnen komen over de nucleaire kwestie. Hij zei wel, Vance, dat dat ook zou samen gebeuren met dan inspecteurs waarschijnlijk van de Verenigde Staten om die voorraad dus aan verrijkt uranium te gaan elimineren. Maar ja, ik denk dat we pas vrijdag meer details zullen weten of toch op zijn de startposities van die onderhandelingen.
0: Ja, en het is hard tegen onzag natuurlijk, hè? Want dit lijkt vooral de Verenigde Staten die zeggen dit is hoe wij het willen, maar wat wil Iran?
2: Ja, Iran zegt keer op keer dat het gewoon recht geeft op een civiel nucleair programma. Voordien gaven zij ook niet openlijk toe dat zij kernwapens aan het ontwikkelen waren. Ook al, zoals ik daarnet zei, is er geen enkele reden om 60% verrijkt uranium te hebben. Ik denk dat Iran dit onderdeel, dus het nucleaire aspect, zal gebruiken in de bredere onderhandelingen. Om misschien elders toegevingen af te dwingen. Ik denk dat dit nu een deel zal worden van die bredere onderhandelingen die van start gaan.
0: En belangrijk, hè, voor de hele wereld. Dank u wel, Wannes Verstraeten, doctoraatsonderzoeker verbonden aan de VUB en het Egmond Instituut. Fijne dag.
2: Graag gedaan, dag.
0: Er staat 118 kilometer file, dat valt enorm mee. Iedereen ligt nog te slapen na die wedstrijd. En keek op de E40 van Veurne naar Jabeke. Moet u tussen Nieuwpoort en Middelkerken door werkzaamheden over de pechstrook. Ook files naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring richting Gent verliest u 10 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 25 minuten trager aan de werken in Temse.
3: Langzaam naar Brussel op de E40, 10 minuten erbij vanaf Aalst. Ook 10 op de E19 vanaf Peutie. 10 minuten op de E40 vanuit Luik, van Haasrode tot Bertem. En op de E429 10 minuten bij Halle. Ook nog op de binnenring rond Brussel een kwartier trager tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.

0: Kids with Buns en Car Crash. Memorandum of Understanding. We moeten er nog een beetje aan wennen, maar sinds gisteren kennen we die term. Wij gingen gisteren al op zoek naar een reactie vanuit Israël, maar het was uiteindelijk wachten tot in de avond op een reactie van premier Netanyahu. En die willen we dan toch even bespreken met Lennart Solf, onze correspondent in Israël. Dag Lennart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want wat heeft Netanyahu gezegd?
1: Nou, hij claimt eigenlijk vooral overwinningen en dat is toch wel hoe we hem kennen. Hij zegt dat ze het atoomprogramma in Iran flink hebben aangepakt. De ballistische raketten deels hebben vernield. Dat ze belangrijke leiders van bondgenoten van Iran hebben gedood. En ja, dat is allemaal overwinning voor Israël, dat is wat hij zegt. En hij zegt nou eigenlijk ook, ja, of er nou uiteindelijk een deal komt tussen Iran en Amerika of niet. We gaan gewoon door om dat atoomprogramma van Iran verder te vernietigen. En ook in het zuiden van Libanon zegt hij dat de Israëlische troepen daar gewoon aanwezig zullen blijven.
0: Ja, want dat is niet wat Donald Trump wil.
1: Nee, Donald Trump die wil inderdaad dat Netanyahu daar gaat stoppen met de aanvallen en ook de troepen terugtrekt. Want ja, dat is dan weer een eis van Iran. Mm-hmm. Maar ja, het is toch wel echt de vraag of dat gaat gebeuren. Gistermiddag kwam al het bericht dat er een Israëlische droneaanval in het zuiden van Libanon zou zijn geweest. Nou, gisteravond kwamen de berichten dat Hezbollah raketten had afgevuurd op Israëlische troepen in dat zuiden van Libanon. Dus ja, die aanvallen die gaan nog steeds door daar. Al lijken ze wel iets minder te zijn dan we de afgelopen dagen en weken hebben gezien. En ik denk vooral eigenlijk dat het nu kijken is naar vrijdag. Hè. Dan zou er een officieel tekenmoment zijn tussen Iran en Amerika. Ja, en dan kijken wat er de dagen daarna in Libanon gaat gebeuren.
0: Ja, maar voorlopig hebben we de indruk dat premier Netanyahu zich daar weinig van zal aantrekken, staat natuurlijk langs alle kanten onder druk ook, hè?
1: Ja, zeker. Hij staat in eigen land gigantisch onder druk. Zowel zijn coalitiepartners als de oppositie. Nou ja, vanuit de coalitie die zeggen die afspraken die nu gemaakt zijn, die gelden niet voor ons. We moeten gewoon doorvechten. Ja, en de oppositie die noemt deze afspraken echt een grote bedreiging voor de veiligheid van Israël. En die wijzen vooral Netanyahu aan als schuldige. Het is echt het falen van Netanyahu. Nou ja, er komen ook verkiezingen aan dit najaar. Dus ook veel verkiezingstaal natuurlijk. Maar die druk die voelt Netanyahu echt wel, ja.
0: Voelt hij zich op de een of andere manier gepasseerd dat hij een belangrijke spelers toch in heel deze kwestie, dat hij niet mee aan tafel zit?
1: Nou, dat zal hij publiekelijk niet zeggen. Over die relatie met Trump zei hij gisteravond dat zelfs in de beste families wel eens meningsverschillen voorkomen. Maar het idee is toch wel dat hij inderdaad gepasseerd is. Hij zat niet aan tafel en sterker nog, het schijnt ook zo te zijn dat hij niet eens op de hoogte is gehouden van de inhoud van die gesprekken. En dan krijg je vervolgens Amerikaanse dictaten opgelegd, ja, terwijl je dus zelf volledig aan de zijlijn staat. Dus ja, hij zal het publiekelijk niet snel zeggen of toegeven, maar het idee leeft hij wel dat hij volledig is gepasseerd.
0: Oké, wij kijken dan naar Libanon natuurlijk, omdat het daar heel hevig is en dat een belangrijke factor is in dit hele verhaal. Heeft hij ook iets gezegd over Gaza?
1: Ja, eigenlijk dezelfde boodschap als wat betreft Libanon. En dat is dat de Israëlische troepen in Gaza ook gewoon aanwezig zullen blijven. Nou ja, toen er vorig jaar oktober daar een staakt het vuren werd afgesproken, toen bezette Israël ruim 50% van de Gazastrook. Nou ja, en inmiddels hebben ze meer dan 60% van de Gazastrook in handen. En vorige maand zei Netanyahu nog dat ze naar de 70% gaan. En ik heb ook contact met Palestijnen in Gaza die vlakbij die grens wonen. Dat wordt de gele lijn genoemd. Ja, die zeggen dat er vrijwel dagelijks beschietingen zijn en dat die grens dus ook steeds verder opschuift. Dus dat de Israëlische troepen daar steeds verder Gaza intrekken. Ja, en los van die beschietingen, daar gaan ook de Israëlische bombardementen in Gaza door. En nou ja, Israël zegt dat ze Hamas-doelen aanvallen, maar de realiteit is dat er ook heel veel burgerslachtoffers bij vallen.
0: Lijkt daar nog niet te stoppen, dankjewel. Lennart Zwolfs, onze correspondent in Israël, over het Memorandum of Understanding.

0: zal iets over 7:30 zijn, maar deze was zo mooi. Ik durfde hem niet te onderbreken. Warhouse met Open Window.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
2: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
3: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
4: VRT Radio 1.
5: De ochtend.
0: Het is dus 7:55. Goedemorgen. We beginnen met die moeilijke wedstrijd van gisteravond voor de Rode Duivels op het WK.
6: Ja, ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. In de eerste helft kwamen ze op achterstand, maar na de rust gebeurde dit.
7: Tielemans met de diepe bal richting Meunier. Hier is Lukaku. Hij zit erin. Hij zit erin. Het is Lukaku. Alsof God het wil.
0: Ik hoor Tom al mee lachen op de lijn, want daar praten wij zo meteen mee in Seattle.
6: Lofty Mostefa, de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlecht Zijn Haard, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Zijn partij, de PS, betwiste de geldigheid van die beslissing wel. Volgens de reportage van Pano zou Mostefa persoonlijk tussen beiden zijn gekomen bij de toewijzing van sociale woningen. En de precieze afspraken van het akkoord tussen de VS en Iran zijn nog niet bekend. De teksten zouden pas vrijdag vrijgegeven worden in Genève, na de ondertekening. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt wel dat Iran internationale nucleaire inspecteurs zal toelaten.
0: En dan gaan we naar Sabine. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Ruud.
0: Het is van dat vandaag.
8: Vandaag blijft het eigenlijk nog droog. Er zijn redelijk veel wolken op dit moment. En er is kans op misschien een lokale bui, maar dat stelt niet al te veel voor. En dan vanmiddag blijft het overal droog met opklaringen ook. Die worden wat talrijker. Ze worden afgewisseld nog wel met wolkenvelden. En de temperaturen die klimmen al wat hoger. We gaan straks naar 23 of 24 graden op de meeste plaatsen in het binnenland. En misschien in het zuidoosten naar een 25 graden. Daar hoort een zwak tot matige wind bij uit het zuidwesten, die later draait naar het noordwesten. Vanavond worden de opklaringen breder. Na middernacht is er wel meer bewolking en dan misschien tegen het einde van de nacht een lokale bui. Een zachte nacht, minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen krijgen we geregeld wat zon. Vooral na de middag worden die opklaringen breder. Misschien dat er 's ochtends nog een lokaal spatje regen valt. En temperaturen 20 tot 26 graden. Dus dat zijn nog draaglijke temperaturen. Maar vanaf donderdag wordt het heet. Veel zon voor donderdag. Aan de kust mogelijk wat nevelig eerst. En ook aan zee warm met 25 graden. Wel al gauw een zeebries. En dan in het binnenland gaan we naar een tropische 30 graden. Vrijdag is er redelijk veel zon. Na de middag stapelwolken. En dan vooral tegen het einde van de dag vergrote kans op onweersbuien. Die intens kunnen zijn. Mogelijk met veel neerslag, kans op hagel, rukwinden. Dus altijd voorzichtig en zo ook weer. En het wordt snikheet. Temperaturen tussen 30 en 34 graden. Ook in het weekend blijft het zeer warm. Krijgen we die tropische 30 graden of zelfs iets meer met redelijk veel zon. Ja. Begin volgende week, maandag, ook nog 31 graden. En dan hebben we in de loop van de namiddag waarschijnlijk ook wel wat warmte onweer. Dus vanaf donderdag, Ruud, wordt het heet. Met kans op de eerste hittegolf van het jaar.
0: Niets aan te doen. Dankjewel, Sabine.
9: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
0: Jasper, jij liet Tom Boudeweel al even horen daarnet in het nieuws. En we kunnen er niet genoeg van krijgen. Hi Tom, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Altijd leuk om jezelf terug te horen, denk jij.
10: Nee,
0: heat of the moment.
10: Nee, absoluut niet.
0: Wij vinden dat wel leuk. Ja. Want wij voelden namelijk allemaal hetzelfde. Hè? Wij waren allemaal extatisch over die goal van Romelu Lukaku.
11: Ja, omdat het misschien ook wel op het juiste moment was. En omdat het een beetje ontgoochelend was wat we tot dan hadden gezien. Zeker die eerste helft was een flinke ontgoocheling, vond ik. Omdat al het goede waar we toch dagenlang over hebben gesproken, dat we dat niet hebben gezien. Geen duelkracht, geen intensiteit, veel te slordig. Weinig vlotte balcirculatie. Dus dat was ietsje beter in de tweede helft. En zeker omdat het broodnodig was dat België ging scoren. En ja, dat is dan toch een grote opluchting geweest.
0: Dat was een verlossing inderdaad. Leg ons dat eens uit, want als toeschouwer, ik denk dat velen dat met ons hebben gevoeld, denk je, allee, come on, waarom gebeurt dat dan niet? Want die moeten dat op het veld toch ook voelen? Wij zijn altijd één voetje tekort.
11: Ja, ik weet het ook niet, maar ik ga ervan uit dat ze het allemaal wel willen, maar dat er op een of andere manier dat het dan toch niet gelukt is. Heeft het met de warmte te maken, met het gras? Ik kan begrijpen dat ze in de eerste helft een afwachtende houding hebben aangenomen en dat ze het ook niet meteen hadden verwacht om een tegendoelpunt op die manier te incasseren. Maar ja, zo speel je wel in de kaart natuurlijk van de Egyptenaren. Je weet dat ze weinig doelpunten incasseren. Je weet dat ze een sterk blok kunnen vormen, maar ja, daar heeft België veel te weinig tegenovergesteld, was er veel te weinig beweging tussen de linies gespeeld en ja, was er gewoon te weinig gevaar, want het eerste schot tussen de palen, wat was dat? Dat was er eentje rond het uur of zo, dus dat is allemaal veel te weinig.
0: Een sterk blok inderdaad, die Egyptenaren ook heel potig, hè? Soms gingen ze wel een boekje te buiten.
11: Ja, ik vond dat de Braziliaanse scheidsrechter net iets te weinig kaarten heeft getrokken voor de Egyptenaren. En zeker met die aanslagen op Doku, die hem toch hebben parten gespeeld, denk ik wel. Want hij geraakte er maar niet door. Er was natuurlijk wel altijd een driedubbele dekking op de man die het zal moeten doen voor de Belgen. En dat weten de Egyptenaren ook. Maar ja, hij heeft het op rechts geprobeerd, op links geprobeerd, in het centrum geprobeerd. En het lukte maar niet. En dan moet er iemand dat toverstokje overnemen? En dat heeft niemand gedaan. Niet Trossard, niet Charles de Ketelaar. De Bruyne af en toe. Maar ja, het was ook te weinig. En dan komt ook Onana in het stuk voor. Je weet dat je moet gaan voetballen. Dat je snel moet gaan combineren. En met Onana is dat niet gelukt. En daarom had ik verwacht dat zeker een Raskin bijvoorbeeld, omdat je dan toch nog wat zekerheid moet inbouwen voor die tegenaanvallen, dat Raskin bij de ruster al zou ingekomen zijn, maar dat heeft dan toch nog een minuut of 10 geduurd.
0: Ja, inderdaad. Hè. Dan hebben we het over de bondscoach en zijn wissels. Iedereen bondscoach, dat weet je Tom, maar jij mag dat, want jij bent commentator en jij was erbij. Wat denk jij? Oké, eerder Onana en dus eerder Raskin. Wat had je nog graag gezien?
11: Dat was al de eerste stap. En dan moet je uiteindelijk toch wat meer body vooraan krijgen. Moet je dan toch wat beter gaan voetballen. Want met het driehoekje wat er nu stond, lukte het duidelijk niet. Dus stap 1 is dan, vind ik, Raskin. Anderen zeggen, je moet Hans van Aken sneller brengen. Ja, het is niet allebei natuurlijk, omdat je dan toch heel aanvallend gaat spelen. En dan moet je eventueel De Bruyne of Tielemans gaan opofferen. Nu, De Bruyne is er uiteindelijk toch afgehaald, maar dat was dan een minuutje of 5 voor het einde. Dus je kan misschien die kaart vroeger trekken, maar ja, De Bruyne er zo snel afhalen, omdat hij ook wel beslissend kan zijn. Dus dat is toch iets moeilijk om af te wegen en niet zo simpel om het vanuit de tribune of van voor de televisie. Is het allemaal heel gemakkelijk natuurlijk en zijn alle beslissingen de goeie. Maar goed, in de heat of the moment moet je beslissingen nemen en is het niet zo simpel. Ja,
0: en waarom was het blijkbaar? Hè? Dat zag aan het petje van Rudy Garcia. Geen man overboord, hè?
11: Nee, sowieso niet. Je hebt wel een kans gemist om de andere groepsfavoriet, om die toch een tik uit te delen. Maar dat betekent wel dat je een 6-6 zal moeten halen. Ervan uitgaande dat Egypte ook een 6-6 zal halen tegen Iran en tegen Nieuw-Zeeland. Want ja, we blijven het maar herhalen. Het is zo'n luxe om groepswinnaar te worden en om dan nog 2 keer, als je de 16e finale wint natuurlijk, maar om dan die eerste stap ook in Seattle te kunnen spelen. Oké, Het was gisteren nu wel heel warm, maar niet moeten reizen in dit grote land. Dat is toch een heel groot voordeel, dat je in je eigen basecamp kan blijven, dat je in het eigen oefencentrum kan blijven. En dan spreek ik even voor mezelf, dat de pers ook niet mee moet verhuizen. Dat zijn toch allemaal dingen waar rekening moet mee gehouden worden. En dus moet je dan toch die twee wedstrijden absoluut winnen.
0: Dat zou moeten kunnen. Iran-Nieuw-Zeeland, ja, dat hebben wij niet meer gezien. Toen hebben we toch wat slaap proberen te pakken. Heb jij die match kunnen bekijken?
11: Ja, ik heb ze volledig gezien en ik heb me wel geamuseerd. Het was een hele leuke wedstrijd, want we gaan ervan uit, het zijn de twee zwakste ploegen in onze poelen. En op papier is dat ook wel zo, maar op de grasmat is dat toch iets anders. Want ze hebben allebei, en dat was wel duidelijk, minder kwaliteit dan België en dan Egypte ook. Maar wat ze getoond hebben aan intensiteit en gedrevenheid, no-nonsense voetbal, ja, dat betekent dat het geen gezondheidswandelingen zal worden. En dat hebben we eerder in dit toernooi ook al gezien.
0: Ja.
11: Er zijn ploegen die minder kwaliteit hebben. En als je die kwaliteit niet brengt, moet je dan intensiteit brengen. En dat heb ik van de Belgen bijvoorbeeld in de eerste helft zeker niet gezien. Dus het tempo van de Rode Duivels in de eerste helft zal zeker omhoog getrokken moeten worden tegen Nieuw-Zeeland, tegen Iran. Want zij hebben dat wel gebracht.
0: We zijn gewaarschuwd. Dankjewel, Tom Boudewijl. En nu mag jij gaan slapen. Goed?
11: Zeker wel.
0: Oké, dada. Er staat 183 kilometer file hier naar Antwerpen bijvoorbeeld. Op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk op de Antwerpse ring richting Gent. Verliest u een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur trager aan de werken in Temse.
6: Langzaam naar Brussel. Op de E19, 20 minuten vanaf Zemst. Op de E40, een kwartier vanaf Haasrode. Op de binnenring rond Brussel een half uur trager tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren.

0: De Smiths met Girlfriend in a Coma. De ochtend.
1: Radio 1.
0: Eventjes genoeg voetbal. De regering De Wever zet een volgende stap in de strijd tegen het hoge aantal langdurig zieken.
2: Ja, het laatste deel van het terug naar werkplan is goedgekeurd afgelopen vrijdag op de ministerraad. En de bedoeling, die kennen we, het aantal langdurig zieken moet omlaag of op zijn minst minder snel stijgen. En het gaat dan over mensen die minstens een jaar niet meer werken door ziekte. En dat waren er vorig jaar ongeveer 576.000.
0: Ja, en de regering heeft een plan. Hoe willen ze dat aanpakken?
2: Wel, met de extra opvolging. Langdurig zieken zullen voortaan minstens 1 keer per jaar langs moeten bij een arts voor een attest. En zonder dat attest verliezen ze het recht op een uitkering. En de regering verwacht dat tegen 2030 zo'n 218.000 dossiers opnieuw bekeken zullen worden. En bedoeling van alle hervormingen samen is dat er tegen 2030 ongeveer 100.000 langdurig zieken minder zijn dan oorspronkelijk voorspeld.
0: Goedemorgen, Frank van den Broeke.
3: Goedemorgen.
0: Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor Vooruit. Dit is het sluitstuk, dacht ik, hè, van dat hele pakket?
3: Dit is een hele belangrijke stap. We willen echt niet langer dat mensen die thuis zitten met ziekte aan hun lot overgelaten worden. Soms jarenlang eigenlijk in een hoekje zitten zonder dat er iemand echt naar hun problemen kijkt. En dat probleem is, kan je ondanks een ziekte die je gehad hebt, misschien toch terug aan het werk. Zijn daar nog kansen voor? Mensen moeten daarin geholpen worden, moeten daarin ondersteund worden. Maar natuurlijk op de eerste plaats moet er ook regelmatig contact met hun zijn. En daarom zeggen we, als je langer dan een jaar ziek bent en je komt dus in wat we vandaag noemen invaliditeit, een beetje ongelukkig woord, maar als je komt in wat we vandaag noemen invaliditeit, ja, dan zal je toch minstens 1 keer per jaar opnieuw een heel grondig gesprek moeten hebben met de arts die je behandelt over je situatie, over de vraag wat je misschien nog wel kan doen in de samenleving, op de arbeidsmarkt. Ja, en dat betekent dat er een nieuwe aanvraag moet gebeuren bij het ziekenfonds. We vragen natuurlijk ook aan de ziekenfondsen om mensen veel meer te begeleiden op weg naar werk. Mm-hmm. En dat is een van de redenen waarom we zeggen, die grote groep mensen, waarvan er sommigen jammer genoeg al jaren eigenlijk in deze situatie zijn, van die grote groep mensen, ja, de ziekenfondsen zullen nu stelselmatig een aantal mensen opnieuw contacteren om te kijken wat hun situatie is en te zien wat ze voor hen kunnen doen.
0: Mogen wij dit deel van het plan dan even ontrafelen? Want u zegt ja, toch minstens 1 keer per jaar, hè, zullen die dan opnieuw contact hebben. Als je echt niet meer kan gaan werken, is dat soms ook heel moeilijk, hè, om dat doktersbezoek te doen en opnieuw hetzelfde te moeten vertellen en je nog eens te laten controleren?
3: Ja, dat zal natuurlijk niet gelden voor mensen met een zeer ernstige ziekte, die hopeloos achteruit gaat. Denk aan dementie, ziekte van Parkinson. Alhoewel Parkinson-patiënten vaak net die mensen zijn die graag nog aan het werk blijven. Maar we gaan niet aan iemand met Parkinson zeggen, we denken dat je elk jaar opnieuw moet bewijzen dat je ziek bent. Overigens ook mensen die in een ziekenhuis liggen, natuurlijk niet. Maar er is wel een grote groep mensen vandaag die eigenlijk ja, soms jaren zonder dat nieuwe contact blijven, zonder dat opnieuw de vraag wordt gesteld, ja, wat kan je eigenlijk nog wel doen? En dus zullen we zeggen, ja, je kan niet langer in de regel, ik heb het dus niet over mensen die in een ziekenhuis verblijven, ik heb het niet over mensen met een ziekte die steeds achteruit gaat, maar in de regel zullen we zeggen, ja, na een jaar moet je opnieuw een grondig gesprek hebben met de arts die je behandelt over de vraag wat je misschien nog wel kan in de samenleving. Ja. En die arts zal dan wel opnieuw een aanvraag moeten indienen voor jouw invaliditeitsuitkering. En als je dat niet doet, ja, dan valt die wel weg. Mm. Maar dat is eigenlijk toch vooral een aanbod dat mensen in contact blijven met hun arts, in contact blijven met het ziekenfonds over een situatie en op die manier ook geholpen kunnen worden.
0: Ja, het zijn dus 2 stappen. Eerst naar je behandelende arts, dikwijls je huisarts.
3: Ja, dat zal heel vaak de huisarts zijn. Dat moet niet per se de huisarts zijn, maar dat is heel vaak de huisarts. We hebben overigens de voorbije maanden zeer grondig intensief overleg gehad met de vertegenwoordigers van de huisartsen over met name de rol van de huisarts. Omdat we ook vanaf nu zeggen dat in de regel, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar in de regel de huisarts die jou een attest voorschrijft van arbeidsongeschiktheid moet eigenlijk de huisarts zijn bij wie je regelmatig komt. Moet jouw vaste huisarts zijn. Dat moet degene zijn die, wat wij noemen, jouw globaal medisch dossier bijhoudt. Dus je kan niet zomaar bij een huisarts binnenlopen, laat staan van de ene huisarts naar de andere lopen, om attesten arbeidsongeschiktheid te vragen. Degene die dat voorschrijft moet iemand zijn die jou kent en jouw situatie opvolgt. Dat en dat is net heel belangrijk.
0: Ja, en dan de volgende stap is dat die behandelende arts dat advies verstrekt aan het ziekenfonds. Dat moest tot nu toe niet.
3: Nee, dat is merkwaardig. Hè. Dus tot nu toe was het zo.
0: Dat is wel heel vreemd.
3: Ja, de meeste mensen weten dat niet. Hè, omdat je moet natuurlijk, als je nog een werkgever hebt, als je nog een arbeidsovereenkomst hebt, dan heb je wel een arts nodig die aan die werkgever zegt, deze man of vrouw zal niet komen werken. Dat bewijs moet je blijven leveren. Maar naar de ziekteverzekering toe, en dus naar de sociale zekerheid toe, naar de ziekenfondsen toe, moest je eigenlijk, en dat is al heel veel jaren zo, als je ene keer langer dan 12 maanden afwezig was en je kwam in die periode van wat we dus invaliditeit noemen, na die 12 maanden, eigenlijk moest je niet opnieuw een attest aanvragen. Je kon daar eigenlijk jaren in blijven zitten. En dat is doodjammer. Ooit was dat misschien uitlegbaar, omdat de groep veel kleiner was en er veel meer rechtstreeks controle was, ook vanuit het RISIF. Ooit was dat misschien uitlegbaar, omdat dat controleerbaar bleef. Maar dat is vandaag totaal onuitlegbaar. En dat is inderdaad wel een zeer radicale verandering die we doorvoeren, dat je ook naar de ziekteverzekering toe zal moeten blijven bewijzen met getuigschriften van waarschijnlijk jouw huisarts of eventueel een arts-specialist. Ik ben arbeidsongeschikt en ik ben nog altijd arbeidsongeschikt. Ja.
0: En wie beslist er dat je opnieuw arbeidsgeschikt bent?
3: In ons systeem vertrekt dat dus van een attest van een arts die de vraag stelt. Die beslist dat niet. Die maakt gewoon een evaluatie over aan het ziekenfonds. Het ziekenfonds neemt eigenlijk de beslissing, alhoewel voor alle duidelijkheid, uiteindelijk is het RISIF dat het laatste woord heeft in het hele verhaal. En het RISIF kan dus bijvoorbeeld op basis van steekproeven die we ook uitbreiden en versterken. Het RISIF kan zeggen, een ziekenfonds is niet goed bezig. En een RISIF kan ook een individuele beslissing omkeren. Dus de grote baas, en laten we zeggen degene die het algemene toezicht houdt, is het RISIF. Maar het concrete werk waarbij gezegd wordt, oké, dit attest van die arts is gerechtvaardigd, die persoon blijft inderdaad arbeidsongeschikt, dat is het ziekenfonds. Maar we gaan wel de ziekenfondsen ook veel sterker aanspreken op die rol en ook op de vraag.
0: Zit daar voldoende vertrouwen? Want er is wel wat gezegd, geschreven en gedaan de afgelopen maanden.
3: Ja, er is vooral veel gezegd wat toch misschien nogal kort door de bocht was. Ik ben ontzettend blij dat de ziekenfondsen zelf nu meteen in actie gaan om met name dat terugoproepen van mensen die al lang afwezig zijn, dan misschien al lang uit het beeld verdwenen zijn. De ziekenfondsen gaan niet wachten tot die nieuwe wet, want wat we hier aan het bespreken zijn, dat staat in een wetsontwerp. Maar de ziekenfondsen gaan niet wachten tot dat wetsontwerp goedgekeurd is door het parlement. De ziekenfondsen hebben naar mij gezegd, we gaan onmiddellijk aan de slag. Meteen. En ik vind dat eigenlijk geweldig. Dat getuigt, laten we eerlijk zijn, toch van een enorme maatschappelijke verantwoordelijkheidszin. Want ik kan ze eigenlijk niet verplichten. Die wet is nog niet goedgekeurd. Maar de ziekenfondsen hebben gezegd, nee, we gaan daar niet op wachten. Nee. We gaan onmiddellijk aan de slag. Ik denk dat er vandaag bij de ziekenfondsen toch ook een sterk bewustzijn is dat langdurig ziek zijn en thuiszitten een gezondheidsprobleem is, naast een sociaal probleem. En dat ziekenfondsen dit actief moeten aanpakken en mensen moeten helpen
0: op weg naar opnieuw
3: een plek in de samenleving. Dat bewustzijn is denk ik enorm toegenomen. En het is dus eigenlijk buitengewoon dat de ziekenfondsen zeggen, ja, beste regering, fijn dat jullie die wet nu hebben goedgekeurd. Die gaat naar het parlement. Wij beginnen eraan.
0: Ik kan me voorstellen, ik maak me sterk dat er mensen aan het luisteren zijn die langdurig ziek zijn. Hoe weten zij, dit gaat ook over mij of dit gaat niet over mij? Hoe worden zij hiervan verwittigd?
3: Ja, we gaan ervoor zorgen dat de mensen zeer goed geïnformeerd worden. Mensen gaan van het ziekenfonds met een brief geïnformeerd worden over wat eigenlijk hun situatie is. Want natuurlijk, we spreken over hervormingen, maatregelen die geleidelijk aan ingevoerd worden. Bijvoorbeeld het feit dat je moet beschikken over een attest arbeidsongeschiktheid dat je om het jaar moet laten hernieuwen. Dat gaan we wettelijk geregeld hebben, definitief op 1 januari van volgend jaar. Dus dat is nog niet hier en nu, maar dat komt wel. En mensen moeten daar natuurlijk zich op voorbereiden. Nu, mensen gaan brieven ontvangen. We zijn die ook goed aan het bekijken, want we willen een duidelijke communicatie met mensen die langdurig ziek zijn. Mensen gaan brieven ontvangen waarbij ze op voorhand uitleg krijgen over wat is de nieuwe aanpak, wat is jouw persoonlijke situatie. Dus daar moeten ze zich vooralsnog geen zorgen over maken. In het algemeen vind ik het wel belangrijk dat mensen contact houden met hun arts, hoe dan ook, los van wat wij beslissen, over wat hun situatie is. En dat mensen, als ze het gevoel hebben dat ze misschien toch een nieuwe kans moeten proberen te zoeken, mensen kunnen gerust zelf aankloppen bij de VDAB. Dat vinden we ook belangrijk. En hulp vragen of zelf naar het ziekenfonds toestappen en zeggen, ja, jullie hebben daar een terug naar werk coördinator. Kan die mij iets maken waar ik misschien mijn weg kan vinden?
0: Hè? Duidelijke boodschap. En de bedoeling is natuurlijk om op termijn meer mensen aan het werk te krijgen die dat zouden kunnen. Dankjewel, Frank van den Broeke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
3: Ja, dag.

0: dat we dat nummer nog vaak mogen draaien deze week. En Daan met Victory. Zometeen het nieuws van 8. Tot zo.
1: De zee geeft en neemt. De zee verbindt. Verhalen spoelen aan. Ik raak er niet boven, jongens. Als de zee nu zelf eens zou kunnen praten of ons een boodschap zou kunnen sturen in een fles, wat zou die dan zijn?
2: Message in a Bottle, Theater aan Zee. Van 29 juli tot 8 augustus in Oostende. Info en tickets, theateraanzee.be. Samen met De Standaard, KNAK en Radio 1.
3: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
5: 8 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Geen droomstart voor de Rode Duivels op het WK voetbal. En het blijft wachten op meer details uit het akkoord tussen de VS en Iran. De Rode Duivels hebben hun openingswedstrijd op het WK niet kunnen winnen. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Vanuit Seattle, Tom Boudeweel.
6: Een billig gelijkspel tussen de 2 favorieten voor de groep zege. En daar mag België best tevreden mee zijn. Want de Rode Duivels moesten een achterstand ophalen. Een goal van Achour na 20 minuten. Maar dat achtervolgen liep niet echt vlot. Want België speelde zeker geen goede wedstrijd. Te traag, te slordig, te weinig grinta en voetballend vermogen om het blok van Egypte te verschalken. Doku trapte net voor de rust een grote kans over. En na de pauze dreigden De Bruyne en Tielemans. Maar Egypte was op de counter een paar keer dicht bij de 0-2. Tot Lukaku inviel, halfweg de tweede helft. En hij, Hanni, meteen tot een own goal dwong. Mechelen en Lukaku hadden nog de kans op de 2-1. Maar een overwinning zou zeker niet verdiend geweest zijn. En zo toch een valse start voor de Duivels.
5: En aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd hadden.
7: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op.

0: kader geschot, tweede helft. Het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
1: Op verschillende locaties hebben voetbalfans gisteravond naar de match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. Deze fans in Aals waren toch wat ontgoocheld.
2: De sfeer zat wel saaf, maar ik zei het, de Rode Duivels was niet ideaal. Hè, ja.
3: Vanaf de gelijkmaker dacht ik wel dat het nog ging lukken om te winnen. Ja.
2: Ik had wel verwacht dat we zouden winnen. De Egyptenaren veel kansen gehad, wij ietsje minder. Ja. 1-1 is eigenlijk nog een chance om het te zeggen. Dus ja, wel wat teleurgesteld. Ja.
1: En nog in de groep van de Belgen eindigden Iran en Nieuw-Zeeland ook op een gelijkspel. Het werd daar 2-2. En nog op het WK heeft Tunesië na 1 match al beslist om zijn bondscoach te ontslaan. Tunesië verloor zwaar met 5-1 van Zweden. En bondscoach Sabri Lamouchi moet nu vertrekken. De Tunesiërs laten ook meteen een vervanger naar hun basiskamp in Mexico vliegen. Dat is Hervé Renard. Langdurig zieken zullen voortaan elk jaar door hun arts geëvalueerd moeten worden om een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid te krijgen. De ministerraad heeft die maatregel van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke goedgekeurd. Volgens minister van den Broeke gaat het om een belangrijke stap die langdurig zieken terug moet helpen naar de arbeidsmarkt.
4: Ik heb het dus niet over mensen die in een ziekenhuis verblijven. Ik heb het niet over mensen met een ziekte die steeds achteruit gaat. Maar in de regel zullen we zeggen, ja, na een jaar moet je opnieuw een grondig gesprek hebben met de arts die je behandelt over de vraag wat je misschien nog wel kan in de samenleving. Ja. En die arts zal dan wel opnieuw een aanvraag moeten indienen voor jouw invaliditeitsuitkering. En als je dat niet doet, ja, dan valt die wel weg.
1: Bedoeling van alle hervormingen is dat er tegen 2030 ongeveer 100.000 langdurig zieken minder zijn dan oorspronkelijk voorspeld. Een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Kortrijk blijft nog een hele week dicht, omdat verschillende leerlingen en leerkrachten ziek zijn geworden door het norovirus. Dat is een heel besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Er zijn ook 7 leerlingen besmet met streptokokken, bacteriën die onder meer keelpijn veroorzaken. Vermoedelijk hebben de ziektes zich verspreid toen de leerlingen vorige week op bosklasse waren. Alle 250 leerlingen moeten nu thuis blijven. De school gaat ook strenger toezien op hygiëne, zegt Nancy de deurwaarder van scholengroep RISO.
5: Wij gaan sowieso, zoals de planning nu voorligt, gaan wij volgende week maandag opnieuw open. Maar dan gaan wij voor de rest van het schooljaar wel strikte hygiënemaatregelen toepassen. Zijn de strikte handhygiëne en extra poetsen van onder andere toiletten en ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden.
1: Lotfi Mostefa, voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Het was al de tweede poging om de voorzitter een stap opzij te laten zetten. Zijn partij, de PS, betwist de geldigheid van die beslissing wel. Volgens een reportage van het VRT-nieuwsprogramma Pano zou Lotfi Mostefa persoonlijk tussen beiden zijn gekomen bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek en er is een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. De spontane staking van het personeel bij bagageafhandelaar Aviapartner op de luchthaven van Zaventem is voorlopig voorbij. Dat zegt Brussels Airport. In de nacht van zondag op maandag was er een spontane staking bij de check-in-medewerkers uit onvrede met hun loon. Een aantal vluchten was daardoor gisteren vertraagd. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag wel nog vervolgvertragingen zijn. En straks volgt er een verzoeningsvergadering tussen directie en vakbonden. Als die niets oplevert, dan kunnen er ook nieuwe acties volgen. Een elektrische auto met een volgeladen koffer en een gezin aan boord verbruikt 13% meer dan wanneer die geen bagage aan boord heeft. Dat blijkt uit een test van mobiliteitsorganisatie VAB. En niet alleen het gewicht, maar ook de snelheid speelt een rol, zegt Gert Verhoeven van VAB.
6: Hoe hoger de snelheid, hoe meer dat aerodynamica begint te spelen. Dus wanneer je 100 km per uur rijdt, zit je met elke auto vrij zuinig. Maar wanneer je naar 120 of 130 gaat gaan en je hebt dan een dakkoffer of een fiets op het dak staan, dan gaan die verbruiksverschillen echt nog veel groter worden.
1: Er zijn nog altijd geen extra details bekend over het akkoord dat de VS en Iran hebben gesloten om een einde te maken aan de oorlog. Vrijdag zullen vertegenwoordigers van de VS en Iran dat ondertekenen in Genève in Zwitserland. Gisteren zetten ze al een elektronische handtekening onder het document. Maar Paulien Lambert, ja, wat ze precies hebben afgesproken, dat weten we dus nog niet.
7: Nee, maar we weten wel dat dit eigenlijk nog maar een voorlopig akkoord is. Het is eigenlijk een verlenging van het staakt het vuren van 60 dagen. En tijdens die 60 dagen zou er dan voort onderhandeld worden onder meer over het kernprogramma van Iran. Vanaf die ondertekening vrijdag zou de straat van Hormuz wel al opnieuw opengaan. Het document is ook maar anderhalve pagina lang en heel algemeen. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance laten weten. En er zou volgens Vance ook wel in staan dat Iran opnieuw nucleaire inspecteurs zou toelaten.
1: Ja, en de Israëlische premier Netanyahu die heeft ook gereageerd.
7: Ja, en hij heeft gezegd dat Israël zich niet zal terugtrekken uit het zuiden van Libanon en ook zal blijven antwoorden op aanvallen van de gewapende groep Hezbollah. En Hezbollah heeft dan weer gezegd dat het stand zal houden tegen Israël totdat Israël zich terugtrekt uit Libanon. Het is dus afwachten of de gevechten daar in Libanon ook echt zullen stoppen. Dat was een belangrijke voorwaarde van Iran om dit akkoord te sluiten. Dus het valt nog te zien wat er daarvan over zal blijven als dat niet gebeurt.
1: Paulien Lambert, dankjewel. Het weer vandaag eerst vrij veel wolken met kans op lokale buien, maar daarna wordt het droog met zon en wolken en temperaturen tot 25 graden. Morgen zonnig en nog warmer en vanaf donderdag 30 graden of meer. En vanaf vrijdag is er dan kans op onweer. Vooraan in het nieuws zat het gelijkspel van de Rode Duivels op het WK voetbal. Hun eerste wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. Ook Iran en Nieuw-Zeeland, de andere landen uit de groep van België, pakten 1 punt. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. De ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
9: Goedemorgen, streptokokken en norovirus, dat is niet gezellig. Wij hier stellen het goed en gaan in het laatste uur nog naar de G7. We bekijken het Holenklooster van binnenuit. En die zelfrijdende auto's, die blijven ons ook interesseren. Zeker als er wat mangelt aan de tests daarmee. Welkom bij de ochtend.

0: Christopher Cross en Ride Like the Wind.
1: De ochtend.
0: De leiders van de G7 die krijgen vandaag bezoek van de Oekraïense president Zelensky. Ze zitten samen, dat weet u, in Evian in Frankrijk. Zelensky hoopt van dat moment gebruik te kunnen maken om de oorlog in Oekraïne opnieuw hoger op de agenda van bijvoorbeeld de Amerikaanse president Trump te krijgen. Keir Starmer, de Britse premier, die heeft het goede voorbeeld gegeven, want die heeft gisteren aangekondigd dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium zal leveren aan Oekraïne om hun energiebevoorrading te verzekeren. Bert de Vroei, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent voor ons op die G7-top. Eerst en vooral die eerste werkvergadering, die hebben ze erop zitten. Dat was gisteravond. Is daar iets van naar buiten gekomen?
2: Nee, eigenlijk helemaal niets. Of ja, een klein beetje wat het akkoord betreft. Maar daar kunnen we het misschien nog over hebben straks. Maar het heeft te kort geduurd eigenlijk, vind ik. Om 9:45 waren ze al klaar of zijn ze al gestopt. Het was nog licht hier in Evian, net zoals bij jullie. Mm-hmm. Dus eigenlijk een kort werkdiner. Want je moet ervan uitgaan dat dat ook niet voor 8:15 begonnen is. Dus niet zo lang hebben ze samengezeten. Dit kan te maken met vermoeidheid, misschien ook in het jetlag van president Trump.
0: Dat kan inderdaad. Hè. Misschien moeten we dan even focussen op het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft gezegd, ja, wij leveren verrijkt uranium. Hoe opmerkelijk is dat?
2: Het is niet zo opmerkelijk, het is niet de eerste keer. Het is eigenlijk de verlenging, de hernieuwing van een eerder akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne om nucleaire brandstof te leveren. Het is de in Groot-Brittannië gebaseerde maatschappij Urenco die verrijkt uranium zal leveren aan de Oekraïnse maatschappij Energoatom. Voor 2 jaar zal dat duren en voor een bedrag van 240 miljoen euro. Het opmerkelijke is de timing inderdaad, want het is niet toevallig dat Starmer dat nu aankondigt. Het is een soort schot voor de boeg van die belangrijke gesprekken vandaag over Oekraïne met de komst van Zelensky ook. Het is ook het is toevallig eigenlijk, maar het is misschien toch opmerkelijk dat het ook komt daags na de inbeslagname door de Britten van een Russische olietanker van de zogenaamde schaduwvloot in het kanaal, want dat is zondag gebeurd. Dus Starmer wil een beetje duidelijk maken aan Rusland dat Rusland niet wegkomt met wat het aan het doen is in Oekraïne.
0: Er komt veel samen inderdaad. Hè. Voor 2 jaar, dus 2 van die zware winters, want wij weten dat de faciliteiten echt worden aangevallen. Hè?
2: Wel, het is natuurlijk belangrijk voor de elektriciteitsproductie, dus niet alleen voor de winters, voor verwarming, maar die Oekraïnse maatschappij, die kerncentrales, Energoatom, die zijn goed voor ongeveer de helft van de elektriciteit in Oekraïne. En dus als de brandstof daarvoor kan geleverd worden, met steun van de Britten, is dat uiteraard heel belangrijk. Het is ook goed voor jobs in het Verenigd Koninkrijk, zeggen de Britten erbij.
0: Wat hoopt Zelensky nog los te weken?
2: Ik denk dat het vooral vandaag erop aankomt om president Trump weer te overtuigen dat Oekraïne echt steun nodig heeft. Kijk, Trump heeft zondag op zijn verjaardag gebeld met Zelensky en met Poetin. Of zij hebben hem wellicht opgebeld om hem te feliciteren. We weten niet hoe lang hij gebeld heeft met Zelensky. We weten wel dat hij 1 uur met Poetin heeft gebeld. Dus Poetin heeft toch weer geprobeerd, zoals hij dat wel vaker doet, om Trump te vleien. Allicht met zijn verjaardag en zo, maar ook om hem te bespelen. Daar mogen we toch wel van uitgaan. Ik denk dat het ook niet fout is om te denken dat Rusland gisteren die zware aanval op Oekraïne heeft uitgevoerd met honderden drones weer, waarbij gisteren 11 doden zijn gevallen. Dat ook niet toevallig was dat ze dat gisteren deden. Ze wilden aan Trump tonen, de oorlog is nog helemaal niet voorbij en geloof het verhaal niet dat Oekraïne aan de winnende hand is. Wij kunnen nog heel hard toeslaan, want dat is een argument wat bij Trump altijd aanstaat ook. Hè? Want je zou denken, Trump zou zich daardoor meer tegen Rusland keren, maar zo werkt het niet bij Trump. Als hij ziet dat Poetin sterk staat, dan zal hem dat eerder geneigd maken om ook mee te gaan met Poetin.
0: Ja, wij hadden het er gisteren al over dat Trump daar niet met lege handen is toegekomen, hè? Dat principesakkoord over en met Iran. Speelt dat enigszins mee wanneer het gaat over Oekraïne?
2: Diplomatiek niet zo meteen, denk ik. Je zou kunnen denken, ja, als Trump weer wat meer de handen vrij heeft omdat dat conflict in Iran wordt opgelost of raakt opgelost, dan kan hij weer zijn aandacht vestigen op Oekraïne. Ik weet niet of het zo werkt bij Trump. Ik denk wel, wat je daar mag mogelijk wel zien als een positieve ontwikkeling, dat is Militair, je weet dat er sprake was van tekorten aan Patriot-raketten. Patriot-raketten die Oekraïne heel erg hard nodig heeft. Want Oekraïne is inderdaad wel sterk. Aan de winnende hand is misschien een beetje te veel gezegd, maar met de drones staan ze heel sterk, raken ze heel ver in Rusland, weten ze bevoorradingslijnen en zo af te snijden. Maar het zwakke punt is nog de verdediging tegen ballistische raketten uit Rusland. Daarvoor hebben ze die Patriots nodig. Wel, de Patriot-raket raakte moeilijker geleverd, omdat er een tekort dreigde, ook in de Verenigde Staten, omdat er zoveel nodig waren in het Midden-Oosten, in dat conflict met Iran en voor de bescherming van de Golfstaten. Je zou kunnen denken, als het daar nu helemaal rustig wordt, dan kunnen die voorraden weer worden aangevuld en dan kunnen er weer meer Patriots naar Oekraïne en trouwens ook naar andere Europese landen gaan. Mm-hmm. Niet dat de Verenigde Staten die zullen betalen, want dat is het systeem niet wat Trump volgt. Het zijn de Europeanen die betalen voor Amerikaanse wapens die dan naar Oekraïne kunnen. Dus dat zou... Maar goed, we zijn al ver een paar stappen vooruit aan het denken natuurlijk.
0: Laten we inderdaad beginnen bij het begin en dan hebben we dat principesakkoord. Hè. Weten we al meer, want anders is het ook maar speculeren.
2: Volgens CNN, en dat gaat dan wel over dat etentje, dat werkdiner van gisteravond. Volgens CNN hebben de andere leiders geprobeerd om te begrijpen wat er in dat akkoord staat. En is er absoluut geen duidelijkheid gekomen daarover. Dus is er nog altijd heel veel schimmigheid, heel veel mist rond dat akkoord. En het helpt ook niet dat verschillende, dan vaak anoniem geciteerde officials uit de US verschillende dingen vertellen daarover. Zelfs over de manier waarop het al ondertekend was of niet ondertekend was of elektronisch ondertekend was of nog zal ondertekend worden in Zwitserland vrijdag. Dat blijft toch nog wel een beetje de boodschap, maar gaat het echt vans zijn die komt? Mm-hmm. We weten het allemaal nog niet. En die onduidelijkheid creëert stilaan ook wat onrust in de Verenigde Staten zelf, in het congres, bij de Republikeinen zelfs, bij de eigen partij van Trump. Waar er toch heel wat mensen zijn die vinden dat Trump nu misschien Iran wel wat al te langmoedig begint te behandelen om maar per se een oplossing te vinden voor dat conflict waar hij vanaf wil. Dus Trump zelf, ik weet niet of hij zelf helemaal goed weet wat er al in het akkoord staat of wat er zal geschreven worden in het akkoord wat voor zover het nog niet ondertekend is. Mm-hmm. Het is natuurlijk een voorakkoord. De details moeten nog komen na onderhandelingen voor een periode of toch in een periode van 60 dagen, zoals gezegd is. Maar de schimmigheid blijft en dat is ook niet makkelijk hier op de G7, want je weet, het was ook wel een beetje de bedoeling om te kijken of Europese landen zouden kunnen helpen bij de beveiliging van de straat van Hormuz. Maar als er over het akkoord zelf nog niet veel duidelijk is, dan wordt dat moeilijk.
0: Mm-hmm. Oké, dan wachten wij samen met jou op de details. Hè. Dankjewel, Bert de Vroei, vanop die G7-top.
1: En bijna 200 kilometer file op de E40 van Jabbeke naar Veurne. Moet je voorbij Middelkerken opletten voor een defect voertuig op de rechte rijstrook. Files naar Antwerpen op de E17, klein half uur vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur trager aan de werken in Temse. Langzaam naar Brussel op de A12 een kwartier vanaf Meissen. Op de E19 klein half uur vanaf Semst. Op de E40 20 minuten vanaf Berten. Verderop is de Rijerscentrumtunnel momenteel gesloten. Op de E411 een kwartier vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel een 35 minuten tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Grimbergen tot Wemmel. Daar is de weg wel vrijgemaakt.

0: Nectarwood en Naturally.
1: De ochtend.
0: We hadden het hier gisteren al over die wereldberoemde Oekraïns-orthodoxe kerk, dat Holenklooster in Kiev. Want die brand die daar is uitgebroken vorige nacht in die grote kathedraal na een Russische aanval met drones, die houdt iedereen bezig, omdat dat historische kloostercomplex natuurlijk staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Hele dag stond gisteren plots in lichterlaaien. We hebben NOS-correspondent Christian Pauwe bij ons. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want Christian, jij bent die schade daar zelf kunnen gaan opmeten. Hoe ben je erin geslaagd om daar al zo snel in de buurt te zijn, laat staan binnen te geraken?
2: Nou ja, het was natuurlijk vrij snel duidelijk na die aanval dat dit voor Oekraïners echt weer een nieuw dieptepunt was. Dat deze heilige plek voor de orthodoxe kerk, een van de heiligste plekken binnen de orthodoxe kerk, geraakt was. We zijn er gaan kijken en ja, er waren natuurlijk ook veel andere journalisten op afgekomen om te zien ja, hoe groot die schade was. En dat wilden ze ook echt laten zien dat Rusland nu deze plek heeft aangevallen. En vervolgens kreeg ik ook de kans om met de aartsbisschop naar binnen te gaan en daar de schade op te maken van, ja, van deze toch wel hele bijzondere kerk, deze hele bijzondere kathedraal die dus door Rusland is aangevallen.
0: Wat heb je gezien?
2: Ja, je ziet vooral aan de buitenkant dat er natuurlijk fors wat schade is door de kamikaze drone die daar terecht is gekomen. De twee koepels zijn beschadigd, er is brandschade, er is daar brand uit. Er is daar op een gegeven moment een tijdje brand uitgeslagen. Maar ze zijn snel in actie gesprongen. Ze hebben met de brandweer zo snel mogelijk voor gezorgd dat ze de brand konden blussen. En wat daarbij ook gebeurde, en dat was ook opvallend wat ze mij vertelden, was dat het kort na die aanval ging regenen. En dat zien ze echt daar als letterlijk een geschenk uit de hemel. Want anders had het nog veel erger kunnen uitpakken, zeggen ze. De schade aan de binnenkant is daardoor beperkt gebleven. Er is veel waterschade, maar de fresco's, ja. De iconostase, dat is die prachtige wand aan de achterkant van de kathedraal waar allemaal mooie schilderingen op staan. Ja, daar is de schade dus van beperkt. Dat denken ze wel te kunnen restaureren.
0: Ja, wat heeft de bisschop jou verteld?
2: Ja, die was de hele nacht wakker geweest. Die had nog helemaal niet geslapen. Omdat ze dus zo druk bezig waren om alle stukken uit de kathedraal, alle heiligdommen te redden. Hij had eigenlijk geen woorden voor wat hij daar zag. Dat nu ook deze plek, zijn kathedraal, toch geraakt was. Ja, zegt hij ook, we hebben wel dit al zo vaak gezien, dat er heiligdommen in Oekraïne geraakt worden. Dat is heel vaak al gebeurd. Maar nu dus deze plek, en hij benadrukte, ja, dit is geen militair complex. Voor de duidelijkheid, dat is dus wel wat Rusland steeds zegt. Ze benadrukken dat ze alleen militaire doelen raken. En ja, de bisschop zei, ja, dit is een heiligdom. Dit is de parel van onze orthodoxie. UNESCO-erfgoed, dat benoemde jij natuurlijk net ook al. En tegelijkertijd is het ook een heiligdom van de Russen. En dat is natuurlijk wat zo opvallend hieraan is. En dat legde ik ook aan hem voor. Van, ja, hoe leg je dat dan uit? En ja, voor hem maakt het eigenlijk, laat het zien dat dat dus voor de Rusland allemaal niks uitmaakt. En dat ze, zoals de aartsbisschop het omschreef, maar één doel hebben. Namelijk het vernietigen van de Oekraïnse natie, het Oekraïnse volk. En dus ook deze Oekraïnse cultuur.
0: Dus zij gaan er echt vanuit, dit is een bewuste poging tot vernieling.
2: Ja, zeker, zeker. Ook omdat het dus al op andere plekken ook is gebeurd. Ik ben eerder bijvoorbeeld in Odessa in een kathedraal geweest. Die is eerder ook direct geraakt. Die heeft ook een directe treffer gehad. En ook in dit geval, deze kathedraal in Kiev, ja, het was dus één directe treffer echt op het dak. En er is nog een tweede drone terechtgekomen, nog geen 100 meter verderop. Ja, en dit complex, dat is zo'n gigantisch complex in de stad. Dan zeggen ze, ja, dat kan je niet toevallig raken. Dat moet je wel echt dan moet je daar wel bewust voor kiezen om die plek te raken. Dus daar hebben ze echt geen enkele twijfel over. En wat daar trouwens ook nog op de achtergrond bij speelt, hè, om het ook iets beter te begrijpen, is toch ook een religieuze strijd die nu gevoerd wordt. De afscheiding, eigenlijk volledige afscheiding van de Oekraïnse kerk van de Russische, vanwege de Russische agressie. Want aan de Russische kant zien we dat de Russische patriarch ook eigenlijk de oorlog van Poetin steunt. En we zien dus ook een verdere afscheiding van die Oekraïnse kerk. En ja, in die zin hoor ik ook al langer de afgelopen jaren van geestelijken die ik spreek, dat dus op deze manier Rusland ook de geestelijken probeert te straffen voor hun afscheiding en voor hun distanciering van Moskou.
0: Ook dat is een belangrijke factor. Dank u wel om ons dat te vertellen. Christian Pauwe, NOS-correspondent.
1: Breaking news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
3: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
8: VRT Radio 1.
9: De ochtend.
0: 8:30, goedemorgen. We beginnen met een nieuwe maatregel om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen.
10: Ja, ze zullen voortaan elk jaar door een arts geëvalueerd moeten worden om een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid te krijgen. En het is een belangrijke stap om die mensen terug naar de arbeidsmarkt te helpen. Dat vertelde minister Van den Broeke hier vanmorgen.
11: Er is wel een grote groep mensen vandaag die eigenlijk soms jaren... zonder dat nieuwe contact blijven, zonder dat opnieuw de vraag wordt gesteld, ja, wat kan je eigenlijk nog wel doen? En dus zullen we zeggen, ja, je kan niet langer in de regel, ik heb het dus niet over mensen die in een ziekenhuis verblijven, ik heb het niet over mensen met een ziekte die steeds achteruit gaat, maar in de regel zullen we zeggen, ja, na een jaar moet je opnieuw een grondig gesprek hebben met de arts die je behandelt.
10: De Rode Duivels hebben hun eerste WK-match gelijk gespeeld, 1-1 tegen Egypte. De andere landen uit de groep van België, Iran en Nieuw-Zeeland speelden ook gelijk. Ook daar, het werd daar 2-2. En de precieze afspraken van het akkoord tussen de VS en Iran zijn nog niet bekend. De teksten zouden pas vrijdag vrijgegeven worden in Genève na de ondertekening. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt wel dat Iran internationale nucleaire inspecteurs zal toelaten.
0: Ja, wat daar wel of niet van aan is, dat hebben wij uitgebreid besproken hier in de ochtend. En kan u uiteraard herbeluisteren via de gekende kanalen. Dag Sabine, goedemorgen.
12: Goedemorgen Ruud.
0: Het begint wel nog grijs, hè?
12: Jawel, er hangen redelijk veel wolken boven ons. Hier en daar valt er ook een beetje neerslag. Na de middag gaat de zon er wel meer en meer door, prima. Meer opklaringen, afgewisseld nog met wolkenvelden. En we gaan dan naar temperaturen tussen 19 en 25 graden. Brussel ongeveer een 23 of 24 graden. Een zwak tot matige wind hoort daarbij uit het zuidwesten, die later draait naar het noordwesten. Vanavond worden de opklaringen breder, droog weer overal. Na middernacht meer wolken en dan vergroot opnieuw de kans op een lokale bui. Dat is tegen het einde van de nacht. Een zachte nacht ook met temperaturen tussen 12 en 16 graden. En dan zijn we vertrokken voor een warme periode. Morgen zijn de temperaturen nog wel draaglijk, 20 tot 25 of 26 graden. Met misschien 's ochtends nog een spatje regen. Maar daarna droog weer, opklaringen die breder worden. En dan vanaf donderdag wordt het heet. Veel zon donderdag, misschien aan de zee eerst nog nevelig. En daar halen we ook wel 25 graden, met wel al gauw een zeebries. In het binnenland gaat het naar een tropische 30 graden. Ook vrijdag halen we die 30 graden, zelfs aan zee. In het binnenland kan het kwik klimmen tot 34 graden. Met eerst redelijk veel zon, na de middag meer stapelwolken en dan stilaan vergrote kans op onweer. Onweer dat intens kan zijn, mogelijk met hagel en rukwinden. In het weekend blijft het redelijk zonnig, maar nog altijd heet met maxima rond en boven 30 graden. Ook maandag trouwens is die 30 of 31 graden mogelijk, met na de middag kans op hier en daar wat onweersbuien. Dus vanaf donderdag, Ruud, wordt het heet, met kans op de eerste hittegolf van het jaar.
0: Het is niet anders. Dank je, Sabine.
8: Radio 1.
9: De ochtend.
8: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: De Cardigans met My Favorite Game. Laat dat nu voetbal zijn.
1: De ochtend.
0: Dus ik heb geluk deze dagen opnieuw. Hallo Olivier.
2: Dag Rut.
0: Want jij komt nog iets meer WK-verhalen uit de doeken doen. We beginnen toch nog eens over die match van gisteravond van onze Duivels.
2: Ja, een gelijkspel tegen Egypte. Geen ramp, maar een kleine moodkiller, zoals dat heet. Maar de Rode Duivels panikeren niet, terecht ook. En Kevin De Bruyne komt ook met een klare en simpele verklaring voor het puntenverlies.
3: Nou, gewoon te makkelijk de bal verloren op de verkeerde plaats. Ik denk dat we hun een beetje in de match hebben laten komen op die manier. En niet dat we heel veel hebben weggegeven. Ik denk twee kansen, wat dan is er één van scoren. Maar uiteindelijk, Egypte was een goede ploeg, dat wisten we ook. En,
4: heeft de hitte een rol gespeeld?
3: De tweede helft was warmer dan de eerste helft. Ja. Dus.
4: En die was beter.
3: En die was beter.
2: Zij met een glimlach. Nu, ik moet wel zeggen, niet iedereen glimlachte na deze partij. In onze dagelijkse WK-podcast legden Peter van den Bemt en analist Hannes van der Brugge de vinger op de wonde. Namelijk dat Rudy Garcia sneller en anders had moeten wisselen met één man die volgens Peter en Hannes de sleutel in handen kon hebben, Hans van Aken.
5: Ik had hem namelijk al gebracht op het moment dat hij Onana naar de kant haalde. Maar goed, ik vond Gasquin ook wel goed invallen. En die heeft toch betere voeten, zal ik maar zeggen, dan Onana. Dus die brengt ook wel wat meer voetbal bij. Maar je moet toch op zoek naar een gelijkmaker. Je moet toch proberen om iets te creëren. Je moet toch proberen om mensen vrij te krijgen voor de goal. Ja, dan denk ik, dan zet je toch Hans van Aken. Zeker als je, zoals de bondscoach, hem heel erg hoog hebt zitten. Dus dat vond ik een vreemde wissel in die zin. Dat Van Aken wat mij betreft op dat moment meer nodig was dan Raskin.
2: Hannes, met wie zou jij spelen de volgende twee wedstrijden?
4: Ik zou met Van Aken spelen.
2: En dan nog Van Aken?
4: Van Aken, Tielemans, De Bruyne. Ja. Hans kan ook infiltreren, is iemand die de ruimtes voelt. Maar de bondscoach heeft nu eenmaal graag echte recuperator, iemand die de ballen afpakt, veel eer dan een spelverdeler.
2: Ja, dingen om mee te nemen naar zondagavond, dan is het tegen Iran te doen. En ik zei het daarnet al, hè, Iran dat 2-2 gelijk speelde tegen Nieuw-Zeeland. Een van de vier gelijke spelen van de voorbije uur, ja. Waar toch die 0-0 van Spanje tegen Kaapverdië uitspringt. Trouwens, leuk verhaal na die match. De Kaapverdische doelman, Vosinha, 40 jaar is hij, maakte zijn WK-debuut natuurlijk, net als al zijn landgenoten, en heeft dankzij die prestatie tegen de Spanjaarden plots een boost in sociale media meegemaakt. Plots heeft de man 5 miljoen volgers.
0: Je kon dat live in beeld zien aantikken.
2: Ja. Ja, het is een trend op dit WK om de spelers van de voetbaldwergen extra in de bloemen te zetten op die manier. Het is een leuke manier om sociale media te gebruiken. Hij is wel een van de redenen natuurlijk dat Spanje wel puntenverlies heeft geleden. Spanje dat traditioneel ook telkens wel met een kleine misstap aan een toernooi begint. Denk nog maar aan 2010. Toen werden ze nog Europees kampioen. Of wereldkampioen, sorry. Daarom dat hun aanvoerder Rodri niet panikeert en het positieve onthoudt, namelijk we creëren de kansen.
6: Es difícil contra un equipo tan físico y replegado. Lo positivo que apenas nos han creado nada y bueno, a intentar mejorar de cara a gol.
2: Ja, efficiëntie in de volgende partijen, zoals mijn Spaans het mij vertelt. Dat is tegen de Saudis, die weten wat ze kunnen verwachten dus.
0: Ja, ik hoorde ook in het nieuws dat Tunesië al drastisch heeft ingegrepen. Bondscoach aan de kant?
2: Ja, de man Sabri Lamouchi was sinds januari nog maar aan de slag. En de 5-1 pandoering tegen Zweden was zijn vijfde en meteen laatste partij als bondscoach. Zijn vervanger, ervaren bondscoach trouwens, Hervé Renard, is al onderweg om te depaneren.
0: Die hangt in de lucht. Ja. Okay. Dat gebeurt toch niet zo heel vaak.
2: Nee, het zou wat zijn. Het is inderdaad wel straf, hè. Zo midden in een toernooi. Het doet me ook trouwens denken aan het verhaal van Ivoorkust op de Afrika Cup van 2024. De Ivorianen stelden daar fix teleur, verloren twee keer, plaatsten zich echt met de hakker over de sloot voor de volgende ronde. Gingen dus door de groepsfase, maar de Ivoriaanse bond besloot toch om de bondscoach te ontslaan en zijn assistent aan te stellen. En een beetje tegen beter weten in. Iedereen had het al opgegeven in het land, maar kijk, sprookjes bestaan, want onder die assistent is de Ivoorkust er alsnog ingeslaagd om op dat toernooi de Afrika Cup te winnen, zowaar. Dus qua ommekeer kan dat tellen. En die assistent is trouwens nu nog steeds de bondscoach.
0: Terecht, wie weet wat levert dat op voor Tunesië. Misschien toch nog even zeggen wat we vandaag vannacht kunnen
2: vandaag
0: zien.
2: En vannacht, ja inderdaad. Vandaag betekent dan vanavond om 9:00 Frankrijk-Senegal. Een topper uit die poelen. Ook uit die poelen dan om middernacht Irak tegen Noorwegen. Met Erling Haaland in de basis wellicht Argentinië ontvangt Algerije om 3:00. En dan hebben we ook nog om 6:00. Dan gaan wij er alweer zijn. Oostenrijk tegen Jordanië.
0: Toch zin om op te blijven. Maar dat kan niet, hè. Mag niet.

0: Sam Bettis in de versie van Sam met Not an Addict. We gaan even een paar minuten over auto's praten. Eerst over degene die stilstaan en dan over degene die zelf rijden. Deze staan stil of schuiven aan. 192 kilometer lang zelfs. Op de E40 van Jabbeke naar Veurne. Want daar moet u voorbij Middelkerke opletten voor een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de E34 naar Knokken wat vertragen aan de Zelzatentunnel. Daar wordt gewerkt. Op de ring rond Gent richting Drongen 10 minuten aanschuiven door werkzaamheden in Zwijnaarden. En ook files naar Antwerpen.
1: Op de E17 klein half uur vanaf Haasdonk. Op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier van Sint-Anna linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur trager aan de werken in Temse. Langzaam naar Brussel op de A12 20 minuten vanaf Wolvertum. Op de E19 ook 20 vanaf Zemst. Op de E40 een kwartier vanaf Berthem. Ook nog een kwartier vanaf Krainem. En in de Rijerscentrumtunnel is momenteel gesloten. Op de E411 een kwartier vanaf Overijse. Op de bindering rond Brussel nog een half uur trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En op de buitering een kwartier van Vilvoorde tot Wemmel.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: De ochtend.
0: Er is blijkbaar wat aan de hand met tests voor de zelfrijdende Tesla's die sinds vorige week op onze wegen liever mogen rijden. Om helemaal correct te zijn, het gaat om Tesla's die uitgerust zijn met het Full Self-Driving System Supervised. Onze Vlaams minister van Mobiliteit, mevrouw De Ridder, die gaf haar goedkeuring na uitgebreide tests in Nederland. Alleen, volgens onderzoek van het persbureau Reuters, zouden die tests gebaseerd zijn op misleidende gegevens van Tesla. Wat is er aan de hand? Vragen wij aan Steven Ladree. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoofd AI bij onderzoekscentrum IMEC. Wat is er aan de hand?
4: Ja, wel, dus wat er gebeurd is het volgende. Inderdaad, sinds dit weekend eigenlijk mogen in België ook Tesla's met het FSD-systeem rijden. Daar is eigenlijk al een ganse procedure aan vooraf gegaan. In november 2024 heeft Tesla contact opgenomen met de Nederlandse autoriteit en daar een lijvig dossier gegeven van zo'n 400 pagina's waar heel veel testresultaten in staan. Nu, daar worden relatief heel grote claims gemaakt. Zo'n FSD-systeem zal tot 32.000 levens redden in de Verenigde Staten. Dat hangt natuurlijk allemaal af met wat je het vergelijkt. Hè. Je zou vermoeden dat als je wil aantonen wat de impact is van een zelfrijdende wagen, dat je dat dan minstens vergelijkt met een wagen die gewoon niet zelfrijdend is en heel gelijkaardig is. Nu blijkt dat Tesla dat vergeleken heeft met een zeer brede populatie aan voertuigen, inclusief motos zelf, om dergelijke claims te maken. Dus eigenlijk vergelijk je een voertuig van op 4 wielen met een voertuig op 2 wielen en ga je daarmee gaan zeggen dat het toch wel veiliger is.
0: Daardoor
4: is dat toch wel problematisch. Ja. Dat is absoluut appelen en peren en heel teleurstellend, denk ik, in dat rapport.
0: Ja, waarom weten we dat niet?
4: Ja, ik denk dat die resultaten nu pas beschikbaar gemaakt worden. Dus dat is absoluut zeer teleurstellend. Ja, maar wat wel belangrijk is, dat is natuurlijk het startpunt geweest en zeker niet het eindpunt. En we spreken over november 2024. Er is eigenlijk 1,5 jaar lang getest op Nederlandse wegen en veel onafhankelijker getest door de Nederlandse autoriteit ook. En dan spreken we over meer dan 10.000 kilometer dat getest is door de Nederlandse autoriteit vooraleer er een beslissing genomen is of die wagen dan effectief op de baan mag of niet.
0: Oké, en dat onderzoek dat is onafhankelijk gebeurd zonder invloed van Tesla?
4: Ja, klopt. Volgens mijn informatie is het zo dat daar enerzijds Tesla klanten voor zijn aangesproken die upgrade al gekregen hebben als test, maar anderzijds ook dat de Nederlandse autoriteit daar zelf ook mee getest heeft. En ook in België is er getest, maar dan vooral de vergelijking tussen Nederland en België. We hebben een wat ander straatmeubilair. Denk maar aan fietssuggestiestroken. Uh-huh. En ook daar is er voor meer dan 5000 kilometer getest.
0: Maar goed, je begint te testen en je hebt wel, nog niet dat volledige onderzoek, maar wel die resultaten in het achterhoofd natuurlijk, hè?
4: Ja, klopt. Dus dat is inderdaad zeer teleurstellend. Anderzijds ook, het gaat over een rapport van 400 pagina's. Hier wordt een beetje een vergelijking gemaakt. Van één specifiek resultaat wordt er uitgelegd. Dat is absoluut niet correct en ik denk dat dat er eigenlijk niet zat mogen inzitten. Het rapport is natuurlijk veel lijviger en het gaat uiteindelijk niet over is het nu veiliger dan het ene systeem dan het andere. Het gaat eigenlijk over de absolute veiligheid hiervan.
0: Van een dergelijke auto.
4: Oké. Exact.
0: Maar in hoeverre hebben wij ons dan uiteindelijk wij, hè, want je hebt dat onderzoek, dan heb je Nederland, dan heb je wij. In hoeverre hebben wij ons ook laten meeslepen door een onderzoek dat niet helemaal klopt?
4: Ja, ik denk dat dat heel moeilijk te beantwoorden is vandaag, omdat we eigenlijk geen inzage hebben in dat rapport van meer dan 400 pagina's. En we hebben ook geen inzage in de detailresultaten of de detailtesten van zowel Nederland als België. Dus eigenlijk is dat een vraag die bijna niet te beantwoorden is vandaag. Ja. Als daar heel uitvoerig nog onafhankelijk is getest in heel veel omstandigheden en dat het ene resultaat misschien maar een verkeerd geciteerd resultaat is of een verkeerd geïnterpreteerd resultaat is, dan is dat misschien nog niet zo'n ramp. Als natuurlijk blijkt dat heel dat rapport op losse schroeven staat, ja, dan is het een ander verhaal.
0: Ja, oké, wij, meneer Latree, maar onze overheid toch wel, mogen we veronderstellen als ze dergelijke beslissingen nemen?
4: Absoluut, en daarom ook dat ik wel vertrouwen heb in die zin. We hebben die onafhankelijke resultaten ook wel gehad. En er zijn ook al voorbeelden in het buitenland, waar Tesla FSD al jaren rondrijdt, ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dus op zich, het toont denk ik vooral aan dat onafhankelijke testing nog altijd heel cruciaal is. En die procedures zijn er zowel in Nederland als in België wel gebeurd. We hebben spreken over anderhalf jaar aan testen in Nederland. Dat is toch ook niet meer.
0: Ja, natuurlijk. Dat is onafhankelijk, maar het geeft wel een beetje een vies gevoel natuurlijk, hè, dat Tesla dat manipuleert.
4: Ja, absoluut. Ik denk dat de veiligheid van wagens, en zeker als het gaat over introductie van nieuwe technologie, dat is niet iets waar we licht mogen overgaan. Ik zou nu niet durven zeggen dat het echt ronduit manipulatie is. Maar toch, het is, eigenlijk moet die hygiëne in hoe je die analyse doet zeer, zeer hoog liggen. En dat is hier absoluut niet gebeurd.
0: Oké, dank u wel voor uw duiding. Steven Latree, hoofd AI bij onderzoekscentrum IMEC.
4: Graag gedaan.

0: Marian Faithful and the Ballad of Lucy Jordan. De Ochtend.
1: Radio 1.
0: En voor de WK-tribune hier alles overneemt, nemen wij er nog even de Gazet van Antwerpen bij, Jasper. Want jeugdverenigingen trekken in de krant aan de alarmbel. Want ze dreigen in de problemen te komen door de strengere brandveiligheidsregels. Als ze hun gebouwen willen kunnen blijven verhuren, dan staan ze voor grote investeringen.
2: Ja, sinds 2023 vallen jeugdverblijven onder het Vlaamse logiesdecreet. Dat betekent dat als een vereniging haar lokalen meer dan 60 dagen per jaar wil verhuren, ze aan dezelfde regels moeten voldoen als hotels en vakantiewoningen. En daar knelt dus het schoentje, want veel lokalen van jeugdverenigingen zijn daar niet op voorzien. Dat zegt Frederik Verkammen van het Centrum voor Jeugdtoerisme, CJT.
3: Dat houdt bijvoorbeeld in dat ze verplicht zijn om een brandcentrale te plaatsen, wat in het verleden niet nodig was. Dat heeft ook een aantal gevolgen op het vlak van compartimentering soms, het gebruik van branddeuren, deurpompen, vluchtwegen. Dus dat betekent wel dat heel wat jeugdverenigingen die een lokaal verhuren voor grote investeringen stonden of nog staan de komende maanden eigenlijk.
2: Ja, en die jeugdverenigingen hebben wel een overgangsperiode gekregen, maar bij de meeste verloopt hun brandveiligheidsattest nog dit jaar of volgend jaar.
0: Ja, daarom had hij het over maanden, dus zit er niets anders op. Want het is belangrijk, hè, safety first, dan te investeren.
2: Ja, want voor veel Giro-groepen bijvoorbeeld zijn die huurinkomsten heel belangrijk voor hun werking. Dat zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
4: Voor Giro-groepen is het voor zichzelf gemakkelijk om Giro-lokalen te verhuren, zodat ze extra inkomsten hebben voor hun dagelijkse werking, maar ook voor het zomerkamp bijvoorbeeld. En het is ook fijn dat ze bij andere jeugdbewegingen terecht kunnen voor hun eigen weekends of kampen. Dus dat is eigenlijk een hele mooie wisselwerking, waarbij dat ze elkaar steunen en waarbij dat ze hun werking kunnen laten doorgaan, ook op verplaatsing af en toe.
2: Ja, en de Vlaamse overheid geeft wel subsidies als je investeert in brandveiligheid. Maar toch blijven de kosten hoog, dat zegt nog eens Frederik Verkammen van CJT.
3: De brandveiligheid wordt sinds 2023 wel aan 60% gesubsidieerd. Dus de Vlaamse overheid heeft op dat vlak wel haar verantwoordelijkheid opgenomen, door daar wel een mooie subsidie tegenover te zetten. Maar langs de andere kant moet je nog altijd 40% zelf betalen. En op een bedrag van pakweg 20.000 euro is dat wel heel stevig voor heel wat jeugdlokalen. Dus die kreunen daar toch soms wel onder die bedragen die ze moeten ophoesten om met die brandveiligheid volledig in orde te kunnen blijven.
2: Ja, en dat zijn dan bedragen die je niet zomaar kan verzamelen met een wafelenbak of zo.
0: Nee, dat wordt moeilijk. Dreigen sommige jeugdverenigingen daardoor dan echt in de problemen te komen?
2: Wel, bij Giro Jeugd Vlaanderen zien ze de druk op hun groepen toenemen. Zeker omdat de bouwregels in het algemeen ook alsmaar strenger worden voor de lokalen die ze gebruiken. Dat zegt nog eens woordvoerster Marij Germijns.
4: We merken dat er heel veel verwachtingen zijn, wettelijk gezien, om rond jeugdinfrastructuur in orde te zijn. Dus voor jeugdbewegingen is dat sowieso een uitdaging, omdat hun lokalen vaak verouderd zijn, omdat ze weinig financiële mogelijkheden hebben.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Radio 1 live.
2: Het zou wel eens kunnen dat het daar over de rode duivels gaat bijvoorbeeld, of over Egypte.
3: Na 10 jaar komt Jill Scott eindelijk terug naar België. De R&B en soul legende. Op 5 oktober in Bozar Brussel met nieuwe songs en haar grootste hits. Tickets via gracialive.be. Jill Scott, live in Brussel. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
4: Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom. Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
9: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
11: Moeten we dringend AI als de 12e man op het veld beginnen zien? En waarom valt de naam Piet Huizentruid als de nieuwe bondscoach? Straks meer in de WK-tribune na het nieuws van 9 uur.
12: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
13: 9 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Langdurig zieken zullen voortaan elk jaar door hun arts geëvalueerd moeten worden om een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid te krijgen. De ministerraad heeft die maatregel van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke goedgekeurd. Volgens minister van den Broeke gaat het om een belangrijke stap die langdurig zieken terug moeten helpen naar de arbeidsmarkt.
14: Ik heb het dus niet over mensen die in een ziekenhuis verblijven. Ik heb het niet over mensen met een ziekte die steeds achteruit gaat. Maar in de regel zullen we zeggen, ja, na een jaar moet je opnieuw een grondig gesprek hebben met de arts die je behandelt over de vraag wat je misschien nog wel kan in de samenleving. Ja. En die arts zal dan wel opnieuw een aanvraag moeten indienen voor jouw invaliditeitsuitkering. En als je dat niet doet, ja, dan valt die wel weg.
13: De bedoeling van alle hervormingen is dat er tegen 2030 ongeveer 100.000 langdurig zieken minder zijn dan oorspronkelijk voorspeld. Er volgen nog te weinig werkzoekenden in Vlaanderen een opleiding tot een knelpuntberoep. Dat zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bottuyne van CD&V, die de cijfers opvroeg bij minister van Werk Suhal Demir. Vorig jaar begonnen ruim 20.000 werkzoekenden aan zo'n opleiding. Dat zijn er al een stuk meer dan de voorgaande jaren, maar volgens Bottuyne nog niet genoeg. Tegelijk gaat ruim een derde van wie zo'n opleiding gevolgd heeft toch niet aan de slag met zijn of haar diploma. De VDAB moet daar meer op inzetten, zegt hij.
15: We moeten meer werkzoekenden richting knelpuntopleidingen gaan toeleiden. We moeten die knelpuntopleidingen ook anders organiseren, zodat die vlotter combineerbaar zijn met werk, met deeltijdswerk. Want de werkloosheidsuitkeringen zijn beperkt in de tijd, dus werkzoekenden hebben minder tijd om zo'n opleiding te gaan.

0: aan het volgen. En we moeten inzetten op een betere uitstroom naar werk. Bijvoorbeeld door jobcoaching, door mensen te begeleiden richting een nieuwe job. En er actief mee aan de slag te zijn vanuit VDAB. Om op die manier de kansen op succes te vergroten.
1: Er zijn in Vlaanderen ruim 200 knelpuntberoepen, onder meer in de zorgsector en in de mechanica. Een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week dicht, omdat verschillende leerlingen en leerkrachten ziek zijn geworden door het norovirus. Dat is een heel besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Er zijn ook 7 leerlingen besmet met streptokokken, bacteriën die onder meer keelpijn veroorzaken. Vermoedelijk hebben de ziektes zich verspreid toen de leerlingen vorige week op bosklasse waren. Alle 250 leerlingen moeten nu thuis blijven. De school gaat ook strenger toezien op hygiëne, zegt Nancy de deurwaarder van scholengroep RISO.
2: Wij gaan sowieso, zoals de planning nu voorligt, gaan wij volgende week maandag opnieuw open. Maar dan gaan wij voor de rest van het schooljaar wel strikte hygiënemaatregelen toepassen. Zijnde strikte handhygiëne en extra poetsen van onder andere toiletten en ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden.
1: Er zijn nog altijd niet meer details bekend over het akkoord dat de VS en Iran hebben gesloten om een einde te maken aan de oorlog. Vrijdag zullen vertegenwoordigers van de VS en Iran dat ondertekenen in Genève, in Zwitserland. Er zijn nog veel vragen over wat er in het akkoord staat over Libanon. Voor Iran liever was het belangrijk dat ook daar de gevechten zouden stoppen tussen Israël en de gewapende groep Hezbollah. Maar het is onduidelijk of dat zal gebeuren, zegt correspondent Lennart Zwolfs in Israël.
3: Donald Trump die wil inderdaad dat Netanyahu daar gaat stoppen met de aanvallen en ook de troepen terugtrekt. Want ja, dat is dan weer een eis van Iran. Mm-hmm. Maar ja, het is toch wel echt de vraag of dat gaat gebeuren. Gistermiddag kwam al het bericht dat er een Israëlische droneaanval in het zuiden van Libanon zou zijn geweest. Nou, gisteravond kwamen de berichten dat Hezbollah raketten had afgevuurd op Israëlische troepen in dat zuiden van Libanon. Dus ja, die aanvallen die gaan nog steeds door daar. Al lijken ze wel iets minder te zijn dan we de afgelopen dagen en weken hebben gezien.
1: Het weer vandaag eerst vrij veel wolken met kans op lokale buien. Daarna wordt het droog met zon en wolken en temperaturen tot 25 graden. Morgen zonnig en nog warmer en vanaf donderdag 30 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. De WK-tribune.
5: Er zijn nog weinig zekerheden, maar één zekerheid is er wel. Dat is dat Lukaku scoort. De woorden van Peter van den Bent gisteren, op het moment dat het toch nog een hoopvolle avond werd, mogen we dat zo zeggen? Hoe was het om dat allemaal te zien van op een 30 meter afstand ongeveer? Je hoort dat straks van een supportersclub uit Pelt, die de kans kreeg om er in Seattle bij te zijn. En deze ochtend checken we ook of AI ervoor kan zorgen dat het niet bij gelijkspel blijft. Heel goedemorgen en welkom.
4: Radio 1. De WK-tribune.
6: Met Dorian Ausems.

0: Wel ja, Fleetwood Mac. Niet meer naar achter kijken. Yesterday's gone. Vooruit is the only way. Het zal wel moeten. Want zo onscherp als gisteren op het veld staan, moeten de duivels komend weekend nu precies toch ook niet meer doen. Misschien dat het familiebezoek heeft geholpen. Kan je zien op Sporza. Hoe Courtois zijn dochter op de arm houdt vlak na de match. Doku die zijn ouders knuffelt in de tribune. Ja, de Belgische support was er zeker in het grote Lumenfield Stadium in Seattle. En ook die van de supportersclub De Bemvoort. Met 60 man waren ze er. Helemaal van Pelt naar Amerika gereisd. Een heel goeiemorgen, Michael.
1: Goedenacht.
0: Ja, dat is waar. Ik had ze zo moeten openen. Het is bij jullie iets na middernacht. Hoe voel je je met z'n allen zo na die 1-1?
1: Ik ben in eerste instantie blij dat we niet verloren hebben.
0: Ja.
1: Dus laten we ook niet te negatief gaan doen. Het kan alleen maar beter gaan nu.
0: Oké, dat is hoopvol, net zoals in het nummer daarnet tussen bij Fleetwood Mac. Wat vond je van de wedstrijd? Want we mogen ook een beetje eerlijk zijn. Hoe heb jij die beleefd?
1: Ja, de eerste helft was slecht. Hè? Niet goed. De tweede helft hebben ze zich goed herpakt, vond ik. Laten we het een beetje steken op het begin van een toernooi. Wat zenuwachtigheid, de warmte onverwacht, want het is hier warmer dan ooit blijkbaar. En in de volle zon voelden wij ook wel dat de zon wel wat impact had. Dus het was niet goed, maar...
0: Rudy Garcia heeft dat opgelost met een petje en toch nog een hemd met lange mouwen, zoals dat dan gaat als bondscoach. Hoe hebben jullie dat aangepakt als supporters?
1: Ondergaan, hè. drank in het stadion was geen goed plan, want dat is heel duur.
0: Oh, over hoeveel spreken we dan?
1: Ja, ja. $20 voor een pintje, dat zijn prijzen die ik niet betaal daarvoor. En veel mensen van ons niet. Dus dan is het wachten tot we buiten zijn en dan...
0: Om er dan in te vliegen. Ja, oké. Okay. Ja. Dat was toch nog de moeite. Is dat gebeurd? Is er een Belgisch feestje achteraf gekomen?
1: Feestje is een groot woord. Het was een meeting point voor de wedstrijd en na de wedstrijd. Vrij dicht bij het stadion. Voor de wedstrijd was echt wel een leuke ambiance, leuk feestje. Achteraf was het een beetje rustig. Het was heel warm. Veel Belgen zijn ook wel naar daar gegaan. Maar een feest hebben we er niet van gemaakt. Er was ook weinig reden toe, denk ik.
0: Ja.
1: Maar het is een beetje inkomen nu, hè.
0: Ja, dat is zo. Het is nog maar de eerste wedstrijd. We hebben toch al een punt, dat is al iets. Hè. Het was wel ongelooflijk waar jullie zaten, Michael. Want niet alleen het luidruchtigste stadion, maar ook als je de beelden zag. Iedereen heeft naar de match gekeken, denk ik, gisteren. Wauw, die skyline-hal van Seattle die je daar dan ziet bij die wide shot. Dat is echt wel prachtig. Hoe was het om daar te zitten? Wat was jullie plek?
1: Ja, het is een heel mooi stadion, dat kunnen we beamen. We zaten eigenlijk helemaal bovenin. In eerste instantie toen we de tickets ontvingen, dachten we ergens bovenin een hoekje gepropt. Al bij al viel het gisteren nog wel mee, het was een goed zicht. Ik denk dat je overal in het stadion wel vrij goed zag. En de plaatsen waar we eigenlijk bij vorige toernooien gewoon zijn om achter de goal te zitten... die waren nu voorbehouden voor FIFA, zodat ze die zo duur mogelijk konden verkopen. Maar we zaten allemaal samen en het viel best wel mee, dus was wel oké.
0: Welke speler heb je nog het beste kunnen zien, Michael, van ons?
1: Welke speler?
0: Ja.
1: De opvallendste was Lukaku, hè, die de 20 seconden nodig had of zo om beslissend te zijn.
0: Als het al dat was,
1: Ja, het is dat. Zo mag je elke keer invallen.
0: Ja, en jullie waren erbij, absoluut, in dat luidruchtige stadion. Je hebt dat net al gezegd, de pintjes, dat betalen wij niet daar ter plekke. We doen dat dan achteraf. Maar zo'n hele reis met 60 man, met die supportersclub De Bemvoort, naar Amerika. Mag ik eens een onbeleefde vraag stellen, Michael? Hoeveel kost dat wel niet?
1: Ja, we zijn nu met deze groep hier zeker 16 nachten en dan betalen we €5.000 per persoon.
0: Oh, nee.
1: Maar dan zitten alle vervoer in, alle overnachtingen zitten daarin, alle vluchten. Want morgen vertrekken we naar Las Vegas. Daar gaan we ook 2 nachten heen om toch een beetje van de stad te zien en van de Grand Canyon bijvoorbeeld. En dan over 2 dagen, donderdag, gaan we naar Los Angeles.
0: Wauw.
1: Dus het is ook wel een hele mooie reis.
0: Ja, je gaat wel serieus wat uren moeten rijden dan? Of gaan jullie vliegen? Want het is nu ook niet vlakbij, hè? Die nationale parken onder andere.
1: Nee, absoluut. Het zijn grote afstanden, maar morgen vliegen we.
0: Okay.
1: Gelukkig.
0: Jullie hebben al een seat voor zondag als we tegen Iran spelen?
1: Ja, klopt. Alle tickets hebben we al op voorhand moeten kopen. Dus we hebben zelfs onze tickets voor de finale al, maar enkel als Belgen die speelt.
0: Ongelooflijk, ja. Dit is wel uitzonderlijk. En ik denk dat er veel deze ochtend aan het denken zijn. Daar ben ik jaloers op. Je mag het maar meemaken in het leven. Wat voor een supporter ben jij, Michael, als er wordt gescoord? Bijvoorbeeld Lukaku, hoe was jouw reactie?
1: Gisteren vooral ontlading, hè. Ik ben normaal vrij rustig daarin. Maar gisteren is die gelijkmaker was toch wel belangrijk, ook voor ons. In eerste instantie als supporter voor het verloop van het toernooi. Want als wij eerste worden in de groep, dan blijven we in deze regio. In Seattle spelen we dan onze volgende wedstrijden. Ja. En logistiek gezien kunnen we dan eigenlijk gewoon gemakkelijk hier blijven. Moeten we geen vervoer meer betalen en moeten we enkel onze overnachtingen nog boeken.
0: En blijft het hopelijk bij die €5.000? Ja, dan hebben we een ander verhaal.
1: Ja, als we tweede worden. Ja, dan moeten we naar Dallas vliegen en dan daarna naar de alle volgende steden. Dan maakt het plots veel duurder.
0: Ja, dus ook op dat vlak liever van niet. Kan je toch al een kleine pronostiek doen voor zondag als we tegenover Iran staan?
1: Ja, ik denk dat we de volgende wedstrijden gaan iets gemakkelijker verlopen. Dus laten we zeggen, zondag nog 2-0 en dan gaat het alleen maar vooruit om uiteindelijk groepswinnaar te worden.
0: Dat is gesproken van de supportersclub De Bemvoort. Heel veel plezier daar in het grootste Amerika. En supporter nog goed.
1: We gaan ons best.

0: bijna een jaar geleden stond ze tussen de krokodillen in een fantastisch nagemaakt moeras op de mainstage van Pukkelpop. Doshi en Anxiety. Bijna 20:09. Nachten doortrekken dit WK op zich, hoeft dat niet. We hebben al Tom Boudewijl, die deze nacht opbleef voor Iran-Nieuw-Zeeland. Je hoorde hem daar straks nog in de ochtend, vlak voor hij toch even ging slapen. En er is natuurlijk ook altijd Mercedes van den Broeke. Goedemorgen.
1: Hey, hey.
0: Mercedes, je blijft op om zowat alles wat online opvalt of viraal gaat rond het WK voor ons samen te vatten in de zes van Mercedes. Dat is voor zo meteen. Eerst moeten we het misschien toch nog even hebben over de Rode Duivels de afgelopen avond, want jij hebt hen op een vrij bijzondere manier aangemoedigd.

0: Ik hoor hier tegen een dier spreken. Ik hoor hem wel niet. Ik dacht dat hij echt ging meehuilen, maar zover is nog niet gekomen. Er is geen beeld bij, maar het volkslied heb je dus niet alleen gezongen.
1: Dat was inderdaad met mijn hond. En kunnen we het eventjes hebben over dat ik absoluut geen zangcarrière zal later hebben, denk ik.
0: Ik vond het nog redelijk meevallen.
1: Dank u.
0: Maar, er zijn supporters die het slechter zouden doen.
1: Mijn hond zingt wel mee als er een ambulance passeert, maar that's it. Ons Mila is een flat-coated retriever, een schat van een hond en eigenlijk ook een voetbalfan, want alles wat beweegt op de tv vindt ze plezant. En er is gisteren wel wat bewogen. Dus, maar die supporters tenue, dat je dus niet hoort op de radio, maar wel ziet in de video, dat is super uitzonderlijk. Het feit dat ze die heeft kunnen verdragen, ik was heel verbaasd.
0: Hoe lang heb je erover gedaan om dat truitje aan te krijgen bij hem? Bij haar is het, hè? Want ja, ik zeg altijd hem.
1: Nee, ons Mila, ons meisje. Het heeft mogen duren tot mij het volkslied voorbij was, maar dan was ze heel snel weg.
0: Ja. Oké, dat is goed gedaan. Ja.
1: Dank je.
0: Zo fijn. Ik denk dat heel veel mensen hun dieren erbij hebben gepakt. Ten slotte gaat het om samen naar de match kijken en daar hoort iedereen bij. Het heeft wel niet mogen baten, Mercedes, want ja, je eindigt met een teleurstellende 1-1.
1: Ik vind niet dat we mogen teleurgesteld zijn. Want er was duidelijk een trend bezig vannacht. Alles en iedereen heeft gelijk gespeeld. Dus er moet, denk ik, wel iets in de lucht hebben gehangen. Want niemand minder dan Spanje tegen Kaapverdië, wat naar mijn mening eventueel een 7-0 had kunnen zijn, speelde 0-0. Maar de keeper van Kaapverdië, Vosinha, die heeft echt alles uit de kast gehaald. En die man, zo wholesome, dat was echt de match van zijn leven. Die is 40 jaar oud, speelt in tweede klasse, is redelijk laat aan zijn professionele carrière kunnen beginnen. Heeft een heel emotioneel traject achter de rug. Zijn grootouders verloren die dat heel belangrijk voor hem waren. Zijn mama geraakte niet binnen, want de visa geraakte niet in orde. En de centjes lagen er ook niet. Dus dat was gewoon een heel belangrijk moment voor hem. Echt prachtig.
0: Ja, met zo'n emotioneel verhaal en dan dat neerzetten, ja, dat doet iets met de mensen. Online is hij ook wel hard gegaan. Hè? Mensen houden van hem.
1: Mm-hmm. Het is tijd voor een heldenstatus.
0: Ja, ik denk dat hij dat ondertussen heeft gekregen. Wat onthouden we nog vannacht, behalve de Kaapverdische keeper?
1: Wat dat we altijd moeten onthouden. Peter van den Bent is een cutie patootie.
0: Ja, dat is waar.
2: Een man met een missie. En dat is het doelpunt te maken. Liefst 2. Al aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Zijn eerste baltoets. En hij legt hem erin. Romelu Lukaku. Wel. In deze moderne tijden zijn nog weinig zekerheden. Maar één is er zeker. Dat is dat Lukaku scoort.
1: Ik moet eventjes vertellen aan de mensen wat er met Peter op dat moment is aan het gebeuren.
0: Stel het ons eens.
1: De man ging wild. Kijk, Peter is iemand die notities maakt met de hand. Ja, zijn iconische papieren liggen daar voor hem. Alles vliegt de lucht in. Peter, zijn handen vliegen de lucht in. Die man die fonkelt in zijn ogen. Een glimlach tot wel in Tokio. Het was echt ongelooflijk ontroerend en mooi om te zien. Ja, het is na al die jaren nog steeds hetzelfde effect op hem. Het is prachtig om te zien. Om dan zo wel terug even naar zijn papier te keren, toch wat notities te maken, het is prachtig.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de match gekeken met mensen die ook niet per se super voetbalminded zijn, maar als Peter roept bij een actie of een goal zoals gisteren, dan veren die mensen ook niet eens meer recht. Dus dat zegt wel genoeg. Het is heel enthousiasmerend voor iedereen, dus wij zijn fan. Blijkbaar hebben we er ook ineens sinds kort een nieuwe kandidaat bij voor onze bondscoach. Een welbekende.
1: Ja, toch niemand minder dan Piet Huizentruid. Die wil blijkbaar opeens bondscoach worden.
0: Het is niet waar.
3: Piet Huizentruid, het is een clichévraag, ik weet het maar. Wat hebben we vandaag geleerd?
4: Dat de Rode Duivels, als het gesloten is, ze de sleutel niet vinden om het open te doen. En de sleutel is Hans van Aken. En ik begrijp nog altijd niet, als ik dat zie, waarom zit een trainer dan niet?
3: Ik zou vragen, hebt u het nummer van Rudy Garcia?
4: Nee. Ik denk ook dat hij niet gaat luisteren.
1: Kijk, onder het Sporza-motto iedereen bondscoach. Ik ben een halve West-Vlaming. Dit weten de mensen waarschijnlijk niet. Dus het spijt mij nu voor alle West-Vlamingen. Wat hebben we geleerd vandaag? Piet wil ook een kans wagen, denk ik, als bondscoach.
0: Het staat je goed. En wat meer West-Vlaams, niemand wordt daar slecht van. Iedereen bondscoach dus. Peter van den Bemt, zo blij als een kind. En de Kaapverdische keeper, de held van de nacht. En dan nog die glansrol voor jouw hond. Ik ben heel benieuwd, lieve Mercedes, wat er straks nog in de zes zit. En dat krijg je om 12 uur op de socials van Sporza. Wij zien jou morgen heel graag terug als jij dan ook gewoon weer hier bent. Zie je dat zitten?
1: Ja, helemaal super.
0: Heel goed. Dit is Wolfje. Goedemorgen.

0: Wat een onwaarschijnlijk lieve zin. Je bent mijn wolfje, ik huil met jou. Floris Francis Arthur. Zometeen in de WK-tribune. Wie is de geheimzinnige 12e man op het voetbalveld? Maar eerst files naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. En op de E313 een kwartier vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En richting Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot Borgerhout door een eerder ongeval. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur trager aan de werken in Temse. Dan gaat het ook langzaam naar Brussel. Op de A12 een kwartier vanaf Wolvertum. Op de E19 een half uur vanaf Zemst. Op de E40 25 minuten vanaf Kraaijnem tot in de Europese wijk. In de Wetstraat 25 minuten tot aan Kunstwet. En dan nog op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 10 minuten van Grimbergen tot Wemmel. Daar is de weg wel vrij. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
1: De WK-tribune.
0: Misschien volg je het voetbal deze dagen niet zo fel, maar zelfs dan nog ga je dat opvallende zwarte ding op het hoofd van de scheidsrechter wel al eens gespot hebben. Het is een cameraatje dat alles wat er gebeurt op het veld van dichtbij laat zien. Het is heel duidelijk, het is niet alleen het grootste WK ooit, maar ook het meest innovatieve. Zo innovatief zelfs dat we precies ook met een 12e man zitten, genaamd AI. Mogen we AI stilaan de 12e man noemen? Dat is de vraag. Goedemorgen, Pieter Robrechts.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent postdoctoraal onderzoeker aan het departement computerwetenschappen is het, van de KU Leuven. Zijn data-analisten nu de nieuwe sterspelers van een ploeg?
2: Oh, ik denk dat sterspelers misschien een beetje overdreven is. Iedereen kent De Bruyne, Lukaku, Doku, maar ik denk dat er heel weinig mensen en al iets van de Rode Duivels mijn naam kunnen noemen. Die blijven toch net iets meer op de achtergrond. Maar het is wel waar dat hun rol de laatste jaren enorm gegroeid is. Ik denk dat elk team op het WK wel een aantal data-analisten mee heeft. En de meeste daarvan zitten ergens hoog in het stadion live data te verzamelen tijdens de wedstrijd. Maar vaak zie je ook wel dat er toch ook iemand op de bank zit met een laptop die eigenlijk gewoon de hele wedstrijd naar dat laptopscherm kijkt om die data live te gaan interpreteren. En eventueel de coach te helpen om zijn plan een beetje bij te sturen afhankelijk van wat er uit de data komt. Dus nee, het zijn geen sterspelers in de klassieke zin, maar ik denk wel dat je kunt zeggen dat ze uitgegroeid zijn tot een onmisbare schakel in de staf en dat ze ook steeds meer invloed hebben op wat er op het veld gebeurt.
0: Waarvoor worden die data dan allemaal gebruikt? Op wat wordt dat toegepast?
2: Ja, AI is tegenwoordig eigenlijk een beetje overal in het voetbal en vaak zonder dat mensen dat echt doorhebben. Misschien wel de meest zichtbare toepassing is de automatische detectie van buitenspel die ook op het WK wordt gebruikt. Daar zit eigenlijk een AI-algoritme achter dat op basis van camerabeelden continu 29 punten op het lichaam van elke speler probeert te trekken. Dus de locatie van de grote teen, kleine teen, knie, dijbeen en zo helemaal verder tot aan het voorhoofd. En daaruit kan dan eigenlijk heel makkelijk worden afgeleid of iemand buitenspel staat. Iets minder zichtbaar, maar waar AI misschien wel de meeste impact heeft gehad in voetbal, is in scouting. Er zijn meer dan 100.000 professionele spelers in de hele wereld. Het is natuurlijk compleet onmogelijk voor een club om die allemaal te gaan volgen. En vroeger, en dan spreek ik over 10, 20 jaar geleden, rekenden clubs daarvoor vooral op hun netwerk van scouts over de hele wereld om nieuw talent te ontdekken. Vandaag de dag gaan eigenlijk de meeste clubs daarvoor data gebruiken. Die gaan een profiel opstellen van het soort spelers waarnaar ze op zoek zijn. Uit die data komen dan 10 tot 20 spelers en die kunnen ze dan in meer detail gaan analyseren.
0: Oké. Okay. Kan je als speler AI ook onder druk gaan zetten en zeggen, kies voor mij en zorg ervoor dat mijn naam uit die rapporten komt? Of is dat niet mogelijk?
2: Ja, daar zijn wel wat verhalen over. Ah. Over spelers die gaan proberen om die statistieken eigenlijk te gaan beïnvloeden.
0: Voilà, ja, daar verbaas ik mij niet over. Als het langs de ene kant dan kan het langs de andere kant ook natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Gaan spelers door dit alles anders voetballen? Bijvoorbeeld als we kijken naar de match van gisteren. Ik wist dat ik vandaag met jou ging bellen. Ik was aan het denken, waar zie ik de AI-toepassing? Gooien ze daardoor harder de bal uit of minder snel naar daar? Wordt dat sowieso beïnvloed, dat spel?
2: Dat vind ik een heel interessante vraag. En in sommige sporten, dan zeker in Amerikaanse sporten, zie je heel duidelijk het effect van data. Bijvoorbeeld in basketbal, de laatste 10 jaar is het aantal 3-puntschoten verdubbeld eigenlijk. In voetbal is het voorlopig nog iets subtieler, maar wel een heel concreet voorbeeld. En iets dat je ook heel vaak op het WK ziet, is dat bij de aftrappen team gewoon de bal gaat proberen buiten trappen. Zo ver mogelijk tegen de achterlijn van de tegenstander.
0: Goh.
2: Daar hebben we eigenlijk 2 jaar geleden nog een paper over geschreven. Het idee daar een beetje dat je eigenlijk door de bal daar buiten te trappen het team meteen vast kan zetten. En als je dan de bal kan heroveren, dan zit je meteen in een goede positie om een doelpunt te maken. Dus uit de data blijkt wel dat dat efficiënter is, maar natuurlijk voor de kijker is dat niet zo aantrekkelijk om iemand de bal te zien buiten trappen.
0: Heb je het ons zien doen, de Rode Duivels?
2: Nee, de Rode Duivels doen het voorlopig nog niet. Het is vooral PSG dat er bekend mee is geworden om dat vaak te doen.
0: Ah ja.
2: Qatar deed het ook al op het WK, heb ik gezien, en er waren nog een paar ploegen.
0: Ja, dat is wel interessant om vanaf nu, als je een wedstrijd opzet, om daar toch eens extra oog voor te hebben. Hè? Dat ze toch gaan gebruiken. Ik denk dan, waar is het gevoel? Want dat lijkt me dan dat dat toch invloed heeft op de schoonheid van het spel.
2: Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Er zijn bepaalde zaken die minder mooi zijn. Bijvoorbeeld het buitentrappen van de bal langs de andere kant. Waar is AI heel goed in? Dat is in het ontdekken van patronen. Dus eigenlijk de beste manier om de AI te gaan verslaan is om zo onvoorspelbaar mogelijk te gaan spelen. Zoveel mogelijk creativiteit in het spel te spelen. En dat maakt het spel dan weer net aantrekkelijker. Dus het gaat een beetje in twee richtingen. Sommige dingen worden minder mooi, omdat AI er natuurlijk op gericht is om al statistisch te gaan optimaliseren. AI houdt geen rekening met schoonheid. Langs de andere kant, de beste manier om AI te verslaan is dan weer om eigenlijk zo mooi mogelijk voetbal te spelen.
0: Ja, inderdaad. AI kent de ploegen door en door. Je kan alles door AI halen, dan denk ik. Dan kunnen we toch nu al zeggen wie dat de winnaar van het WK zal worden, 2026?
2: Nee, ik denk dat dat heel moeilijk is. Geen enkel AI kan met zekerheid zeggen wie dat WK gaat winnen. Zelfs als dat AI-model alle mogelijke data zou hebben over alle teams. En dat is eigenlijk omdat voetbal, of de resultaten in voetbal, heel hard afhangen van de vorm van de dag en van toeval. Wat AI wel kan, is daar een kans op plakken. Bijvoorbeeld in ons AI-model is Spanje de meest waarschijnlijke winnaar, met een kans van 20% om het WK te winnen.
0: Ah, ja.
2: Ja, mensen interpreteren het dan altijd als volgens AI gaat Spanje het WK winnen, maar eigenlijk zou het moeten omkeren. 20% om het WK te winnen, dat betekent ook 80% dat Spanje niet gaat winnen.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk zegt ons AI-model, de kans is groter dat Spanje niet gaat winnen. En die onvoorspelbaarheid is eigenlijk wat voetbal zo mooi maakt.
0: Ja, en blijven kritisch naar kijken, hè, telkens opnieuw. Welke rol zie jij AI nog spelen in de WK's van de toekomst, Pieter?
2: Maar ik denk dat het belang van data enkel maar gaat toenemen. De evolutie in AI in sport wordt heel hard gedreven over welke data er beschikbaar is. En dan zien we dat de nieuwe data tegenwoordig, die wat we 3D post-tracking data noemen, die ook wordt gebruikt voor de buitenspeldetectie, die dus alle punten op het lichaam van een speler gaat trekken, waardoor we eigenlijk een dummy hebben van elke speler. En daardoor kunnen we dan bijvoorbeeld veel meer de techniek van spelers gaan analyseren. Op dit moment kunnen we heel moeilijk zeggen wat Doku nu zo'n goede speler maakt, omdat we daar heel weinig data over hebben, over welke bewegingen dat hij maakt met zijn verschillende delen van zijn lichaam. Dat is iets wat er wel gaat bijkomen. Ik zie ook naar fans toe meer data beschikbaar komen. Ondertussen waarschijnlijk de meest geavanceerde statistiek die de meeste mensen kennen is expected goals. Maar dat zegt eigenlijk enkel iets over schoten en doelpunten. Ik denk 1% van de acties in een wedstrijd zijn schoten. Er zijn veel statistieken beschikbaar die iets zeggen over alle andere acties, over passes, over tackles, over duels en zo. Ik denk dat die naar verloop van tijd ook wel zullen doorvloeien naar fans.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook veel ploegen die dat niet kunnen betalen, denk ik dan. Want ja, we zitten toch met landen die niet alle middelen hebben. Hoe wordt dat dan opgelost?
2: Het voordeel van data-analyse is dat die eigenlijk, data-analisten zijn eigenlijk vrij goedkoop. En dan in vergelijking met spelers vooral. Een data-analyst, qua loonkost, is dat misschien €100.000 per jaar. Er zijn heel weinig goede spelers die voor dat bedrag willen spelen. Dus het biedt wel kansen voor kleinere clubs om een inhaalbeweging te maken. Omdat de investeringen in data en in AI eigenlijk veel goedkoper zijn dan investeringen in topspelers.
0: Ja, het voordeel is meer aan hun kant deze keer. We zullen dit niet vragen aan AI, wel aan jou, Pieter. Wie zal het WK winnen?
2: Ja, ik denk toch Spanje nog altijd, zelfs na gisteren.
0: Ik dacht het wel. Pieter Opbrechts, dank je wel om deze ochtend even tijd te maken en het te hebben over de 12e man AI genoemd. Een heel fijne ochtend nog.
2: Dank je wel.

countdown. Om 9:40, wie voelt zich wakker genoeg na de match van de Rode Duivels gisteren om zich te wagen aan onze quiz? I remember you was conflicted. Misusing your influence. Dat is waar. Aan onze quiz, iedereen wereldkampioen. Geen zorgen, je moet zelf geen wereldkampioen worden. En het gaat ook niet over voetbal gaan. Wel over de deelnemende landen aan dit WK. Die hebben records gevestigd of hebben allemaal andere prestaties behaald op andere vlakken. En daar gaan de 5 vragen over zo meteen. Dus als je heel graag binnenkort een gloednieuwe draadloze speaker wil voor gezellig in de zon de komende dagen, dan moet je nu gewoon in de Radio 1-app sturen. Iedereen wereldkampioen. Heel graag, misschien tot zo.

0: dansen op dit heerlijke ritme van Twiki Twiki. Dat is nu nog mogelijk. Misschien vanaf morgen iets minder. Dan begint het en dan gaan we stilaan naar de 30 en er bovenop. Ja, het gaat ook warmer worden dan dat. We kijken er op zich wel naar uit, net zoals naar elke match dit WK voetbal. En dat zijn er veel natuurlijk. Je weet dat er doen in totaal 48 landen mee. Straks trouwens een hele trein na elkaar, want om 9 uur zie je Frankrijk spelen. Eén van de favorieten. Zij spelen tegen Senegal, hun eerste wedstrijd. Om middernacht is er Irak-Noorwegen. En om 3 uur 's nachts Argentinië en Algerije. En dan zijn we nog niet klaar. Om 6 uur kan je, hey, opstaan. Leuk! Met Oostenrijk-Jordanië. In die treintje zitten heel sterke landen, maar niet per se landen die wereldkampioen voetbal gaan worden. Frankrijk uitgezonderd weliswaar. Ze hebben heel wat andere talenten en daarover gaat onze quiz Iedereen Wereldkampioen. We spelen dat vandaag onder andere met Maarten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maarten, jij bent vandaag vrij, heb ik gehoord. Ouderschapsverlof, hoe wel gekomen is dat na de match van gisteren?
1: Kun je nog eens herhalen, want je viel even weg, sorry.
0: Hoe blij ben je met je vrije dag vandaag, nadat de Rode Duivels gisteren speelden?
1: Ah, ja, het is niet dat ik mij zat heb gezopen of zo, hè. Maar het was aangenaam om te zien. Het is altijd wel heel intens om de Rode Duivels te zien spelen, maar ik ben als een gewone mens gaan slapen na de match. Jammer dat ze niet gewonnen hebben, maar... Mijn nachtrust heb ik er niet voor gelaten.
0: Nee, voilà. En iets minder adrenaline in je lichaam om rustig de slaap te vatten. Dat is dan ook weer handig. We spelen de Iedereen Wereldkampioen quiz ook met Daniele deze ochtend. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jullie volgen het WK op de voet. Jij en je vriendin vanavond een uitkijkpunt dus met Frankrijk-Senegal. Gisteren ook natuurlijk heel fervent gekeken. Met welke snack was dat, Daniele? Want dat is altijd belangrijk.
2: Er was een ijsje bijgekomen gisteren.
0: Oeh, welke smaak?
2: Iets met pistache, denk ik. Dat was een magnum, pistache en nootjes.
0: Altijd perfect. Dat klinkt heel volledig. Lieve Maarten en Daniele, we gaan dus met jullie zo meteen de 5 vragen doen over dingen waar Argentinië en Irak wereldkampioen in zouden kunnen zijn. We gaan beginnen met Maarten. Als jij juist blijft antwoorden, blijf je aan de beurt uiteraard. En doe je het fout, ja, dan gaat de volgende vraag naar Daniele. De 5e vraag is beslissend. Als je die juist hebt, dan win je dus onze draadloze speaker. En fout is dus na de tegenstander. Hem geven. Is dat duidelijk voor jullie allebei?
1: Yes.
0: Oké, goed, hier gaan we. In 2014, Maarten, vormden de inwoners van de Argentijnse stad Rosario een 20 kilometer lange Argentijnse vlag. Een record. Wat staat er in het midden van die Argentijnse vlag afgebeeld? Is dat een zon of is dat een maan?
1: Dat is de zon.
0: Ja, dat is meteen helemaal een goede start genomen. Uit de lessen geschiedenis herinner je misschien nog, Maarten, dat het eerste schrift ontstond in Mesopotamië, het huidige Irak. Hoe heette dat schrift? Je krijgt zelfs 2 mogelijkheden, het spijkerschrift of het hamerschrift. Wat denk je?
1: Het spijkerschrift.
0: Ook heel zelfzeker geantwoord. Dat brengt ons naar vraag 3. Om dat te vieren hebben ze in Irak een bijzonder record gevestigd. Maar het welke? A. Ze maakten de grootste balpen ter wereld. Een joekel van wel 6,59 meter groot. Of B. Ze produceerden de langste rol papyrus ter wereld. En die was 32 meter lang. A of B?
1: Papyrus?
0: Ik snap de gok, maar nee, er was toch een lange balpen plots in het leven geroepen. Dus nee, we gaan daardoor naar Daniele. Jij krijgt de kans met vraag 4. In Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, is er aan één iets alvast geen gebrek. Nergens ter wereld zijn er meer A, boekenwinkels per inwoner of B, steakhouses per inwoner. Denk je, Daniele?
2: Voor de hand liggend dan optie B.
0: Oef, echt waar. Korte enter van Daniele. We gaan naar vraag 5. Die moet je juist hebben, Maarten. Het is weer aan jou. Argentinië gaf de wereld een vernieuwende manier om aan forensisch onderzoek te doen. Welke techniek werd daar in 1982 voor het eerst succesvol gebruikt om een moordzaak op te lossen? Vingerafdrukken of DNA-analyse?
1: DNA-analyse.
0: Dacht je dat? Oh nee, Maarten! Oh, zo jammer. Ja. Het is vingerafdrukken. Minder jammer voor Daniele. Je hebt maar één vraag eigenlijk moeten beantwoorden en je hebt het gewoon al teruggepakt.
2: Ja, voilà. Ja.
0: Voilà, zo gaat dat in het leven. Geluk gaat inderdaad een draadloze speaker voor jou. En voor jou, Maarten, wens ik jou nog een fijne vrije dag en hopelijk ook genieten van de komende dagen goed weer, allebei.
1: Geen probleem.
0: Bedankt om mee te spelen. Tot de volgende keer.
2: Bye.
1: Tot ziens. Bye.
0: Mooi WK gewenst. Goedemorgen. Senegal fast.

elke dag een nieuwe kans op iedereen wereldkampioen en een draadloze speaker. Uiteraard weer morgen in de WK-tribune. We zijn 16 juni, de examens zijn nog niet gedaan. Jij zal dat misschien geweten hebben, jij zelf of in je omgeving. Het is misschien niet onhandig om dan zo meteen...

0: tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1. In september speelt top-dj Amélie Lens een optreden aan het KMSKA. Maar eerst inspecteren wij het podium. Weet ik veel, wandel door het KMSKA en bekijk de kunstwerken. Topwerken uit een periode van meer dan 7 eeuwen. Bekend als de Vlaamse kunstcollectie. Wat zit erin en wie heeft dit alles verzameld? Een Weet ik veel podcast over het KMSKA. Nu in de grote collectie van VRT Max.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
2: 4.000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
1: Shh. Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald. Zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Code yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Oei, nog maar tot 21 juni?
4: Yep, info op telenet.be.
1: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
2: Mon etes. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
1: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten.
2: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
1: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
5: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Je gelooft het niet hoe vernuftig de studenten van vandaag spieken tijdens de examens. Dus, hoe gaan we daarmee om? Daar gaan we het over hebben. In de wereld van Sophie, na het nieuws.
0: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren. 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in de Waalse gemeente Strepy vraagt de aanklager een gevangenisstraf van 27 jaar voor de hoofdbeschuldigde. 4 jaar geleden reed de dertiger met een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 slachtoffers overleefden dat niet, 79 anderen raakten gewond. Vorige week oordeelde de jury dat hij schuldig is aan 7-voudige doodslag. Voor zijn passagier is 2 jaar gevangenisstraf gevorderd voor schuldig verzuim. Straks gaat de jury opnieuw in beraad om de straf te bepalen. Al maar meer gepensioneerden klussen bij met een flexijob. Vorig jaar deden meer dan 42.000 mensen ouder dan 65 een flexijob en dat is zo'n 20% meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de RSZ. Gepensioneerden doen vooral flexijobs in het onderwijs, de uitvaartsector en de transportsector. Jasper Hubo van de RSZ legt uit waarom een flexijob populairder wordt bij gepensioneerden.
8: Er worden meer en meer sectoren waar het kan geflexijobs worden. Het wordt gekender, het wordt aantrekkelijk om te doen. En gepensioneerden kunnen onbeperkt bijverdienen. Dus we zien dat een gepensioneerde gemiddeld 429 uur flexie werkt per jaar. Ten opzichte van 190 uur voor de leeftijdsgroep onder de 65 jaar. En als je die 429 uur omrekent naar een gewone 38 uur week, dan kom je eigenlijk op 11 weken voltijdse arbeid.
7: De meeste flexijobbers zijn wel jonger, tussen de 25 en de 39 jaar. Er volgen nog te weinig werkzoekenden in Vlaanderen een opleiding tot een knelpuntberoep. Dat zegt Vlaams parlementslid Robrecht Botuyne van CD&V. Die vroeg de cijfers op bij minister van Werk Suhal Demir. Vorig jaar begonnen ruim 20.000 werkzoekenden aan zo'n opleiding. Dat zijn er nu al een stuk meer dan de voorgaande jaren, maar volgens Botuyne nog niet genoeg. Tegelijk gaat ruim een derde van wie zo'n opleiding heeft gevolgd toch niet aan de slag met zijn of haar diploma. De VDAB moet daar dus meer op inzetten, zegt Botuyne.
9: We moeten meer werkzoekenden richting knelpuntopleidingen gaan toeleiden. We moeten die knelpuntopleidingen ook anders organiseren, zodat die vlotter combineerbaar zijn met werk, met deeltijdswerk. Want de werkloosheidsuitkering zijn beperkt in de tijd, dus werkzoekenden hebben minder tijd om zo'n opleiding te gaan volgen. En we moeten inzetten op een betere uitstroom naar werk, bijvoorbeeld door jobcoaching, door mensen te begeleiden richting een nieuwe job en er actief mee aan de slag te zijn vanuit VDAB om op die manier de kansen op succes te vergroten.
7: Er zijn in Vlaanderen ruim 200 knelpuntberoepen, onder meer in de zorgsector en in de mechanica. Oekraïne heeft vannacht met een drone schade toegebracht.

0: ligt aan de grootste olieraffinaderij van Moskou. Het is ook een van de grootste in Rusland. Het is niet duidelijk of de raffinaderij nog werkt. Op sociale media zijn beelden te zien van een brand en een enorme rookpluim boven het domein van het bedrijf. Door brokstukken van een Oekraïense drone is er ook brand uitgebroken in een oliedepot in Krasnodar in het zuiden van Rusland. En ook een ander oliedepot, zo'n 300 kilometer ten noorden van Moskou, staat nog altijd in brand na een aanval op zondag. Door de aanvallen van Oekraïne op de olieinfrastructuur van Rusland zijn er in verschillende regio's problemen met de brandstofbevoorrading. Sport. Christian Burgess zal de volgende twee seizoenen voor AA Gent spelen. Dat heeft Gent zo net bekendgemaakt. Burgess speelde de voorbije 6 jaar bij Union en werd kampioen en won ook 2 keer de beker van België. Zijn contract bij Union liep af, maar nu heeft hij dus met AA Gent een nieuwe club gevonden. Het weer. Vandaag eerst vrij veel wolken met kans op lokale buien, maar daarna wordt het droog met zon en wolken en temperaturen tot 25 graden. Morgen zonnig en nog warmer en vanaf donderdag zelfs 30 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. De wereld van Sophie. Met Sophie Lemaire.
2: Een zeer goedemorgen en welkom bij Radio 1. Over Spieken 2.0 gaan we het vandaag hebben. Na.

0: in het zuiden van Frankrijk. Maar het is nog heel eventjes wachten. Hè. We zitten nog midden in de examens.
1: De wereld van Sophie.
0: Velen onder ons zitten toch nog in de examens. Ofwel omdat je zelf examens hebt, of omdat je iemand kent die er heeft. Of omdat je er zelf moet opstellen, afnemen en verbeteren. Het levert altijd stress op deze periode. Niet in het minst bij die laatste groep die erop moet toezien dat al die examens correct verlopen, dat er niet gespiekt of vals gespeeld wordt. En dat blijkt al maar moeilijker te worden. Want waar je vroeger alert moest zijn voor spiekbriefjes en de occasioneel afgeleidende blik naar de buurman, moet je vandaag als docent op je hoede zijn voor een arsenaal aan hoogtechnologische snufjes. Spieken, dat gebeurt vandaag met smartwatches, met slimme brillen, met smartphones en van die quasi onzichtbare oortjes een speldenknop groot. Veel gemakkelijker in te zetten en veel moeilijker om op te sporen. En daar wil ik het vandaag eens over hebben. Spieken 2.0. Anke van Meer trok gisteren naar de Odyssee Hogeschool in Brussel en sprak er met Isabelle Wellemans, opleidingshoofd oogzorg en toezichthouder tijdens de examens. En ze sprak ook met enkele studenten. Hoe wordt er gespiekt en hoe spiek jij?
2: Deze semester heb ik dat... ik heb gewoon gedaan om te controleren, maar voor de rest niet, nee. Ik heb gewoon om te controleren een beetje afgekeken bij mijn vriendin, maar voor de rest niet, nee. Niet om, dat ik, om te spieken, qua. Dat was gewoon... Ik heb gestudeerd, maar ik wou kijken of dat juist was.
3: Ik spiek niet. Ik studeer gewoon.
4: Ik spiek niet. Dat is te veel risico voor geen resultaat.
5: Ik heb dat wel eens één keer gedaan. Maar enkel als de leerkracht het echt... Als het gewoon naïef is van de leerkracht, dan wel.
6: Nee, nooit. Nooit.
5: Ik bedoel, als de leerkracht weggaat of zo... Ja, wat kun je dan verwachten dat we niet gaan spieken?
7: Ik ben daar te bang voor.
8: Ik heb alles geprobeerd, maar daar blijft het bij.
9: En hoe dan?
8: Echt, gewoon eens bij de buren kijken.
10: Met onze gsm?
5: Nee, met mijn gsm durf ik niet.
10: Of met een AirPod in onze oor.
9: Ja, hoe werkt dat dan?
11: Met een AirPod.
10: Ja, maar sommige studenten doen dat. Ik doe dat niet, persoonlijk.
7: Als we de antwoorden niet kennen, vraag ik dan wat het antwoord is op vraag 1a. Of soms met onze handen de antwoorden doorgeven.
0: Het examen is net gedaan. De leerlingen zijn buiten. Is er gespiekt?
12: Ik zou durven zeggen van niet. Maar helemaal 100% zeker ben ik daar natuurlijk niet van. Het is zo dat ik als toezichter probeer om studenten te behoeden van te spieken. Dus ik probeer zoveel mogelijk ervoor te zorgen op voorhand al dat er niet kan gespiekt worden. De 3 kwartier voor het examen komen we toe. En dan ga ik eigenlijk de plaatsen al verdelen. Dat doen we op basis van een kladblad. En als het lokaal voldoende groot is, dan zullen er zoveel mogelijk plaatsen tussen studenten gehouden worden, dat er al geen samenwerkende vennootschappen kunnen ontstaan. Als we 2 verschillende examens hebben die doorgaan, zoals we nu vandaag hadden, hebben we vandaag eentje van orthopsie, dat is oogzorg, en eentje van vennootschapsbelasting. Ja, dan kan je ze iets dichter bij elkaar plaatsen, want de kans dat ze elkaar kunnen helpen is dan al wat kleiner. Sowieso is het bij ons verboden om een smartphone, smartwatch bij je te hebben op het examen. Dat staat ook op de exameninstructies. Dus als we dat merken vanaf dat het examen gestart is, is sowieso fraude. Hè? Dus gebruikt of niet. Ook daar maak ik de studenten nog eens attent op. En dan is het een kwestie van, in mijn geval, toezicht betekent ook echt toezicht. Dus ik patrouilleer echt wel door de examenruimte. Ik heb nu al eventjes checken vandaag 5.192 stappen afgelegd op een kleine 3 uur. Dus ik vind het wel belangrijk dat studenten ook wel voelen dat ik er ben, om zo toch de kans op spieken wat te verkleinen. Het gevoel te geven van het zal misschien toch niet lukken als mevrouw Wellemans hier rondloopt.
4: Onmogelijk. Het is niet mogelijk. De leerkrachten zijn te veel op onze rug. Exactement.
13: Nee, dat is onmogelijk. Dat kan niet. En ook, dat is niet goed. Hè? Dat is niet correct. Mij persoonlijk, dat scheelt mij wel. Want ik vind dat dat niet oké is. En dan weet ik niet als ik er echt door ben, door mijn capaciteiten. Of gewoon doordat ik te slim ben om te spieken.
14: Als ik dat doe, is er kans op fraude. Dus dient voor niks.
15: Je zet jezelf in het zak. Je moet ook iets bijleren om bij te dragen aan de maatschappij later. Dus dat is jammer als je gaat spieken. Zet je voor een dokter spiekt. Ja, dat is een probleem. Dus ik vind dat wel belangrijk om dat serieus op te nemen en niet echt te spieken. Zeker het hoger onderwijs.
16: Echt onmogelijk om hier te spieken in deze school.
17: Ik denk niet dat dat mogelijk kan zijn omdat er veel toezichters zijn. Ik denk dat ze zo toezichters roepen die van buiten school komen. Ik denk dat je er zo 4 of 5 per lokaal hebt. Ik denk dat het gewoon onmogelijk is. Je zit er gewoon rond te kijken en dat is goed.
18: Dus zoals daar straks, er waren 4 leerkrachten in 1 zaal. Dat is onmogelijk om te spieken, snap je? Dus ook, we moeten ook onze gerief alles onder de bank zetten of gewoon helemaal van voor.
19: We hebben wel geprobeerd, maar het is echt moeilijk hier op school in Todisse. En we zijn bang. Dus ik doe dat niet en ik raad dat niet aan.
20: Als je eigenlijk triest en ze zien dat, mag je 5 jaar de richting niet meer doen.
21: Dat is een risico en ik wil die risico niet nemen.
22: Ik ook niet.
0: Wat gebeurt er eigenlijk als iemand betrapt wordt op spieken?
12: Bij ons is het zo, als je betrapt wordt op spieken, dat het bezwarende materiaal onmiddellijk in beslag wordt genomen. We duiden aan op het examen tot waar de student gewerkt heeft bij het ontdekken van de fraude. En dan mag de student verder werken. We doen een aangifte bij ombuds. We verwittigen de docent, studiegebieddirecteur, etc. En dan gaat er een hoorzitting plaatsvinden voor de student. En die mag zich dan nadien ook nog op de examencommissie komen verweren als die dat wil. En dan doet de examencommissie een uitspraak.
0: Is het steeds moeilijker geworden om toezicht te houden tijdens examens, omdat er nieuwe manieren van spieken zijn?
12: Goh, ik betrap mezelf erop dat ik wel naar andere dingen kijk of zoek. Zoals vandaag, ik zie iemand met een speciale oorbel en ik denk, mag natuurlijk de studenten niet aanraken, maar ik denk, ik moet dat toch eens van dichterbij gaan bekijken en dan toch wel een klein beetje invading the space van de student. Ja, je let heel veel op andere dingen. Ik let niet meer op bijvoorbeeld, zou er iets in hun zakken zitten van speakbriefjes of staat er iets geschreven op de handen of vooral earpieces, daar kijk ik naar.
0: Brillen, bijzondere brillen waar camera's in zouden kunnen zitten of zo?
12: Inderdaad, ja, dat is ook zoiets waar dat je zou kunnen beginnen op letten, maar daar ben ik wel van overtuigd dat je toch wel een klein beetje aan de glazen zou kunnen zien of het smart glasses zijn, ja dan nee. Maar inderdaad, ja, de technologie staat niet stil.
23: Ik heb al van mensen gehoord dat ze al hebben geprobeerd te spieken met smartwatches. Maar alles dat te maken heeft met die brillen en zo, dat denk ik ook weer niet. Want je mag ook niet in de examenlokaal met een pet of met iets dat bovenop jou staat gewoon binnen. Maar het is wel een feit dat dat steeds meer gebeurt. We hebben ook ondanks ook een mail gekregen dat dat ook meer en meer gebeurt.
0: Ken je mensen die dat doen?
23: Ja. Ja. Smartwatch, telefoon.
7: Ik heb dat ook al gezien. Dus soms als ze hun haar achter hun oor leggen, zie ik wel een AirPod tussen. Maar ik vind dat wel te riskerend.
23: Dat lijkt mij ook onlogisch, want dan moeten ze wat. Dan is zo'n ding dat ze het naar iemand anders moeten doorzeggen wat de vraag is. Dat lijkt mij veel te veel gedoe, veel te lang mee bezig. Dat is toch zo'n grote betrapkans, denk ik dan persoonlijk.
12: Ik ken mensen die dat wel doen. Ik heb wel niet begrepen hoe dat ze dat hebben gedaan. Ze hebben me dat uitgelegd. Maar ze hebben echt wel onderling gecommuniceerd. Hè. Ik weet niet meer hoe dat ze dat echt exact hebben gedaan, maar dat ik echt denk van, wauw, jij durft dat.
23: Ik had een vriendin wel. Ze had dat wel gedaan met ChatGPT. En ze probeerde gewoon een foto te trekken en dan gewoon als AI sturen. En dan hij gaf gewoon de antwoorden.
12: Het moeilijkste is voor mij toezicht houden bij wat wij noemen hier in Odyssey een Bring Your Own Device examen. Dat wil zeggen dat de student op computer het examen aflegt. Die brengen hun eigen device mee. Hè. Er zit software op die de studenten verbiedt van andere websites te gebruiken dan die van het examen. En toch heb ik het gevoel dat daar toch wel, denk ik wel vaak van, ja, die gsm, die hebben ze nodig om in te loggen. Die moet in de buurt blijven mocht er tijdens het examen iets fout gaan en ze moeten opnieuw inloggen. Dus we laten die onder de stoelen liggen. En toch heb ik het idee van, daar kan wel iets mee gebeuren. Je bent en toezicht aan het houden op een computerscherm. Constant checken, ligt die telefoon nog waar dat die moet liggen. Ja, als dan uw lokaal helemaal vol zit, is dat wel niet zo een evidentie om alles in het oog te kunnen houden.
1: Zou je kunnen zeggen dat door alle nieuwe mogelijke toepassingen om te kunnen spieken, dat de examenstress bij toezichters groter is geworden?
12: Ja, ik kan er mij wel iets bij voorstellen. Het is toch iets waar dat we met z'n allen als docenten of als docententeams toch wel meer bij stilstaan, denk ik. Ja, ik denk dat we gewoon op andere manieren bedachtzaam zijn op. Ja, zelf ervaar ik dat niet als stressvoller. Misschien zelfs aangenamer dat je extra aandachtig moet zijn, omdat als je een toezicht hebt van 3 uur bijvoorbeeld, als een examen 3 uur mag duren, dan wordt het op den duur soms wel een keer vervelend. Begint de tijd wat langzamer te gaan, maar als je dan dingen hebt waar je echt moet op letten, dan gaat het wel sneller. Ja. Ik moet wel toegeven, ik doe dat nu toch wel al een heel aantal jaren. Ik heb nog nooit iemand betrapt op spieken en ik ben echt wel heel waakzaam. Ik vraag me af hoe ze het doen, want studenten geven wel aan dat er heel erg veel wordt gespiekt. Dus ik vraag me echt af hoe ze het doen. Maar ze komen het ons niet vertellen natuurlijk, hè.
0: Zo slim zijn ze wel, kleine rakkers. Je hoorde Isabelle Wellemans, opleidingshoofd oogzorg toezichthouder tijdens de examens aan de Odyssee Hogeschool in Brussel in een reportage van Anke van Meer.
2: Radio 1.
0: Aan de VUB proberen ze een nieuwe methode tegen die nieuwe speakers. En daar gaan we het dadelijk over hebben. Mocht u intussen tijd weten hoe de jeugd zoal spiekt of ideeën hebben om het tegen te gaan, laat dat gerust weten. Dat kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is Big Thief.

0: Big Thief met Century. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Ook richting Gent gaat het traag van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 25 minuten trager aan de werken in Temse. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: De wereld van Sophie.
0: We betreden een nieuw speakerstijdperk. Want dankzij de technologie kan je vandaag de dag op steeds onopvallender manieren steeds ingenieuzer vals spelen tijdens de examens. Er wordt gespeakt met UV-pennen, met AI-brillen, met micro-oortjes die onmogelijk aan zien zitten. Er zijn waterflesjes met kleine videoschermpjes, noem maar op. En dus zet de VUB de grote middelen in tegen al dat speakgeweld met toestellen die draadloos activiteit moeten opsporen en een heuse anti-speak taskforce. Geleid door Joël Branson, een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de VUB. Welke bijzondere speakmethode bent u recent nog tegengekomen bij de studenten?
3: Wel, het meest voorkomende is natuurlijk dat studenten gewoon via technologische apparatuur, en u heeft er zelf al een aantal genoemd, smartphones, smartwatches, oortjes en tegenwoordig ook al smart glasses proberen contact te maken, oftewel met de buitenwereld, oftewel, en dat is echt nieuw van het laatste jaar, ook met een AI-tool. Dus je hoeft niet per se contact te maken of te communiceren met medestudenten of met de buitenwereld, maar je kan gewoon ook je smartphone laten proberen de antwoorden te formuleren via AI. Dat zijn dingen die op dit moment aan het gebeuren zijn. We stellen dat jammer genoeg maar heel zeldzaam vast. Hè, want het is heel moeilijk om die dingen op te sporen. Hè. Ik denk dat we allemaal wel in het verleden, een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, allemaal zelf hebben gespiekt. Of alleszins eenvoudige spiekmethodes hebben zien passeren. Misschien hebben wij allemaal wel eens een wiskundeformule op ons hand geschreven.
0: Of is het oog laten glijden over de papieren van de buur.
3: Ja. Precies, maar wat er vandaag dus gebeurt is van een heel andere orde. Het is eigenlijk veel gemakkelijker, veel verleidelijker ook om het te doen. Maar misschien wat nog veel belangrijker is, is dat het voordeel dat een student kan halen uit het frauderen met die apparaten, dat veel groter is. Hè. Want het is niet alleen die wiskundeformule die je dan kan terugvinden op dat speakbriefje, maar je kan eigenlijk de antwoorden op alle examenvragen via die technologische tools tijdens het examen verkrijgen.
0: Ja, dat is inderdaad een gigantisch verschil. Ik las ook ergens over een methode waarbij er dan trawanten van studenten het examenlokaal binnenkomen, het examendossier in handen nemen, er mee naar buiten gaan en dan op een of andere manier de antwoorden gaan doorgeven aan de studenten in de zaal.
3: Ja, wat je zegt, het is, want detectie is heel moeilijk, dus we komen daar eerder op anekdotische manier op uit. En een van de manieren en een van de essentiële dingen bij die fraudetechnieken is dat je natuurlijk moet proberen een kopie te hebben van het examen terwijl het examen ook bezig is. En er zijn een aantal methodes om dat te doen. Best ingrijpend is dat je natuurlijk probeert het examen te ontfutselen tijdens het examen. Hè, dat iemand ermee naar buiten loopt. Dat kan een medestudent zijn, maar dikwijls zijn dat ook externe mensen. Dat lijkt heel gemakkelijk op te sporen, maar dat wordt dus op zo'n subtiele manier gedaan dat bijna niet opvalt. Een andere methode om het examen naar buiten te smokkelen tijdens het examen is eigenlijk veel simpeler. Je maakt van enkele momenten van onoplettendheid van de examinatoren of van de supervisor gebruik om snel een paar foto's te maken met je smartphone van het examen en je drukt op send en dan is het ook in de buitenwereld.
0: Ja, het is rap gebeurd. De manieren waarop gespiekt wordt, die zijn vernuftiger aan het worden. Wordt er daardoor ook frequenter gespiekt?
3: Ja, daar ben ik van overtuigd, hè, dat er frequenter wordt gespiekt. Want het is, ik kan daar eigenlijk ook in een soort van driehoek over nadenken. Hè. Eén, in één hoek van die driehoek is, wat is het voordeel dat je kan halen uit spieken? En natuurlijk, het voordeel is vele malen groter als je alle antwoorden op een examen kan krijgen in plaats van gewoon een wiskundeformule bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar de kans op spieken neemt ook toe als de pakkans kleiner wordt. Mm-hmm. En ja, je kan altijd gepakt worden met een spiekbriefje of het kan altijd door de examinator worden opgemerkt als je opzij kijkt naar je medestudent. Maar het is veel moeilijker om te constateren dat iemand een smartphone in zijn of haar zak heeft. En het is veel moeilijker om op te sporen dat iemand een onzichtbaar oortje heeft verstopt. Dus in die zin is de verleiding voor de student veel groter. En het klinkt misschien vreemd, maar ik vind dat de studenten ook een beetje het slachtoffer zijn van de technologische mogelijkheden die er vandaag zijn, precies omdat het zo verleidelijk is geworden. Mm-hmm. En sommige studenten ook denken dat het eigenlijk niet kan worden opgespoord, gaan ze die acties uitvoeren. Dus eigenlijk zijn ze een beetje het slachtoffer, de studenten, van wat er vandaag mogelijk is.
0: Van de faciliteiten. De gelegenheid maakt de dief, dat weten we al langer. U heeft nu een taskforce opgericht om dat spieken tegen te gaan. Wat doet de taskforce of hoe gaan jullie te werk?
3: Ja, het is precies om die verleiding zo maximaal mogelijk weg te nemen. Dat we proberen vooral in te zetten op preventie. Dat gaat eerst over communicatie voordat het examen start via heel veel kanalen. Proberen we de studenten duidelijk te maken dat ze geen communicatieapparatuur mogen meenemen in het examenlokaal. Dat is al niet zo evident, want iedereen komt naar een examen met zijn of haar smartphone in de zak. Die laat je niet thuis.
0: Ja, dus, het busticketje zit erop, precies, je belt ermee. Ja.
3: Precies, ook daarom dat een van de maatregelen die we volop aan het introduceren zijn, is zeker bij onze grote examenlokalen een vestiaire in te richten. En zodanig dat de studenten voor het examen van start gaat al hun elektronische apparatuur kunnen deponeren. Het geeft hen ook nog eens een signaal. Oh, misschien was ik het vergeten af te zetten. Maar op die manier worden ze daarmee nog eens geconfronteerd. Bij de start van het examen, dat is altijd een zenuwachtig moment voor studenten, moeten we ook beseffen. Dus je kan altijd per ongeluk nog wel iets hebben vergeten. Geven we een laatste signaal van nu, mocht het toch nog per ongeluk zo zijn dat je elektronische apparatuur op zak hebt, signaleer het nu. Ja, en dan weten ze ook dat we bij heel wat examens rondgaan met zo'n detectieapparaat die, mocht er op dat moment toch nog gecommuniceerd worden, dat detecteert. Dus dat zijn allemaal elementen die deel uitmaken van ons preventiebeleid. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Repressie, ja, dat is nodig als het nodig is. Maar dat proberen we toch maximaal door dat preventiebeleid te vermijden.
0: Ja, ik zag dat toestel, zo'n wireless activity monitor. Het is gek als je het ziet dat zoiets nodig is om die communicatielijnen toch ergens nog te proberen opsporen. Klinkt ingrijpend, maar in China gaan ze blijkbaar nog vele malen verder.
3: Ja, ik heb vorige week denk ik nog was het heel grote examen in China waarbij studenten na het afstuderen in een middelbare school hun toegangsticket kunnen verdienen voor het universitair onderwijs. Dat is een superbelangrijk examen waar zoveel af van hangt voor deze studenten. En natuurlijk, hoe belangrijker het is, hoe verleidelijker het opnieuw wordt om vals te spelen. En de Chinese overheid, zijn wat dat betreft denk ik best radicaal, zorgt ervoor dat er bij examenlokalen gewoon poortjes zijn, zoals bij de luchthavens. Als ik het goed heb begrepen, zorgen ze er ook voor dat in de examenlokalen alle internetcommunicatie, zeker met sociale media, volledig wordt geblokkeerd op het moment dat dat examen plaatsvindt. En last but not least, want dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect in het preventiebeleid, communiceren ze ook duidelijk over de sancties. En die zijn wat mij betreft sterk overdreven, maar ik geef het toch even mee. Dat kan gaan tot gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar, wanneer studenten toch nog zouden frauderen. Zover gaan wij natuurlijk niet, dat wil ik toch wel even duidelijk stellen. Maar natuurlijk ook dat afschrikbeleid maakt ook deel uit van het preventie, of kan deel uitmaken van het preventiebeleid.
0: Ja, heftig. Wat zijn jullie straffen? Stel dat je nu iemand betrapt op spieken tijdens een examen, ondanks alle preventiemaatregelen.
3: Ja, wel, het klinkt misschien vreemd, maar we vinden dat elke student recht heeft op een fout of een tweede kans. Mm-hmm. Dus bij de meeste vaststellingen, tenzij ze echt heel erg vergaand zijn, geven wij als sanctie gewoon een 0 op 20 op het betrokken examen. Maar van zodra dat er sprake is van recidive, dus eenzelfde student die tijdens een ander examen nog een tweede keer vergelijkbare zaken zou doen, of voor vergaande fraude, durven we wel meteen uitsluiten uit de hele examenperiode of, en zo zijn er al een aantal gevallen, jammer genoeg geweest, uit de universiteit.
0: Ai, ai, ai. Ja, ze zijn gewaarschuwd, de studenten. Gebeurt dit nu bij alle examens aan de VUB of is het voorlopig alleen uw faculteit?
3: Wel, nee, we zijn op dit moment een aantal zaken aan het checken. Hè, wat werkt en wat werkt niet. Hè. Het is ook een vrij nieuw fenomeen. Hè, precies die technologische communicatie en die AI. Dus ik denk dat in de VUB we nog niet helemaal klaar zijn voor alle mogelijkheden. Ik denk dat dat die problematiek ook in andere universiteiten wel speelt. En dat men daar ook niet helemaal klaar is. Hè. Maar ik denk dat als we een aantal methoden checken, bijvoorbeeld dat apparaat, bijvoorbeeld die vestiaire, bijvoorbeeld duidelijke communicatie, hè, dat we toch proberen niet het risico volledig weg te krijgen, maar dat we toch ten bate eigenlijk van de studenten die het wel eerlijk spelen en eigenlijk ook een beetje ten bate van de studenten die zouden in de verleiding komen om het oneerlijk te spelen, om dat maximaal af te blokken.
0: Ja, heel benieuwd wat de resultaten zullen zijn van die campagne. Toen u binnenkwam, zei u, ik vind het eigenlijk een vervelend onderwerp.
3: Ja, dat klopt helemaal, want daar word je natuurlijk als professor, als lesgever niet blij van. Je wilt eigenlijk, je wilt ervan uitgaan dat alle studenten het eerlijk spelen. Je wilt geen politieagent zijn tijdens examens. Maar ja, kijk, dit is nu de nieuwe wereld waarin we leven. En daar moeten we ook mee aan de slag.
0: We moeten ermee omgaan met de feiten zoals ze zich presenteren. Alleszins zijn de studenten van de VUB gewaarschuwd. Begin er niet aan, want de Wireless Activity Monitor weet u te vinden. Heel erg bedankt. Decaan Joël Branson.
3: Heel graag gedaan.
2: Radio 1.

0: Kadavej van Aung. Ik lees een berichtje van Willem. Het gaat wel over een tijd geleden. Hij spreekt niet over het spieken 2.0 hoogtechnologisch. Hoewel, het komt in de buurt hoor. Hij spiekte ooit door het etiket van een spa-flesje in te scannen. Door daarna met Microsoft Paint alle tekst op het flesje te vervangen door formules en andere leerstof. Hij schrijft, je zou verbaasd zijn hoeveel tekst op zo'n etiket past als je een voldoende klein lettertype gebruikt. Eén keer is hij zo'n flesje vergeten na afloop van het examen en het jaar erop waren flesjes water op tafel verboden tijdens de examens. Toeval of niet, hij weet het niet. Ik denk dat ik het wel weet.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over spieken vandaag, het nieuwe spieken, want vroeger waren het toch vooral spiekbriefjes of een formule ergens aan de binnenkant van je pennenzak geplakt. Misschien eens wat afkijken, blaadjes doorgeven. Vandaag gebeurt het per smartphone, smartwatch, met quasi onzichtbare oortjes en soms dus zelfs met trawanten, mensen on the outside, die rustig van buiten een examenlokaal alle juiste antwoorden doorseinen naar de student in het leslokaal. Goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Het valsspelen bestaat blijkbaar op nog grotere schaal.
2: Soms kan spieken wel echt pandemische proporties aannemen.
0: Pandemisch.
2: Zoals in 2009 in Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia. Daar worden, zoals in iedere Amerikaanse staat, elk jaar nationale testen afgenomen. Dat zijn gestandaardiseerde testen die nationaal worden georganiseerd om het niveau van het onderwijs te meten. Een beetje zoals de Vlaamse toetsen bij ons.
0: Zijn dat die SAT's, zoals ze zeggen?
2: Die
0: of is dat
2: SAT's
0: nog iets
2: zijn nog specifiek, denk ik, op het einde van het humaniora om te bepalen naar welke college je dan eventueel mag doorstromen. Deze worden wat vroeger georganiseerd, met name van de lagere school tot en met het tweede middelbaar. Testen die vooral testen op taal en wiskunde. Maar net doordat ze dus ook georganiseerd worden in die middle schools, gelden ze voor leerlingen vaak ook wel een beetje als richtsnoer voor hun verdere studiekeuzes in het middelbaar. Die testen bepalen in belangrijke mate wat die scholieren wel of niet zullen aankunnen van studies. Nu, die testen worden in de VS rond het jaar 2000 ingevoerd. En met name de resultaten van één specifieke scholengroep in Atlanta, Georgia, springen in het oog. En dat zijn de resultaten binnen de koepel van openbare scholen in Atlanta. De leerlingen in die scholengroep testen vanaf 2000 elk jaar een beetje beter op die testen. Die resultaten gaan jaar na jaar omhoog. En daar krijgen ze van het departement onderwijs ook veel applaus voor dat systematisch opkrikken van het onderwijsniveau. Het is een pluim die met name superintendent Beverly Hall op haar hoed mag steken, want zij is ook ongeveer sinds 2000 de grote directeur van die scholengroep. Ze wordt op een bepaald moment zelfs nationaal verkozen tot superintendent of the year. En ze mag haar succesrecept zelfs komen toelichten in de commissie onderwijs van het federaal parlement.
3: We're clearly not here to declare victory. Nevertheless, I invite everyone here when you have an opportunity to visit Atlanta Public Schools and see for yourself the tangible evidence of what I will be sharing today. Since 2000, the district has posted academic gains every year with no slippage.
2: Kom gerust eens een kijkje nemen in onze scholen, zegt Beverly Hall, om met eigen ogen te zien hoe wij dus jaar na jaar de schoolresultaten van onze leerlingen weten op te krikken. Want de cijfers zijn inderdaad indrukwekkend. De leerlingen van die openbare scholen, die in 2000 nog een stuk onder het landelijke gemiddelde scoorden, die leerlingen die behalen nu cijfers die een stuk boven het gemiddelde liggen. Waar ze die cijfers toch met iets meer argwaan bekijken, Sophie, dat is bij de schoolinspectie van de staat Georgia. Daar vinden ze die stijging in de schoolresultaten statistisch gezien eigenlijk niet te verklaren. Op een bepaald moment stijgen de gemiddelde resultaten in één jaar tijd zelfs met maar liefst 45%.
0: Te veel.
2: Dat is inderdaad nogal veel. Bij de schoolinspectie gaan inderdaad alle alarmbellen af. Hier moet meer achter zitten. Ze vermoeden een groot opgezette spiekcampagne.
0: Amai, over de hele school?
2: Ja, over de hele scholengroep, moet ik zeggen, want het gaat over tientallen scholen. Sophie. Ja. Werken de leerlingen in die scholengroep misschien samen om massaal antwoorden door te geven? Hebben ze op een of andere manier de hand kunnen leggen op de opgaves van die nationale testen? Worden die opgaves massaal gedeeld of misschien verkocht? Enfin, de inspectie besluit het nader te onderzoeken hoe de leerlingen die onverklaarbare prestaties neerzetten. En dat inspectieonderzoek, dat is meteen groot nieuws.
4: The massive cheating scandal in Atlanta's public schools. 56 schools were investigated and cheating was found in 44. That is nearly 80%.
2: Dat zijn straffe cijfers, hè? In 80% van de onderzochte scholen vermoedt de inspectie dat er massaal gespiekt moet zijn geweest. Het gaat om 44 scholen in totaal.
0: Dat is de moeite.
2: Dat zijn geen losstaande individuele gevallen van spieken meer, hè? Hier moet samengewerkt zijn, denkt de inspectie. Dit moet een netwerk zijn van leerlingen die op grote schaal eigenlijk vals spelen tijdens die examens. De inspectie spit de zaak uit tot op het bot. Ze lichten de examens door. Ze analyseren hoe het opzicht tijdens die testen werd georganiseerd en of daar lekken kunnen zitten. Ze verhoren leerlingen, leerkrachten. En in 2009 is de inspectie klaar met haar onderzoek. Een onderzoek met zulke zwaarwichtige conclusies dat ze het zelfs overmaken aan het gerecht.
0: Mm-hmm.
2: Want jawel, de examenfraude is zo ernstig en wijdverbreid dat het gaat om strafbare feiten. Groot is dan ook de verrassing wanneer het gerecht eindelijk communiceert wie het wil vervolgen voor de zaak, die intussen bekend staat als het grootste spiekschandaal van het land.
5: Worst school cheating scandal in this country. One of the nation's biggest school systems caught up in it. And it's not the middle school students who are being blamed. Instead, they're teachers and school leaders.
2: Wacht, het zijn dus niet de leerlingen die verdacht worden van spieken, maar wel
5: their teachers and school leaders.
2: Jawel, de leerkrachten en leidinggevenden die worden voor het gerecht gedaagd.
0: Hoezo?
2: Het blijken niet de leerlingen te zijn die massaal hebben gespiekt tijdens die testen. Het zijn de leraars zelf die met de examens hebben gefoefeld. Het gerecht kan maar liefst 185 leerkrachten en directeurs identificeren die systematisch toetsen hebben vervalst. En pas op, ze hebben niet zomaar de cijfers aangepast, hè? Ze hebben niet zomaar de resultaten van die examens veranderd. Nee, ze hebben echt foute antwoorden op die examens systematisch overschreven met juiste antwoorden. Om zo de leerlingen dus hogere punten te helpen scoren.
0: Henk.
2: Maar wacht, hebben leerlingen en leerkrachten dan onder één hoedje gespeeld?
0: Mm-hmm.
2: Hebben de leraars samengewerkt met leerlingen om hun resultaten op te krikken? Hebben ze zich daarvoor laten betalen? Hoe is dat allemaal? Nee. Het was een eenzijdig complot van de leidinggevende van die scholengroep. Wanneer die zich één voor één moeten komen verantwoorden, wordt pas duidelijk dat het eigenlijk bijna om een crimineel netwerk gaat.
6: You'd think they were indicting mobsters with charges like racketeering and theft. But the accused thugs now fighting serious jail time are 35 Atlanta teachers, principals and test coordinators.
2: Maar liefst 35 leerkrachten, schooldirecteuren en zelfs examenopzichters worden in beschuldiging gesteld van racketeering en theft. Zeg maar zwendel met afpersing en diefstal. En je hoort het goed.
6: Serious jail time.
2: Ze riskeren stuk voor stuk gevangenisstraffen. Maar de zwaarste straf, die wordt geëist voor Beverly Hall. Weet je nog, het hoofd van de scholenkoepel die nog maar net was verkozen tot schooldirecteur van het jaar.
6: The educator in the most trouble is former school's chief Beverly Hall, a national superintendent of the year who faces up to 45 years in prison.
2: Beverly Hall wordt gezien als het brein achter die massale examenfraude en het gerecht eist voor haar niet minder dan 45 jaar. 45 jaar cel om wat examens te vervalsen.
0: Maar waarom?
2: Ja, het lijkt misschien wat overdreven, maar het grootschalige netwerk van examenfraude dat het gerecht blootlegt, gaat toch wel wat verder dan dat. Die testen, ja, die zijn niet alleen op grote schaal vervalst. Beverly Hall en een handvol andere leidinggevenden hebben systematisch leraars afgedreigd om examens te vervalsen. Wie meewerkte, kon op een bonus rekenen. Wie weigerde, werd gewoon ontslagen. Maar waarom?
0: Ja, dat graag.
2: Waarom, inderdaad, zouden directeurs en leerkrachten systematisch de examens vervalsen van hun eigen leerlingen? Heel simpel, betere cijfers van de leerlingen betekenen in het Amerikaanse onderwijssysteem meer middelen voor de school. Sterker nog, die nationale toetsen die maken deel uit van een federaal overheidsplan genaamd No Child Left Behind. Vrij vertaald, geen enkel kind wordt achtergelaten. En dat plan stipuleert dat scholen of scholenkoepels waar de leerlingen niet de landelijke gemiddeldes halen, voor bijvoorbeeld begrijpend lezen en wiskunde, dat die hun federale subsidies kunnen verliezen of dat die scholen zelfs gesloten kunnen worden. Beverly Hall en haar medeleidinggevende die hebben die schoolresultaten dus systematisch vervalst om er als scholengroep dus beter uit te komen, om meer subsidies op te strijken en op die manier dus ook zichzelf hogere lonen uit te keren.
0: Het zijn eigenlijk hun examens, die algemene resultaten.
2: Eigenlijk een beetje wel, zo moet je het bekijken. Want ja, de leerlingen zelf zijn ironisch genoeg juist slechter af met die vervalste examenresultaten.
0: Oh ja.
2: Zij hebben door die kunstmatig opgekrikte cijfers systematisch een rooskleuriger beeld gekregen van hun schoolvaardigheden dan ze in werkelijkheid beschikken. En ze hebben eigenlijk op basis daarvan vaak verkeerde schoolkeuzes gemaakt.
0: Allemaal voor chirurg gekozen.
2: Ja, maar dat is echt waar. De Amerikaanse Openbare Omroep heeft dat later onderzocht, dat veel van die leerlingen dus niet in de richtingen terechtgekomen zijn waarvoor ze geschikt waren en daardoor net een veel slechter schoolparcours hebben gelopen dan andere leerlingen die wel op hun niveau zijn gebleven. Die massale examenfraude heeft dus wel echt verstrekkende gevolgen.
0: Mm-hmm.
2: En ook de procureur, die uiteindelijk 35 leraars en directeurs vervolgt, benadrukt dat het vooral de leerlingen zijn die hier het slachtoffer van geworden zijn.
7: When educators have failed to uphold the public trust and students are harmed in the process, there will be consequences.
2: De gevolgen, zegt deze procureur, die zullen niet mals zijn.
0: Mm-hmm.
2: En dat blijkt ook 6 jaar later, in 2015, wanneer de rechter een ongemeen hard vonnis velt.
4: Today an angry judge in Atlanta hit several public school educators with prison sentences more common to violent drug offenders. They were convicted under a law designed to catch mobsters. Their crime was a conspiracy to fake test scores to make themselves and their schools look successful.
2: Ja, die 35 leerkrachten en directeurs, die worden eigenlijk een beetje door het gerecht behandeld als mobsters, hè, wordt hier gezegd, als gangsters. En ze krijgen stuk voor stuk gevangenisstraffen die normaal alleen voor drugscriminelen bestemd zijn. Wie niet veroordeeld wordt, is Beverly Hall, want zij overlijdt voor de vorderingen van de straffen. Maar de meeste beschuldigden, die eindigen voor lange, lange tijd achter de tralies.
8: 3 former administrators were sentenced to at least 7 years in prison. 5 others were given at least 1 year.
2: 5 leidinggevenden krijgen 1 jaar gevangenisstraf. 3 van hen moeten maar liefst 7 jaar brommen.
0: Amai jong.
2: Maar dus wat leek op het grootste spiekschandaal van de VS, bleek dus een complot van schooldirecteurs en leerkrachten die er zelf beter probeerden uit te komen.
0: Amai. Dus ook leerkrachten en directeurs kunnen in de verleiding komen om
2: te foefelen,
0: om de boel te blazeren, om hun examens frauduleus af te leggen. Wat een verhaal.
2: Ja.
0: Je zal er maar eens zitten in een bak en moeten uitleggen aan al die andere gangsters wat je hebt misgedaan, toch?
2: Ik heb wat examens vervolgd.
0: Ja.
2: En je zit 7 jaar... Ja, 7 jaar. Ja.
0: Amai, waanzinnig. Dank je wel, Vincent Bilo. In Brussel is er 3 kwartier file tussen de Annie Cordy-tunnel en de Kruidtuintunnel richting Zuid. Die is afgesloten door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1 kwartier tussen Sint-Anna-Linkroever en Deurne. 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, 1 kwartiertje trager aan de Werken in Temse. Radio 1.

0: Skinnerd. Skinnerd is een bandnaam die verwijst naar de directeur van de bandleden, Lynyrd Skynyrd. Zo heette die. Wist Vincent mij nog net te vertellen. Lynyrd Skynyrd met Sweet Home Alabama. Hoorde je? We hebben het over spieken en daar gaan we het straks na het nieuws van 11 nog verder over hebben. Want als er zo massaal gespiekt wordt, dan moeten we daar misschien op een andere manier mee omgaan. Dan moeten we het misschien niet proberen weren, maar kunnen we het misschien zelfs omarmen. Dat gaan we bespreken tussen 11 en 12.
1: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
3: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
2: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
3: Ik heb al een paar keer tafereelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
3: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
2: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
4: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1, live.
3: Van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
5: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
7: We love you, Belgium!
6: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren. 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in de Waalse gemeente Strepie vraagt de aanklager een gevangenisstraf van 27 jaar voor de hoofdbeschuldigde. 4 jaar geleden reed de dertiger met een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 slachtoffers overleefden dat niet, 79 anderen raakten gewond. Vorige week oordeelde de jury dat hij schuldig is aan 7-voudige doodslag. Voor zijn passagier is 2 jaar gevangenisstraf gevorderd voor schuldig verzuim. Straks gaat de jury opnieuw in beraad om de straf te bepalen. Al maar meer gepensioneerden klussen bij met een flexijob. Vorig jaar deden meer dan 42.000 mensen ouder dan 65 een flexijob en dat is ruim 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de RSZ. Gepensioneerden werken wel in andere sectoren dan mensen die jonger zijn, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
9: Daar zien we toch een verschil met de andere leeftijdsgroepen. Waar dat vooral horeca en handel populair is, zien we bij de 65-plussers vooral in het onderwijs, in de uitvaartsector, in de vervoerssector, de autorijscholen en het beheer van gebouwen. Dat zijn de sectoren waar zij het meeste flexijobben.
8: De meeste flexijobbers zijn jonger dus, tussen de 25 en de 39 jaar. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft nog eens gezegd dat de strijd tussen Hezbollah en Israël in Libanon moet stoppen en dat Israël zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Als dat niet gebeurt, zal Iran dat beschouwen als een schending van het voorlopige akkoord dat de VS en Iran hebben gesloten. De ondertekening van dat akkoord staat nog altijd gepland op vrijdag. Iran heeft bevestigd dat de parlementsvoorzitter daarbij zal zijn. Hij was ook de hoofdonderhandelaar. Voor de VS zou vicepresident J.D. Vance zijn handtekening zetten. Oekraïne heeft vannacht met een drone schade toegebracht aan de grootste olieraffinaderij van Moskou. Het is ook een van de grootste in Rusland. Het is niet duidelijk of de raffinaderij nog werkt. Op sociale media zijn beelden te zien van een brand en een enorme rookpluim boven het domein van het bedrijf. Door brokstukken van een Oekraïense drone is er ook brand uitgebroken in een oliedepot in Krasnodar in het zuiden van Rusland. En ook een ander oliedepot, zo'n 300 kilometer ten noorden van Moskou, staat nog altijd in brand na een aanval op zondag. Door de aanvallen van Oekraïne op de olieinfrastructuur van Rusland zijn er in verschillende regio's problemen met de brandstofbevoorrading. Sport. Christian Burgess zal de volgende 2 seizoenen voor AA Gent spelen. Dat heeft Gent bekendgemaakt. Burgess speelde de voorbije 6 jaar bij Union en

0: werd kampioen en won 2 keer de beker van België. Zijn contract bij Union liep af, maar nu heeft hij dus met AA Gent een nieuwe club gevonden. Het weer vandaag eerst vrij veel wolken met kansen op lokale buien, maar daarna wordt het droog met zon en wolken en temperaturen tot 25 graden. Morgen zonnig en nog warmer, vanaf donderdag 30 graden of meer en vanaf vrijdag kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
1: Met Sophie Lemaire.
3: Een zeer goedemorgen en welkom in de wereld van Sophie. We gaan beginnen met een klein

0: I'm a giant.
1: Het is niet gelogen. Chaka Khan met Chakzilla.
2: De wereld van Sophie.
1: Over spieken hebben we het vandaag. Spieken 2.0 zelfs. Want deze examenperiode confronteert heel wat leerkrachten, docenten, professoren, hoogleraren met the new speaking. Spieken op hoogtechnologische wijze. De manieren van spieken die worden al maar gesofisticeerder dankzij nieuwe technologieën als smartwatches en oortjes, artificiële intelligentie. Die technologieën die maken het spieken niet alleen gemakkelijker, verleidelijker. Ze bieden ook veel uitgebreidere antwoorden aan dan dat je gewoon één wiskundige formule op een papiertje gaat binnensmokkelen. En dus gaan er af en toe stemmen op om het anders aan te pakken. In plaats van al dat spieken uit de weg te gaan, proberen ze het te omarmen. Ik heb twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is er eentje van de Universiteit van Adelaide in Australië. Zij moedigen specifiek het gebruik van spiekbriefjes aan. Sterker, ze moedigen het niet alleen aan, ze leren ook hun studenten aan hoe ze een goede spiekbrief moeten opstellen. En ze staan toe dat ze die tijdens een examen gebruiken. Daar had ik het eerder al eens over met Dirk Talsma. Hij is professor cognitieve psychologie aan de UGent en hij kan zich in die aanpak wel vinden, vertelde hij.
3: Wel, mijn eerste intuïtie zou misschien zeggen van dat is een beetje vreemd. Maar als je er een keer goed over nadenkt en als je dat ook een keer vanuit een cognitieve psychologie bril bekijkt, is dat misschien eigenlijk helemaal zo gek nog niet. Want het is namelijk zo, dat is eigenlijk iets wat ons altijd wel een keer overkomt. Wanneer je iets cruciaals uit je geheugen moet ophalen, een feitje, dan gebeurt het altijd wel een keer dat je dat niet weet. Is dat nu een teken dat we die kennis niet hebben? Nee, dat is gewoon een teken dat het op dat moment gewoon even niet beschikbaar is. Nou, hebben we daar een heel klein kapstokje voor om die informatie gemakkelijker terug te kunnen halen uit het geheugen? Nou ja, daar is op zich eigenlijk helemaal niks mis mee. Dus eigenlijk, als je er op die manier over denkt, dan is dat misschien helemaal zo'n gek idee nog niet om studenten inderdaad aan te moedigen om, en dat is wel heel belangrijk, zelf spiekbriefjes te maken. Uh-huh. Want het actief verwerken van de leerstof die ze moeten kennen, dat is heel erg belangrijk. En als je dan in die spiekbriefjes een paar strategische geheugensteuntjes kan plaatsen die je later kan gebruiken om belangrijke kennis waarvan je moet zien, ja, waarvan je misschien niet moet laten zien dat je het kent, maar wel dat je het beheerst, hè, mm-hmm. dat je het snapt, dat je ermee kan werken, dat je conclusies kan trekken over ja, een hypothetische case waar je aan moet werken. Ja, dan zijn die spiekbriefjes eigenlijk gewoon alleen maar nuttig. Dus als je het zo bekijkt, het is misschien een beetje tegenintuïtief, maar eigenlijk, ja, het is gewoon een geheugensteuntje wat je kan gebruiken. Zoals je dat eigenlijk in de praktijk ook zou gebruiken.
1: Ja, en ik kan me wel inbeelden als je aan de slag gaat en je moet op bijvoorbeeld een half A4 je hele cursus samenvatten. Dat vraagt wel een zekere inspanning. Het helpt je wel heel goed nadenken over waar gaat dit over, wat zijn de hoofdlijnen, wat zijn de bijzaken. Je moet beginnen samenvatten. Op dat moment ben je het wel serieus aan het verwerken, hè?
3: Klopt. En het is inderdaad die verwerking die gewoon heel erg belangrijk is om ervoor te zorgen dat je later ook, en dan niet zozeer de specifieke details, maar vooral ook echt wel de essentie van de stof goed gaat beheersen.
1: Ja.
3: Dus en daar kan inderdaad zo'n samenvatting in de vorm van notities heel erg veel aan bijdragen.
1: Het zal misschien voor u ook contra-intuïtief aanvoelen om het te doen, maar heeft u dan tips om een goed spiekbriefje te maken? Dingen waar je dan best wel rekening mee houdt?
3: Ja, ik heb wel een paar tips. Ik denk dat een eerste belangrijke tip is, doe het vooral zelf. Er zijn heel veel samenvattingen online verkrijgbaar die je kan kopen. Maar daar bereik je dus eigenlijk helemaal niks mee. Want daar staat gewoon de cursus die je moet leren in een slechtere vorm in. En dan, ja, daar haal je eigenlijk niks uit. Ja. Maar als je het zelf doet, dan ben je gewoon ook echt bezig om te snappen van wat is essentieel aan deze stof, wat zijn hoofdzaken, wat zijn bijzaken. En dan kun je natuurlijk daar echt wel heel erg veel uithalen. En natuurlijk wat ook heel belangrijk is, is dat je op basis van die spiekbriefjes jezelf gaat overhoren. Jezelf gaat testen. Snap ik het? Probeer een keer een antwoord te reproduceren op basis van een vraag die je zelf hebt gesteld. Kijk wat er in het spiekbriefje stond. Komt dat overeen? Ah, dan ben je waarschijnlijk wel goed op weg. komt het niet goed overeen, nou, dan heb je misschien nog wel een stukje te gaan. Dus dat is ook heel belangrijk, om daar gewoon echt actief mee aan de slag te gaan.
1: Ja, en om er niet te gek veel op te willen zetten, kan ik mij ook inbeelden om met afkortingen te werken en misschien zelfs met codes die alleen jij kent dan.
3: Ja, maar hè, als je gewoon een speakbriefje gebruikt in een context waarin het toegestaan is, dan mogen dat ook gewoon wel kleine zinnetjes zijn of zinsfragmentjes. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om niet te veel informatie op zo'n briefje te willen zetten, want ja, dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk ook weer een situatie. Als je er te veel op zet, dan weet je gewoon niet meer wat relevant is, wat je nodig hebt, zie je door de bomen het bos niet meer. En dan wordt zo'n speakbriefje eigenlijk ook gewoon weer contraproductief.
1: Ik kan me inbeelden wel dat het een heel pak stress weghaalt van de student. Gewoon wetende, ik heb dit briefje hier, die heeft mij gezelschap gehouden tijdens het hele leerproces, is er nu ook. Gewoon al het wegvallen van stress zou wel kunnen helpen.
3: Wel, dat is inderdaad wel een belangrijke factor. En heel toevallig vorige week had ik daar nog een keer een discussie over met een collega van mij in Nederland. Mm-hmm. Die eigenlijk ook groot voorstander is van het aanreiken van geheugensteuntjes. En dat is dan niet zozeer specifiek in de vorm van speakbriefjes, maar wel inderdaad in de vorm van middelen waarin ja, je niet zozeer meer test of een student op het moment van het examen heel toevallig een piepklein feitje kent, maar dat je veel meer toetst naar het begrip. En inderdaad, het aanreiken van geheugensteuntjes, dat is misschien iets breder nog dan de speakbriefje zelf, die spelen daar gewoon wel een hele belangrijke rol in. Want inderdaad, op een examen wil je vooral toetsen of iemand begrijpt waar het over gaat. En niet zozeer of iemand stress heeft.
1: Mm-hmm. Ja,
3: en of faalt door stress. Misschien is dat nog een betere formulering.
1: We leven ook vandaag in een wereld waarin alles opzoekbaar is. Je zou je op den duur kunnen gaan afvragen, hoe nuttig is het eigenlijk nog om dingen te gaan memoriseren?
3: Wel, dat is een hele goede vraag. En ik denk, zeker vandaag, is dat zeker nog wel heel erg belangrijk.
1: Ja.
3: Want we zitten natuurlijk wel met een gigantische ontwikkeling op het gebied van AI. Maar AI, en dat is ook goed gekend, maakt nog steeds hele, hele cruciale fouten. Verzint soms dingen. En er is eigenlijk maar één manier om daar goed mee te leren omgaan. En dat is dat je zelf nog steeds wel heel veel parate kennis moet hebben. Expertise op een bepaald gebied om door die fouten heen te zien.
1: Mm-hmm. Dus vandaag moeten we nog studeren, maar ik hoor je wel zeggen vandaag. Het zou kunnen op termijn dat we gewoon rustig ons hoofd kunnen uitschakelen.
3: Ik ben daar geen voorstander van. Want wat doen wij zelf dan nog? Waar is de creativiteit? Die moet toch gevoed worden door kennis. Ik denk niet dat we ooit dat volledig aan een computer zullen overlaten. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat we naar de toekomst toe, dat we dat AI zal ongetwijfeld nog wel een stukje beter worden. Maar ik denk dat de grote revolutie er ook vooral in zal zitten, dat we in de toekomst zelf veel beter leren om te gaan met die AI. Dat we het eigenlijk als een stuk gereedschap gaan gebruiken, als een geavanceerde zoekmachine op internet. Dat het ons aan kan zetten om nieuwe ideeën te genereren. Maar ik denk wel dat die kennis die we zelf vergaren, dat die daar toch altijd wel een hele cruciale rol in zal blijven spelen.
1: We zijn nog niet van het studeren af, dat is duidelijk. Dankjewel, professor cognitieve psychologie, Dirk Talsma.
2: Radio 1.

0: Good Enough van Dodgy. We hebben het over spieken, spieken 2.0. Zelfs het hoogtechnologisch spieken. Als je graag wil reageren, zeker doen. Dat kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. In Brussel is het een half uur file rijden tussen de Annie Cordy-tunnel en de Kruituintunnel richting Zuid, na een ongeval daar. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is midden juni examentijd en dus hebben we het over spieken. We moeten het daarover hebben, want er wordt blijkbaar al maar creatiever en innovatiever gespiekt. Dankzij de technologie kunnen studenten gemakkelijker en ook uitgebreider vals spelen. En dus, zoals ik daarnet al zei, gaan er stemmen op hier en daar om het misschien gewoon eens anders aan te pakken. Aan de Universiteit van Adelaide lieten ze spiekbriefjes toe, want in het maken van een goede spiekbrief schuilt een zeer waardevol leermoment. Moment. Aan de Universiteit van Gent is er een professor die het gebruik van artificiële intelligentie tijdens het examen gaat aanmoedigen. Een zeer goedemorgen, professor computerwetenschappen Ruben Verborg.
2: Goedemorgen.
0: U bent die dwarsdenker, hè, terwijl iedereen zoekt naar manieren om artificiële intelligentie en technologie uit het examenlokaal te bannen. Laat u het toe. Waarom?
2: Wel, Sophie, de situatie in Vlaanderen is ronduit dramatisch als het over spieken gaat. Dat begint al in het middelbaar. Een recente bevraging van de scholierenkoepel toonde aan dat wij veel te weinig spieken. Ik zag dat dus slechts 70% van de middelbare studenten die gebruikt meerdere keren per week AI. En 50% leert daar nog iets van ook. Dus dat is dramatisch. Wij moeten naar 100% AI-gebruik en 100% leerrendement eruit. Ik volg daarin mijn collega uit de cognitieve psychologie. Het is tijd dat we de Vlaamse jeugd deftig leren spieken met AI.
0: Oké, we moeten met z'n allen collectief en massaal beginnen spieken. Nu doen we te weinig. Op welke manier kan het studenten helpen om artificiële intelligentie te gebruiken tijdens een examen? Hoe weten ze dan of ze de kennis wel vergaard hebben?
2: Maar dat is net het punt van wat betekent kennisvergaring vandaag? En studenten weten als geen anders dat de wereld voorgoed veranderd is. En ik spreek echt in de grote termen. Meer dan 100 jaar geleden stelde elektriciteit in vraag, wat is de fysieke kracht nog die een mens nodig heeft? Want elektriciteit kan de rest. Dan stelde het internet in vraag, een andere revolutie. Welke kennis moet nog in één hoofd zitten als we een netwerk hebben dat alle hoofden verbindt? En nu stelt AI fundamenteel in vraag die vaardigheden. Wat is dat? Wat zijn die fundamentele vaardigheden waar men het over heeft? En vandaag in het onderwijs doen wij alsof elektriciteit nog niet uitgevonden is, bij manier van spreken. We leren de mensen werken met een handploeg, terwijl ondertussen al de tractors overal rondrijden, bij manier van spreken. Dus wat die basiscompetenties zijn, is volledig veranderd. En voor mij gaat het net over de juiste vragen stellen, weten waar het over gaat, waar je moet op letten, want AI heeft alle antwoorden. En soms zijn ze nog juist ook.
0: U wilt andere basiscompetenties testen bij uw studenten. Hoe gaat u dan concreet anders te werk bij het afnemen van examens?
2: Eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, hebben we altijd al dezelfde competenties willen testen, namelijk dat kritisch denkvermogen. Maar af en toe hebben we ons verloren in een vergissing tussen doel en middel. Een aantal dingen van buiten leren was een zeer belangrijk middel om een doel te bereiken. Maar gaandeweg is dat een doel op zich geworden. En pas op, er moeten nog dingen van buiten geleerd worden. Maar we moeten gaan kijken waar gaat het echt over. Kritisch denken. En kritisch denken betekent voor mij, als je een probleem hebt, want ik leid ingenieurs op, ik wil niet dat ze naar oplossingen gaan zoeken. Ik wil dat ze eerst een stap terugnemen. Ja, maar wat is het probleem eigenlijk? Welke vragen moet ik opstellen? Want vergis je niet, AI-systemen zoals we die vandaag kennen, dat zijn gesloten systemen. Als jij een gesprek begint, ben jij degene die de vraag stelt. Dus jij voegt de originaliteit toe. Dus die skills, de juiste problemen vinden, dat zijn altijd al de essentiële skills geweest. En ergens doorheen de weg zijn we die te veel verloren. Ik breng die gewoon terug naar de voorgrond.
0: U wilt niet meer de computerskills testen bij uw studenten, dat is voor de computers. U wilt andere skills testen. Zijn de vragen stellen?
2: Dat klopt inderdaad. En eigenlijk heb ik dus mijn examen nauwelijks moeten aanpassen voor AI. Ik heb het vak rond webtechnologie doorgekregen, ik denk een tiental jaar terug. Voorheen was ik medelesgever. En als medelesgever merkte ik op het examen dat er gereproduceerd werd, maar dat men soms niet begreep wat men zei. En dan moest ik daar wel een punt of twee, drie voor geven, terwijl het eigenlijk niet voldoende was. Dus op het moment dat ik het vak overnam, heb ik meteen gezegd, dit vak wordt open boek, open internet. Zoek het gewoon op. Hè. En dan ga je hele andere skills testen. Dan doet het er niet meer toe of je het van buiten hebt geleerd, want dat bevraag ik niet meer. Mm-hmm. En toen dan 4 jaar terug ChatGPT deel werd van het internet, vroegen studenten, mogen wij dat ook gebruiken? Ik zeg ja, want het is open internet. En wat blijkt? Mijn aanpassing naar een open internet was voldoende om ook tegen AI-bestand te zijn. Want feedback die ik vaak krijg van collega's is van ja, dat lukt nu, maar ook met de betalende versie en wat volgend jaar. Maar mijn vragen zijn al 4 jaar in dezelfde stijl. Ik heb die niet moeten veranderen, omdat ik al van in den beginnen die uniek menselijke skills test die AI nooit zal hebben. Dat is niet het soort intelligentie waarover wij beschikken.
0: Uw examen kan niet door AI opgelost worden. Kan u daar een voorbeeld van geven? Wat voor soort vragen u dan stelt?
2: Well, AI kan het examen wel oplossen. Het geeft heel lange teksten, vaak mooiere teksten dan studenten. En ja, er klopt quasi niks van of niks ervan is nuttig. Hè? Mm-hmm. Dus eigenlijk, ik stel niet echt examenvragen. Ik geef opgaven. Hè? Dat zijn probleemstellingen. Bijvoorbeeld, is de website van de NMBS snel genoeg? Ik zeg maar iets. Mm-hmm. En de fouten die een AI maakt, is antwoorden. En soms het antwoord ja, nee, misschien, allemaal antwoorden. Maar mijn studenten die kijken ernaar en zeggen, wat een domme vraag. Dat klopt niet, wij moeten naar iets anders kijken. Wat betekent het voor de website om snel te zijn? Waar moet die aan voldoen? Hoe zit die website in elkaar? Ik ga die eens uit elkaar gaan trekken om te kijken wat daar precies gebeurt. En daar beoordeel ik op of studenten zich die vragen kunnen stellen. Dat is een fundamentele skill. Het is een skill waar je niet expliciet mag naar vragen of je bent net kwijt wat je wil gaan testen. Dus ik zie heel duidelijk dat studenten die slagen voor mijn vak gaan zelf een hele hoop nieuwe vragen bedenken als ze mijn vraag zien. En alle AI en studenten die gebuist zijn, die beantwoorden gewoon de vraag, maar de antwoorden interesseren mij niet, wel de vragen.
0: Ja, ja. Het geeft het. Als ze goed antwoorden, dan geven ze blijk van inzicht in de vraag en in de bijhorende vragen en wat er allemaal onderzocht moet worden.
2: Absoluut, en dat is in alle vakken zo. En neem een goede huisdokter bijvoorbeeld. Ja, dat is geen encyclopedie. Hè? Als je online gaat, kan je veel beter de 37 symptomen van griep vinden en de 5 medicijnen die je daarvoor kan nemen. Een goede huisarts, die kent mij, ik kom binnen en die stelt de 3 vragen om te weten, maar nee, dat is geen griep, je hebt iets anders. Dus dat vragen stellen en weten welke van de tienduizenden, miljoenen vragen die je kan stellen, dat is de skill voor huisartsen, ingenieurs, maar overal. Dat is dat kritisch denken waar men het altijd over heeft.
0: Is deze methode voor alle vakken toepasbaar?
2: Absoluut, maar wel met de nodige nuance. Veronderstel het, om in de geneeskunde te blijven, dat ik het examen geef over EHBO. Dan zeg ik, doe maar, gebruik maar alle AI die je wilt en zelfs hulplijnen, bel vrienden en familie en zo verder. Maar hier ligt een slachtoffer en je hebt 1 minuut of wat is het om die pop te reanimeren. Ja. Gebruik het maar, die AI, maar daarmee zal je wel niet slagen. Omgekeerd zal AI alleen die pop ook niet gaan reanimeren.
0: Ja, ja. Ze moeten wel een aantal skills moet je toch blijven opdoen. Wat Dirk Talsma net ook aangaf. Een deel van de kennis moet je toch zelf hebben om net met die artificiële intelligentie te kunnen omgaan.
2: Ah, natuurlijk. We hebben nog meer skills nodig dan vroeger en nog meer kennis. Mm-hmm. Maar dat is niet de feitenkennis van wanneer vond de gulden sporenslag plaats en wat zijn de 5 commando's die ik moet intikken om een nieuwe website te starten. Het is van welk soort kennis moet ik aanspreken, wanneer? En welke bronnen zijn er geschikt voor welk soort kennis? Wanneer moet ik gaan naar een betrouwbare bron? Wanneer kan ik de creativiteit van die hallucinaties gaan gebruiken? Dus dat zijn skills op een veel hoger niveau die je ook nodig hebt. En binnen elk domein zijn er ook heel specifieke zaken die je moet beheersen. Maar van buiten leren, je mag het doen. Ik zou niet liever hebben dan dat men het allemaal van buiten kent. Wat ik gewoon vaststel is dat de tijd is beperkt, de budgetten ook. En met die skills alleen gaan we er niet komen. Dus ik ga op zoek naar veel diepere en veel fundamentelere skills die we, als we eerlijk zijn, eigenlijk altijd al hadden moeten meegeven.
0: Ja, ja. Waarom moet het onderwijs zich dan in de toekomst meer gaan toeleggen? Of hoe gaan we de student van de toekomst gaan opleiden?
2: Het begint met te luisteren. Want ik erger mij blauw aan sommige berichtgeving over. Ten eerste zeggen wij, ja, AI gaat alle jobs vervangen en onze jeugd kan niks meer. Ze kunnen alleen maar opzoeken op sociale media zitten. Ze denken niet meer kritisch na. Ik denk net het omgekeerde. Onze jeugd denkt zeer kritisch na. Als zij huiswerk maken met AI, zeggen zij, beste leerkracht, beste professor, u heeft een domme opgave gegeven, zodanig slecht dat zelf een machine het ook kan. Zij zijn bijzonder kritisch en wij luisteren niet. Natuurlijk, het is meer dan luisteren alleen, want de druk mag ook niet terechtkomen op het onderwijzend personeel.
0: Mm-hmm.
2: We hebben een visie nodig en we hebben een budget nodig, want Vlaanderen snapt die urgentie dus niet, maar die wereld is veranderd en we moeten er naar handelen. Wij moeten dringend meeschakelen op AI en dat zal het verschil maken, hè, tussen of dat wij gaan moeten steun geven aan onze jongeren of dat zij later onze pensioenen gaan betalen. Hè. Dus wij hebben zeer dringend structurele investeringen nodig en we zouden beter gaan spieken, hè. By the way, ik zou niet liever hebben dat onze minister-president Diependalen gaat spieken bij Frankrijk, waar men miljarden in AI steekt.
0: Mm-hmm.
2: En hier gaat het maar zeer moeizaam. Maar dat is de toekomst. Met AI omarmen, there is no other way.
0: Ja, ja, dat is duidelijk. Maar inderdaad, zoals u aangeeft, dit vraagt wel een enorme omslag. Want ik vraag me af of heel veel andere docenten, leerkrachten, professoren, u bent computerwetenschapper, of zij natuurlijk ten volle beseffen wat de shift kan inhouden of zou moeten inhouden.
2: Maar ik ben maar een computerwetenschapper, ik ben niet eens pedagoog. En toch blijkbaar heb ik een manier gevonden om vragen te stellen die toevallig, als een zij-effect, ook nog bestand blijkt tegen AI. Als ik dat kan, met nul pedagogische kennis, dan zijn er meer mensen die dat kunnen. Maar we moeten ermee begeleid worden. We moeten de tijd krijgen en de middelen om dat te gaan doen. Hè?
0: We moeten de technologie die er is vandaag niet bestrijden, niet uit het klaslokaal of het examenlokaal houden. We moeten het erin trekken en integreren.
2: Maar we kunnen het niet bestrijden. De wereld is veranderd en dat gaat ze doorzetten. En eerlijk gezegd, het doet mij pijn als ik daarnet de VEB hoor zeggen dat zij investeren in een toestel om gsm's te gaan opsporen. Waar zijn we mee bezig? Het budget voor onderwijs is beperkt. Dat is waarmee we het moeten doen. En in plaats van te investeren in onze leerlingen en die AI-toekomst, gaan we met onze vinger gaan zwaaien en gaan we hen gaan bespioneren. Erger dan een TikTok en een Facebook dat al doen. Ik vind dat onverantwoord.
0: Ja. Mm-hmm. Heeft u voldoende medestanders? Zijn er veel collega's die zeggen, ah, interessant, ik wil het ook zo aanpakken?
2: Ik hoor verschillende stemmen, maar de mensen zijn vooral bezorgd en ik neem dat niemand kwalijk. We doen allemaal wat we kunnen. Tegelijk ben ik altijd blij, als ik erover praat in de media, krijg ik steeds contact met nieuwe leerkrachten of proffen uit middelbaar, hoger onderwijs, die zeggen van, hoe doe je dat? Ik wil dat ook. Maar we willen er wel die tijd en middelen voor krijgen, want wij doen het puur uit persoonlijk engagement.
0: Mm-hmm. Dus het is eigenlijk, u stelt hier een vraag aan de overheid. Ondersteun ons in die revolutie, mogen we het toch wel noemen?
2: Ik heb een zeer duidelijke vraag gesteld, want vergeet u niet, ondanks dat we slecht zijn in spieken, heeft Vlaanderen het wereldnieuws gehaald met spieken in september. Toen bleek dat het toelatingsexamen geneeskunde dat daar vals gespeeld werd. Ik heb een brief geschreven naar de minister van Onderwijs. Ik zei, kijk, minister Demiers, het probleem is niet dat er gespiekt is. Het probleem is dat meer dan de helft van zij die vals gespeeld werden, hadden liever, er nog niet door waren ook. Wanneer gaan we de jeugd tegen werken met AI? Ik wil geen dokter die geen AI kan gebruiken. En ze heeft het gehoord. Vorige week heeft ze aangekondigd dat er 10 miljoen komt naar de universiteiten als een versnellingsfonds om AI in het onderwijs in te zetten. Dat is een druppel, maar een zeer belangrijke druppel om een grote stroom op gang te brengen waarmee we het onderwijs gaan veranderen. Maar vergis u niet, aan de hele Vlaamse regering vraag ik niet 10 miljoen, maar 10 miljard om te investeren in AI, zodat we gaan mee kunnen met de toekomst die er sowieso aankomt.
0: Ja, super interessant. Een kleine bijvraag nog. Heeft u binnen uw lessen het spieken of het valspelen nu buitenspel gezet? Of bestaat er wel nog een manier waarop uw studenten u zouden kunnen bedotten?
2: Nee, ik vraag één zeer belangrijk ding van mijn studenten. Alsjeblieft, spiek zelf. Ik kan er niet tegen als men dan gaat ook communiceren met de buitenwereld. Als je spiekt, doe het goed. Ik verwacht dat jij goed kan spieken en niet dat je het aan iemand anders vraagt om het voor jou te doen.
0: Ah ja, niet samenwerken met een ander. Dat is pas vals spelen.
2: Inderdaad. Met machines geen probleem, andere mensen nee. Diploma is voor jou.
0: Ja, zeer interessant. We moeten ons voorbereiden op het onderwijs van de toekomst. En we moeten faciliteiten voorzien voor de student van de toekomst. Heel erg bedankt, professor Ruben Verborg van de UGent.
2: Dankjewel.
1: Radio 1.

0: Stéphane Escher met Sauvage Continu.
1: De wereld van Sophie.
0: Ja, en dadde. Zeg, goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Ik ben blij dat jij er bent. We hebben het over spieken, want het is midden juni, het is examentijd. En ook al meent u dat uw kindjes braaf thuis hun cursusje zitten te blokken, we moeten onder ogen zien dat een deel van de jeugd die bloktijd gebruikt om een gewikst spiekplan op poten te zetten. Hoe langer, hoe meer volgens sommigen, omdat de technologie het hen zo gemakkelijk maakt. Dat hoeft ons zeker niet tot grote conclusies over de jeugd van tegenwoordig te leiden, want spieken en vals spelen, dat doen we al behoorlijk lang. Toch?
2: Ja, ja zeker. Ik hoor het je graag zeggen.
0: Dat vertelt ons trouwens de geschiedenis van het... Sorry, ik ging nog meer zeggen.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja, ik verras je door vroeger te stoppen met praten. Mm-hmm. Dus dat leert ons de geschiedenis van het woordje zelf. Spieken, sinds wanneer gebruiken we dat?
2: Ja, het fascinerende is dat we dat heel exact... En dat gebeurt niet vaak. Maar dat we dat heel exact kunnen traceren wie de eerste is die dat woord spieken gebruikt heeft.
0: Ah.
2: Dat is eigenlijk heel bijzonder. De naam van de man is... Karl Sicherer.
0: Nooit van gehoord.
2: Ja, ik vertel er je straks alles over. Mm-hmm. Maar dat woord spieken komt daarmee dus ja, in een heel select kransje van woorden terecht waarvan we de bedenker nog kennen. De categorie van onder andere Wim T. Schippers is dat, die vorige week overleden is, hebben we gisteren vernomen. Hij bedacht bijvoorbeeld het woord gekte.
0: Ah, is dat?
2: Ja, toch, dat is toch zo'n woord waarvan je nooit zou denken dat iemand dat ooit bedacht heeft. Cote en Bie, die zitten ook in die categorie met een aantal woorden. Doemdenken, regel, neef, dat zijn zowat de bekendste. En het woord wiskunde is bedacht door Simon Stevin, de Brugse...
0: Wiskundige.
2: Die dus eigenlijk de naam van zijn eigen beroep heeft moeten uitvinden. Wat een held toch.
0: Helpt wel om aan een job te geraken, als je het zelf kan verzinnen.
2: Ja, voilà. Maar dus spieken, dat is zeker in Vlaanderen een relatief recent woord. Zo recent zelfs, dat het de onnoemelijke eer heeft gekregen om in 1964, dat is toch nog maar 62 jaar geleden, te figureren in mijn absoluut favoriete televisieprogramma dat ik nooit heb gezien. Hier spreekt men Nederlands. Mm. Het iconische taalprogramma van de BRT in de jaren 60 en 70. Dat begon met deze tune die van zodra je te horen was meteen het hele openbare leven in de jaren 60 in Vlaanderen deed stilvallen.
3: Als men iets opschrijft dat men wenst te onthouden...
2: Dat is niet
0: de tune, hè?
2: Niet de tune?
0: Nee. Ik weet niet of ik hem nog ga tevoren kunnen toveren.
2: Ja, goed. Het is een iconische tune. Maar goed, dat was hem
0: kan
2: dus niet.
0: Kan je hem zingen?
2: Ja, is het niet... Ting. Nee, dat is het duivenbericht. Hoe zit hij nu weer?
0: Dat is 2 dagen op rij.
2: Dat is 2 dagen op rij dat ik geacht word te zingen. Nee, goed, helaas. Maar mensen die het programma gezien hebben, die zullen het zich zeker nog wel herinneren. En dan kwam, en dat is het fragment dat je nu mag laten horen, dan kwam de strenge Joos Florquin in beeld om het thema van de aflevering te zetten.
3: Als men iets opschrijft dat men wenst te onthouden... Dan neemt men geen notas, maar dan maakt men aantekeningen of notities.
2: Aantekeningen of notities. En na de theorie van Joos Florquin kwamen dan Fons Fraters en Annie van Avermaat in een soepel geacteerd stukje praktische voorbeelden geven van het vlotte taalgebruik van de woorden die Florquin met een ongelooflijk palatale ei aanhaalde.
4: Voor hij examen ging afleggen, overlas hij nog gauw enkele aantekeningen. Want zijn dictaatschrift was hij kwijtgeraakt.
2: Ja, stel je dat eens voor dat je op je examen je dictaatschrift vergeten bent.
0: Ja, vrees, een drama.
2: Een drama, hè. Ja, een drama dat van dergelijke omvang is dat er dus niets anders op zit dan... Ik laat het Fons Fraters uitleggen.
5: Op het examen zelf... probeerde hij stiekem enkele notities te gebruiken. Mag men niet doen. Dat noemt men spieken.
2: Dat noemt men spieken. Mm. 1964, dat moest dus toen nog eens uitgelegd worden aan de Vlaamse kijker, die, leid ik daar dan uit af, nog niet echt vertrouwd was met dat woord spieken. spieken. Maar in Nederland waren ze er wel al mee vertrouwd, weet ik. Al heel lang zelfs, van rond 1890, zo ongeveer, 1880, 1890, is het moment dat het woord spieken in het Nederlandse taalgebied zijn intrede doet. Hoe zit dat? Rond die tijd is er aan de Universiteit van Amsterdam een taalwetenschapper actief, Hendrik Willem-Jan Kroes heette die man. En die man die gaat op regelmatige tijdstippen na welke woorden er zo al gebruikt worden. Hij doet aan wat men noemt diachrone taalkunde.
0: Amai.
2: Hij ging na hoe taal en woordgebruik evolueerden in die tijd. En hoe deed hij dat? Hij stuurde daarvoor enquêtes rond naar verschillende scholen en universiteiten. En in 1885 registreert hij voor wat wij nu spieken noemen, registreert hij de woorden steggelen, voetelen, kiepen en zelfs smokkelen.
0: Henk.
2: Maar van het woord spieken ja, is in geen enkele van die enquêtes die hij afneemt en naar allerhande scholen rondstuurt, sprake. En als hij 10 jaar later, in 1895, dezelfde oefening doet, dan stelt hij iets heel eigenaardigs vast. Steggelen, voetelen, kiepen, smokkelen, ja, die komen amper nog voor. En wat wel overal verspreid over het hele grondgebied plots voorkomt, is spieken.
0: Mm.
2: Schijnbaar uit het niets. Het woord spieken heeft dus ja, aan het einde van de 19e eeuw de Nederlandse taal bestormd op een manier zoals woorden in de 21e eeuw de taal plots kunnen bestormen. En hoe komt dat? Wel, dat hebben we allemaal te danken, en nu wordt het ingewikkeld, aan een Duitser. Zijn naam is al gevallen.
0: Karel Sicherer.
2: Karel Sicherer, ja, daar is hij. Karel Sicherer was een filosoof, taalkundige, schrijver, geboren in het dorpje Rottweil, trouwens, waar de honden naar genoemd zijn. En hij kwam in 1840 ongeveer in Nederland terecht als gouverneur, lees je dan. En dan is dat niet gouverneur de politieke functie. Nee, het is een gouverneur bij gebrek aan Nederlands woord voor een mannelijke gouvernante. Een gouverneur, dus een au pair, zouden we kunnen zeggen, bij een Nederlandse generaal, als je het exact wil weten.
0: Met een onderwijzende functie.
2: Met een onderwijzende functie voor de kinderen van die Nederlandse generaal. Swat, toen die job erop zat, is Karel Sicherer beginnen lesgeven in een aantal scholen in de buurt van Leiden. En wat gaf hij? Duits. Uiteraard, wie kan het beter dan een native speaker, moeten ze gedacht hebben. Maar uit verslagen en dagboeknotities, niet nota's, hè? Denk aan Joost Florquin. Uit een aantal van die dagboeknotities van een aantal van zijn leerlingen blijkt ja, dat lesgeven toch niet bepaald het grootste talent van Karel Sicherer was, om het zacht uit te drukken. Hij had zijn klasse totaal niet in de hand, blijkbaar al helemaal niet tijdens toetsen of examens, want, zo lees je dan in die notities, in al die dictaatschriften, hij moest altijd maar staan roepen en roepen en roepen en luisteren deden ze niet. Hij had totaal geen gezag. En blijkbaar, in het diepste van zijn wanhoop, verviel Karel Sicherer in zijn moedertaal, het Duits, en riep hij heel vaak nicht spieken. En die leerlingen ja, die vonden dat toen hilarisch, want ook al wisten ze heel goed wat Sicherer bedoelde, ze kenden dat woord niet, spieken. Ah ja, steggelen, smokkelen enzovoort. Ja, ja. Maar spieken, hilarisch vonden ze dat.
0: Zeker als je de wanhoop erbij moet gezien hebben op voilà, dat moment.
2: Dat moet het geval geweest zijn. Karel Sicherer die kende als Duitser natuurlijk alleen het Duitse woord voor afkijken,
0: abkijken.
2: Abkijken was het dus niet. Het was dus spieken. Spieken was inderdaad een heel oud Duits woord dat al in de 16e eeuw in geschriften wordt teruggevonden. En het betekent oorspronkelijk larderen, met spek doorrijgen.
0: Ah ja, spekken.
2: Spekken dus eigenlijk. En figuurlijk gebruikt, opsmukken dus, beter maken. De spieker die doorspekt dus zijn teksten met betere gerief dat hij van iemand anders heeft afgekeken. Hij pleegt dus eigenlijk plagiaat. En in het Duits noemt men zo iemand ein Spieker.
0: Ah.
2: We zitten in Leiden, studentenstad. De studenten van Karel Zicherer die komen een beetje van overal in Nederland. En zo verspreidt dat woord spieken zich in geen tijd over heel Nederland. En met wat vertraging dus ook tot in België. Ja, waar het dankzij, denk ik dan graag, Joost Florkijn, Fons Fraters en Annie van Avermaat definitief doorbreekt.
0: Oh, oh, dat is toch tof altijd, hè? Etymologie.
2: Ik word daar toch een beetje vrolijk van.
0: Ik snap het helemaal. Het woord spieken blijkt al even deugenieterig te zijn als de daad zelf, overgenomen door studenten die hun radeloze leerkracht een neus wilden zetten. En ik noteer ook voor onze volgende quiz die we gaan organiseren dat de Rottweiler en het woord spieken in hetzelfde dorp geboren zijn. Schitterend. Dankjewel, Wart Bogaert.
1: Radio 1.

Bitter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben. Was op zoek naar mezelf en ik vond hem. Ik doe niet alsof want ik ben hem. Hoor ze zingen van in Brussel tot Berghem. Redden in een bima, weet dat ik geen mens heb.

dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was aan lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Stella Soe en de Galants met Moven en daarvoor Zwangere Guy met Kim Kleisters. Intussen, in de app van Radio 1, lees ik best wel wat enthousiasme over de aanpak die professor Verborg hier net uit de doeken kwam doen. Hij pleit om meer te laten spieken tijdens de examens met artificiële intelligentie. Hij past gewoon zijn examen aan, zodat artificiële intelligentie die vragen niet kan beantwoorden. Hij vindt het verloren tijd om al die technologische snufjes te proberen uit het examenlokaal te houden. Eline voegt nog toe via de app dat er in het Angelsaksisch onderwijs blijkbaar zoiets bestaat als take-home exams, waarbij je dus 24 uur krijgt om je examen in te vullen en terug af te geven. En je mag ermee naar huis en je mag al je materiaal consulteren, maar zonder het echt te kennen is er totaal geen beginnen aan. Je kan dingen checken, maar je kan onmogelijk vals spelen op die manier. En de lat, zegt ze, ligt eigenlijk veel hoger. Je moet het vaak ineens toepassen. Je kan niet zomaar reproduceren. Zeer interessant allemaal. Als je graag ook wil reageren, kan via de app, kan via het Radio 1-kanaal van VRT Max. En daar kan je ook de fragmenten, mocht je wat gemist hebben van deze aflevering, daar kan je ze ook allemaal terugvinden en herbeluisteren. Op de Antwerpse ring richting Gent nog 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland 10 minuten erbij tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
1: Radio 1.

0: You're With Me van Dido hoorde.
1: Uitgesproken in de ochtend.
2: Dat is inderdaad wel een zeer radicale verandering die we doorvoeren, dat je ook naar de ziekteverzekering toe zal moeten blijven bewijzen met getuigschriften van waarschijnlijk jouw huisarts of eventueel een arts-specialist. Ik ben arbeidsongeschikt en ik ben nog altijd arbeidsongeschikt.
1: Ja. Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max. World is a vampire. Na twee uitverkochte shows in Antwerpen geeft Billy Corgan op vrijdag 4 september een extra concert in Bozaar. De frontman van The Smashing Pumpkins brengt A Night of Melancholy and Infinite Sadness met koor en symfonisch orkest. Billy Corgan, op 4 september in Bozaar, Brussel. Tickets via gracialive.be, samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infovissen en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Kessie, Keno, lekker op de camping.
3: Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Radio 1 live.
5: Werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Wim T. Schippers is overleden, onder meer bekend als de stem van Ernie, van Bert en Ernie. We blikken terug op zijn carrière met Kamagurka zo dadelijk in Nieuwe Feiten, maar eerst het nieuws.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Oekraïens president Zelensky was vanmorgen uitgenodigd op de G7-top. Er wordt 27 jaar cel gevraagd voor de hoofdbeklaagde van het carnavalsdrama in Strepy. En bijna 20% van de Vlamingen is niet geïnteresseerd in nieuws. Op de top van de G7, de zeven rijkste westerse industrielanden, was Oekraïne vanmorgen het gespreksonderwerp. De Oekraïense president Zelensky was daarvoor zelf ook uitgenodigd. Ja, Bert de Vroei in Evian in Frankrijk, weten we al iets over hoe dat gesprek verlopen is?
10: Nee, nog niet. Maar we weten wel dat het de verwachting was dat het een moeilijk gesprek kon worden. Een beetje een gesprek van 6-1. De Verenigde Staten tegen de 6 andere landen. Omdat die vinden dat Oekraïne voluit moet worden gesteund in de oorlog tegen Rusland. En president Trump denkt daar toch een beetje anders over. Nu, om Trump te paaien had de Duitse kanselier Merz een voetbaltruitje meegebracht. Een shirt van de Duitse Mannschaft, de nationale ploeg. Met rugnummer 47. Want Trump is de 47. President van de Verenigde Staten. Trump reageerde eigenlijk een beetje koeltjes op dat cadeau. Hij zag er ook niet echt heel enthousiast uit om aan de vergadering te beginnen. Voor president Zelensky van Oekraïne, die hier ook aanwezig was, is het onder meer belangrijk dat de Verenigde Staten weer bereid zouden zijn en in staat zouden zijn om Patriot-raketten te leveren waarmee Oekraïne zich kan verdedigen tegen Russische ballistische raketten. Want door de oorlog in Iran raakt de voorraad van die Amerikaanse luchtverdedigingsraketten snel uitgeput. Later vandaag vernemen we allicht meer over de gesprekken over Oekraïne op de G7-top.
9: Oké, dankjewel Bert. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft nog eens gezegd dat de strijd tussen de gewapende militie Hezbollah en Israël in Libanon moet stoppen. En dat Israël zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Als dat niet gebeurt, zal Iran dat beschouwen als een schending van het voorlopige akkoord dat de VS en Iran hebben gesloten. De ondertekening van dat akkoord staat nog altijd gepland voor vrijdag. Iran heeft bevestigd dat de parlementsvoorzitter daarbij zal zijn. Hij was ook de hoofdonderhandelaar. Voor de VS zou vicepresident J.D. Vance zijn handtekening zetten. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepy in Wallonië vraagt de aanklager een gevangenisstraf van 27 jaar voor de hoofdbeschuldigde. 4 jaar geleden reed de bestuurder 7 carnavalisten dood, 79 anderen raakten gewond. Volgens de jury ging het niet om een ongeval, maar om doodslag. Tegen zijn passagier is 2 jaar cel geëist. Dries Hirou, wat waren de argumenten van de aanklager?
11: Wel, de aanklager ziet gewoon geen enkele verzachtende omstandigheid, niet in de feiten, niet in zijn persoonlijkheid, want volgens hem is Falzone egocentrisch, weinig empathisch en heeft hij weinig inzicht in wat hij gedaan heeft. En hij had ook al een eerdere veroordeling voor dronken rijden en hij reed vaak te snel. Opvallend ook, zijn advocaat heeft het ook niet expliciet over verzachtende omstandigheden gehad, uit respect voor de slachtoffers, maar wellicht omdat hij ook weet dat 7 maal doodslag, 79 keer poging doodslag nu eenmaal een enorm zwaar verdict is en hij vraagt om maximaal 25 jaar cel op te leggen en vooral geen wraak te nemen op hem. De jury is nu net opnieuw in beraad gegaan. Samen met de rechters beslissen zij over Falzone's lot. Morgen volgt wellicht de uitspraak over de straf.
9: Oké, bedankt Ries. In Nieuwpoort in West-Vlaanderen is een fietser vanmorgen overleden na een aanrijding met een auto. In de buurt van de haven gebeurde dat. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse om het slachtoffer te reanimeren, maar de man van 36 overleed ter plaatse. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk.

0: Al maar meer gepensioneerden klussen bij met een flexijob. Vorig jaar deden meer dan 42.000 mensen ouder dan 65 een flexijob. En dat is zo'n 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de RSZ. Gepensioneerden doen vooral flexijobs in het onderwijs, de uitvaartsector en de transportsector. Jasper Hubo van de RSZ legt uit waarom een flexijob populairder wordt bij gepensioneerden.
1: Er worden meer en meer sectoren waar het kan geflexijobs worden. Het wordt gekender, het wordt aantrekkelijk om te doen. En gepensioneerden kunnen onbeperkt bijverdienen. Dus we zien dat een gepensioneerde gemiddeld 429 uur flexie werkt per jaar. Ten opzichte van 190 uur voor de leeftijdsgroep onder de 65 jaar. En als je die 429 uur omrekent naar een gewone 38 uur week, dan kom je eigenlijk op 11 weken voltijdse arbeid.
0: De meeste flexijobbers zijn wel jonger, tussen de 25 en de 39 jaar. Vorig jaar begonnen meer dan 20.000 werkzoekenden aan een opleiding tot een knelpuntberoep. Dat zijn jobs waarbij er veel vacatures zijn en te weinig kandidaten. Het aantal werkzoekenden in zo'n opleiding is sterk gestegen, maar meer dan een derde van hen doet uiteindelijk niets met dat diploma. De VDAB moet daar meer op inzetten, vindt Vlaams parlementslid Robrecht Botuyne van CD&V.
2: Wij willen dat er meer werkzoekenden worden toegeleid naar de knelpuntopleiding. Maar we willen ook dat die knelpuntopleidingen anders en beter georganiseerd worden. Korter, modulairder, eventueel in combinatie met werk. Zodat de kansen dat werkzoekenden ze kunnen volgen met succes vergroten. En 3, willen we dat VDAB heel actief werkzoekenden gaat begeleiden naar werk. Na het volgen van zo'n knelpuntopleiding, bijvoorbeeld met jobcoaching op de werkvloer, om de kansen op succes te vergroten.
0: Er zijn in Vlaanderen meer dan 200 knelpuntberoepen, onder meer in de zorgsector. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is niet geïnteresseerd in nieuws. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van persagentschap Reuters, waar ook de VUB aan heeft meegewerkt. Het aantal is in 10 jaar tijd meer dan verviervoudigd en het zijn vooral jongeren die afhaken. Traditionele nieuwsmerken zoals VRT Nieuws of Het Laatste Nieuws doen het in vergelijking met andere landen wel goed, maar ze kunnen wel wat leren van nieuwe online formats, dat zegt onderzoeker Aik Picone van de VUB.
3: De gebruiker een beetje halfweg ontmoeten wanneer het gaat over de zwaarte van het nieuws of over bepaalde formats en hoe dat het nieuws wat behapbaarder kan worden gepresenteerd. Ik denk dat daar zeker een creatieve oefening zit voor de Vlaamse nieuwsmedia om het nieuws op een manier te brengen dat goed inpast in het dagelijkse leven van de mensen.
0: Het vertrouwen in nieuws is in 10 jaar tijd ook bijna 10% gedaald. Het weer, overal zon vanmiddag, bij maximaal tot 26 graden. Vanavond eerst licht bewolkt, daarna meer wolken, maar wel meestal droog en minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna meer zon en ook zo'n 26 graden. En vanaf donderdag al maar warmer, met mogelijk 30 graden of meer. Vrijdag is er kans op onweer. Vooraan in het nieuws zat de top van de G7, de 7 rijkste westerse industrielanden. De leiders hadden het over de steun aan Oekraïne. President Zelensky was er ook bij. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
5: En heel veel dank aan Toon Janssens voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat Andrew Tate geen legitiem militair doelwit is. Andrew Tate, de Britse ex-bokser, bekend van uitspraken als vrouwen zijn intrinsiek lui en onafhankelijke vrouwen bestaan niet. Volgende week start overigens zijn rechtszaak tegen hem in Groot-Brittannië. Hij wordt van verkrachting beschuldigd. Nu, anderhalve week geleden vond in Sint-Petersburg een groot economisch forum plaats. In Rusland. En wie was daar te gast? Andrew Tate poseerde op een Russische tank om zijn vriend Poetin te steunen. Daar waren de Oekraïners natuurlijk niet blij mee en dus verzochten ze het leger om met Tate af te rekenen. De Oekraïnse dronebrigade heeft dat verzoek echter geweigerd. We snappen het, zeggen ze op X, maar volgens het internationaal recht ben je als rotzak nog geen legitiem militair doelwit. Mocht hij ooit iets doen wat hem als zodanig kwalificeert, dan zullen we niet aarzelen om toe te slaan. Kijk, we wachten inspanningen af.
4: Het is dinsdag 16 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
5: Wim T. Schippers is dood. We blikken terug op zijn carrière met Kamagurka. Er zwemmen weer forellen in onze Vlaamse beken, in sommige althans. Natuur met rust laten is niet altijd goed voor de natuur. En nieuwe feitenchecker Rien Emery die checkt of al dat mooie volk in de voetbaltribunes of dat wel echt is. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Kijk, daar wordt een mens nu vrolijk van. Jane en Cam. Nieuwe feiten. Wim T. Schippers is dood. Wim T. Schippers die overleed vorige woensdag al, maar dat raakte pas gisteravond bekend. Hij was kunstenaar natuurlijk, radio- en televisiemaker. Maar vooral bekend als Ernie.
1: Je hebt nog steeds die banaan in je oor.
2: Ja, dat weet ik.
1: Je weet het, Ernie. Waarom zit die banaan dan nog in je oor?
2: Ik gebruik hem om mijn krokodillen mee weg te jagen.
1: Krokodillen? Ernie, er zijn hier helemaal geen krokodillen.
2: Nee, hè? Dus het helpt heel erg goed, Bert.
0: Wim T. Schippers als Ernie in Sesamstraat. Worden trouwens Paul Hanen natuurlijk als Bert. Kamma Gurka, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Kamma, hij is 83 geworden, Wim T. Schippers. Ik was er niet goed van. Dat zijn van die mensen die niet kunnen sterven, die niet mogen sterven, toch?
3: Die mogen niet doodgaan, hè. Dat is waar. Maar ja, hij gaat ook niet echt dood, want ja, zijn werk blijft toch wel fantastisch overeind na al die jaren. En het is geen... Het was geen modieus werk dat hij maakte. Hij was gewoon zijn tijd heel ver vooruit. En ik denk dat mensen nog jarenlang van zijn werk gaan kunnen genieten. Ja, decennia lang.
0: Inderdaad.
3: Dat weet ik zeker. Het is jammer dat we hem niet meer kunnen zien. En ik herinner mij de paar keer dat ik met hem samengezeten heb, was dat altijd super tof en leuk en inspirerend en geestig. Ja.
0: Je hebt ook echt met hem samengewerkt, hè?
3: Gewerkt, ja, wel zo'n paar dingen, een paar onnozelheden gedaan. En dat was, ja, wij noemen dat werken bijvoorbeeld. Maar ik heb ooit met hem een namiddag of zoiets een voorstelling gemaakt voor de Beurs Schouwburg. En dat is al tamelijk lang geleden. Hij was dan bezig met een tv-programma dat heette De Lachende Scheerkwast. Ja. En in De Lachende Scheerkwast kwam Paulien Broekema voor en Henk Paul. En Henk Paul die kwam te pas en te onpas van iets zeggen als hij in een scène binnenkwam, dan zei hij van, interessante lamp trouwens. En dat was steeds dat hij zei. Dus, en met hem en met Wim en dan met Herzelen en nog een vriend van mij hebben wij dan een voorstelling laten, ik weet niet, iemand die had dat blijkbaar geboekt. Ik vraag me niet af wie dat was, maar in elk geval, die zaal zat vol. En Wim en ik hadden afgesproken dat we dus namiddags een uur voor de voorstelling gingen beslissen wat we gingen doen. En we beginnen met die voorstelling. En iedereen mocht gewoon door elkaar lullen. Er werd dus niets afgesproken van, ja, mag, als die komt moet je dan zwijgen. Nee, dus alles door elkaar. En Wim zijn act bestond erin, weet ik nog goed, om een klein tafeltje te zetten, een uitklaptafeltje, en hij zat op het podium. En hij had wat blikjes bij met doperten. En die doperten goot hij over het tafeltje. Okay. Uit het conserveblikje. En vervolgens gooide hij heel die tafel omver, waardoor dat de doperten de zaal invlogen, enzovoort. En dan, ik had een... die vriend van mij, die had een hond. Die hond heette Kamma. En die ging vaak mee naar optredens. En dat was eigenlijk gekomen uit de punktijd. Omdat mensen soms naar mij spuwden als ik aan het optreden was of aan het zingen was. En ik vond dat heel vervelend. Dus, en ik had op een bepaald moment die nond gezien, die lag in zijn mand. En die nond nam zijn eigen penis in zijn muil. En die kauwde daarop en toen schoot de sperma zo 3-4 meter ver. En ik dacht, amai, die nond kan dat goed. Dus ik heb die dan op het podium bij mij geroepen en die wist dat wel, die zat daarop te kicken eigenlijk.
0: Die hond wist dat?
3: Die hond wist dat, ja, dus dat is echt wel met hoe moet je dat zeggen, met sperma-vragende ogen naar mij te kijken. Dus die kwam naar mij, ik hefte die op, dat was een tamelijk grote hond, en ik trok die af en na 3 seconden begon die al te ejaculeren. Enfin, die deed dat dus in de zaal, terwijl dat de doopuurtjes daar nog lagen en dan kwam Henk Paul op en die zei, interessante
0: lamp, overigens. Ja, kijk, dat is inderdaad in een notendop de kunst en de activiteit van Wim T. Schippers.
3: Voilà. En ik weet nog heel goed, Lieven, dat dus de dag erop er een recensie verscheen op de radio, op Radio 1, waar hij in zit. Maar die mens zal waarschijnlijk al lang gestopt zijn.
0: Paul
3: en die
0: Arias.
3: Zei van... Ja, voilà.
0: Was en die Paul Arias?
3: En Paul Arias zei, dit is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt.
0: Oh, arme Paul.
3: Sinds het Beurschouwburg het gebouw hebben opgetrokken.
0: Hij was de
3: en daar deden wij het voor natuurlijk.
0: Daar deden jullie het voor. Jullie waren de ontregelaars. Want ja, het was wel een verwante ziel, hè, Wim T. Schippers. Was het een voorbeeld ook voor jou?
3: Hij was een inspiratiebron, een voorbeeld. Ja, al die dingen die hij gedaan heeft met Jeff Van Oekel in de tijd. Jeff Van Oekel's Discohoek bijvoorbeeld.
0: Discohoek, inderdaad.
3: Maar ja, hij maakt ook fantastische plastische kunst. Hè. Ik zeg maar, hij heeft bijvoorbeeld een zwevende kei gemaakt. Hè. Dus dit is een grote kei, die hangt in de ruimte. En je kunt daar met een hoepel rondgaan. En dat is met magnetische velden. En hij heeft dat allemaal berekend. Hè. Maar hij was zot van wetenschap, ik weet dat. En, maar om zoiets te maken, ik heb nog geen één kunstenaar dat zien doen, een zwevende kei. Dat is toch fantastisch.
0: Hij was dus meer dan alleen maar die ontregelaar. Want dat was hij zeker, die ontregelaar.
3: Ja.
0: Stuurde alles in de war.
3: Ja, maar dat is ook een beetje de mensen wakker houden eigenlijk. Hè? Waar kijk je naartoe? Waar ben je mee bezig als je naar mij kijkt? Dat is toch een essentiële vraag eigenlijk, die we ons veel meer zouden moeten stellen. Waar zijn we mee bezig? Waar kijken we naar? Waarom doen we iets?
0: Het leven in vraag stellen eigenlijk.
3: Ik heb gisteren nog een zinnetje van hem gelezen. Ik ga het nu vrij uit citeren. Hè? Het is van die stichting. Dat is geboren worden is onzin, maar sterven is nog veel grotere onzin. Ja, fantastisch. En er is nog één werk dat we nog niet gezien hebben, maar dat onthuld wordt in het Stedelijk Museum van Amsterdam. En het werk heet Wim is weg. Dus inderdaad, weg.
0: Wim is weg. Was dat niet de bedoeling dat het pas na zijn overlijden zou worden onthuld?
3: Ik vermoed dat dat de hoe noem je dat? Het Bowie-album is Black Star. Dat is wat Wim nu gedaan heeft. Ja,
0: er zijn mensen die niet mogen sterven, die niet kunnen sterven. Nee. Wim T. Schippers is er één van. Nee. Ik heb een lang fragment, want hij was natuurlijk ook... En ik moet zeggen, als 16-jarige luisterde ik daarnaar. Stiekem via testbeeld op televisie kon je luisteren naar de Nederlandse radio.
3: Ja.
0: Hij was op VPRO Radio heel lang, op woensdagmiddag, deed hij de meest ontregelende, chaotische radioshow ooit.
3: Ronflonflon met Jacques Plafond.
0: Ronflonflon met Jacques Plafond, inderdaad. Als je naar het Leugenpaleis luistert, dan weet je... Het origineel, ik zou het Leugenpaleis oneer aandoen om dat te zeggen. Maar hij was er wel eerst mee, met dat soort persiflage op de radio. De radiopresentator die constant bleef doorpraten en alles in het honderd stuurde.
3: Hij was ook in feite een beetje een nieuwe versie van André van Duin. André van Duin had een show over radio's gesproken. Dat was op Radio Noordzee of zoiets. Ik was dan misschien 12, 13 jaar. Ik luister altijd nog. Ik ging dan één keer per week in bad, de zondag. En dan zat ik dus... Heel een uur lang naar André van Duin in dat bad te luisteren, tot aan mijn moeder zei dat ik weg was.
0: De Dik voor elkaar show, waarin hij alle stemmetjes deed. En inderdaad, hij was daar een vervolg op, of een antwoord op.
3: Ik vond van wel. Dat was de extreme versie van André van Duin.
0: We gaan luisteren naar een lang fragment. Het duurt drie minuten. Het komt uit 1987.
3: Dat is veel te kort,
0: En iemand van de verkeerspolitie, dat was zo beslist. De verkeerspolitie moest de files komen voorlezen.
3: Okay.
0: Dat ging uiteraard niet al te best. Laten we samen luisteren, Kamma.
4: Niks.
5: Zullen we anders eerst even verkeersinformatie?
4: Verkeersinformatie.
5: Ja.
6: Goedemiddag, er is verkeersinformatie.
5: Wacht nou even.
6: Ja, mag ik even?
5: Wie?
6: Jannes Bode, goedemiddag.
5: Ah, goedemiddag, met Jacques Plafond.
6: A2, Den Bosch richting Maastricht.
5: Ja, niet zo van wal steken.
6: Nou goed, er staan files op de volgende wegen.
5: Ik had u even willen introduceren.
6: Ja?
5: Ja.
6: Nou, gaat uw gang, meneer Jacques.
5: Nou, ogenblikje. Moet je opletten wat er gebeurt. Want het is heel belangrijk dat je ingeleid wordt. Anders zo pardoes, dan zijn de mensen daar niet op berekend. Kijk, want het is toch al veel te laat. Die verkeersinformatie komt hier eigenlijk niet altijd wat aan de late kant. Als het al...
4: Je bent net zo lekker aan het rijden. Komt er nu een spaak in uw wiel.
5: Een spaak in uw wiel.

0: Heeft u nog hoop?
1: Bent u daar nog?
2: Ik ben er nog, ja.
1: Ja, en als u dan zelf even... wel, hier is, dan zelf even uw naam roept daarin. Moet je opletten. Het wordt heel mooi. Dan zeg ik wel ja even van tevoren en dan roept u uw eigen naam.
2: Ja hoor, komt u mij.
1: Nou, wacht nog even. Of kunnen we niet meer? Voor of achter? Nu komt u hoor. Ja, hier is...
2: Jelles Bode met de verkeersinformatie.
1: Fijn.
2: Files op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Ja. Voor het knooppunt de Hocht, 2 kilometer. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Voor de Benelux tunnel, 3 kilometer.
1: Ja, en hier had u pas moeten beginnen.
2: Ja, nou, dan spijt het me wel. Op deze manier is het niet mogelijk als dit van tevoren niet afgesproken wordt, meneer Plafond.
1: En dan de luisteraars dan? Zijn die dan de dupe van een misverstand tussen ons?
2: Dan had u dat van tevoren even duidelijk af moeten spreken.
1: Ik moet helemaal niks afspreken. Gaat u mij vertellen wat ik een beetje in mijn eigen programma moet doen? Nee, gaan we het zo? Nee. U kunt nu rustig even die files opnoemen. Wat toch al mosterd aan de maaltijd is. Want die mensen die in de files zitten, die zitten er toch al in. En dan kunnen alleen maar zout in de wonden wrijven. Ik geef het woord aan...
0: Is er nog sprake van...
1: Ja, A4. Of wat denk je het anders even doen? Het is nog elke dag hetzelfde.
2: Meneer Plafond, op deze manier wens ik niet met u mee te werken.
1: Oh, nou, dan komt het even goed uit.
2: Ja. Ja.
1: Nou. Dit was... Ja, weet ik niet meer. Jelles Bode, ja. Nou, sorry meneer Bode, dat het zo... Maar het kwam namelijk zo. Jaap Knasterhuis, ik geef het woord aan Jaap Knasterhuis misschien. Jaap!
3: Ja, Jelles Bode, zo heette de verkeerspolitieagent. Ik weet niet of dat nog goed gekomen is. Ongelooflijk, kijk aan, hè?
4: Ja, dat is fantastisch. En al die lagen die daarin zitten. Hè? Dus je hebt de laag van de presentatie, je hebt de laag van de... Die komen allemaal door elkaar. En dat was zo typisch voor hem eigenlijk. Hè? Hij was er dol op. Hè? Mensen die door elkaar spreken, dingen die door elkaar gebeuren. En dan in één keer maakte hij voor een museum ook een prachtig werk. Dat was de vloer vervolgens gesmeerd met pindakaas.
3: Juist, de pindakaasvloer. Het was een heel bekend werk van hem. Het zag er smerig uit, moet ik zeggen.
4: Ik kreeg wel hoesting om er een boterham op te leggen. Maar goed, ja.
3: Laten we vooral een boter ter ere van Wim T. Schippers een boterham met pindakaas verorberen. Dankjewel, Kamagurka. We zullen hem gedenken, merci. Wim T. Schippers.
4: Okay.
3: Laten we toch nog heel even luisteren. Samenwerking met Paul.
5: Ik sta bij de kerstboom vol kransjes en slingers. En ik keek naar zo'n glimmende bal. Ik keek heel voorzichtig. Blijf er af met mijn vingers. Ben veel te bang dat die kapot knappen zal. En moet je nu toch eens even kijken? Die bol begint op mij te lijken. Ik ben een kerstbal. Ik hang in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar. Met z'n allen. We houden ons rustig, want we

0: is misschien een beetje moe, maar ik ben een kerstbal.
1: Ben jij een kerstbal, Ernie? Is het die? Laat mij dan maar eens even kijken. Hé, hey Ernie, moet je zien. Jij bent die kerstbal niet. Ik ben die kerstbal. Kijk zelf maar.
2: Leukie, zie je? Als je met je gezicht vlak voor zo'n bal gaat staan, dan komt je gezicht erop.
1: Ja,
2: oh. Nou, mag ik er even voor Bert? Bert, ga weg.
1: Ja.
2: Want ik heb het uitgevonden. Daar gaat
1: ja,
2: hij.
1: Ja, dat zal wel, ja.
0: Ik ben een kerstbal. Ik hang in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar, met z'n allen. We houden ons rustig, want we willen niet vallen. De

0: bin in kistbol.
1: Nou mag ik weer, Ernie. Ga opzij, vooruit. Ja.
0: Bert, als jij nou die bal daarnaast neemt, die is een beetje langwerpig. Dat is meer een soort peer. Dat past beter bij jouw gezicht.
1: Een peer, zeg je? Lijkt mijn hoofd dan op een peer.
0: Nee, hoor.
1: Nou goed, ja, ik kijk dan wel in die lange bal. Maar dan kan jij ook beter in een andere bal kijken. In plaats van die ronde.
0: Welke bal moet ik dan kijken, Bert?
1: In die platte bal daar. Daar past jouw hoofd goed in. Want jouw hoofd lijkt een beetje op een mandarijntje.
0: Oh.
1: Als jij zegt dat ik op een peer lijk.
0: Ja, goed, daar gaan we dan, hè? Ja.
2: Wij zijn een kerstbal. We hangen in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar, met z'n allen. We houden ons rustig, want we willen niet vallen. De kaarsjes die geven een schitterend licht. Dat schijnt heel leuk in ons ballengezicht. Het is misschien een beetje mal, maar we zijn een kerstbal. Het is misschien een beetje mal, maar we zijn een kerstbal.
3: Ook op deze 16 juni zijn wij een kerstbal. We gedenken en eren Ernie, oftewel Wim T. Schippers. Ik ben een kerstbal.
4: Nieuwe feiten.
3: Het WK voetbal, dat is volop bezig, dat is u niet ontgaan. En naast de strijd op het veld is er ook de strijd in de tribunes. Want wie heeft nu de knapste supporters? Op sociale media verschijnen er elke dag foto's van beeldschone mensen in de tribunes. Onrealistisch knap zelfs. En dus gingen bij deze supporter alle alarmbellen af.
5: De nieuwe feitenchecker.
3: Goedemiddag, Riene en Marie.
6: Hoi, goedemiddag.
3: Jij zit natuurlijk met kloppend hart voor de kleurentelevisie te kijken naar het WK-voetbal.
6: Elke dag en nacht.
3: Oei, ben je nog voldoende wakker om desinformatie te ontmaskeren?
6: Ja, het lukt toch wel net.
3: Want het is inderdaad een trend, hè, die beeldschone supporters.
6: Ja, al jaren, hè, al denk ik... Ja. Jarenlang focussen camera's tijdens voetbalmatchen niet alleen meer op het veld, maar ook de supporters worden in beeld gebracht. Ja. Opvallende mensen die opvallend verkleed zijn, maar heel vaak ook zeer knappe vrouwen. Dat is iets dat heel vaak voorkomt.
3: Er is zo'n filmpje van een Braziliaanse supporter die zijn ogen niet van een weelderige Braziliaanse boezem kan houden. En dat filmpje ging viraal.
6: Het is niet het enige. Er zijn er echt tientallen die viraal gaan. En het gaat dan telkens over wie de knapste supporters zou hebben. Maar ja, sinds de opkomst van de artificiële intelligentie valt er mij iets op. Namelijk dat, denk 90% van de knappe vrouwenfoto's in het publiek die je ziet, die zijn nep. Dus die zijn fake.
3: 90%?
6: 90%. Er zijn volledig gespecialiseerde kanalen op X en op Instagram en op TikTok enzovoort, die alleen maar fake AI-beelden van vrouwelijke supporters, meestal in laag uitgesneden topjes met in de kleuren van hun land, de ene na de andere posten.
3: Okay.
6: En die Braziliaanse dame waar je over sprak, dat was ook nep. Het is natuurlijk de vraag van hoe herken je dat nu? Want het is wel een bestaand fenomeen en er zijn ook heel veel echte foto's. Maar dus het overgrote deel is nep. Er zijn een aantal dingen waar je op kan letten.
3: Jij bent specialist nep cleavage geworden.
6: Als je niet te veel focust, vergeet even het cleavage en kijk naar andere dingen in de omgeving, meestal aan de rand. Enerzijds de mensen op de achtergrond, die hebben meestal truitjes aan, ook van het land zelf. Hè. En die letters die zijn vaak nog altijd verkeerd. Hè. Heel goede AI-beeldgeneratoren die maken die fout niet meer, maar slechtere varianten die maken nog steeds fouten in het afbeelden van letters. Als je van die verwrongen letters ziet, of gewoon iets dat lijkt op letters, maar helemaal geen woord vormt, dat is al een teken aan de wand dat het AI is.
3: Bizar.
6: Ja. Ook bovenaan, links, zie je, omdat het gaat om zogenaamde screenshots van tijdens de match, zie je vaak de score staan en de minuut en de seconde waarin het beeld zogenaamd opgenomen is. En als het gaat om een filmpje, dan kan je heel vaak zien dat die seconden verkeerd lopen. Dus het filmpje begint 54 minuten en 9 seconden en dan springt het naar 10, 15, dan terug naar 5, dan naar 16, dan naar 3. Dus de seconden volgen niet op en dan weet je ook van dit is een AI-video, want AI-video's hebben daar ook een probleem mee.
3: Oké, waarom? Dat ga ik niet vragen, dat is waarschijnlijk te technisch, maar ja, AI kan heel veel, maar niet tellen.
6: Nee, ze kunnen niet tellen. Dus dat is nog iets waar je op kan letten. En dan is er de gezichten van mensen op de achtergrond. Dus ongelooflijk veel, blijkbaar zijn er ongelooflijk veel tweelingen die naar het WK voetbal gaan. Want op de achtergrond zie je heel vaak hetzelfde gezicht steeds terugkomen. Dus mensen die daar 3 of 4 of 5 keer zitten. Ja. Met een ander hoedje aan. Dus dat is ook iets dat... Ja,
3: in die cleavage te kijken natuurlijk. Dat zijn cleavage-volgers. Dat kan, hè?
6: Vaak zitten ze gewoon met dezelfde gezichtsuitdrukking te kijken naar de match ook allemaal. Dus dat is nog iets waar je op kan letten. En dan zijn er dingen zoals het gelijklopen van de score die je kan zien linksbovenaan en het tijdstip waarop zogenaamd het beeld genomen is. Vaak staat er dan, ja, Nederland staat 2-1 voor in de 89ste minuut. Maar op dat moment, in de 89ste minuut, was eigenlijk al de 2-2 gescoord. Dus dat kan ook niet juist zijn natuurlijk. Ja. Omdat men die gegevens verkeerd heeft ingegeven aan de AI.
3: Is dit meer dan een grap? Dient dit ergens voor? Al die knappe mensen, knappe vrouwen in supporters... meutes lassen?
6: Het is niet echt een grap in de zin dat men niet dit doet om mensen te laten lachen. Men wil wel degelijk mensen in de val lokken en men willen hen laten geloven dat het allemaal echt is.
3: Maar waarom?
6: Wel, puur voor wat men noemt engagement op sociale media. Kliks, volgers enzovoort. Er is één specifiek account dat dit heel vaak doet op X. En dat heet Sexy World Cup. Voor alle duidelijkheid, World Cup, niet World Cup. Dus de L ontbreekt in de naam. Ik weet ook niet waarom. Maar dat, ja, aan de lopende band van de match gisteren van de Belgen waren er 4 foto's. Foto's tussen aanhalingstekens, dus fake AI-beelden van knappe, rondborstige vrouwelijke supporters van België. En men zet er dan altijd iets bij als van, ja, oké, België staat nu 1-0 achter tegen Egypte. Het was zo ongeveer aan de rust. Maar in de tribune zijn ze wel aan het winnen en dan komt daar zo'n fake foto onder. Ja. Dat is iets dat ze vaak gebruiken.
3: Maar is voetbal dan niet aantrekkelijk genoeg om op te klikken?
6: Ja, je merkte gewoon bij de vorige WK's, en zeker toen AI nog niet bestond, dat er altijd ook in de gevestigde media van die slideshows verschenen van de knapste supporters van elk land. Er is gewoon een publiek voor. En als er een publiek voor is, en het is iets met beelden, gaan mensen daarop inspringen en fake beelden maken. Nee. En dat werkt, want het gaat steeds viraal. Er gebeuren ook grappen. Er was ook iemand die een echte beeld had genomen van een match van de Duitse supporters. En daar een van de gezichten had veranderd, ook met AI trouwens, naar het gezicht van Adolf Hitler.
3: Ja, ik wou net vragen. Was dat echt... Die Adolf Hitler lookalike. Nee. Die
6: Adolf Hitler lookalike zat er ook niet echt. Dat was ook een AI-mopje. En dat kan je natuurlijk wel met de klassieke fact-check-techniek van omgekeerd zoeken op afbeeldingen gaan kijken. Dan ga je het originele beeld wel terugvinden waar dan niet Hitler, maar gewoon iemand anders op te zien is. Maar de meeste van die beelden van die knappe vrouwen, die zijn dus volledig 100% AI gegenereerd. Niet gebaseerd op een bepaalde bronmateriaal of een echt screenshot van de match. Dus ja, ik hoop vanaf nu, als je zoiets ziet, het kan echt zijn, maar echt de overgrote meerderheid
3: is vanuit dat het niet echt is. Ja. Alsof dat de pret zou kunnen drukken natuurlijk, hè, voor de mensen die daar in geïnteresseerd zijn.
6: Cessa.
3: Rien Emery, dankjewel. Nog een fijne dag.
6: Ciao. We're the king of the qualifiers, we're the tar and VIP. Brought some coins to go on top of the Statue of Liberty. We pre-shipped all our buckfast and brought tenants across the sea.

samba too. Scotland can do the samba too. En Ross Graham. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een kwartier vertraging bij de werken in Temse. Naar Antwerpen is dat 20 minuten. Op de E19 van Voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring een half uur file rijden richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op andere plaatsen zijn er hoogstens maar wat lichte vertragingen.

0: Curtis Mayfield en Brent Van 3000 en Astounded.
1: Yuri Buiten. Met Yuri Kortens.
0: En ik ben zo nieuwsgierig naar de plek waar Yuri Kortens vandaag is beland. Goedemiddag, Yuri.
2: Goedemiddag, lieve. Je hoort het al, denk ik, hè?
0: Een snelstromend beekje.
2: Ja, het is
0: wacht
2: echt...
0: Wacht eens even, Yuri. Ben je wel in de Kempen?
2: Ik ben niet in de Kempen gebleven deze keer.
0: Yuri!
2: Waar
0: zijn we?
2: Ik zal zeggen, ik zit ergens in het zuidelijke deel van Vlaanderen. Het is heuvelachtig en er zijn wat sneller stromende beekjes. Daar ga ik het voorlopig bij houden.
0: Oei.
2: Qua locatie.
0: Is het geheim? Is het weer geheim?
2: Oh, het is niet zo groot geheim. Nee, niet gigantisch, maar... er is namelijk een bijzondere vissoort die hier rondzwemt. En die sommige mensen misschien liever in de pan zien. Maar ik zie die liever in de beek. Maar ik ga hem toch proberen te vangen voor jou, lieve.
0: Oké, en dus door het verraden van de plek denk jij dat een heleboel hongerigen daar gaan komen vissen?
2: Je weet dat maar nooit.
0: Houden het stil.
2: Het is een ongelooflijk mooie vis, moet ik wel zeggen.
0: Juist.
2: Het is
0: en
2: de
0: jij staat...
2: beek vooral.
0: In de beek? Sta je in de beek?
2: Ik sta er net naast. Okay. Ik sta er net naast, want je zou er ook wel in kunnen. Want ik heb effectief zo een vliegvishengeltje in mijn handen. En het concept is daar dat je een vliegje nabootst met een haakje, met wat pluimpjes enzovoort. Dat die dan voor de mond van een hongerige forel drijft en dat die daar dan van gaat eten. En dat ga ik proberen te doen vandaag.
0: Oh, wauw.
2: Ja.
0: En daar gaan wij getuigen van zijn.
2: Die kans is bijzonder klein, maar we kunnen toch maar proberen.
0: Oké, jij gooit je hengel.
2: Ja, het gaat dus vandaag... Ja, ik moet heel even, want het is een gedoe. Hè, want ik heb ook een microfoon en dan nog zo'n dingetje erbij. Dat is een beetje lastig.
0: Het is een vak.
2: Ik heb hem alvast geprobeerd. Ik zag zelfs al iets verschijnen. Een kleine visje, maar dat was geen forel. Ja, maar ondertussen kan ik me misschien al een klein beetje bijpraten met wie dat die forel wel is natuurlijk. Hè?
0: Want, wie is die forel?
2: Ja, dat is eigenlijk de zogenaamde Ardennenforel. De forel die je als wilde soort in de Ardennen vindt, dat is niet hetzelfde als de forel die je op je bord krijgt, want dat is dan weer een regenboogforel meestal. En die komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, maar omdat die heel snel groeit, heeft men die uitgezet om te kweken en dat gaat dan een heel stuk verder. En die beekforel is dus onze echte wilde forel, als het ware. Ik had een beetje. Ik weet niet wat een forel was. Het was iets kleins.
0: Er was... een vis?
2: Er was iets van actie. Ja,
0: actie?
2: Het was heel klein. Het
0: was geen forel. Je zegt een Ardennenforel, maar die zitten ze ook in het zuiden van Vlaanderen.
2: Ook in Vlaanderen, ja.
0: Het heuvelachtige deel van Vlaanderen, waar snelstromende... gezonde beken
2: belangrijk.
0: Zijn.
2: Ja, het moet een gezond water zijn. Het moet heel helder en vooral ook zuurstofrijk water zijn. En koud, want die houdt niet van warmte. Als het water van zo'n rivier tot 25, 26 graden gaat, dan beginnen die forellen één voor één te sterven. Dus die hebben echt wel stromend, echt... dat was weer... Lief, dat is ongelooflijk hier. Maar het zijn geen forelletjes, denk ik, want het is veel te klein.
0: We gaan iets anders vangen, maar goed, we moeten blij zijn met alles wat God ons toedenkt.
2: Ja, natuurlijk. Maar dat is dus een soort van zuiver water. En daar knelt natuurlijk het schoentje. Onze beken zijn niet allemaal even zuiver de voorbije decennia. Het is goed nieuws. Ze komen een beetje terug, hier en daar. Het water wordt gezuiverd. Maar dan blijkt dat er toch nog wel wat probleempjes opduiken. Vooral met het leggen van de eieren. Dus als men forellen uitzet, die leven, die groeien, die vinden het heel fijn. Maar het voortplanten, dat is toch nog wel een moeilijke zaak blijkbaar. Want die paaien in november, december, dus echt midden van de winter, wanneer het heel koud is, dan gaan ze paaien. Het vrouwtje maakt daarvoor een soort van kuil. Een paaikuil. De mannetjes komen daarbij. En dat is in een grindbed. Tussen de kleine steentjes.
0: Onder water dus, op de bodem.
2: Uiteraard onder water. Maar ook onder de bodem, op een grindbedje. Die zitten daar wat verboden. En dan duurt het heel verborgen. Maar dan duurt het heel lang eer dat die uitkomen. Dat kan 2 tot 3 maanden duren. Het zijn hele grote eieren voor een vis. 3 tot 4 millimeter. Dat is echt wel voor een visseneitje heel groot. En dan als die uitkomen, zijn die eigenlijk nog wat prematuur. Die hebben nog geen volgroeide mond. Die kunnen eigenlijk nog niet eten. En die overleven dan op een dooierzak. Daar gaan ze dan verder mee proberen te overleven.
0: En die dooierzak die hebben ze meegekregen daar in dat bekje?
2: Dat hebben ze meegekregen. Dat is echt nog iets dat in hen inzit. Dus ze moeten dan nog wat groeien. En dan na een week of twee, drie, dan worden het kleine mini-forelletjes.
0: En de bevruchting, hoe gaat dat dan?
2: Wel, dat is eigenlijk ook wel tof. Hè. Die komen dan tegen elkaar, mannetje en vrouwtje, in zo'n paaikuil. Dan schudden ze tegen elkaar, ze wrijven tegen elkaar aan. Zij laat dan haar eieren los, haar kuit. En het mannetje laat daar zijn hom, want zo heet dat, zijn zaadcellen overheen gaan. En dat is dan de bevruchting.
0: En dan gaat dat bedje dan dicht of zo?
2: Dus die zitten dan tussen het grind. En dat is eigenlijk heel belangrijk, want dan kan er constant water door met veel zuurstof. Dat is dan belangrijk. Maar daar knelt nu het schoentje, want in Vlaanderen heb je eigenlijk redelijk veel in de winter open velden liggen, akkers die er braak bij liggen. En als je dan een stortbui krijgt, wat je vaak wel hebt in december, januari, dan komt daar allemaal modder bij en dan verstikken die eitjes. En dan blijkt dat in sommige van die dingen, als men gaat kijken, in plaats van, laten we zeggen, 95% uitkomst, heb je nog maar 1-2% uitkomst van de eieren. Dus dat is echt wel problematisch.
0: Het prille begin van de terugkeer van de forel in Vlaanderen. Is de forel een beetje zoals de kanariepiet in de koolmijn?
2: Het is vooral een soort, als die er zit, dan wil dat eigenlijk wel zeggen dat het redelijk goed gaat met dat water. Dat eigenlijk redelijk zuiver wordt. Het is niet degene met de allerhoogste eisen, maar toch wel heeft die zo wat eisen dat die stelt naar vervuiling toe. En het hele bijzondere is, dit is nu een zogenaamde beekforel, maar eigenlijk is dat exact dezelfde soort als de zeeforel. En dus een deel van een populatie van beekforellen, die gaat zich anders ontwikkelen. Die gaat dan naar de zee trekken, net zoals een zalm dat doet. Die gaat zich daar dan lekkere vetmesten goed eten. En dan komt hij na enkele jaren terug naar het water om te paaien, naar die beken.
0: Je zei het bijna waar je was. Je had het bijna verraden, hè? Kom terug
2: ik
0: naar...
2: verraden? Nee hoor, ik had het nog niet verraden. Dus... En daar zit ook wel een probleempje, want we hebben overal op onze rivieren, denk maar, de Maas, de Rijn, overal sluizen. Ja. En ook daar kunnen zij heel moeilijk door. Er zijn wel vistrappen voorzien, maar ook als je er één over moet, dan lukt dat wel. Twee misschien ook wel, maar dan als dat meer en meer gaat, die kans wordt altijd kleiner en kleiner dat je uiteindelijk nog een ijsvogeltje
0: ziet. Eén ding is me nog niet helemaal duidelijk. Je wilt dan alle prijzen vermijden dat er mensen gaan vissen. En wat sta jij te doen? Vissen.
2: Wat ik wel ga doen, lieve, is als ik er in zou vangen, ik laat die terug los. Ik laat hem terugvrij. En ik heb gemerkt dat deze manier van vissen, dat eigenlijk ongelooflijk rustgevend is. En dat je vlak naast dat water staat, dat je ook moet kunnen lezen waar zou die forel mogelijk kunnen liggen. En dan als ik hem uiteindelijk zou vangen, dan laat ik hem ook gewoon lekker weer vrij.
0: En is hij dan niet gewond?
2: Nee.
0: Die bijt in die haak, maar die heeft er geen last van.
2: Ja, ik heb een haakje. Ik heb speciaal zonder weerhaakjes, dus dat die daar niet blijft aanhangen voor de rest. Dus het is zo vriendelijk mogelijk, laat ons maar zeggen. En ondertussen zijn er allemaal kleine visjes naar mijn vliegje aan het grijpen, maar ik krijg ze niet gevangen. Het zijn echt
0: heb je eigenlijk al een forel gezien vandaag?
2: Ik heb al wel wat actie gezien op het water, want nu op dit moment, forellen, dat zijn roofvissen, laat ons maar zeggen. Die eten heel veel insecten en deze periode komen er heel wat insecten uit, als eendagsvliegen en kokerjuffertjes. En dat is heel vaak met veel samen. En forellen zijn op dat moment belust om dan massaal daarop te gaan. Ik zie redelijk weinig van die dingetjes, vaak tegen de avond, dan dat die heel actief
0: worden. En springen die dan zo half uit het water om die insecten te pakken?
2: Ja. Ah. Dan zie je die echt boven komen met hun mond. Dus,
0: lekker, forel. Ja. Ik vind het wel lekker hoor. De boterham ook forelsalade, heerlijk.
2: Dat ga ik niet kunnen
0: nee, maar dat doe jij, doet, niet, jij vangt ze en jij eet ze niet op.
2: Ja, het is puur de natuurbeleving dat ik een tijdje geleden samen met mijn zoon ben beginnen te ontdekken. En eigenlijk ongelooflijk, want als je naar de Ardennen zelf gaat, heb je net iets meer kansen nog. En dan wat je daar allemaal ziet, van bevers tot ringslangen, tot hermelijntjes langs de oever. Dus,
0: maar vandaag zien we alleen kleine vissen. Maar onbekende kleine vissen.
2: Ja, onbekend. Ik vermoed zelfs dat het nog gaat over een visje dat nog zeldzamer is dan de forel, de gestippelde alver. En er is maar één plek in Vlaanderen waar dat die zit. Oh, en nu heb ik misschien net wel verraden.
0: Mensen gaan googlen, hè, jongen.
2: Waar ik zit. Ja, wie weet. Dus ga maar googlen en dan kom je het misschien wel te weten.
0: Oké, maar weet degene die de beekforel meeneemt en opeet, want wij zullen komen spoken. De volgende 100 jaar 's nachts komt, als je in je bedje ligt, komt jullie spoken. Goed, we kunnen de moed opgeven, het gaat niet gebeuren. Mocht het nu zo zijn dat je alsnog een forel vangt, dan willen wij daar fotografisch bewijs van.
2: Dat ga ik wel doen. Dat ga ik zeker wel doen.
0: Goed. Veel succes, Juri, waar je ook bent, ergens in het zuiden van Vlaanderen, op forellenjacht.
2: Dankjewel, lieve. Tot volgende week.

0: Ik zie hem zitten. Yuri Cortes, aan de kant van de beek, ergens in... Ja, waar, ik weet zelf niet waar hij zit. Zou het een voerstreek zijn? Vlaams Ardennen? Zwalmstreek? Wie weet. Jonas Kaufman en die forellen. Overigens de werknemers van Starbucks in Zuid-Korea. Die krijgen volgende week woensdag vrij af om geschiedenisles te volgen. Dat zit zo. Vorige maand bracht Starbucks Zuid-Korea een nieuwe herbruikbare beker op de markt. Maatje extra, extra large. En de dag waarop ze die beker lanceerden, noemden ze daarom Tank Day. Grappig, alleen viel die dag op dezelfde dag waarop de Guan Yu-opstand herdacht werd. Bij die opstand stierven 165 Koreanen die op straat kwamen tegen de dictatuur. Pijnlijke blunder. En daarom moet de directeur nu van de koffieketen beslissen om het hele bedrijf volgende week woensdag vrij af te geven om op geschiedenisles te gaan. Alle kantoren en winkels zullen een halve dag gesloten blijven, want de werknemers moeten dan leren over de Guan Yu-opstand. En die beker, die heeft niets met Tank of Tank Day te maken. En daarmee zijn we aanbeland aan het middagjournaal. Annelies Moons houdt ons op de hoogte van haar wedervaren in haar middagjournaal.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Ik heb de nieuwe fietsostrade naast de E40 getest vanochtend. En oh, wat was dat heerlijk. Ik heb het over de F203. Dat is het nieuwe fietspad van Bertum naar Sterrebeek. En dan kan ik zo via Kraaienem naar hier zonder al te veel auto's tegen te komen. Al maanden zag ik de werken van op de autostrade vorderen. Je kon dat heel goed zien, want je stond daar heel lang naast in de file. Zo zag ik werkmensen heuvels afgraven om vervolgens stalen kooien te installeren tegen die nieuwe steile zandmuren en daar dan stenen in storten. Alhoewel, storten is niet meteen het juiste woord. Want die stenen die lieten zich niet in die kooien storten. Er werd met een graafmachine wel stenen zo gegoten in die kooien, moet je je voorstellen. Maar die kwamen dan vast te zitten na een metertje. Dus dan stonden daar werkmannen urenlang op ladders met stalen pinnen die stenen naar beneden te porren en te keuteren, is het enige woord. Dat ging traag en dat leek me een zeer mindful werkje. Ik kon daar ook uren naar kijken. Er is veelvuldig op mij getoeterd in de file op die E40, dankzij de werken. En nu is dat fietspad af. Ik moet zeggen, ik was altijd nogal sceptisch. Hoe gezellig kon dat nu worden, dacht ik, zo naast een drukke snelweg fietsen. Vanochtend fietste ik dus voor het eerst over dat smetteloze nieuwe asfalt, vlotjes en glad en niet te druk, al zag ik op zo'n fietstelbord dat er al 102 fietsers voor mij waren gepasseerd vanochtend. In totaal zelfs al zo'n 27.000. En ik moet zeggen, het was echt plezierig. Als ik niet naar links keek en mijn muziek net luid genoeg stond, dan kon ik zelfs vergeten dat ik naast de snelweg fietste. Meer nog, er waren grote stukken waarbij ik kon denken dat de mens niet bestond. Want dan zag ik geen enkel huis, geen enkel gebouw, enkel velden en bossen. Tot ik dan natuurlijk besef dat die velden door iemand beplant worden. En ook dat asfalt ligt daar natuurlijk, maar je begrijpt, het was idyllisch. Ik had ook tijd om rond te kijken naar alle bloemen en planten. Want ik weet niet of het dankzij anonieme werkmensen is of dankzij de natuur zelf, maar het is daar prachtig op dit moment. Allemaal klaprozen en wilde chicorij en kaasjeskruid en kamille en nog een hoop planten waar ik eigenlijk zou willen voor stoppen om ze dan te laten determineren door mijn planten-app. Op een bepaald moment fiets je dan onder de snelweg door om verder te fietsen aan de andere kant en plots zijn er geen wilde bloemen meer, maar zeer duidelijk vers gezaaid gras. Om maar te zeggen, je ziet wel wat op zo'n tochtje. Het voordeel van zo'n weg is ook dat je langs de achterkant van veel dingen passeert, zoals dat op de trein ook het geval is. In dit geval bijvoorbeeld de achterkant van een snelwegparking. En het beste is, ik zag niemand plassen, dat was al een voordeel. Maar wat ik wel zag, was iemand die rustig van datzelfde uitzicht als ik aan het genieten was, terwijl hij zijn tanden poetste. En nog beter, er was een vrachtwagenchauffeur die achter zijn vrachtwagen zijn hometrainer had uitgeladen en daar in de ochtendzon ook wat zat te fietsen, terwijl zijn vrouw in een kampeerstoel naar hem zat te kijken. Dat had ik niet kunnen zien als ik met de auto was gekomen vanochtend. En dat was niet het enige dat ik dan gemist zou hebben, want ik zag ook een eekhoorn en natuurlijk al die arme steentjes in hun kooien. En dan keek ik toch eens naar de andere kant, naar dat bewijs dat er wel mensen op deze wereld zijn, en veel. Want het allerplezierigst is dan toch de file voorbij fietsen.
0: Reken maar dat het allerleukste is. Ik ondervind het elke dag. Iedereen die op de fiets zit, die ondervindt dat elke dag. Op de fiets gekomen Annelies Moons vandaag. Waarvoor dank, morgen weer in het Middagjournaal. Zometeen, na het nieuws van 1, zit hier voor u met een glimlach Ilse Liebens. Profiteer ervan, blijf dus.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Ves, Peeping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? KVS.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering.

0: president Zelensky was erbij. Er wordt 27 jaar cel gevraagd voor de hoofdbeklaagde van het carnavalsdrama in Strepie. En bijna 1 op de 5 Vlamingen is niet geïnteresseerd in nieuws, maar de traditionele media doen het wel nog goed. Op de top van de G7, de 7 rijkste westerse industrielanden, stond Oekraïne vanmorgen op de agenda. President Zelensky was daarvoor zelf ook uitgenodigd. Bert de Vrooy, in Evian in Frankrijk, weten we al hoe dat gesprek is verlopen?
1: Nee, nog niet. Maar we weten wel dat het de verwachting was dat het een moeilijk gesprek kon worden. Een beetje een gesprek van 6-1. De Verenigde Staten tegen de 6 andere landen. Omdat die vinden dat Oekraïne voluit moet worden gesteund in de oorlog tegen Rusland. En president Trump denkt daar toch een beetje anders over. Nu, om Trump te paaien, had de Duitse kanselier Merz een voetbaltruitje meegebracht. Een shirt van de Duitse Mannschaft, de nationale ploeg. Met rugnummer 47. Want Trump is de 47. President van de Verenigde Staten. Trump reageerde eigenlijk een beetje koeltjes op dat cadeau. Hij zag er ook niet echt heel enthousiast uit om aan de vergadering te beginnen. Voor president Zelensky van Oekraïne, die hier ook aanwezig was, is het onder meer belangrijk dat de Verenigde Staten weer bereid zouden zijn en in staat zouden zijn om Patriot-raketten te leveren waarmee Oekraïne zich kan verdedigen tegen Russische ballistische raketten. Want door de oorlog in Iran raakt de voorraad van die Amerikaanse luchtverdedigingsraketten snel uitgeput. Later vandaag vernemen we allicht meer over de gesprekken over Oekraïne op de G7-top.
0: Dankjewel, Bert. Op het Assize-proces over de dodelijke aanrijding in Strepie in Wallonië vraagt de aanklager een gevangenisstraf van 27 jaar voor de hoofdbeschuldigde. 4 jaar geleden reed de bestuurder 7 carnavalisten dood, 79 anderen raakten gewond. Volgens de jury ging het niet om een ongeval, maar om doodslag. Tegen zijn passagier is 2 jaar cel geëist. Dries Hirou, wat waren de argumenten van de aanklager?
2: Wel, de aanklager ziet gewoon geen enkele verzachtende omstandigheid. Niet in de feiten, niet in zijn persoonlijkheid. Want volgens hem is Falzone egocentrisch, weinig empathisch en heeft hij weinig inzicht in wat hij gedaan heeft. En hij had ook al een eerdere veroordeling voor dronken rijden en hij reed vaak te snel. Opvallend ook, zijn advocaat heeft het ook niet expliciet over verzachtende omstandigheden gehad, uit respect voor de slachtoffers. Maar wellicht omdat hij ook weet dat 7 maal doodslag, 79 keer poging doodslag, nu eenmaal een enorm zwaar verdict is. En hij vraagt om maximaal 25 jaar cel op te leggen en vooral geen wraak te nemen op hem. De jury is nu net opnieuw in beraad gegaan. Samen met de rechters beslissen zij over Falzone's lot. Morgen volgt wellicht de uitspraak over de straf.
0: Dankjewel, Dries. En het Hof van Beroep in Gent heeft een man schuldig bevonden aan fietsdiefstal nadat hij eind vorig jaar nog vrijuit was gegaan. Toen had de rechter de zaak onontvankelijk verklaard en dat was opmerkelijk. Door het personeelstekort bij justitie kon de verdachte namelijk tot 5 keer toe niet naar de rechtbank worden overgebracht vanuit de gevangenis. Dat maakte een eerlijk proces onmogelijk, zei de rechter toen. Het Hof van Beroep vindt de strafvordering wel ontvankelijk, maar zegt dat de redelijke termijn is overschreden. Daarom krijgt de beklaagde geen straf, maar een zogenoemde eenvoudige schuldverklaring. Vanaf 1 juli, over 2 weken dus, zullen we een heffing van €3 moeten betalen op elk klein pakje dat we bestellen uit een land van buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld China. Er komen alsmaar meer producten via de luchtpost ons land binnen. Zo werd de Luikse luchthaven vorig jaar overspoeld met maar liefst 1,3 miljard pakjes uit China. De nieuwe tax moet een eerlijke concurrentie voor Europese bedrijven waarborgen, zegt Christian van der Waren van de douanediensten.
3: Als een bedrijf in de Europese Unie invoert en via zijn webshop of via zijn winkel een goed verkoopt, dan moet hij daar douanerechten op betalen. Een Chinese website die via e-commerce die goederen binnenbrengt en de waarde is lager dan €150, die betaalt niets. Dat is concurrentievervalsend. Het doel is om ervoor te zorgen dat de concurrentiepositie van Europese bedrijven in lijn komt met de Chinese bedrijven.
0: De Vlaamse regering zal de terreinen van de voormalige busbouwer Van Hool niet kopen. Haar bod is op het laatste moment nog overboden, door wie is niet duidelijk. Met het bod wilde de Vlaamse regering garanderen dat de grond gebruikt wordt voor de industrie. De hoogste bieder voor de gronden in Koningshoit telt €21,5 miljoen neer. De notaris moet nu wel eerst nagaan of die bieder wel in staat is om dat bedrag op tafel te leggen. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is helemaal niet geïnteresseerd in nieuws. Dat blijkt uit

0: internationaal onderzoek van persagentschap Reuters, waar ook de Vrije Universiteit Brussel aan meewerkte. In 10 jaar tijd is dat aantal mensen dat geen nieuws volgt meer dan verviervoudigd. En het zijn vooral jongeren die afhaken. Amaury de Mulder bekeek de cijfers.
1: Wie zijn nieuws vroeger haalde uit kranten, televisie of radio, doet dat nu vooral online. Dat is geen verrassing, maar 1 op de 5 is volledig afgehaakt. De strijd om aandacht is bikkelhard, zegt Ike Picone van de VUB.
2: Nieuws moet in concurrentie treden met spelletjes, Netflix, streaming met TikTok en dat allemaal op die smartphone.
1: En net daar scoren sociale media. Jongeren halen hun nieuws ook al maar vaker via influencers. Ze twijfelen wel aan hun betrouwbaarheid, maar zijn fan van hoe ze het nieuws vertellen. Behapbaar en laagdrempelig.
2: Ik denk dat daar zeker een creatieve oefening zit voor de Vlaamse nieuwsmedia om nieuws op een manier te brengen dat goed inpast in het dagelijkse leven van de mensen.
1: Algemeen is het vertrouwen in nieuws in 10 jaar met bijna 10% gedaald. Door de overvloed aan fake news zijn we kritischer geworden.
2: Het is wel belangrijk om daarbij te zeggen dat vertrouwen in nieuwsmerken in Vlaanderen best wel hoog blijft.
1: Scandinavische landen doen het beter, Zuid-Europese landen slechter.
0: Gisteravond keken dan weer iets meer dan 1,6 miljoen televisiekijkers naar de match van de Rode Duivels tegen Egypte op de VRT. Op het piekmoment keken er zelfs bijna 1,7 miljoen mensen. Dat betekent dat zowat 8 op de 10 mensen die gisteravond tussen 9 en 11 uur naar televisie keken, het voetbal volgden. Dat is zeker geen record, want in de halve finale van het WK in 2018, toen België eruit ging tegen Frankrijk, keken maar liefst 2,5 miljoen mensen naar de wedstrijd. Sport. Serena Williams zal het dubbelspel op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon samen met haar zus Venus spelen. Serena, 44 intussen, maakte vorige week haar comeback na een afwezigheid van bijna 4 jaar. Met haar 1 jaar oudere zus won ze het dubbelspel op Wimbledon al 6 keer, de laatste keer precies 10 jaar geleden in 2016. Het toernooi begint over 2 weken. Het weer, overal zon vanmiddag bij maxima tot 26 graden. Vanavond eerst licht bewolkt, daarna meer wolken, maar meestal droog en minima tussen 12 en 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna meer zon en ook zo'n 26 graden. Vanaf donderdag alsmaar warmer met mogelijk 30 graden of meer. Vrijdag is er kans op onweer. En vooraan in het nieuws zat de top van de G7, de 7 rijkste westerse industrielanden. De leiders hadden het over de steun aan Oekraïne. President Zelensky was er ook bij. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: Ilse Liebens.
5: Dinsdagmiddag, een heel erg goede middag. En heel blij dat je luistert naar Radio 1. Dit is Propaganda.

Lang leven die kleurrijke jaren 80 en lang leven propaganda en Jewel. Ik ben vandaag een wilde weldoener. Ik ga tickets weggeven voor Couleur Café en voor het concert van Ben Harper in de Roma in Antwerpen. Isolde Lazoen die serveert een nummer uit haar classic album van de week. Dat is een album van Goldfrapp en we ontdekken samen de nieuwe plaat van Olivia Rodrigo. Dat lijkt alsof we veel werk hebben, maar we weten allebei beter, hè? Dit is De Mens samen met Helena Kazark en Nederlands.

toen nog met Fergie aan boord. Black Eyed Peas en Pump It. En zo is het bijna 20:20 geworden. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek staat er een klein half uur file aan de werken in Temsen. Naar Antwerpen komt er een klein half uur bij op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring is het een half uur file rijden richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel dan vertraag je 20 minuten tussen Wezenbeek en Oudergem door een defect voertuig. En elders hoogstens wat lichte vertragingen. Dit is Natalie Press. Radio 1.

Binnenkort, binnen een kleine maand, komt haar nieuwe plaat uit. Haar derde al zal dat zijn. Dat is hot, want ze lijkt nog zo jong. Baby Rose hoorde je met haar nieuwe single, But Never Mind. En dit is Corduroy, band van de tweelingbroers Ben en Scott Anderson. There is something in my eye.

Corduroy and Something in My Eye. En dit is nieuw van Heather Nova. De voorloper van haar nieuwe plaat, die komt uit in het najaar. Oktober 2026. Nog even geduld dus. Dit is de single The Orchard, Heather Nova.

0: Nieuwe muziek van Heather Nova, The Orchard.
1: Classic album van de week. Radio 1.
0: Isolde Lazoen, die kan je deze zomer nog een paar keer aan het werk zien. Op het podium bij Daan natuurlijk, waar ze drumt. En dan eind augustus, dan komt haar nieuwe soloplaat uit, waarvan we al een aantal singles kennen. Ondertussen My Kind of Drama, zo gaat dat album heten. Ondertussen heb ik ervan geprofiteerd om aan Isolde Lazoen te vragen wat zij als haar favoriete classic album naar voren schuift. En dat is Felt Mountain van Goldfrapp. Dat is een plaat uit 2000, die ze wel pas veel later heeft leren kennen, omdat Jeroen Swinne, die toen ook, of nog altijd, bij Daan speelde en ook haar eerste plaat heeft geproduced, hij heeft haar die plaat leren kennen. Hij wist gewoon, ze gaat ervan houden. En je snapt het wel, als je de muziek van Isolde Lazoen kent, dat is ook heel filmisch, dat is ook altijd tot in de puntjes verzorgd, dat is heel stijlvol en dat is alles wat deze plaat, die debuutplaat van Goldfrapp ook is. Heel mooie instrumentatie, de manier waarop Alison Goldfrapp haar stem op die plaat gebruikt. Het is een heel bijzondere plaat, een heel erg tijdloze plaat ook. We gaan luisteren naar Paperback.
2: Paperback is zo'n mooie track. Heel veel melancholie. Het is eigenlijk een dromerige ballad, een walske. En het gaat over obsessie, onbereikbare liefde en de jacht naar geld en succes. Alweer hoor je dat het een beetje een mysterieuze, donkere sfeer heeft. In fel contrast met eigenlijk de schoonheid van de muziek. Alison zingt alweer met een fluisterende sensualiteit. Zo heel ingetogen en haar stem klinkt super dichtbij. En je hoort ook klassieke strijkers op de plaat. Een clavecymbal sound die heel veel terugkeert. Wat dat het barokke karakter heeft van de muziek. En ook een heel mooi tokkelke op een soort gitaar. Wat dat dan weer een bariton ukulele is. Dus het is eigenlijk ook altijd een hele mooie instrumentenkeuze. Wat dat voor mij die plaat kenmerkt. En ook dat filmisch karakter geeft.

0: klinkt alsof het is opgenomen in een heel dure studio, maar de realiteit is dat Alison Goldfrapp en Will Gregory gewoon in een aftandse bungalow zaten ergens op het Britse platteland en gewoon zo getalenteerd zijn dat ze met weinig middelen een prachtige plaat hebben kunnen maken. Goldfrapp, Felt Mountain, is het klassiek album van de week, gekozen door Isolde Lazoen, je hoorde Paperbag. En zo is het precies 20 voor 2 geworden. Opletten als je onderweg bent op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, staat er een half uur file aan de werken in Temse. Naar Antwerpen komt er ruim een half uur bij op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring 20 minuten file rijden richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar wel vrijgemaakt. En richting Nederland een half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Wezenbeek en Oudergem. Dat komt door een defect voertuig op de aansluiting met de E411 naar Namen. Op andere plaatsen wat lichtere vertragingen.
1: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
2: Feeststemming op die nieuwe tribune.
1: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
1: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
1: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
1: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.

0: Ding van Johannes is zijn naam. Eind deze maand, dan is het opnieuw zover. 26, 27 en 28 juni kan je naar Couleur Café, die prachtige locatie in de schaduw van het Atomium in Brussel. De 35e editie is het ondertussen van dat prachtige festival. Met op de affiche Rima en Ezra Collective en Skepta, Freddie Gibbs, The Sacred Souls. En zaterdag 27 juni, die dag is uitverkocht trouwens, dan spelen daar Danny Ocean, Protégé, Anderson .Paak komt DJ'en als DJ Peewee. Obongjaar staat op de affiche Green Tea Peng. Die zaterdag is echt indrukwekkend, die affiche. Ik heb duo-tickets liggen voor die uitverkochte zaterdag van Couleur Café. Als je zo'n duo-ticket wil, moet je even de app van Radio 1 erbij nemen. Wat heb ik van jou nodig? Jouw naam, jouw e-mailadres en de titel van dit nummer van Obongjaar. Je naam, e-mailadres en titel van deze song voor jouw duo-ticket voor de uitverkochte zaterdag van Couleur Café.
1: Am I in competition? Am I off

dat wordt een feestje op de zaterdag van Cooler Café. Dat weet je zo met Obong Jayar. Je hoort de Give Me More. Als je hebt meegedaan voor die tickets, kijk even in de app van Radio 1. Want de winnaars die hebben ondertussen een berichtje teruggekregen via de app. Dit is Keen en Crystal Ball.

En Crystal Ball. Boy George die is onlangs jarig geweest. Eergisteren is hij 65 geworden. Hoe hij heeft gevierd, ik heb er geen idee van. Mogelijks was het iets met een radiator en een escort. Maar dat is gewoon wat ik er zelf van maak natuurlijk. We gaan nog eentje luisteren tot aan het nieuws van 2 uur. Culture Club met Boy George natuurlijk.

0: uitgesproken in de ochtend.
1: Dat is inderdaad wel een zeer radicale verandering die we doorvoeren, dat je ook naar de ziekteverzekering toe zal moeten blijven bewijzen met getuigschriften van waarschijnlijk jouw huisarts of eventueel een artsspecialist. Ik ben arbeidsongeschikt en ik ben nog altijd arbeidsongeschikt.
0: Ja. Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
3: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
2: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
3: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
3: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
2: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS, nu op VRT Max.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent, varkensburgers voor maar 1,99 euro, avocado voor maar 99 cent en nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet, u kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
8: Hou je van verhalen over muziek?
9: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
8: Of luister je gewoon liever naar pop?
10: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: Breaking news.
12: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
13: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
14: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
15: IKEA.
14: Meer info op IKEA.be.
0: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 2 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. De Vlaamse regering zal de terreinen van de voormalige busbouwer Van Hool niet kopen. Haar bod is op het laatste moment nog overboden, door wie is niet duidelijk. Met het bod wilde de Vlaamse regering garanderen dat de grond gebruikt wordt voor de industrie. Vlaams minister-president Matthias Diependalen gelooft daar nog altijd in.
18: Onze ergste schrik was dat het stuk grond niet zou verkocht geraken. En dus...
17: Haar bod is op het laatste moment nog overboden, door wie is niet duidelijk. Met het bod wilde de Vlaamse regering garanderen dat de grond gebruikt

0: De notaris moet nu wel eerst nagaan of die koper wel in staat is om dat bedrag op tafel te leggen. Er komen strengere controles op vrachtwagens die de Brusselse tunnels inrijden. Vorig jaar werden ruim 450 vrachtwagens of bussen betrapt in de tunnels, terwijl dat verboden is, zegt Inge Pame van Brussel Mobiliteit.
1: Elke tunnel is ontworpen voor eigenlijk gewoon personenwagens. En we stellen vast dat er toch nog altijd heel veel vrachtwagens, maar ook autobussen in de tunnels rijden. En dat is om twee redenen gevaarlijk. De eerste is, de tunnel is daar niet voor ontworpen, dus er wordt schade aan de tunnel toegebracht. Maar ook, dat veroorzaakt heel lange files, omdat die vast komen te zitten in de tunnel.
0: Vanaf 1 juli komt er een heffing van 3 euro op elk klein pakje dat we bestellen uit een land van buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld China. Er komen al maar meer producten via de luchtpost ons land binnen. Alleen al op de luchthaven van Luik kwamen 1,3 miljard pakjes aan uit China vorig jaar. De nieuwe tax moet een eerlijke concurrentie voor Europese bedrijven waarborgen, zegt Christian van der Waren van de douanediensten.
2: Als een bedrijf in de Europese Unie invoert en via zijn webshop of via zijn winkel een goed verkoopt, dan moet hij daar douanerechten op betalen. Een Chinese website die via e-commerce die goederen binnenbrengt en de waarde is lager dan 150 euro, die betaalt niets. Dat is concurrentievervalsend. Het doel is om ervoor te zorgen dat de concurrentiepositie van Europese bedrijven in lijn komt met de Chinese bedrijven.
0: In de Duitse stad Potsdam bij Berlijn zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat er een Amerikaanse bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden. De bom van zo'n 250 kilogram is intussen ontmanteld. Maar de inwoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het trein- en busverkeer van en naar de stad is stilgelegd en er is een perimeter van 700 meter ingesteld rond de vindplaats. Daar wordt nu gekeken of er nog gevaar is. Het weer, overal zon vanmiddag bij maxima tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna meer zon en ook zo'n 26 graden. Vanaf donderdag alsmaar warmer met mogelijk 30 graden of meer. Meer op vrtnieuws.be.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pierson, de ondernemende private bank.

Tickets for the Aeroplane, die heb ik niet in de aanbieding. Wel tickets om naar Ben Harper te gaan kijken in de Roma binnenkort in Antwerpen. Een heel goede middag en fijn dat je luistert naar Radio 1. Je hoort de Box Tops met The Letter. En dit is Jonas Policewoman. En hold

Ze was aan het toeren, niet met haar eigen band, maar wel met Iggy Pop, waar ze als toetseniste aan de slag is. Jonas Policewoman hoorde je met Holy City. En dit hier is Mama's Gun. Als je bent noemd naar een plaat van Erykah Badu, dan heb je al gewonnen wat mij betreft. Dit is hun nieuwe single, die heet Joy.

de komende dagen de zon nog harder gaat schijnen, dan klinkt deze plaat nog beter. Mama's Gun, Enjoy. En zo is het ruim 2:10 geworden. Opletten als je onderweg bent. Want op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek sta je 20 minuten in de file aan de werken in Temse. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E19 vanaf Sint-Job. En op de E17 10 minuten tussen Destelbergen en Beervelde door een obstakel op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur vertragen tussen Wezenbeek en Oudergem. Dat komt door een defect voertuig op de aansluiting met de E411 naar Namen. Op andere plaatsen hoogstens wat lichte vertraging. Radio 1.

Hij vertelde onlangs in een interview dat er een paar geheime platen van hem circuleren op YouTube. Maar ja, als je niet weet waar je op moet zoeken, dan ga je die waarschijnlijk nooit vinden. Back met nieuw werk, Ride Lonesome. Zometeen Dexys Midnight Runners bij Radio 1. Na Sarah Bareilles en Love Song.

Dixie's Midnight Runners en Gino bij Radio 1. Voor hun nieuwe single lieten die van Jungle zich inspireren door de Braziliaanse muziekscene. We zitten in de jaren 60 en 70. Je moet denken aan de warmte van de Braziliaanse muziek toen. De musicaliteit ook van dat tijdperk, die mooie producties ook. Een nummer dat gaat over de kracht om een relatie vol te houden terwijl die door moeilijke tijden gaat. Dit is Jungle and the Way.

Everything But The Girl in een van hun bekendste hits, Wrong. Abdullah Ibrahim, legendarische jazzmuzikant en bandleader, is overleden. Hij is 91 geworden. Abdullah Ibrahim was meer dan 7 decennia wereldwijd actief en vooral ook een heel geliefde muzikant. In Zuid-Afrika, waar hij geboren werd, speelde hij onder andere op de eedaflegging van president Nelson Mandela, die hem onze Mozart noemde. Was een pianist. Abdullah Ibrahim speelde ook wel fluit en sopraansaxofoon en cello. We gaan luisteren, even alles stilmaken ook. Geniet van dit moment. Abdullah Ibrahim en The Balance.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: De zeven tuinen van Klaas en daarvoor Abdullah Ibrahim. De man die de Zuid-Afrikaanse jazz op de kaart zette. De man die gisteren is overleden op zijn 91ste. Je hoorde The Balance. Tickets voor Ben Harper, zeg je? Die ga ik straks uitdelen. Blijf maar luisteren. Dit is Soft Cell

0: Bedsitter van Softcell. Het is ruim 20:40 geworden. Opgelet als je onderweg bent op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, staat er 20 minuten file aan de werken in Temse. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E19 vanaf Sint-Job. En op de E17 is dat 20 minuten tussen Gent, Brugge en Beervelde. Dat komt door een obstakel op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring komt er een kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een kwartier tussen Wezenbeek en Oudergem door een defect voertuig op de aansluiting met de E411 naar Namen. Op de buitenring ook een kwartier aanschuiven tussen Groenendaal en de Leonaard-tunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En ook nog een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek staat er 20 minuten file aan de werken in Temse. In Sint-Martens-Latem is door een ongeval de N43 in beide richtingen volledig versperd. Dat is de Kortrijkse Steenweg aan het kruispunt met Turebos.
1: Radio 1.

Hij is onlangs voor het eerst papa geworden, dus een soort van fulltime job erbij gekregen, deze Simon. En zonde van uw tijd. Dinsdag 23 juni, dat is niet meer zo lang, dan speelt Ben Harper een concert in de Roma. Een bijzonder concert, want enkel Ben Harper en zijn gitaar. Soloconcert dus van een man die zich al jarenlang beweegt tussen pop en soul en blues, maar evengoed af en toe wat funk en wat folk ertussenin doet. 18 platen heeft hij ondertussen al uitgebracht. 3 Grammy Awards staan er bij zijn thuis te blinken op de schouw ergens en meer dan 16 miljoen platen verkocht. Hij is op tournee, enerzijds met zijn band, maar dus tussendoor neemt hij de tijd om intieme soloconcerten te spelen. Dat gaat hij dus ook doen op dinsdag 23 juni in de Roma. Wat moet je doen als je daarbij wil zijn? Op onze kosten. Even de app van Radio 1 open doen. Ik heb van jou nodig jouw naam, jouw e-mailadres en de titel van deze song. Het is een van zijn allerbekendste. Laat maar komen. Titel, naam en e-mailadres in de app van Radio 1.

De zussen Van Heim en Don't Wanna. En daarvoor Ben Harper met Steal My Kisses. Was meteen het juiste antwoord dat je moest sturen via de app van Radio 1. Om kans te maken op zo'n duo-ticket voor dat soloconcert van Ben Harper. Op dinsdag 23 juni in de Roma. De tickets zijn ondertussen uitgedeeld. En de winnaars die hebben een berichtje teruggekregen in de app van Radio 1. Dus als je hebt meegedaan, ga dan maar even kijken of je gewonnen hebt. Dit is Lola Young, From Down Here.

0: september speelt top-dj Amelie Lens een optreden aan het KMSKA. Maar eerst inspecteren wij het podium. Weet ik veel, wandelt door het KMSKA en bekijkt de kunstwerken. Topwerken uit een periode van meer dan 7 eeuwen. Bekend als de Vlaamse kunstcollectie. Wat zit erin? En wie heeft dit alles verzameld? Een Weet ik veel podcast over het KMSKA. Nu in de grote collectie van VRT Max.
1: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
4: Nee, jij blijft zitten.
3: Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect.
6: Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
7: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
8: Breaking news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo, om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
9: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
10: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
11: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
12: Oh nee. En u?
13: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
14: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
13: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
15: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
0: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. De federale gerechtelijke politie van Limburg heeft meer dan 1000 liter illegale pesticiden in beslag genomen. Dat gebeurde bij huiszoekingen in Nieuwerkerke, Genk en Hasselt. Het gaat om verschillende agressieve gewasbeschermingsmiddelen, waaronder Bofix, Primstar, Zapper en Roundup. Wie die producten koopt of verkoopt, moet daarvoor een licentie hebben en die hadden de verdachten niet. Marijke Teunis van Parket Limburg.
19: 3 verdachten, een 53-jarige man uit Nieuwerkerke, een 59-jarige man uit Genk en een 85-jarige man uit Hasselt, werden gearresteerd. Er zouden daarbij aanwijzingen zijn dat de verdachten die middelen buiten het officiële circuit zouden aankopen om dan vervolgens clandestien verder te verdelen. Na verhoor zijn de mannen echter mogen beschikken. Het onderzoek wordt momenteel wel verder gezet door FGP Limburg.
18: De Vlaamse regering zal de terreinen van de voormalige busbouwer Van Hool niet kopen. Haar bod is op het laatste moment nog overboden voor 21,5 miljoen euro. Door wie is er van de voormalige busbouwer Van Hool?

0: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
2: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Radio 1, live.
4: Franse muzikant Abdullah Ibrahim is overleden. Hij was 91. Ibrahim, geboren als Dollar Brand, was een van de pioniers van de Afrikaanse jazz. Hij speelde vooral piano, maar ook fluit en sax en gaf concerten over heel de wereld. Zijn bekendste nummer is Mannenberg, genoemd naar de zwarte township in Kaapstad, dat het officieuze volkslied werd van de Zuid-Afrikaanse bevrijdingsbeweging.

En nog dit in Italië heeft een man zijn bromfiets teruggekregen, 42 jaar nadat hij gestolen was. De Italiaanse politie vond de bromfiets toevallig terug bij een controle van een voertuig zonder nummerplaat. Via het chassisnummer ontdekten agenten dat de bromfiets al sinds 1984 als gestolen geregistreerd stond. De eigenaar dacht eerst dat iemand een grap maakte toen de politie hem belde. Nu wil hij de bromfiets opknappen en er opnieuw mee gaan rijden langs de Italiaanse kust. De man die ermee rondreed wordt vervolgd voor bezit van een gestolen voertuig. Het weer nog overal zon vanmiddag bij maxima tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna meer zon en ook zo'n 26 graden. Vanaf donderdag alsmaar warmer met mogelijk 30 graden of meer. Meer op vrtnieuws.be.

Dat is redelijk in your face, hè? The Wall of Sound van Boston en More Than a Feeling. Een heel goedemiddag, heel fijn dat je luistert naar Radio 1. We duiken straks in de nieuwe plaat van Olivia Rodrigo, want dat is ons album van de week. Ik heb ook muziek klaarstaan van Johnny Cash en June Carter, van Spearhead, van Grof Geschut en ook van deze Charlie XCX. Dit is haar nieuwe single Spring Summer 2020.

Ze staat op een catwalk die recht naar de hel leidt in dit nummer Spring Summer 26. Nieuwe muziek van Charlie XCX. Binnen een dikke maand brengt ze de nieuwe plaat uit haar music, fashion, film.

0: Kijk, met zo'n nummer kan je mij wel 5 minuten op de dansvloer houden. Womack en Womack en Teardrops. En zo is het precies 3:15 geworden. Opletten, als je onderweg bent op de binnenring rond Brussel, vertraag je 20 minuten tussen Wezenbeek en Oudergem. De weg is vrij op de aansluiting met de E411 naar Namen. Op de buitenring een klein 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland 10 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek staat er 20 minuten file aan de werken in Temse. En in Sint-Maartens-Latem is door een ongeval de N43 in beide richtingen versperd. Dat is de Kortrijkse Steenweg aan het kruispunt met Turbos.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

sta stil bij de berg die je al hebt beklommen en ontdek de tweede berg die voor je ligt. Zeg maar ja tegen jezelf. Op die manier proberen Michael Franti en Sarah Franti je warm te maken om met hen op retraite te gaan in Bali. Dat doen ze wel regelmatiger. Het zou je leven zomaar kunnen veranderen, wie weet. Krijg je vooral de webbekjes van Spearhead en Hole in the Bucket. Dit is Band of Horses.

0: Veel te ver van huis. Doem, to doem. Huilend in een taxi. Doem, to doem, to doem.
1: Huilend in een taxi, het algoritme. Radio 1. Is dat jou ooit al overkomen, Gert Geens?
2: Gelukkig nog niet, nee.
1: Ik ook niet. Wel naast iemand gezeten die moest huilen in een taxi, maar het zou ons veel te ver brengen.
2: Ai, ai.
1: We laten ons focussen op wat er wel belangrijk is vandaag. Namelijk binnen een half uurtje, nieuws van 4 uur, is het beeld vandaag hier op jouw radio. De Rode Duivels, laten we even voor wat ze zijn vandaag.
2: Ja, dat is goed, want ze spelen pas zondag opnieuw tegen Iran. Maar we gaan het wel hebben, bijvoorbeeld, ook iets waar mensen altijd over bezig zijn. Over het weer. En zeker nu we de komende dagen...
1: Ja, mogelijk, als we niet over het voetbal praten, praten we over het weer.
2: Dan praten we over het weer en we gaan de komende dagen dus mogelijk richting hittegolf. Wij gaan straks wel kiezen, moet ik zeggen, voor één specifieke invalshoek. We gaan het hebben over The Tales of Future Weather. Verhalen over het weer van de toekomst. Dat is een nieuw project van onder meer het KMI. Om via verhalen over het weer voor de komende jaren te gaan praten. Dat klinkt nog een beetje abstract nu ook voor mij, maar Steven Kaluwaerts, die onder meer verbonden is aan het KMI, gaat ons kunnen helpen. Verder gaan wij in de wereld vandaag ook nog live naar de G7-top in Evian-les-Bains, waar het zoals altijd wel uitkijken is naar hoe Donald Trump zich tussen de andere leiders beweegt daar, en al zeker na de bekendmaking van dat intussen al veel besproken principeakkoord met Iran. En we gaan er tot slot ook Koert van Egen bij halen in de wereld vandaag. Want hij vervult straks een belangrijke rol tijdens Bloomsday in Oostende. En Bloom, dat is hier een verwijzing naar het personage Leopold Bloom uit een van de beroemdste, en velen zullen ook zeggen, ook een van de allermoeilijkste romans aller tijden, Ulysses van James Joyce. Daarmee weet je nu nog altijd niet wat Oostende daar eigenlijk mee te maken heeft. Maar ik stel voor dat we dat voor straks houden.
1: Toch bedankt. Maar het nieuws van 4 uur.

0: Dit is het album van de week.
1: You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, zo heet de nieuwe plaat van Olivia Rodrigo. Scherpe, obsessieve nummers over de liefde, dat zijn een beetje... Dat is wat haar handelsmerk, het handelsmerk van Olivia Rodrigo. Maar deze keer klinkt ze wat anders, dat was ook de bedoeling. Ze zegt over deze plaat dat ze echt wel een andere kant van zichzelf wilde tonen. En ze was ook tot over haar oren verliefd toen ze deze plaat schreef. Het is uiteindelijk wel een conceptalbum geworden. In het eerste deel voel je de hormonen in het rondvliegen. Daar is ze stapelverliefd, luchtige songs. En dan deel 2. Hartzeer, de onzachte landing. En nadat haar relatie was stuk gelopen, heeft ze opnieuw gesleuteld aan de songs die ze al geschreven had toen ze nog op haar roze wolk zat. En dat zorgt voor een interessante mengeling van gevoelens en leuke teksten ook sowieso. We gaan luisteren naar Olivia Rodrigo in dit nummer. You and Me is Three, dat klinkt heel leuk, maar dan komt Rodrigo tot de conclusie dat ze al die liefdesverklaringen ook als een keertje tegen haar ex-vriend had gezegd.
0: Radio 1.

0: Alles wat ze nu zegt tegen haar lief, heeft ze ooit tegen haar ex-lieven ook gezegd. Tot dat besef komt ze in dit nummer. You plus me equals a heart forever van Olivia Rodrigo uit ons album van de week. You seem pretty sad for a girl so in love. Dat album kan je winnen op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Het is bijna 4:15 geworden. Er staat 111 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een half uur bij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent een klein half uur aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E19 vanaf Kleine Barreel. Op de buitenring rond Brussel dan een klein half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Sint-Stevens-Woluwe is de linkerrijstrook versperd door een defect voertuig. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten aanschuiven tussen Grot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Lummen komt er een kwartier bij op de E314 tussen Heverlee en Herent. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen staat er 20 minuten file aan de Werken in Temse. Uitgesproken in de ochtend.
1: Dat is inderdaad wel een zeer radicale verandering die we doorvoeren, dat je ook naar de ziekteverzekering toe zal moeten blijven bewijzen met getuigschriften van waarschijnlijk jouw huisarts of eventueel een arts-specialist. Ik ben arbeidsongeschikt en ik ben nog altijd arbeidsongeschikt.
2: Ja. Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. Radio 1.

Johnny Cash en June Carter en Jackson. En dit is nieuwe muziek van West Side Cowboy. Die speelde een tijdje geleden het voorprogramma van Geese. En hun debuutplaat komt uit deze zomer op 21 augustus.

De sterren staan goed voor deze band uit Manchester, met een debuutplaat die verschijnt op 21 augustus. Daarvoor komen ze nog een keertje langs in ons land. 5 juli, dan spelen ze op Rockwerchter Westside Cowboy met Kickstones The Boys. Elke vrijdag dan komt er een band live spelen of een artiest bij iKoch. En deze vrijdag bijzonder bezoek, want dan komt deze vrouw langs. Nectar Wood met Naturally, hoor je haar. En daarna is het hier de beurt aan Prince.

0: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympiek Dramatiek en vele anderen.
1: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: In de wereld vandaag hebben we het over Global Fact, Bloomsday, G7, Tales of Future Weather en Abdullah Ibrahim. Wees gerust, zit niet allemaal in één enkel interview. We gaan een beetje spreiden tussen 4 en 6. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Op de campus van de U Hasselt in Diepenbeek is een gevaarlijke stof vrijgekomen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en hebben een ruime veiligheidszone ingesteld rond het wetenschapspark. Een gebouw waaraan materialenonderzoek wordt gedaan is ontruimd en afgesloten. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd, maar volgens burgemeester Rick Kriekels zijn alle geëvacueerden veilig. De federale gerechtelijke politie van Limburg heeft meer dan 1000 liter illegale pesticiden in beslag genomen. Dat gebeurde bij huiszoekingen in Nieuwerkerke, Genk en Hasselt. Het gaat om verschillende agressieve gewasbeschermingsmiddelen, waaronder Bofix, Primstar, Zapper en Roundup. Wie die producten koopt of verkoopt, moet daarvoor een licentie hebben. En die hadden de verdachten niet. Marijke Teunis van Parket Limburg.
14: 3 verdachten, een 53-jarige man uit Nieuwerkerke, een 59-jarige man uit Genk en een 85-jarige man uit Hasselt, werden gearresteerd. Er zouden daarbij aanwijzingen zijn dat de verdachten die middelen buiten het officiële circuit zouden aankopen om dan vervolgens clandestien verder te verdelen. Na verhoor zijn de mannen echter mogen beschikken. Het onderzoek wordt momenteel wel verder gezet door FGP Limburg.
13: In Antwerpen is een nieuwe campagne voorgesteld.

0: €3 betaalt, of €6, of €9, of €12, in functie van de samenstelling van het pakket.
1: Dus krijg je een pakket met 10 t-shirts in, dan is het 10 × 3 of €30 dat erbij komt. De luchthaven van Luik werd vorig jaar overspoeld met 1,3 miljard pakjes uit China. De prijs van ruwe olie staat opnieuw op het peil van voor de start van de oorlog in Iran. De prijs van een vat Noordzee-Brent olie zakt ruim 3%. Zo'n vat kost voor het eerst in ruim 3 maanden tijd minder dan $80. De olieprijzen zakken sinds de VS en Iran een principeakkoord aankondigden om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Daardoor zou de straat van Hormuz kunnen heropenen. Die zeestraat is erg belangrijk voor de wereldwijde oliehandel. Het weer, overal zon nog vanmiddag, bij maxima tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna meer zon en opnieuw 26 graden. Vanaf donderdag wordt het alsmaar warmer met mogelijk 30 graden of meer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.
3: Goedemiddag. Het nieuws van de dag, aangevuld met muziek die door ons gekozen is en niet door de Franse president Emmanuel Macron. Waarom ik dat zeg, wordt straks wel duidelijk. Zeer welkom in de wereld vandaag.

heeft het al vroeg gehad, helaas. Real Real Gone van Van Morrison. Niet dat ik het u per se zou aanraden, maar als u een deze dagen een leugentje, wie weet om best wil, zou willen vertellen, doe dat dan vooral niet in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Want daar verzamelen deze week meer dan 500 zogenaamde factcheckers. Ze komen er samen voor het grootste factcheck-event ter wereld. Dat heet Global Fact. En een van hen, dat is onze collega Luc van Bakel. Goedemiddag.

0: Goedemiddag.
1: Hoofdredacteur onderzoek en check hier bij VRT Nieuws. Luc, wie is daar allemaal aanwezig? Je moet ze weliswaar niet alle 500 één voor één opnoemen. Geef ons gewoon even een idee.
0: Wel, om je een idee te geven, ik kom net uit een vergadering met de Europese factcheckers. Dat zijn dan vertegenwoordigers van een 60-tal organisaties uit een 30-tal landen in en grenzend aan Europa. Maar vanaf vanavond komt eigenlijk de hele wereld toe. Zeg maar, er worden hier enkele honderden factcheckers verwacht. Uit een 80-tal landen is dat. En eigenlijk uit elk continent. Er zijn mensen uit Congo, uit Taiwan, uit Brazilië, noem maar op. En de meeste zijn aangesloten bij het IFCN, dat is het internationale Nationale Fact-Checking Netwerk, waar ook wij als VRT Nieuws lid van zijn, maar ook KNAK bijvoorbeeld. En dat netwerk, ja, dat probeert eigenlijk factcheckers vanuit de hele wereld samen te brengen, met elkaar in contact te brengen en te bekijken hoe er beter kan samengewerkt worden.
1: Ja, want iedereen erkent deze dagen wel het belang van een goede factcheck, denk ik. Maar wat zijn de hete hangijzers, de thema's daar de komende dagen? Wat wordt er vooral besproken?
0: Goh, er staan heel wat onderwerpen op het programma. Ik denk dat er zo een 50-tal verschillende sessies zijn. Dat gaat over de uitwisseling van tips. Hoe factcheck je iets? Over nieuwe technologische ontwikkelingen nemen, over artificiële intelligentie. Maar er worden ook heel veel contacten gelegd. Desinformatie is steeds meer globaal. Dus ja, veel verhalen duiken in verschillende landen op. En het is dan handig dat je informatie kunt uitwisselen. Soms duiken bijvoorbeeld video's of foto's op bij ons uit pakweg Brazilië. En als wij dan meteen contact kunnen nemen met iemand daar, ja, dan hebben we ook de context van die beelden. Andersom ook, soms verschijnen er beelden uit België in een bepaald land en zij kunnen dan ons contacteren en zo versnel je dat hele proces natuurlijk. En als je dan informatie uitwisselt, is het ook belangrijk om te weten dat je eigenlijk ongeveer op dezelfde manier iets onderzoekt. Dus ook over die methodologie wordt hier heel veel gepraat van hoe onderzoek je nu de zaken, hoe gaan we dat aanpakken. Maar dan wordt hier ook gepraat over veiligheid. In veel landen liggen factcheckers, of eigenlijk de journalistiek in het algemeen, onder vuur. Veel mensen hebben ernstige bedreigingen aan hun adres. Ik hoorde hier net nog een verhaal van een Georgische collega. Daar zijn de meeste factcheckers vertrokken uit het land intussen, wegens aanhoudende druk vanuit de overheid. Dus tips over hoe je je online kan beschermen, die worden hier ook gedeeld. En ja, er wordt meer nieuws geconsumeerd via sociale media. Je hebt die grote techbedrijven, die hebben zoveel macht in handen. Dus daar wordt ook over gepraat van hoe kunnen we toch samenwerken om misschien iets meer te wegen op internationale wetgeving en dergelijke.
1: Ja, en misschien ook die internationale samenwerking dan om het financieel haalbaar te houden. Want ik kan me voorstellen dat factchecken soms ook wel duur kan zijn.
0: Factchecken is inderdaad een redelijk dure vorm van journalistiek, omdat je altijd moet achterhalen wat de bronnen van iets zijn. Je moet dat gaan onderzoeken, dan beginnen uitschrijven. Dus het is een heel proces. En ja, jammer, maar helaas, een van de basisprincipes binnen die hele factcheckwereld is dat factchecks bijvoorbeeld niet achter een betaalmuur worden gestoken, dat je die content gratis moet kunnen aanbieden. En dat betekent dat heel wat organisaties dus op een andere manier geld moeten zien te verdienen. En veel organisaties die hebben pakweg contracten met Meta bijvoorbeeld, Facebook, om op sociale media nepverhalen van de juiste context te voorzien. Maar bijvoorbeeld dat bedrijf heeft intussen aangekondigd dat het heel wat contracten zal stopzetten sinds Donald Trump is verkozen in de Verenigde Staten. Dus ja, mensen moeten op zoek naar nieuwe contracten, nieuwe fondsen. En ja, daar proberen we hier ook aan te werken van ja, wat zouden nu de duurzame verdienmodellen zijn achter dat factchecken.
1: Ja, je hebt het al gehad over de collega's uit Georgië die daar vertrokken zijn. Zie je verder nog regionale verschillen, andere klemtonen misschien ook, afhankelijk van de plaats waar je werkt in de wereld?
0: Zeker, zeker. Als je bijvoorbeeld morgen komen de collega's uit Congo toe, bijvoorbeeld Balobaki is een Congolese factcheckorganisatie. Zij zijn op dit moment vooral bezig met nepverhalen over ebola aan te pakken. Ik was op hun website gaan zien, zij hebben recent nog een factcheck geschreven over die bepaalde kruidenmixen, die werken niet tegen die ziekte. Een beetje vergelijkbaar met wat er een aantal jaren geleden bij ons rondging tijdens de coronapandemie. Dus zij zijn nu bezig met gezondheidszaken. De collega's uit Taiwan, die zijn dan vooral bezig met Chinese beïnvloeding. De Baltische staten, die hebben dan weer veel te maken met Russische beïnvloeding. Dus je ziet overal wel heel wat regionale verschillen. Er is wel één soort zaken dat overal terugkomt en dat zijn die online scams. Het werken met bekende mensen, deepfake video's om mensen op te lichten, dat is een wereldwijd fenomeen. Maar hoe je dat aanpakt, dat verschilt toch een beetje van land tot land. Ook de platformen waarop je dat doet. moeten. Wij publiceren bijvoorbeeld op onze website. Maar in Zuid-Amerika wordt veel meer gewerkt met chat-apps. In Congo wordt meer gewerkt met lokale radiozenders om afgelegen gebieden beter te bereiken. Dus ja, daar zitten toch die grote regionale verschillen. Maar de manier waarop zaken worden onderzocht, die zijn overal min of meer gelijk.
1: Zeer interessant allemaal wel. Hoe uitzonderlijk is dit soort bijeenkomsten nog waar jij nu zit?
0: Het gebeurt eenmaal per jaar, dus het is een jaarlijks iets wanneer die hele gemeenschap samenkomt. Alleen is het wel al een aantal jaren geleden dat dat in Europa plaatsvond. Ik denk dat het intussen 4 jaar geleden is. De voorbije edities die vonden plaats in Zuid-Korea en in Brazilië, dus een beetje ver voor ons. Maar nu is het dus in Europa, in Litouwen, ook een beetje een symbolische plek. Hè. Litouwen behoort dan wel tot de EU, maar was ooit deel van de Sovjet-Unie. Heeft ook heel veel te kampen met Russische desinformatiecampagnes die hier plaatsvinden. Dus er is een beetje een symbolische plek uitgekozen om met het probleem van nepnieuws om te gaan.
1: Inderdaad. Global Fact loopt nog tot vrijdag, dacht ik, Luc van Bakel. Dankjewel en geef je ogen en oren maar goede kost daar.
0: Dankjewel.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten erbij gelukkig. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Anderlecht door een ongeval. En verder tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren door een botsing op de rechterrijstrook. Naar Lummen op de E314 een kwartier tussen Heverlee en Herend. Naar Kortrijk op de E17 in Zwijnaarden. Daar is op de linkerrijstrook een ongeval gebeurd. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen staat er 25 minuten file aan de werken in Temse.

0: Dry Spell van Kacey Musgraves. We gaan naar zee. Niet verkeerd bij dit weer, denk ik. Maar in Oostende wordt vandaag ook deze man en zijn werk gevierd.
1: Well, you know, don't you ken it or haven't I told you? Every telling has a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dusk is growing. My branches lofty are taking root, and my cold chair has gone ashy.
0: Dat eerste accent is van niemand minder dan van schrijver James Joyce, die hier een stuk uit zijn bekende boek Ulysses voorlas. En precies 100 jaar geleden was James Joyce in Oostende met vakantie en dus willen ze aan de kust nog eens stilstaan bij zijn literaire nalatenschap. Bovendien gebeurt dat niet toevallig vandaag, want 16 juni, dat is Bloomsday. Dat is die ene dag waarop het verhaal van Ulysses zich afspeelt. Kurt van Egem, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Voormalig radio- en televisiepresentator. U bent op dit moment in Oostende. Ik heb al eens gekeken, er staat van alles op de planning vandaag. Het is ook goed dat we u nu bellen, denk ik. Want jullie beginnen om 5 uur aan, wat is het, een feestelijke optocht?
2: Wel, zo meteen inderdaad. Hè. Over 5 uur is er een feestelijke optocht vanaan het station in Oostende, waar James Joyce tenslotte is aangekomen met de trein vanuit Parijs. Hij woonde toen in Parijs. En er waren elke dag treinen naar Oostende. Oostende was een belangrijke badplaats. En dus kwam hij hier aan. En dan wandelen wij met een orkestje achter de vlag. Met allemaal mensen die gekleed zijn als Joyce. Ik heb zelf met een toets op. Met een tiets. rieten hoed. Dus het wordt een heel plezierige, beetje bevreemdende optocht. Maar enfin, zo'n dingen doen wij graag. En achter een orkestje aanlopen is altijd gezellig. En dan wandelen we zo naar de grote post, alwaar dan straks om 8 uur de grote feestavond is met een aantal schrijvers en een filosoof en mensen die dus inderdaad allemaal iets hebben geschreven voor Joyce, voor deze dag, 100 jaar geleden. Een prachtige moment om dat te vieren. Maar het Bloomsday wordt natuurlijk overal gevierd, in heel de wereld. En dat doen wij in Oostende ook al een hele tijd met de portiers van de oceaan.
0: Schitterend is dat. Van waar komt die naam Bloomsday?
2: Wel, Bloomsday heeft te maken met Leopold Bloom. Dat is de hoofdrolspeler, eigenlijk de belangrijkste figuur, die 1 dag in zijn leven vertelt in Ulysses. Dus vandaar Bloomsday. En Joyce is natuurlijk de auteur van dat boek, dus vandaar dat wij hem ook vieren. En dat doet men in heel de wereld, want Ulysses is het niet meest gelezen boek ter wereld, maar waarschijnlijk wel het belangrijkste literaire monument uit de geschiedenis. Hè. Het is absoluut een werk dat iedereen zou moeten gelezen hebben, maar het is natuurlijk niet vrij moeilijk om, en veel mensen hebben het in huis, maar hebben het misschien ook niet gelezen.
0: Nee, want ik leid hier wel een beetje uit af dat u dat wel gedaan hebt. En dan zullen sommigen zeggen, chapeau, want het is een boek met een reputatie.
2: Ik heb dan ook een chapeau op vandaag.
0: Dat is waar. Tuurlijk, had dat kunnen weten.
2: Nee, maar wij wandelen dus daar naartoe. We hebben allemaal een mooi stukje geschreven. En er zijn verschillende mensen die dat gaan voordragen. Dus mensen die met Oostende iets te maken hebben. Dat is dus mensen die ofwel hier geboren zijn, of die hier wonen ondertussen. Hè. Schrijvers. Helene de Bruyne woont hier bijvoorbeeld. We hebben Xavier Tricot, die dat heeft ontdekt. Dat dus in de Hotel de Océan, waar onze vriend Joyce woonde, daar hoorde hij, Joyce heeft dat opgemerkt in een brief, dat hij elke dag de portier, als hij de telefoon opnam, dat hij zei, vous parlez avec le portier de l'océan. De portier van de oceaan. Dat is natuurlijk een bijzonder geestige uitspraak. Ja. Iedereen wil dat toch zijn. En vandaar dat die heren samen, die dat hier vormen, heren en dames, die dat organisatiecomité maken, dat zijn dus de portiers van de oceaan. Van het Grand Hotel de l'Océan natuurlijk. Hè.
0: Ja, er is ook een mooie foto bewaard gebleven. Hè, van toen, van toen Joyce die paar weken in Oostende verbleven heeft, in 1926.
2: Hij was hier bij zijn gezin, hè? Ja. En dat is dus het leuke. Hè. Er zijn verschillende foto's eigenlijk nog overgebleven. Niet zoveel, maar een paar. En dan hij was hier vanuit Parijs gekomen. Eerst alleen. Hij had een hotel genomen. Ja, dat eigenlijk niet zo goed was. En dan is hij dus naar de oceaan gegaan toen dat zijn hele familie hier aankwam. En daar hebben ze dan een heerlijke vakantie gehad. Want hij schrijft met veel bewondering over Oostende. Er is hier veel te doen, er was veel te beleven. Er waren altijd concerten, er was altijd van alles. Ja, Oostende is dat nu ook nog een beetje. Hè? De stad waar van alles te doen is. Hè? Waar je straks Flow Festival dit weekend, waar je Film Festival hebt, waar je Theater aan Zee hebt en van die dingen. Dus hij vond het wel leuk om hier te zijn. Ja, en daardoor, ja, zeg maar.
0: Nee, zegt u maar hoor.
2: Ja, en dus om dat te vieren, ik vind dat je als Oostende, als iemand die hier van die orde, een James Joyce, zo'n wereldauteur, die hier zijn vakantie doorbracht, ja, daar mag je toch wel wat dankbaar voor zijn. Vandaar dat die portiers toch eventjes de straat op gaan. En toch eventjes een mooie avond gaan maken vanavond.
0: Groot gelijk zou ik zeggen, zeker bij dit weer. En ik hoor de meeuwe al op de achtergrond. Ik wil, ik wil het boek er zelf toch ook nog één keertje bij nemen, Koert van Heegem. Want zegt, ja, het is een fantastisch. Het is geweldig monumentaal werk. Ja. Het gaat dus over één dag in het leven van onder meer die Leopold Bloem. Maar het wordt door heel veel mensen ook als onleesbaar beschouwd. Hou er toch eens een pleidooi voor, nog eens.
2: Het is zo, het is geen makkelijk boek, uiteraard niet. Maar je moet het ook zien zoals een Proust. Hè. Het is een boek dat dus heel literair doorboomt over die ene dag. Maar als je één keer in die flow kunt komen, dan ga je op een bepaald moment je vastankeren. En ga je al die gebeurtenissen die in beloop van één dag, je kunt het niet gelezen krijgen in één dag. Dus ik vraag me af hoe dat dan allemaal mogelijk is natuurlijk. Je krijgt het niet gelezen in één dag. Maar dan ga je in die flow mee en dan ontdek je toch wel een zeer interessante pagina's die literair aankomen. En het leuke is dat bijvoorbeeld uitgaven bestaan. Ik heb althans zo'n uitgave, waarin dat je een tweede boek erbij hebt, waarin dat er dus informatie altijd bij zit. En als je het op die manier gaat lezen, ja, dat is al niet meer. De meeste mensen zeggen, als ik zo'n boek moet lezen, vind ik het al niet meer leuk. En toch, als je dat dan doet, dan krijg je toch een ander beeld. Dan krijg je ook. Het is een beetje een merkwaardig boek ook. Hè? Wie schrijft er nog over één dag? Maar er gebeurt zo ontzettend veel. En hij gaat zo opzij spannen. En hij gaat zo naar alle kanten uit. En gaat er dan heel uitgebreid op in. Met prachtige zinnen. Zeer mooi geformuleerd. Want dat is natuurlijk Joyce. Het was een meesterschrijver. Maar misschien moeten we eerst beginnen met een ander werk van hem. Ik weet het niet. Om hem echt te leren kennen.
0: Bijvoorbeeld, waarom niet? En ook zeker niet in één ruk proberen uit te lezen. Nee, maar in verschillende stukken, zou ik zeggen. Geniet van de Joyce-avond met eerst die optocht van zo dadelijk. Dankjewel, Koert van Heegem.
2: Graag gedaan.
0: Dag.

Colors van Black Puma. Zo dadelijk na 4:30 gaan we naar Bert de Vroei. Hij volgt de G7-top in Evian-les-Bains. En of hij daar, net als de wereldleider zelf van president Macron, een muzikaal welkom gekregen heeft, dat durf ik te betwijfelen, met alle respect voor Bert, zeker wel. Maar Emmanuel Macron dus, hij postte op X verschillende filmpjes waarin hij handjes schudt met elk van zijn gasten. En ieder filmpje heeft daarbij een muzikale begeleiding gekregen. Het zal in volgende montage snel duidelijk worden, denk ik, welk nummer bijvoorbeeld Giorgia Meloni gekregen heeft. En dit was dan weer voor Friedrich Merz.

0: u niet verbazen dat op deze manier Ursula von der Leyen welkom geheten werd. Het communicatieteam van Emmanuel Macron heeft zijn best gedaan. Maar wat gaat die G7-top of die G7-top zelf nu uiteindelijk opleveren? Dat is een vraag voor zo dadelijk.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Ligt het op maat, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
6: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
8: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
9: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
10: Radio 1.
11: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Wij gingen het dus over de G7-top hebben. Emmanuel Macron ontvangt in Evian-les-Bains de leiders van de andere 6 rijkste industrielanden. Dat zijn onder andere Donald Trump en ook Keir Starmer, premier van Groot-Brittannië. Maar er schuift nog een andere belangrijke gast aan. Dat is de Oekraïnse president Zelensky. Goedemiddag, Bert de Vroei.
1: Goedemiddag, Gert.
0: Jij bent op die G7-top. Volgt het allemaal voor ons? De leiders hebben vandaag al eens samengezeten. Wat weten we over die gesprekken?
1: Ja, ze hebben al een paar keer samen gezeten, maar vanmorgen ging het voor een groot deel inderdaad over Oekraïne. En daar was ook de Oekraïnse president Zelensky voor uitgenodigd. Als een soort speciale gast natuurlijk, omdat het over het dossier ging wat hem ter harte gaat. En hij was na afloop eigenlijk vrij positief over de gesprekken. We hebben dus blijkbaar ook uitgelekt dat hij tijdens die gesprekken, waarbij het er toch op aankwam om de Amerikaanse president Trump een beetje in de richting van Zelensky te doen bewegen, dat hij foto's heeft getoond van de verwoesting van een historisch klooster gisteren door die massale aanval van Rusland op Oekraïne. En dat zou bij Trump wel een beetje indruk hebben gemaakt. Heeft dat meegespeeld? Dat weten we niet. Maar in elk geval, Zelensky was vrij positief. Heeft gezegd dat de 7 landen unaniem het eens zijn en dat Oekraïne moet gesteund worden in het conflict. Trump heeft ook al gezegd, trouwens, in een antwoord weliswaar op een vraag van een journalist, dat hij eraan denkt om de sancties tegen de Russische olieuitvoer opnieuw te gaan invoeren. Je weet ook, de Verenigde Staten hadden zo'n sancties afgekondigd tegen de uitvoer van Russische olie om Rusland onder druk te zetten. Maar Trump had die opgeheven om de internationale oliemarkt wat meer zuurstof te geven met het conflict in Iran. Maar nu denkt hij eraan, nu hij ook dat conflict in Iran als afgelopen beschouwt, om die sancties toch weer te gaan invoeren. We zullen moeten zien, maar in elk geval, ja, voorzichtige signalen.
0: Ja, voorzichtige signalen dat die misschien toch wat aan het opschuiven is in de richting van Oekraïne en Europa dan?
1: Ja, maar tegelijk hebben we hem toch ook weer horen praten op de manier waarop we dat kennen van Trump over het conflict tussen Oekraïne en Oekraïne en Rusland. Alsof het een beetje een onredelijke oorlog is van beide kanten. Alsof het een soort ruzie is op de speelplaats van twee schooljongens en ze allebei maar eens moeten stoppen met vechten zonder een onderscheid te maken tussen wie nu eigenlijk het conflict begonnen is, wie de ander aanvalt en wie zich verdedigt. Dus ja, helemaal zeker zijn we toch niet. En je weet ook van Trump, vaak beweegt hij zich in de richting van diegene met wie hij het laatst gesproken heeft. En dat kan morgen weer anders zijn.
0: Laatst gesproken heeft, gaat hij nog eens apart één op één samenzitten met Zelensky daar? Is dat de bedoeling?
1: Dat was in elk geval het plan. Of dat intussen al gebeurd is, weet ik niet. Het is ook moeilijk om echt in real-time te blijven kunnen volgen wat er overal gebeurt. Want behalve die vergaderingen, die werksessies met de 7 leiders samen, zitten ze ook vaak nog bilateraal samen. Dus het is moeilijk. Er gebeurt hier heel wat.
0: Ook belangrijk natuurlijk, heeft Trump nog iets gezegd over zijn principeakkoord, de deal, zoals hij het zal noemen, met Iran?
1: Wat hij daarover gezegd heeft, of het opvallende daarover, is dat hij toch wel hard heeft uitgehaald naar Israël en met name de Israëlische premier Netanyahu, omdat die toch de voorbije weken voortdurend roet in het eten leek te willen gooien of te gaan gooien in elk geval, wanneer er een deal met Iran dichtbij was. En Trump was opvallend hard. Hij had het ook over gemene acties van Israël tegen Libanon. En hij zei dat Israël maar eens moest stoppen met die acties tegen Hezbollah in Libanon. En hij zei eigenlijk ook iets heel vreemds. Hij zei dat hij eraan dacht om Syrië te vragen, de nieuwe leiders in Syrië van president Ahmed al-Sharaa, dat die komaf zouden maken met Hezbollah, of in elk geval met de dreiging van Hezbollah. Een beetje vreemd. Dat zou je kunnen gevraagd hebben aan de vorige president Assad, omdat dat een duidelijke bondgenoot was van Hezbollah. Maar blijkbaar kijkt Trump nu ook in de richting van al-Sharaa om iets te doen aan die dreiging van Hezbollah. Maar Netanyahu zegt, hij moet ermee stoppen.
0: Ja, de temperatuur tussen Trump en Netanyahu blijft verder dalen. Oké, dat is in Midden-Oosten en Iran. We hadden het ook al over Oekraïne. Liggen er nog andere onderwerpen op tafel?
1: Ja, eigenlijk de G7 is ook gestart als een club die het over economische thema's zou hebben. En dat is ook nu weer het geval. Macron heeft ook thema's op de agenda gezet, zoals de globale economische ontwikkeling en samenwerking. Er zijn ook andere leiders van landen uit het globale zuiden hier, zoals Lula is hier gepasseerd. de presidenten van Zuid-Korea, Kenia, Egypte en ook premier Modi van India, toch ook wel een belangrijke gast. Dus dat is ook wel klassiek, dat er zo leiders worden uitgenodigd van landen die ver buiten de G7 liggen.
0: Ja, premier of president Macron van Frankrijk is muzikaal al creatief geweest. Dat hebben we hier een paar minuten geleden al laten horen. Maar wat zou je verder zeggen over de sfeer daar? Wat is jouw indruk?
1: Ja, het lijkt er bijna op altijd. Dat is ook intussen wel een klassieker, dat die leiders van de G7, en zeker als Macron een beetje de touwtjes in handen heeft, dat die bijna hun best doen om voor de camera te benadrukken hoe goed ze het met elkaar kunnen vinden. Er wordt geknuffeld, er wordt gezoend, er wordt omhelst, er wordt gehukt. Alleen Trump is daar iets minder, gaat daar iets minder in mee. Trump kreeg vanmorgen ook een truitje van kanselier Merz van Duitsland. Een voetbaltruitje van de Mannschaft met het nummer 47, want Trump is de 47ste president van de Verenigde Staten. Ja, hij reageerde eerst wat ongemakkelijk. Heeft het dan daarna toch met een glimlach aan de pers getoond. Maar dat soort kleine dingetjes om te benadrukken hoe goed de sfeer is voor de camera's, het ligt er soms wel iets te dik op, vind ik.
0: Ja, ze willen het net iets te veel benadrukken, maar kom, zullen we er maar van uitgaan dat de sfeer niet slecht is, op zijn minst. En het decor helpt daarbij misschien ook wel. Bert, jullie zitten dus in Évian-les-Bains, aan het meer van Genève. Maar de inwoners daar van Évian, wat vinden die er eigenlijk van zo'n hoog bezoek van die G7-top?
1: Ja, en je moet het zo zien, Gert, dat de actieradius van dat hele evenement veel verder gaat dan Évian-les-Bains zelf, wat een grotendeels afgesloten stadje is natuurlijk. Maar tot in de dorpjes, in de bergen rond Évian-les-Bains, moeten mensen logeren nu, delegatieleden en ook journalisten, vaak grote afstanden afleggen, wij ook. Mensen hebben pasjes nodig om wegen te kunnen nemen en overal zien. Zie je tot op de kleinste landweggetjes, zie je politieagenten soms in een tentje zitten. Je vraagt je af, wat doen ze daar? Ze wijzen soms de weg of ze controleren de pasjes van mensen. Dus het is soms heel vreemd om tussen die koeien met koeienbellen en die chalets om dan te zien dat daar zo'n evenement aan de gang is. Overal politie, gendarmes. Vanmorgen zagen we in het hotelletje, naast waar we zelf zitten, ook leden van de Republikeinse Garde van Frankrijk buiten komen in dat ceremonieel kostuum. Allemaal wel raar. Mensen kijken ervan op. Ik denk dat veel bewoners het niet zo fijn vinden. Voor de middenstand is het natuurlijk goed, want die journalisten en delegatieleden die gaan ook wel eens ergens eten.
0: Ja, dat is waar. En jij kan de lokale middenstand ook nog wat steunen als de innerlijke mens versterkt moet worden. Dat is ook af en toe nodig. Bert de Vroei, bedankt om ons bij te praten.
1: Graag gedaan.
2: Radio 1. De wereld vandaag.
0: En dan hebben we ook nog muzieknieuws, want een paar weken na Sonny Rollins heeft de jazz opnieuw een grote naam verloren, Abdullah Ibrahim. En ook hij bereikte een gezegende leeftijd, 91 jaar is hij geworden. Abdullah Ibrahim werd in Kaapstad, Zuid-Afrika geboren onder de naam Dollar Brand, tot hij zich in 1968 tot de islam bekeerde. En in Kaapstad leerde hij verschillende Zuid-Afrikaanse muziekgenres spelen, maar ook Amerikaanse jazz. En als pianist werd hij daarna een van de grootste van de jazz. Hij zette de Zuid-Afrikaanse jazz op de kaart en was op alle grote podia te zien, waaronder meerdere keren ook dat van Jazz Middelheim. En de bekendste melodie van Abdullah Ibrahim, dat was Mannenberg, genoemd naar de township voor kleurlingen in Kaapstad.

0: duyuyor Okan. Ağızla yiyip anan kok.
1: Een stukje uit Mannenberg van Abdullah Ibrahim. Dat nummer groeide trouwens uit tot een anti-apartheidslied. En Abdullah Ibrahim, hij is dus nu overleden. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 1.5 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. En op de E17 naar Antwerpen vanaf Kruijbeke 1 kwartier. Maar verder nergens meer dan 10 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel 1.5 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 1 kwartier tussen Ruisbroek en Anderlecht. En 1.5 uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Lumme op de E314, 25 minuten tussen Heverlee en Wilselen door een defect voertuig. Naar Kortrijk op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden, 10 minuten daar. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen, 25 minuten file aan de Werken in Temse.
2: De wereld vandaag.
1: Vandaag valt het nog wel mee, denk ik, maar er zitten tropische dagen en misschien zelfs een hittegolf aan te komen. Meer details straks van Bram hier. Maar dat weerbeeld, dat gaan we de komende jaren alleen maar meer zien. En onze voorbereiding daarop, ja, die kan toch nog beter. Dat is toch de visie van het KMI, Belgische Klimaatcentrum, en het CERAC. Dat is het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Die hebben vandaag een nieuw plan aangekondigd dat daarbij moet helpen. Steven Kaluwaert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Professor Klimatologie, verbonden aan de UGent en ook aan het KMI. Verhalen over het weer van de toekomst, zo heet dat plan, denk ik. Hè? Wat gaat dit allemaal inhouden?
3: Ja, correct. Verhalen over het weer van de toekomst is inderdaad de naam die we eraan gegeven hebben. Wat is de bedoeling, wat is de achtergrond hiervan? Wel, we weten dat voor onze maatschappij, voor ons land, weersextremen zeer belangrijk zijn. Zij hebben een grote kost, zowel menselijk als ook economisch, financieel, kunnen zij een grote impact hebben. Extremen zijn van alle tijden geweest. We hebben daar de laatste decennia een aantal voorbeelden van gehad, ook in ons land. Maar we weten natuurlijk dat met klimaatverandering een aantal extremen vaker zullen gaan voorkomen. En vooral dat die extremen mogelijk ook nog extremer gaan worden en dat we dus zaken zouden kunnen krijgen die we nog niet eerder gezien hebben. En dat is een hele uitdaging om daarop voorbereid te zijn. Een hittegolf met een intensiteit die we nog niet eerder hebben meegemaakt, dat is zeer lastig om daarmee om te gaan. Hetzelfde voor extreme neerslag, droogte enzovoort. En dus het KMI ziet het ook als zijn verantwoordelijkheid om niet alleen het weer van dag tot dag te voorspellen, maar eigenlijk ook om eens na te denken van wat zou er ons in de toekomst, in de nabije toekomst, te wachten kunnen staan op het vlak van extremen. Daar op een wetenschappelijke manier eigenlijk komen met voorbeelden. Zo zou een hittegolf er in de toekomst kunnen gaan uitzien. En dan op die manier kunnen we iets aanreiken waarop sectoren, waarop allerlei overheden enzovoort is kunnen gaan kijken van zijn we daar eigenlijk op voorbereid.
1: Ja, en hoe gaan jullie dat dan aanpakken? Want de term verhalen komt in de titel van het project voor. Wat gaan jullie dan doen?
3: Ja, klopt. Ja, dus wat is de aanpak die we doen? Wel, voor eerst moet ik al vertellen dat we vandaag al heel veel weten over klimaatverandering en extremen. Maar typisch gaan we dat vandaag brengen aan de hand van statistieken en trends en onzekerheden enzovoort. En dat is zeer belangrijk en interessant, maar niet altijd even makkelijk om daar concreet mee aan de slag te gaan. Hier bij dit project willen we het anders doen, willen we er iets tastbaarder van maken. En hier gaan we dus eigenlijk op zoek gaan naar 1 extreem waarvan we zeggen, kijk, dit past nu binnen dat beeld dat we in de nabije toekomst zouden kunnen krijgen. Bijvoorbeeld voor hitte, waar we al aan gewerkt hebben, zijn we op zoek gegaan naar een, laat ons zeggen, een soort van 1976 zomer, maar dan in het klimaat waarbij de wereld 2 graden is opgewarmd. En vandaag zitten we op plus 1,5.
1: En dan gaan jullie uitleggen, wat gebeurt er dan allemaal? Kunnen daar de gevolgen van zijn?
3: Dan nemen we die hittegolf, want we gaan die uit een simulatie halen. We plukken dat jaar waarvan we zeggen, kijk, dit is nu een interessant voorbeeld van wat er ons te wachten zou kunnen staan.
1: Het is niet zomaar een fictief verhaal.
3: Nee,
1: het is gesimuleerd.
3: Het komt uit klimaatsimulaties. Het is gebaseerd op wetenschap. We hebben ook gekeken naar de observaties. Wat voor extremen hebben we al gehad? En we hebben een wetenschappelijke methode uitgewerkt om er dan eentje te gaan selecteren. En dan gaan we daar verder mee. Dan zeggen we, kijk, stel dat dit zich voordoet, wat zou de impact zijn op ons land? Wat zou de impact zijn
4: Maakt dat nog eens concreter?
3: Ja, als we het over hitte hebben bijvoorbeeld, wat zou de impact zijn op onze gezondheidszorg? Wat zou bijvoorbeeld de impact kunnen zijn op riviertemperaturen? Gaan bijvoorbeeld energiecentrales die koeling nodig hebben uit rivieren gaan, die in de problemen komen? Wat gaat de impact zijn op de economie? Hoeveel werkuren gaan er verloren gaan door die hitte? Wat zal de impact zijn op bijvoorbeeld het bosbrand of natuurbrandrisico? Dus op die manier trachten we met heel veel anderen natuurlijk, want wij hebben niet al die kennis zelf, met heel veel anderen te gaan kijken wat zou de impact zijn. En dan komt het verhalende van uw vraag daarnet. Dan hebben we beslist om dat niet gewoon in een droog rapport neer te schrijven, maar om te trachten om al die kennis over die toekomstige hittegolf, om die dan te gaan neerschrijven in een soort van verhaal aan de hand van wat we noemen nieuwsartikelen. Hè. En dat zal het eindproduct zijn. En zo wordt het heel tastbaar voor iedereen hoe dat bijvoorbeeld zo'n hittegolf van de toekomst er zou kunnen uitzien.
4: Ja, en wie willen jullie daarmee dan bereiken? Waar gaan, ja, hoe zal ik het zeggen, die verhalen te vinden zijn?
3: Wel, op termijn gaan die verhalen voor iedereen te vinden zijn. Hè. Vandaag staan die nog niet online. Op termijn gaan die voor iedereen beschikbaar zijn. Er zijn eigenlijk twee doelgroepen van dit project. Een eerste doelgroep zijn bedrijven, overheden enzovoort die zich wensen voor te bereiden op dat soort extremen. We weten wat de impact ervan is. We willen hen nu iets aanreiken waarmee je concreet aan de slag kan gaan. En een mooie illustratie daarvan is dat een aantal Vlaamse steden de afgelopen weken eigenlijk al oefeningen gedaan hebben. Crisisoefeningen op basis van dat verhaal. Dus ze hebben politie, brandweer, ziekenhuizen, stadsdiensten bijeengebracht, gekeken naar dat verhaal en dan gekeken van oké, wat zou dat voor onze stad, hè? Bijvoorbeeld voor Mechelen, wat gaat dat op Mechelen als impact hebben? En op die manier proberen ze na te gaan, waar zitten er mogelijke problemen, wat kunnen we verbeteren en hoe gaan we eigenlijk beter voorbereid zijn op dat soort extremen? Tweede doelgroep gaat het algemene publiek zijn. Op termijn willen we heel deze oefening, al de kennis die we daar verzamelen, op een zeer toegankelijke manier ook vertalen.
4: Hebben jullie ook het gevoel dat er een nieuwe manier nodig is wel om dat klimaatverhaal nog een keer tot bij de mensen te brengen?
3: Wel, ik weet niet of er echt een nieuwe manier nodig is. Ik denk dat dit een manier is om het veel concreter te maken. Want ik kan me voorstellen, als jij een bedrijf leidt of je bent verantwoordelijk binnen voor een stad bijvoorbeeld, ja, dan zijn die cijfers waarin we zeggen, kijk, we verwachten zoveel procent meer hittedagen enzovoort, met die onzekerheden, is niet makkelijk om daarmee aan de slag te gaan. Nu maken we het heel concreet. En het is toch op wetenschap gebaseerd. En ik denk dat dat veel makkelijker maakt om zich voor te stellen wat er zich zou kunnen voordoen. En dat zou, als het zich effectief gaat voordoen, een heel groot verschil kunnen maken.
4: Ik wil misschien toch nog even afronden met de statistieken. En tegelijkertijd zal het ook heel concreet worden, denk ik. Met de hittegolf die er mogelijk aankomt. Is er nu echt een stijging als het gaat over die hittegolven hier in België?
3: Wel ja, als we gewoon eens kijken naar de cijfers. Hè, op het KMI tellen we de hittegolven. Hè. Sinds 1900 zitten we vandaag aan 50 hittegolven. 30 van die 50 zijn eigenlijk in de 20e eeuw gebeurd. Dus je kan ruwweg zeggen, in de 20e eeuw, eens om de 3 jaar hadden we een hittegolf. Sinds 2001 staat de teller op 20. Als daar deze week een hittegolf bij komt, wordt dat nummer 21. En dus je ziet dat we stilletjes aangaan naar gemiddeld 1 hittegolf per jaar tijdens de laatste decennia.
4: Dat is heel duidelijk, denk ik. Steven Caluwaerts, dank u wel om ons te laten kennismaken met die verhalen over het weer van de toekomst.

0: Bart Peters. Zometeen het nieuws van 5. En dan gaan wij naar Zweden, want daar is veel te doen om zogenaamde klikspaanwet. Als u benieuwd bent waar dat over gaat, blijf dan luisteren. Maar ik denk dat u dat sowieso van plan was eigenlijk. Voor het nieuws van 5 uur dat eraan komt.
1: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
2: Veel wedstrijden van het WK-voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
3: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
4: Ja, nee. Het is een beurt.
5: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
3: 5 weken.
4: Zal van nog.
5: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max. De zee geeft niet. De zee verbindt. Verhalen spoelen aan. Ik raak er niet boven, jongens. Als de zee nu zelf eens zou kunnen praten of ons een boodschap zou kunnen sturen in een fles, wat zou die dan zijn?
6: Message in a Bottle, Theater aan Zee. Van 29 juli tot 8 augustus in Oostende. Info en tickets, theateraanzee.be. Samen met De Standaard, KNAK en Radio 1.
7: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
9: Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
9: Ja, geel.
7: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zei jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg, iemand een dom gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Taco met kip en...
14: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
16: Caramba.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Vliegtuig, hotel, excursies. Voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
18: En ook uw budget vakantiepech?
17: Wat?
18: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
17: Oh nee?
18: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
19: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
18: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
20: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
21: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
22: Sterretje of barst in je autoruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
23: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
24: 5 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Heel wat bedrijven hebben de centenindex niet kunnen doorrekenen in de loonbrieven voor deze maand. De prijs van ruwe olie staat op het laagste peil sinds de start van de oorlog in Iran. En tech-miljardair Elon Musk ligt in de clinch met de Duitse openbare omroep nadat hij extreemrechtse boodschappen had verspreid. Verschillende bedrijven zijn er niet in geslaagd om de centenindex door te rekenen in de loonbrieven voor deze maand. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Ja, Steven Rombout, wat loopt er precies mis?
25: Wel, door de centenindex worden de voltijdse lonen van meer dan 4000 euro bruto enkele keren niet volledig geïndexeerd. De wet werd enkele weken geleden goedgekeurd en nu moet die centenindex ook verrekend worden in de loonbrieven. En in enkele sectoren moet dat bijzonder snel gebeuren omdat ze bijvoorbeeld elke maand de lonen indexeren. De sector van de energienetbeheerders is een van die sectoren waar dat niet gelukt is. Denk aan bedrijven als Elia en Fluvius. Daar worden alle lonen deze maand nog volledig geïndexeerd en later op het jaar zullen ze dat dan corrigeren door loon in te houden. Werkgeversorganisatie VBO heeft de complexiteit van die centenindex altijd aangeklaagd. Ze vraagt dan ook begrip voor de vertraging.
24: Dank je voor je uitleg, Steven. De prijs van ruwe olie staat op het laagste peil sinds de start van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Nina Vragen, wat zeggen die cijfers precies?
0: Wel, de prijs van een vat Noordzee Brentolie zakt met ruim 3%. Zo'n vat kost voor het eerst in ruim 3 maanden minder dan $80. Dat is wel nog altijd $10 meer dan voor de start van de oorlog. Nu, de olieprijzen zakken nadat Amerika en Iran een principeakkoord hebben aangekondigd om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Analisten gaan er nu vanuit dat de export van olie uit de Perzische Golf tegen het einde van de maand juli weer op het niveau van voor de oorlog kan liggen. Dat is een maand sneller dan eerst was voorspeld. De dalende olieprijzen zullen naar verwachting snel te voelen zijn aan de pomp.
24: Er is dan toch geen schadelijke stof vrijgekomen op de campus van de U Hasselt in Diepenbeek. Dat meldt de burgemeester. Het waarschuwingssysteem had alarm geslagen, het gebouw werd ontruimd en het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en er werd een veiligheidszone ingesteld. Maar het was loos alarm, zegt burgemeester Rick Kriekels.
1: We hebben hier op de campus Diepenbeek een melding gekregen van dat er giftige gassen zouden vrijkomen.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Radio 1, live.
2: Een moordzaak uit 1997 in een ziekenhuis in Milaan, waarbij de daders zich voordeden als bezoekers en hun wapen verborgen hield in een boeket bloemen. Nu, die man heeft tot 2019 in de cel gezeten en sindsdien is hij op de vlucht tot enkele dagen geleden het Fugitive Active Search Team in Antwerpen, de provincie Antwerpen, heeft kunnen arresteren.
3: De arrestatie zelf verliep zonder problemen. De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de man aangehouden. Hij zit nu in de cel met het oog op zijn uitlevering aan Albanië. De Oekraïense president Zelensky is tevreden over zijn gesprekken met de leiders van de G7, de 7 rijkste westerse industrielanden, vandaag in Evian-les-Bains in Frankrijk. De 7 staan volgens Zelensky unaniem achter Oekraïne in het conflict met Rusland. Dus ook president Trump. Bert de Vrooy, jij bent bij die G7-top. Heeft Trump dat zelf al met zoveel woorden bevestigd?
4: Nee, en hij heeft ook weer over de oorlog gesproken zoals we dat kennen van president Trump. Beide partijen moeten ophouden met vechten. Hij noemde het een belachelijke oorlog, zonder verder in te gaan op wie nu eigenlijk wie heeft aangevallen en wie aangevallen is en zich verdedigt. Maar Trump heeft ook al wel gezegd dat hij eraan denkt om de sancties tegen de Russische olieuitvoer, sancties die hij onlangs nog verlicht had of opgeheven, om de oliemarkten wat meer zuurstof te geven die leden onder het conflict met Iran, om die sancties opnieuw te gaan invoeren. En dat is dan misschien toch een signaal dat hij bereid is om Rusland verder onder druk te zetten. Hoe dan ook, als Zelensky er voorlopig een positief gevoel aan overhoudt, dan is het blijkbaar nog niet tot een zware discussie of een echte clash gekomen tussen de VS en de andere leiders van de G7 over Oekraïne.
3: Dankjewel Bert voor je uitleg. Tech-biljonair Elon Musk daagt de Duitse openbare omroep ZDF voor de rechter. Hij neemt het niet dat een nieuwslezer zei dat Musk en de Britse extreemrechtse activist Tommy Robinson de rellen van vorige week in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hadden aangewakkerd. Mieke Strings, waarover gaat dit?
5: Wel, de extreemrechtse activist Tommy Robinson riep na die mesaanval in Belfast door een Soedanese vluchteling op tot geweld. Dat weet je, waarna er zware rellen tegen migranten ontstonden. Musk heeft die boodschap van Robinson geretweet op zijn sociaal media platform X. En daar zit wel degelijk een doelbewuste agenda achter, zegt professor digitale media en politiek Iko Mali.
6: Wat je ziet is dat Elon Musk in de laatste jaren zeer actief is op de extreemrechtse zijde en daarvoor X gebruikt persoonlijk, maar ook heel de infrastructuur.
5: Ja, Musk retweet dus boodschappen uit extreemrechtse hoek, geregeld die van Tommy Robinson zelf bijvoorbeeld. Maar daarnaast is ook het moderatieteam van het vroegere Twitter sterk afgezwakt toen Musk het overnam en maken de algoritmes populaire en Musks boodschappen sterker. En dat heeft zijn gevolgen, zegt Mali.
6: Die combinatie zorgt ervoor dat dergelijke fenomenen genormaliseerd worden en dat dat dus eventueel door anderen kan overgenomen worden als een reden om geweld te plegen.
5: Ja, dus volgens Mali heeft Musk wel degelijk het geweld in Belfast aangewakkerd.
3: Bedankt, Mieke. De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI heeft een mogelijke terreuraanslag tijdens het kooigevecht aan het Witte Huis in Washington verijdeld. Dat zegt FBI-directeur Patel op X. Het kooigevecht vond zondag plaats op de 80ste verjaardag van president Trump. Een groep verdachten zou van plan zijn geweest om gebouwen in de buurt van het gevecht aan te vallen met drones en explosieven. In de paniek die daarop moest ontstaan, zou een groep met sluipschuttergeweren mensen uit het publiek neerschieten. Er zou ook plannen zijn geweest om het terrein van het Witte Huis te bestormen. De FBI heeft tot nu toe 5 verdachten opgepakt. Het weer vanavond en vannacht wat wolken, maar het blijft droog. Minima van 12 tot 16 graden. Morgen stilaan opnieuw meer zon bij maxima tussen 22 en 26 graden. Vanaf donderdag wordt het heet tot 30 graden of meer. Vrijdag meer kans op onweer. En dit zat vooraan. Verschillende bedrijven zijn er niet in geslaagd om de centenindex te verrekenen in de loonbrieven van deze maand. Meer op 14nieuws.be.
7: Radio 1. De wereld vandaag.

0: Gert Geens.
1: Zijn de hoge olieprijzen verleden tijd? Dat vragen we straks net voor 6 uur aan professor energie-economie Johan Albrecht. Goedemiddag.

0: Richard Hawley met Prism in Jeans. We pikken de draad van ons programma weer op in Zweden, want daar zijn twee nieuwe wetten goedgekeurd die toch wel wat stof doen opwaaien. Het gaat om te beginnen om de zogeheten klikspaanwet, die ambtenaren verplicht om mensen zonder geldige verblijfspapieren actief aan te geven. En dan is er ook een wet waardoor de verblijfsvergunning van de migranten ingetrokken kan worden op basis van slecht gedrag. Goedemiddag, Jeroen Visser.
1: Goedemiddag.
0: Onze correspondent in Zweden. Zullen we misschien even beginnen met dat laatste? Die verblijfsvergunning intrekken wegens slecht gedrag. Wat is dan slecht gedrag?
1: Ja, dat is inderdaad de grote vraag, nog steeds. Dat is ook in de wet niet gedefinieerd. Wat ook voor de nodige kritiek heeft gezorgd. Maar de regering heeft wel mondeling wat voorbeelden gegeven wat dan onder slecht gedrag moet worden verstaan. En dan hebben we het bijvoorbeeld over belastingontduiking of banden met criminelen, met bendes of extremistische organisaties. En zelfs het verspreiden van samenzweringstheorieën is genoemd. Dus dat kan eigenlijk van alles zijn.
0: Ja. En hoe wordt dat onthaald in Zweden? Is er kritiek of niet?
1: Er is zeker kritiek, ja. Er is kritiek van de oppositie, die het hier niet mee eens is. Er is kritiek van allerlei burgerrechtorganisaties die zeggen van ja, dat is wel problematisch natuurlijk, want dit zijn allemaal criteria die eigenlijk niet gelden voor de gewone Zweed. Die kan hier niet op afgerekend worden. Die kan niet zijn staatsburgerschap verliezen. Maar dat geldt dus wel voor anderen die van buiten zijn gekomen en hier al niet al een verblijfsvergunning hebben. Die kunnen zelfs met terugwerkende kracht hierover dus geoordeeld worden. En ja, dat zorgt dus voor een enorme ongelijkheid, rechtsongelijkheid. En daar is dus veel kritiek op. En ook dat het zo vaag is van ja, wat is nou slecht gedrag? En als dat nog in de toekomst ingevuld mag worden, ja, dan kan dat dus ook misbruikt worden.
0: Goed, maar heb je ook nog die klikspaanwet? Hoe zit die precies in elkaar?
1: Ja, de klikwet die verplicht ambtenaren in Zweden om vanaf nu, als zij in contact komen met iemand waarvan zij denken, oh, die is hier illegaal, die heeft niet geen documenten die aantonen dat hij hier mag verblijven, dan moeten zij vanaf nu aan de bel trekken en deze personen aangeven bij de autoriteiten. Met uitzondering wel voor docenten en zorgwerkers. Dat stond wel in het aanvankelijke wetsvoorstel, maar dat is uiteindelijk aangepast. Maar de rest van alle Zweedse ambtenaren moeten eigenlijk gaan klikken. Dat is het gevolg van deze wet.
0: Ja, en het gaat dus over alle overheidspersoneel min leerkrachten en zorgpersoneel. Ja, wat als die mensen dat niet zouden doen en niet klikken? Wat dan?
1: Ja, dat is vanaf nu dus strafbaar. Maar het is natuurlijk de grote vraag. Gaat zo iemand dan ook vervolgd worden? Ja, ja. Ik neem aan, je ziet ook alle kritiek, maatschappelijk debat wat over dit wetsvoorstel is gevoerd. Ik zie niet zo snel een Zweedse regering die denkt, laten we ze even een ambtenaar gaan vervolgen omdat hij dit niet gedaan heeft. Het gaat bij deze maatregelen ook vooral om de boodschap die het stuurt, niet zozeer naar de Zweden, maar naar buiten toe van wij zijn strenger dan ooit als het op immigratie aankomt en kom eigenlijk maar niet hierheen. Dat is eigenlijk de achterliggende boodschap en ook de wens van deze regering die eigenlijk alles wat juridisch mogelijk is doet om het aantal asielzoekers naar beneden te krijgen.
0: Ja, is dat een opvallende koers voor een Zweedse regering? Atypisch of niet?
1: Nou wel, als je het in het licht ziet van de vluchtelingencrisis in 2015... Hè, toen was Zweden eigenlijk het land dat juist heel erg ruimhartig was. De premier destijds zei ook, we moeten onze harten openen voor deze vluchtelingen. Zij hebben ons nu nodig. Hè, een beetje zoals Duitsland deed, maar dan nog iets verder. En ze hebben toen ook ongelooflijk veel asielzoekers opgenomen. Ja, en zoveel dat heel veel Zweden eigenlijk daarna hebben gezegd, dat waren er misschien te veel. En wij moeten eigenlijk maatregelen treffen om om te zorgen dat we omdat er minder komen. En de vorige linkse regering heeft dat toen, is daarmee begonnen. En deze centrumrechtsregering die er nu zit, tot september nog, ja, die heeft dat eigenlijk geperfectioneerd, dat systeem. Dus je ziet ook, de instroom is historisch laag. Ja, en dat is allemaal, dat komt allemaal door die boodschap van, nou ja, ga maar ergens anders naartoe. In Zweden hoef je niet meer aan te kloppen.
0: Ja, dus we willen vooral een boodschap geven. Ik had nog één vraagje over die klikwet, want ook daar had je het over het maatschappelijk debat dat er rondleeft. Is daar wel meer eensgezindheid over onder de mensen? Of ook toch veel kritiek weer?
1: Heel veel kritiek, ja. Dat splijt echt de Zweden. Dat zie je in de kranten, dat hoor je als je met mensen spreekt daarover. Kijk, de regering heeft de meerderheid in het parlement. Dus ze hebben met een miniem verschil gisteravond die wetten doorgekregen. Maar dat betekent niet dat de discussie weg is. En nee, die is er zeker. Want ja, dit is natuurlijk iets wat niet populair is, denk ik, bij ambtenaren. Er zijn ook heel veel organisaties die waarschuwen voor de gevolgen. Ik bedoel, wat doet iemand die hier illegaal is en een kind gaat krijgen? Gaat hij dan nog naar het ziekenhuis? Want ja, de zorgwerkers hoeven dan niet diegene te verklikken. Maar zo iemand komt wel in het systeem, de baby natuurlijk. En dan zien andere autoriteiten ook dat daar iemand is aangemeld waarvan de papieren niet helemaal in orde zijn. Ja, en dan, wat gebeurt er dan? Dus er is veel kritiek op en ook niet helemaal zonder reden. Dus dat debat gaat ook niet weg, denk ik, nu die wet is aangenomen. En in september zijn er verkiezingen. En volgens de peilingen gaat het de centrum-linkse regeringen dan weer overnemen. Ja, het zou natuurlijk maar zo kunnen dat die wet dan weer gaat veranderen.
0: Ja, dat zou best wel eens kunnen, maar daarvoor is het dus nog afwachten tot september. Dankjewel Jeroen Visser, onze correspondent in Zweden. En van Zweden gaan we nog even naar Zwitserland. Want het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, een akkoord dat een einde moet maken aan de oorlog in het Midden-Oosten, zal vrijdag ondertekend worden in Birkenstock. En dus niet zoals iedereen verwachtte in Genève. Birkenstock, dat is een kuuroord met een luxueus vijfsterrenresort bovenop een bergkam. Bergkam die uitkijkt over het Vierwoudstrekenmeer. En het mocht eerder al een vredesconferentie voor Oekraïne verwelkomen. Of Donald Trump zelf present zal tekenen, dat is nog lang niet zeker. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 1 kwartier op de A12 vanaf Antwerpenhaven, maar nergens of verder nergens meer dan 10 minuten extra. Op de buitenring rond Brussel 1.5 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 1 kwartier tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Naar Lummen op de E314 1.5 uur tussen Heverlee en Herend. In Wilselen is de weg nu wel vrij. Naar Kortrijk op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden 1 kwartier. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen 1.5 uur file aan de werken in Temse. De andere vertragingen zijn kleiner. En het treinverkeer, dat is wel nog onderbroken tussen Essen en Roosendaal.
2: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
3: De situatie in Vlaanderen is ronduit dramatisch als het over spieken gaat. Dat begint al in het middelbaar. Een recente bevraging van de scholierenkoepel toonde aan dat wij veel te weinig spieken. Ik zag dat dus slechts 70% van de middelbare studenten die gebruikt meerdere keren per week AI. En 50% leert daar nog iets van ook. Dus dat is dramatisch. Wij moeten naar 100% AI-gebruik en 100% leerrendement eruit. Ik volg daarin mijn collega uit de cognitieve psychologie. Het is tijd dat we de Vlaamse jeugd deftig leren spieken met AI.
2: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
4: Hey, dit is Helena Casella en hier is mijn nieuwe single Forsaken Soul, de Vox-tip van deze week op Radio 1.
5: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
2: Radio 1.

0: Onze Vox-tip van Helena Casella. Uit Limburg komt intussen het nieuws dat het universiteitsgebouw in Diepenbeek opnieuw vrijgegeven is. De brandweer heeft het volledige gebouw gecontroleerd en veilig verklaard. Het vermeende gaslek, dat bleek loos alarm in het gemeentelijk rampenplan, is daar opgeheven. Uiteindelijk bleek het detectiesysteem in de ruimte foutief in alarm te zijn gegaan. Er was dus nooit een risico voor de aanwezigen, de bevolking of de buurt. Eindgoed, al goed daar.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Er liep vanmorgen op onze redactie een opvallend bericht binnen in de nasleep van de wedstrijd van de Rode Duivels gisteravond. Een luisteraar heeft ons namelijk gemeld dat hij onderweg was met de auto tijdens de match en die luisteraar zag dat een andere bestuurder niet naar Sportza WK op Radio 1 aan het luisteren was, maar wel naar de wedstrijd aan het kijken was op het grote ingebouwde scherm van zijn auto. Goedemiddag, Gert Verhoeven.
3: Goedemiddag.
0: Mobiliteitsspecialist bij VAB. TV kijken op het scherm van je auto terwijl je aan het rijden bent. Wat kunnen we daarover zeggen?
3: Dat is niet de bedoeling. Nu, ja, vandaag heb je in auto's een centraal scherm. En de meeste gsm's die hebben een wat ze noemen een spiegelfunctie. Je hebt bijvoorbeeld Apple CarPlay, je hebt Android Auto. En wat dat doet is eigenlijk, je gaat appjes die op je gsm staan, die zie je dan geprojecteerd op het scherm van je auto. En de bedoeling van die systemen is dat je daar de navigatie-app die op je gsm zit kan gebruiken. Dat je daar bijvoorbeeld WhatsApp-berichtjes kan beluisteren, want je kan die niet lezen.
0: Zo is het.
3: Ja, dus de bedoeling is dat rationele, functionele informatie en systemen die u helpen als automobilist, dat je die kan raadplegen, dat je die kan gebruiken. Bijvoorbeeld een navigatie-app, bijvoorbeeld telefoneren. En wanneer het gaat om lezen, berichtjes, dat die voorgelezen worden en dat je ook met stemtechnologies, met spraaktechnologie, berichtjes kan inspreken die dan worden omgezet door de app in tekst. Maar het is echt niet de bedoeling dat je televisie kan kijken in de auto.
0: Maar het kan wel, technisch gezien dan.
3: Wel, daar komen we in de situatie. Auto's zijn geconnecteerd. Auto's hebben internet aan boord. En die appjes op de gsm, de klassieke systemen, de Apples, de Androids, die gaan ervoor zorgen dat lang niet alle appjes die op uw gsm staan, dat die ook geprojecteerd wordt op de auto. Daar wordt een schifting gemaakt van wat is relevant in de auto, wat niet. Maar ja, technologie staat wat dat betreft voor niets. En ik kan niet beloven dat IT-specialisten niet in staat zijn om dat scherm op een andere manier te gaan aansturen. Denk bijvoorbeeld wanneer je in een browser komt, eigenlijk op internet kan gaan. Ja, van het moment dat je een toegang hebt tot internet, kan je eigenlijk gaan streamen en kan je de content die de website aanbiedt bekijken. Dus zolang dat daar iets gehackt kan worden, is dat niet onmogelijk. Maar voor alle duidelijkheid, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, maar kunnen autobouwers niet gewoon voorkomen dat dit gebeurt, dat bestuurders aan het kijken zijn op het moment dat de auto aan het rijden is dan?
3: Wel, autoconstructeurs doen dat sinds 10 jaar geleden was dat al. Je hebt auto's waar een tv-tuner in zit. En je kan daar naar televisie kijken. Maar de bedoeling is dat die dingen gebruikt worden als de auto stilstaat. Daarmee bedoel ik als een automatische versnellingsbak in park staat en die auto staat geparkeerd. We zitten met elektrische auto's. Mensen gaan moeten wachten aan een lader. Moeten tijdens het snelladen in de auto blijven. Dus er komt steeds meer infotainment om bijvoorbeeld televisie te kijken wanneer je aan het wachten bent om de batterij op te laden. Perfect legaal. Maar het is niet de bedoeling om die dingen te gaan gebruiken als je gaat rijden. En voor alle duidelijkheid, constructeurs gaan er ook voor zorgen dat dat niet gebeurt. Maar je kan aftermarket een aantal dingen installeren. Je kan misschien appjes hacken. En dan...
0: Je moet al wel gaan hacken, dat wel.
3: Ik veronderstel dat dit een verhaal is van gehackt of toch een loopje of een workaround die niet de bedoeling is. Ik denk dat de auto's die ik ken, waar ik al mee gereden heb, doven dat dat soort schermen. Je behoudt, wanneer je bijvoorbeeld televisie gaat kijken en je begint te rijden, dan hou je de klank. Dan kan je een televisieuitzending bij manier van spreken beluisteren, maar niet langer bekijken. Dus daar is toch wel een belangrijke nuance te maken.
0: Ja. Nu, er is de voorbije weken, zelfs vandaag nog, heel veel te doen geweest over de zelfrijdende auto's. Ja, dan wordt de verleiding misschien helemaal al groot om een keer wat te proberen. Hè? Als er een heel leuke match op de affiche staat, of iets anders.
3: Ja, ik denk, ik rij zelf heel veel met de motor. En wanneer je dus in een file, door tussen de files kijkt, wanneer de snelheid zeer laag is, dan zie je toch wel dat, los van televisie kijken, dat mensen met heel veel dingen bezig zijn, behalve autorijden. En hoe lager de snelheid, hoe meer mensen prikkels missen, afgeleid geraken, en allerhande andere dingen beginnen doen. Hè. 'S Morgens gaan mensen ontbijten, zich scheren, make-up, krant lezen, noem maar op. En ja, televisie kijken op een gsm-scherm is wat dat betreft ook niet nieuw. Hè. Dus of dat je nu op het centrale scherm het projecteert of je kijkt op je gsm, dat gebeurt heel vaak. Hè.
0: Voor alle duidelijkheid, en laat ons daarmee afronden, als de politie, die bestuurder waarmee we dit gesprek begonnen zijn, als die politie dat had opgemerkt en die man had tegengehouden, dan had hij een probleem gehad. Vergelijkbaar met betrappen van smartphonegebruik in de auto? Of?
3: Wel, smartphone wordt meestal beboet omdat je niet de nodige stuurbewegingen kan maken, omdat je dus een toestel in je hand hebt en moeilijker zou kunnen sturen en je auto manipuleren. Maar wanneer heel duidelijk is dat je niet een app gebruikt om die u helpt bij het rijden, wel in tegendeel, dan denk ik dat die agent alle reden heeft om te verbaliseren.
0: En zou het, want ik begreep dat het hier niet het geval was, maar zou het wel een verschil maken als er een andere passagier ook vooraan zou zitten? Je kan zeggen, maar het was hier voor mijn partner naast mij.
3: Wel, ik denk dat die andere passagier dan op zijn eigen gsm-schermpje zou moeten kijken, maar een centraal scherm dat bedoeld is om de bestuurder ook te informeren, want het noemt ook infotainment systeem. Als de bestuurder daar ook toegang tot heeft, is die even vrolijk afgeleid. Dus ik denk niet dat je daarmee wegkomt.
0: Inderdaad. Dankjewel, Gert Verhoeven, mobiliteitsspecialist bij VAB. Nog fijne dag.
3: Graag gedaan.
0: Bram Verbrugge, de dag is begonnen, bij mij toch, zonder zon, maar ze was er al vrij snel, denk ik.
4: Ja, inderdaad. In de namiddag kregen we overal mooie opklaringen. Die zijn er ook op dit moment nog, zon- en wolkenvelden. En ook vanavond en vannacht zijn er in eerste instantie nog wel opklaringen, terwijl de minima rond 14 of 15 graden komen te liggen. Maar tegen morgenochtend verwachten we van over zee heel wat lage wolkenvelden. Misschien ook een lagere zichtbaarheid, dus hier en daar wat nevel. En die wolken die gaan in de loop van morgen voormiddag verder het binnenland in trekken, dus tijdelijk gaat het zwaar bewolkt worden. Hier en daar kan daar ook een spatje regen uitvallen, maar op veel plaatsen gaan we het wel gewoon droog houden. En dan in de latere namiddag dan gaat de zon er ook opnieuw doorkomen. Temperaturen morgen een 26 graden in het binnenland, 5 of 26 graden in het binnenland, 23 graden aan zee. Donderdag dan droog weer, zonnig weer, warm weer ook, voor de eerste keer rond 30 graden. Verkoeling vind je dan wel aan de kust, rond de 25 graden daar. Met dan tegen donderdagavond misschien in de kustregio wel een paar buien met ook kans op onweer. Vrijdag dan een tweede dag met 30 graden of zeg maar boven de 30 graden. De maxima kunnen klimmen naar 3 of 34 graden zelfs. Met dan kans op onweer voor het centrum en het oosten van het land. En daar kunnen een paar felle onweders bij zitten. Met ook forse windstoten, eventueel wat hagel. Dus toch maar uitkijken vrijdag namiddag en ook vrijdagavond. En dan ook in het weekend nog altijd tropisch warm. Dat wil dus zeggen temperaturen boven de 30 graden op heel veel plaatsen. Maar dan wel meestal droog weer met zon- en wolkenvelden. En ook maandag wordt zo'n snikhete dag, 34 graden dan, met opnieuw kans op onweer.
0: Ja, en vooral vrijdag namiddag en 's avonds even kijken hoe je agenda plant in functie van dat onweer dan.
4: Inderdaad, ja.
0: Dankjewel.
5: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
6: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
5: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
7: Hou je van het nieuws in de ochtend?
1: De ochtend.
7: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Hof van Commesse en op het einde nog Wiltura en Linda toch.
1: De Wereld Vandaag, WK.
0: Straks begint hier ook weer een nieuwe voetbalavond met om te beginnen Frankrijk, dat zijn eerste wedstrijd zal spelen om 9 uur tegen Senegal. En gisteren waren er alleen maar gelijke spelen, hè, van de Rode Duivels tegen Egypte, maar in dezelfde groep speelde Iran 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. En Iran toonde zich veerkrachtig in Los Angeles, want tot 2 keer toe kwam het terug van een achterstand. En dat ondanks alle politieke perikelen en visum en andere problemen in de aanloop naar die wedstrijd. Jelle Tak, goedemiddag.
2: Dag Gert.
0: Hallo, jij hebt commentaar gegeven bij die match van Iran voor Sportza. Hoe hebben de spelers gereageerd eigenlijk na dat punt, ook na die ellendige voorbereiding die eraan vooraf ging?
2: Ja, je zag toch wel de glimlach bij die spelers na affluiten. Het was toch een verdiend punt ook, dat moeten we zeker en vast stellen. Ze hebben het zeer goed gedaan qua prestatie. Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel druk op die spelers stond. Hè. Gezien alles wat er rond dat land allemaal aan het gebeuren is en al gebeurd is. Dus ik kan me wel voorstellen dat er opluchting was bij die spelers.
0: Ja. En ook voor de groep zelf natuurlijk, hè, om maar een voorbeeld te geven. Na de wedstrijd nog blijven overnachten in Californië, ja, dat mocht ook niet.
2: Nee, inderdaad. Ze zitten gebonden aan strikte regels. Hè. Er zijn veel mensen van de bond die ook de Verenigde Staten niet binnen mogen, gezien de strenge visumreglementering die ze hanteren bij Donald Trump en Marco Rubio. Ze zitten in een basiskamp, is verplaatst van Tucson, Arizona naar Tijuana, omdat ze dan dat land niet binnen mogen. Dat zorgt ervoor dat ze veel moeten reizen op matchdagen. Ze moeten heel snel terug weer. Dat is lastig als voetbalploeg. Om daarmee om te gaan. En dat is niet evident, we mogen dat niet onderschatten.
0: Nee, de bondscoach van Iran zei dat zijn land zelfs het meest benadeelde land is van het WK. Was het eraan te zien, vond je, op het veld gisteren?
2: Nee, die speelden echt wel met volle goesting. Die gingen er vol voor. Ze hadden misschien ook wel het idee van, Nieuw-Zeeland is in principe het zwakke broertje van de ploeg. Dus we kunnen hier een zege boeken. Dat is nog niet al te vaak gebeurd, dat Iran wint op een WK. Dat is nog maar 3 keer eerder gebeurd. Dus zo vaak komt het niet voor. Ze hadden misschien wel gedacht dat ze die match hadden kunnen winnen. Of konden winnen. Dat is uiteindelijk door de veerkracht ook bij de Nieuw-Zeelanders niet gebeurd. Het was een hele fijne match eigenlijk tussen die twee landen.
0: Goed. In het stadion dan, daar was er wel protest tegen het Iraanse regime. Hè, met verboden vlaggen. Maar die krijgen de tv-kijkers niet te zien, denk ik.
2: Nee, inderdaad. Ik heb er speciaal op gelet, omdat je leest vooraf natuurlijk wat in over die wedstrijd. En je ziet ook dat er protesten aangekondigd worden rond het stadion. Dat is er blijkbaar geweest. Ik ben er zelf niet ter plaatse geweest, dus ik kan dat niet bevestigen. Maar in het stadion, ik heb ook foto's gezien van Perzische vlaggen. Dus de vlaggen van voor de Iraanse revolutie in 1979. Die dan toch binnengesmokkeld werden, ook al mocht dat niet. Dat is dan ook afgedwongen via een soort van snelrecht in de VS. Toch zijn die vlaggen binnengeraakt, hebben ze die getoond. Hebben ze blijkbaar ook het volkslied uitgefloten. Dat is allemaal niet tot bij de kijker geraakt. Dus er zit toch een filter op bij de beelden en bij het geluid die we in België dan krijgen.
0: Ja, maar bij wat je gehoord hebt bij het commentaar geven, werd de ploeg echt wel gesteund ook toen ze aan het spelen waren?
2: Ja, absoluut wel. Want ze zochten ook, zeker in die tweede helft, toen ze op zoek gingen naar de winning goal, zeg maar, zochten ze ook steun bij die supporters die dan achter hun doel, achter het doel zaten waar zij naartoe speelden. Uh-huh. En toen, bij een hoekschop of zo, ging er wel eens een speler proberen om die supporters mee te krijgen. Er was ook zeker en vast ook support voor de Iraniërs.
0: En na de wedstrijd is de voorzitter van de FIFA, man waar het ook al wel eens over gaat, Gianni Infantino, is die blijkbaar nog naar de kleedkamer van Iran gegaan. Doet ook een filmpje de ronde, wat zien we daarop?
2: Ja, het is het hete hangijzer natuurlijk, hè, van dit WK. Dus hij probeert daar echt wel mee om te gaan. Hij heeft ook al vooraf gezegd van ik wil ze zelfs met de bus naar de stadions voeren, bij wijze van spreken natuurlijk, want ik denk niet dat hij een rijbewijs heeft voor een bus. Hij probeert wel zijn PR te verzorgen wat dat betreft. Hij beseft dat het een zeer moeilijke situatie is, dat er af en toe wel eens ontmijnd moet worden. En dat heeft hij bij deze wel gedaan, denk ik. Dus hij speelt zijn rol. Je kan er bedenkingen bij hebben natuurlijk over het feit of Iran daar wel zijn plaats heeft op dit WK. Of dat Donald Trump dat wil of niet, dat laat ik allemaal in het midden. Dat is politiek, dat is voor de politieke journalisten. Maar hij doet wel zijn best natuurlijk om zijn PR te verzorgen richting zijn eigen organisatie natuurlijk. En ja, dat lijkt hem in deze wel te lukken.
0: Ja, en als wij dan toch bij het sportieve nog even blijven. We kunnen dit interview natuurlijk niet afronden zonder nog eens vast te stellen dat Iran ook de volgende tegenstander is. Nu zondag van de Rode Duivels. We hebben altijd gedacht, ja oké, Iran, dat moet een overwinning worden. Maar goed, tegen Egypte gisteren liep het misschien ook niet zo vlot als we vooraf gedacht hadden. Op basis van wat jij afgelopen nacht gezien hebt, zou Iran een struikelblok kunnen zijn voor de Duivels?
2: Ik denk dat we in deze situatie op dit WK echt niemand mogen onderschatten. Dat hebben we de voorbije dagen gezien. Kijk naar wat Cape Verde doet tegen Spanje. Het is een WK, iedereen speelt met een heel groot hart. En ik denk dat we dat gewoon vooral moeten matchen. Dat we die intensiteit, die stevigheid, de goesting vooral ook, want dat vind ik zeer belangrijk als we een nationale ploeg zien spelen, dat er heel veel goesting is om te laten zien waar ze staan en waarvoor ze spelen, dat die er is. En als ze dat matchen, dan zal die kwaliteit sowieso wel bovendrijven, heb ik het gevoel. Ik heb niet het gevoel dat Iran een wereldploeg is. Dat zeker niet. We moeten dat er ook niet van maken. Dus ik denk wel dat de Rode Duivels echt wel een kans maken. Een grote kans zelfs om die match te winnen. Maar dan moet het ook wel... Ze mogen ze niet onderschatten. Het is een ploeg die met een heel groot hart speelt. Die gepikeerd is misschien ook wel door de situatie. Dat lees je in interviews voor en na wedstrijden. Dus die hebben wel een agenda waar ze ze willen invullen. En ja, moeten ze zeker niet onderschatten, maar winnen is superbelangrijk en zal waarschijnlijk ook wel gebeuren, denk ik.
0: Ja, maar dus wel beseffen de manier waarop Egypte zich gisteren gepresenteerd heeft. Ja, dat zal Iran ook doen. Een gewaarschuwd duivel is er
2: absoluut
0: twee waard, zou ik zeggen. Dankjewel, Jelle Tak.
2: Graag gedaan. Radio 1.

0: De dagprijs van de tekstschrijver hier kan niet al te hoog geweest zijn. Around the World van Daft Punk. Maar wij gaan eindigen met een andere prijs. Die van Oli. Want die zat weer in het nieuws vanmiddag.
1: De wereld vandaag.
0: Die olieprijs staat namelijk op het laagste pijl sinds de start van de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran. Een vat Noordzee Brentolie kost voor het eerst in ruim 3 maanden nu minder dan $80. Johan Albrecht, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Professor energie-economie aan de Universiteit Gent. Gebeurt dit sneller dan verwacht?
2: Eigenlijk niet. Je kan zeggen dat de markt heeft geanticipeerd op een einde van de oorlog. En dit was lang geleden ook al aangekondigd en de markt heeft denk ik daarop gereageerd.
0: Mm-hmm. Hoe rustig is de markt gebleven, vindt u, de afgelopen maanden? Hoe schat u dat in?
2: Wel, de markt is vooral wonderbaarlijk flexibel gebleken, omdat in het begin van de oorlog werd er gewaarschuwd voor kerosinetekorten op vrij korte termijn, die ook de luchtvaart sterk zouden beïnvloeden. Maar eigenlijk bleek dat op vrij korte termijn de raffinagecapaciteit kon worden geheroriënteerd naar meer kerosineproductie waar dat nodig was. En eigenlijk zijn we daar vrij vlot doorgeraakt. Dus die markt is behoorlijk adaptief geweest, heeft zich vlug kunnen aanpassen. Natuurlijk zijn er wel een paar kunstgrepen gebeurd. Men heeft internationale reserves aangesproken. Ook China heeft enorm veel olie uit reserves gebruikt en heeft ook de invoer van olie zeer radicaal beperkt. Dus ja, men heeft die maanden kunnen overbruggen, maar waarschijnlijk had men dit niet kunnen doen voor pakweg 6 of 9 maanden. Dus het is eigenlijk zeer goed dat die oorlog voorlopig beëindigd gaat worden.
0: Ja, dat wel. Maar hebben we de energiecrisis overschat?
2: Dat is moeilijk te zeggen, omdat natuurlijk voor het uitbreken van die oorlog was er wel een beetje verwachting dat die olieprijs onder druk ging komen. Omdat natuurlijk een paar belangrijke afzetmarkten zijn volop bezig met elektrificatie. Dat zie je in de vraag naar olie. De verwachting is dat die elektrificatie gaat versnellen, wat die vraag naar olie ook gaat doen dalen. Dus eigenlijk was er een klein beetje een anticipatie op. Ik kan niet zeggen een overaanbod van olie, absoluut niet. Hè. Ja. Maar geen sterke prijsopstoot, absoluut niet. Dan komt natuurlijk die oorlog die alles deed veranderen. Maar eigenlijk is de situatie nu, gegeven wat Hormuz natuurlijk betreft, vrij representatief. Dus ik bedoel geen excessieve prijsontwikkeling. Eerder in de lijn van de verwachtingen.
0: Is dat ook omdat we door de jaren, ik weet het niet, zegt u het maar, minder afhankelijk geworden zijn van het Midden-Oosten?
2: Wel, dit is natuurlijk niet het eerste energieprobleem, zeg maar, waar onder andere Europa mee wordt geconfronteerd. Je hebt de perikelen rond Rusland, Oekraïne en de gasprijzen. En natuurlijk zegt Europa al een paar jaar, we willen tegen 2050 klimaatneutraal worden. Wij willen ook onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen tegen 2030 al zeer drastisch inperken. En uiteindelijk, dit soort incidenten, zoals het Hormuz gebeuren, geeft een sterk argument om dat beleid te versnellen en om echt massaal te kunnen investeren in het loskoppelen van eigenlijk die toch wel risicovolle afhankelijkheden.
0: Stel nu, er wordt komende vrijdag in Zwitserland toch niets getekend. Het loopt ergens nog mis. Gaan we dat dan ook meteen weer zien?
2: Dat gaat natuurlijk leiden tot een prijstoename, maar denk ik in beperkte mate. Omdat je hebt nu ook al aankondigingen van verschillende partijen die niet tevreden zijn met het akkoord. Onder andere is de vraag nog altijd wat gaat Israël doen op korte termijn. Dat blijft een klein beetje onduidelijk. Dus er kunnen altijd nog incidenten gebeuren die ook een impact gaan hebben op de prijs. Maar uiteindelijk beseft nu wel zowat iedereen dat wat daar gebeurd is, niemand heeft daar door gewonnen. Dit kost de wereldeconomie enorm veel potentieel. Je hebt natuurlijk ook in de VS zeer hoge brandstofprijzen die ook electoraal gaan doorwegen, waar ook de Republikeinen mee rekening houden. Uiteindelijk, er valt weinig te winnen met dit verhaal nog zo lang mogelijk te rekken. En ik denk dat toch enige bezinning nu zich aftekent en dat we kunnen hopen op meer stabiele en licht dalende olieprijzen voor de komende maanden.
0: En zouden we, dan, zouden we dan ook snel weer aan het niveau van voor de oorlog kunnen zitten?
2: Nee, dat kan eigenlijk niet, omdat het heropstarten van alle trafieken rond en binnen Hormuz, dat gaat zeker 4, 5, 6 maanden duren om terug op het niveau pre-oorlog te komen. Dus eigenlijk verwacht iedereen dat die prijzen op dit niveau een klein beetje gaan blijven hangen, lichtjes dalen, maar niet spectaculair. We gaan wellicht niet volgende week op het prijsniveau zitten van voor de oorlog. Dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Dit gaat toch wel een paar maanden duren qua terug die logistieke keten eigenlijk goed doen functioneren.
0: Ja, nog even ter herinnering en ook ter afronding. We zitten nu dus voor het eerst in ruim 3 maanden aan minder dan $80. Gaan we dat snel voelen aan de pomp nu?
2: Dat zie je morgen aan de pomp, bij wijze van spreken. Hè? Dus die prijzen gaan dalen aan de pomp. Maar we gaan niet overmorgen terug kunnen tanken, bij wijze van spreken, aan €1,30. Dat kan niet, dat gaat echt nog maanden duren. En dan moet natuurlijk ook intussen, mogen er ook geen nieuwe incidenten meer uitbreken die alles natuurlijk terug in twijfel trekken. Maar we moeten zeker en vast, vrees ik, nog 5, 6 maanden wachten op de prijzen van pakweg midden februari dit jaar.
0: Oké, dus op dat vlak nog wel geduld oefenen. Johan Albrecht, heel helder allemaal. Dank je wel en nog een goede avond.
2: Goedenavond.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland moet u 50 minuten vertragen tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. In Antwerpen-Zuid is er een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ook 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Jette. Naar Kortrijk een kwartier op de E17 tussen Sint-Niklaas en Waas Münster door een ongeval op de linkerrijstrook en verder ook tussen Desselbergen en Zwijnaarden. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen staat er een half uur file aan de werken in Temsen.

0: Met Boskijks brachten we u naar reclame en nieuws. Dank dat u luisterde naar De Wereld Vandaag. En voor alle duidelijkheid, dat luisteren, dat mag u blijven doen. Een heel goede avond nog bij Radio 1.
1: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
2: Na 10 jaar komt Jill Scott eindelijk terug naar België. De R&B en soul legende. Op 5 oktober in Bozar Brussel met nieuwe songs en haar grootste hits. Tickets via gracialive.be. Jill Scott, live in Brussel. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
3: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
4: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
3: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
4: Ik heb al een paar keer tafereelen gezien die ik nooit had willen zien.
3: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
4: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
3: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
7: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
8: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
9: De UK heeft verrijkt uranium beloofd aan Oekraïne. Maar wat is dat en waarom is het zo belangrijk? Het weer maakt gekke sprongen. Hoe komt dat? En wat kunnen klassieke Hollywood-studio's leren van YouTubers? Dat hoor je na het nieuws in Het Kwartier.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
10: 6 uur, goede avond. VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Heel wat bedrijven hebben de centenindex niet kunnen doorrekenen in de loonbrieven voor deze maand. En tech-biljonair Elon Musk ligt in de clinch met de Duitse openbare omroep nadat hij extreemrechtse boodschappen had verspreid. Verschillende bedrijven zijn er niet in geslaagd om de centenindex door te rekenen in de loonbrieven voor deze maand. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Ja, Steven Rombout, wat loopt er precies mis?
11: Wel, door de centenindex worden de voltijdse lonen van meer dan 4000 euro bruto enkele keren niet volledig geïndexeerd. De wet werd enkele weken geleden goedgekeurd en nu moet die centenindex ook verrekend worden in de loonbrieven. En in enkele sectoren moet dat bijzonder snel gebeuren omdat ze bijvoorbeeld elke maand de lonen indexeren. De sector van de energienetbeheerders is een van die sectoren waar dat dus niet gelukt is. Denk aan bedrijven als Elia, Fluxus en Fluvius. Daar worden alle lonen deze maand nog volledig geïndexeerd en later op het jaar zullen ze dat corrigeren door loon in te houden. Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen vraagt een overgangsperiode.
12: Dit is de meest complexe wetgeving die ik in mijn leven heb gezien, die bovendien binnen de 24 uur moet toegepast worden. Dat is onmogelijk. Vandaar onze oproep om een vorm van gedoogperiode te voorzien, zodat bedrijven zich daar te goed kunnen op voorbereiden.
11: Ja, zo'n gedoogperiode moet vermijden dat bedrijven gesanctioneerd worden.
10: Bedankt voor je uitleg, Steven. Er is dan toch geen schadelijke stof vrijgekomen op de campus van de U Hasselt in Diepenbeek. Dat meldt de burgemeester. Het waarschuwingssysteem had alarm geslagen. Het gebouw werd ontruimd, het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en er werd een veiligheidszone ingesteld. Maar het was loos alarm, zegt burgemeester Rick Kriekels.
13: We hebben hier op de campus Diepenbeek een melding gekregen van dat er giftige gassen zouden vrijgekomen zijn. Al de personeelsleden en de onderzoekers die er bezig waren, zijn uiteraard door het systeem in de werking getreden, naar buiten gegaan. De politie is verwittigd, de brandweer. De brandweer is ter plaatse gekomen. Er zijn geen gassen ontsnapt, maar het systeem wat de detectie geeft voor de gassen, dat is blijkbaar kapot. Dat heeft een fout melding gegeven, dus eigenlijk los alarm.
10: Op de luchthaven van Zaventem wordt er opnieuw gestaakt door de bedienden van bagageafhandelaar Aviapartner. Die hadden gisteren spontaan het werk neergelegd uit onvrede met een nieuw verloningssysteem dat de directie heeft ingevoerd. Vandaag hebben de vakbonden met de directie overlegd, maar dat heeft geen resultaat opgeleverd. Voor de reizigers zou de actie voorlopig weinig gevolgen hebben. In de provincie Antwerpen heeft de politie een Albanese man gearresteerd die al 7 jaar internationaal geseind stond. De man, die intussen 52 is, werd eind jaren 90 veroordeeld tot een levenslange celstraf na een moord in het Albanese criminele milieu. Anne Berger van de federale politie heeft meer details.
14: Het is een man die veroordeeld is in een moordzaak uit 1997 in een ziekenhuis in Milaan, waarbij de daders zich voordeden als bezoekers en een wapen verborgen hield in op de vlucht, tot enkele dagen geleden het Fugitive Active Search Team in Antwerpen, de provincie Antwerpen, heeft kunnen arresteren.
10: De arrestatie zelf verliep zonder problemen. De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de man aangehouden. Hij zit nu in de cel met het oog op zijn uitlevering aan Albanië. Tech-biljonair Elon Musk daagt de Duitse

0: riep de extreemrechtse Tommy Robinson op tot protest. En dat liep uiteindelijk uit op zware rellen gericht tegen migranten. Musk heeft op zijn sociaal media platform X die boodschap van Robinson geretweet. En volgens professor digitale media en politiek Iko Mali zit daar wel degelijk een agenda achter.
1: Wat je ziet is dat Elon Musk in de laatste jaren zeer actief is op de extreemrechtse zijde. En daarvoor X gebruikt, persoonlijk, maar ook heel de infrastructuur.
0: Ja, Musk retweet dus geregeld extreemrechtse boodschappen, zoals die van Tommy Robinson. En daar komt bij dat Musk het moderatieteam van het vroegere Twitter fors afgebouwd heeft toen hij het medium overnam. En de algoritmes versterken populaire boodschappen en die van Musk zelf. En dat heeft gevolgen, zegt Mali.
1: Die combinatie zorgt ervoor dat dergelijke fenomenen genormaliseerd worden en dat dat dus eventueel door anderen kan overgenomen worden als een reden om geweld te plegen.
0: Ja, dus volgens Mali heeft Musk wel degelijk het geweld in Belfast mee aangewakkerd.
2: Dankjewel, Mieke. De Oekraïense president Zelensky is tevreden over zijn gesprekken met de leiders van de G7, de 7 rijkste westerse industrielanden, vandaag in Evian in Frankrijk. De landen staan volgens Zelensky unaniem achter Oekraïne in het conflict met Rusland. Dus ook Amerikaans president Trump, al bevestigt die dat niet met zoveel woorden. Bert de Vroei volgt de top ter plaatse.
3: Trump heeft ook al wel gezegd dat hij eraan denkt om de sancties tegen de Russische olieuitvoer, sancties die hij onlangs nog verlicht had of opgeheven, om die sancties opnieuw te gaan invoeren. En dat is dan misschien toch een signaal dat hij bereid is om Rusland verder onder druk te zetten. Hoe dan ook, als Zelensky er voorlopig een positief gevoel aan overhoudt, dan is het blijkbaar nog niet tot een zware discussie of een echte clash gekomen tussen de VS en de andere leiders van de G7 over Oekraïne.
2: Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt een incident op het kanaal. Een Russisch militair fregat zou daar waarschuwingsschoten hebben gelost op een Brits jacht. Dat gebeurde vanmorgen tussen het Isle of Wight en de Normandische kust. Eergisteren nog had de Britse zeemacht op het kanaal een Russische tanker geënterd en zijn bemanning opgepakt. Het weer vanavond en vannacht wat wolken, maar het blijft droog. Minima van 12 tot 16 graden. Morgen stilaan opnieuw meer zon bij maxima tussen 22 en 26 graden. Vanaf donderdag wordt het heet tot 30 graden of meer. En vrijdag meer kans op onweer. En dit zat vooraan in het nieuws. Verschillende bedrijven zijn er niet in geslaagd om de centenindex te verrekenen in de loonbrieven van deze maand. Dat heeft onze redactie vernomen. Het bedrag gaat er dus niet nu af, wel aan het eind van het jaar. Meer op vrtnieuws.be.
4: 140 kilometer file op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nog 15 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven, maar nergens meer dan 10 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Steven-Zworuwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring is het 20 minuten tussen Vorst en Jette. Naar Kortrijk op de E17 is Sint-Niklaas nog vertragen, daar is de weg wel vrij. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur file aan de werken in Temse. Nog door werken 10 minuten op de E40 naar Jabbeke tussen Oost-Duinkerke en Nieuwpoort. En andere vertragingen zijn kleiner.
5: Keir Starmer, de Britse premier, die heeft gisteren aangekondigd dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium zal leveren aan Oekraïne.
6: Hoezo? Ja. Verrijkt uranium leveren? Hoe werkt dat precies? Is dat in tonnen? Is dat in vaten?
7: En waar hebben die dat gevonden?
8: Ik dacht dat dat enkel voor kernwapens was, maar blijkbaar kunnen we dat nu ook gebruiken voor energie.
9: Ik ga vandaag op zoek naar antwoorden op die vragen.
10: Dit najaar zou het weer wereldwijd wel eens stevig verstoord kunnen worden door El Niño.
6: Dat is dus dat het water opwarmt.
7: Ik heb geen flauw idee. Het gaat warmer worden.
6: En natter. Dat is dus het gevoel dat ik krijg bij onze afgelopen maand. Dat we zo blokken weer hebben gehad.
9: Heeft het gekke weer van de laatste tijd iets te maken met het fenomeen El Niño?
11: Come and swim in your fear.
12: I found a place.
13: Oh my god.
14: Pull me up.
15: Hello?
6: Vanaf morgen speelt Backrooms in de zalen. Dat is een horrorfilm gemaakt door een YouTuber.
16: Het feit dat er nu twee filmmakers tegelijkertijd records verbreken. Ja, ik denk dat de studio's niet anders kunnen dan er naar kijken.
9: En kunnen YouTubers de filmwereld op zijn kop zetten?
6: Het lijkt Gen Z toch terug naar de zalen te halen.
9: Dat is mijn director's cut voor het kwartier vandaag. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom.

0: Het is deze week druk in het Franse kuuroord Évian-les-Bains, want daar vindt de G7 plaats. Dat is de jaarlijkse bijeenkomst van de leiders van de 7 rijkste industrielanden. De VS, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan. Op de agenda gesprekken over de oorlog in Oekraïne. En daarom mag vandaag ook de Oekraïnse president Zelensky aanschuiven.
1: When did you arrive? At night. At night, not too much to sleep.
0: De Britse premier Keir Starmer heeft hem gisteren al een belofte gedaan.
2: We've just had the Ukraine session. Now is the moment for all of us as a G7 to ramp up the pressure.
0: Hij kondigde aan dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium gaat leveren aan Oekraïne. Nu, ik heb daar veel vragen over en die kan ik stellen aan Johan Kamps.
3: Ik ben kern- en stralingsfysicus bij het SEKCN, studiecentrum voor kernenergie in Mol.
0: En ik laat Johan beginnen bij de basis, want ik weet eigenlijk niet eens wat ik me bij verrijkt uranium moet voorstellen.
3: Natuurlijk, uranium bestaat uit voornamelijk uranium-235 en uranium-238. Die getallen die we daar gebruiken, 235 en 238, dat slaat eigenlijk op het aantal deeltjes in de kern, waarbij dus 238 deeltjes een zwaardere kern opleveren dan 235. Het uranium-235 is nodig in Oekraïnse kerncentrales, dus heb je dat aangereikte uranium nodig.
0: Goed, dat is meteen een stevige les fysica, maar ik begrijp dus dat het uranium moet dienen als grondstof in de Oekraïnse kerncentrales. En dat uranium, dat wordt blijkbaar uit Britse mijnen gehaald.
3: Het Verenigd Koninkrijk zal dat dan verrijken in zijn verrijkingsinstallaties die gevestigd zijn in Chester, dat is een beetje ten zuiden van Liverpool. Daar heeft men 3 verrijkingsinstallaties, dus dat zijn installaties die bestaan uit een groot aantal centrifuges die dus dat uranium-235 gaan verhogen in percentage in het uranium. En dat gebeurt eigenlijk een beetje zoals je in een slazwierder doet om je sla droog te zwieren na het wassen. Ga je die slazwierder heel snel rond slingeren. Dat gebeurt in een gascentrifuge ook, maar dan met het uranium daarin. En het zwaardere uranium-238 wordt er zo uitgezwierd en het uranium-235 wordt op die manier geconcentreerd. En je hebt vele stappen nodig omdat zo 1 centrifuge gaat maar een kleine fractie van een percentage concentratie aanreiking geven. Je hebt dus heel veel van die stappen in serie nodig.
0: Maar dan moet dat uranium natuurlijk ook nog in Oekraïne geraken.
3: Er zal sowieso waarschijnlijk over de zee transport plaatsvinden. Maar verder over het land zal dat ook natuurlijk met de nodige veiligheidsvoorzieningen zijn. Het exacte tijdstip wordt van transporten meestal niet bekendgemaakt, omwille van veiligheidsoverwegingen. En specifiek voor de Oekraïnse situatie kan ik mij inbeelden dat daar nog extra veiligheidsmaatregelen voorzien worden.
0: Het Britse uranium is in elk geval hard nodig om de energiebevoorrading in Oekraïne te verzekeren. Die staat onder druk, want de Oekraïnse kerncentrales zijn steeds vaker het doelwit van Russische aanvallen.
4: Rusland blijft de energieinfrastructuur van Oekraïne bestoken. Afgelopen nacht met meer dan 450 drones en raketten.
5: Ook energieinfrastructuur in de hoofdstad Kiev werd opnieuw aangevallen. Daardoor zit een groot deel van de stad zonder stroom.
6: Het Russische leger heeft de afgelopen weken de aanvallen op de energieinfrastructuur in Oekraïne opgevoerd. Net nu het extreem koud is in het land.
3: De bedoeling is om brandstof te leveren aan Oekraïne. Die brandstof die kwam oorspronkelijk uit Rusland, want de reactoren die Oekraïne gebruikt zijn Russische reactoren. Dus moet er inderdaad dat uranium verrijkt worden tot op een niveau dat het gebruikt kan worden in deze specifieke reactoren. Op zich is de aanreiking niet het enige. Na de aanreiking moet het uranium ook nog geconverteerd worden naar brandstof. Hè. Dus gaat het in pellets gevormd worden. Die pellets worden dan achter elkaar geplaatst in wat we brandstofstaven noemen. En die brandstofstaven die zijn ook nog heel specifiek voor de reactoren in Oekraïne. Die hebben een zeshoekige vorm.
0: En dan nog één ding. Het gaat de laatste tijd ook vaak over uranium in een andere context, namelijk die van het conflict tussen de VS en Iran. Want uranium is ook de grondstof voor de ontwikkeling van kernwapens. Maar voor alle duidelijkheid, dat is niet waar het Britse uranium in Oekraïne voor moet gaan dienen.
3: Absoluut niet. Kernwapens kan je niet maken met uranium van deze verrijkingsgraad, van de laag verrijkt uranium.
0: Als Afgelopen weekend ben ik nog nat geregend op een festivalweide en heb ik 's nachts liggen bibberen in mijn tentje. Maar de weersvoorspellingen voor de komende dagen, die zien er heel anders uit.
7: Goedemiddag. Gisteravond zagen we de rode duivels flink zweten in Seattle. Wel, ook wij gaan zweten hier bij ons in België. Vandaag vallen de temperaturen nog mee. We halen maximaal rond 24 graden. Vanaf morgen wordt het al wat warmer. En vooral vanaf donderdag wordt het tropisch warm. Met dan temperaturen van 30 graden en meer. En het wordt ook zwoel.
0: We vallen dus van het ene uiterste in het andere. En dat deed me denken aan de nieuwsberichten van een paar dagen geleden.
8: El Niño has officially arrived and it's poised to affect hundreds of millions of people worldwide.
9: El Niño is one of the most important weather patterns on the planet, helping drive extreme weather around the world.
10: Once again, we're talking about El Niño. Oh gosh, here we go.
0: Ja, El Niño is dus terug van nooit weg geweest. Je weet wel dat weerfenomeen dat om de zoveel jaar terugkeert en extreme weersomstandigheden veroorzaakt. Maar hoe zat dat nu weer in elkaar? Ik heb David Degenau van het KMI opgebeld om mijn geheugen nog eens op te frissen.
11: Ja, ik ben er klaar voor. Dat is eigenlijk een opwarming van het zeewater nabij de kusten van Peru en ook Chili, Ecuador. Terwijl dat aan de kusten van Australië, Indonesië, dan het zeewater kouder wordt. Dat heeft voor gevolg dat het in Zuid-Amerika dan veel meer regent. In Australië, Indonesië wordt het dan net heel droog. En dus eigenlijk die cyclus gaat zich om de paar jaar herhalen.
0: En er is nu dus zo'n nieuwe cyclus begonnen. Is dat dan ook meteen een verklaring voor die sterke weerschommelingen die we nu zien?
11: Dat is inderdaad begonnen, maar dat heeft daar op zich niks mee te maken. Ook de komende hitte niet, want El Niño is nog maar pas gestart. En vooraleer dat het echt op volle kracht komt, zal dat het najaar zijn. En je kan niet zomaar een hittegolf, als het zover komt tenminste, boven Europa linken aan een El Niño.
0: En toch wil ik er nog even bij blijven hangen. Want bij de Nederlandse collega's van de NOS las ik vanmorgen dat het Rode Kruis alarm slaat over de wereldwijde gevolgen van El Niño. Ze vrezen dat het fenomeen op veel plekken in de wereld grote problemen zal veroorzaken. Van grote overstromingen tot zware periodes van droogte en gevaarlijke hittegolven. Deze is dan ook geen gewone, maar een super El Niño.
12: The strongest El Niño.
13: Mega El Niño.
12: Ever.
13: Yeah.
12: Mega, super, Godzilla, whatever El Niño.
0: Experts voorspellen dat de temperatuur van het zeewater nog meer zal stijgen dan gewoonlijk.
11: Ja, de meeste verwachtingen gaan uit van een stijging van 3 of 2,5 à 3, 4 graden. Terwijl een gewone El Niño al een half of een graad is of zo. Maar als dat inderdaad naar 3,5, 4 graden zou komen, ja, dan zou dat ongezien zijn. Het zal waarschijnlijk wel vrij intens zijn in die landen die daarmee te maken hebben. Hè. Dus heel veel regenval in Zuid-Amerika. Grote droogte in Australië, Indonesië. Voor Europa zal er wellicht geen direct effect zijn. Wat we wel vaak merken is dat bij een El Niño, die zeker van betekenis is, en die verwachtingen zijn er toch wel aan, dat betekent wellicht dat ook op planetaire schaal de temperatuur gaat stijgen. Dus je hebt het signaal van de klimaatverandering met die zeer warme jaren. Wel, El Niño gaat daar wellicht nog een duwtje aan bijgeven.
0: En hoewel El Niño dus niet meteen verklaart waarom ons weer nu zo'n sprongen maakt, die opwarming van het klimaat zit er wel voor iets tussen.
11: Wel, eigenlijk is dat de klimaatverandering die ervoor zorgt dat we vaker langer hetzelfde weer hebben. En dus ook langer nattere periodes, langer drogere periodes. Omdat de straalstroom wat minder grillig is geworden. En dat komt eigenlijk omdat de Noordpool veel meer opgewarmd is dan de evenaar. Dus dat temperatuurscontrast is verminderd. En dat zorgt ervoor dat de straalstroom vaker op dezelfde plaats blijft liggen. En dus de hoge en de lage drukgebieden die daardoor gestuurd worden ook.
0: Ja, en als we dan terugkeren naar de weersvoorspellingen voor de komende dagen, dan moeten we dus misschien wel rekening gaan houden met een heuse hittegolf.
11: Die kans zit erin. Het zal misschien kantje boord zijn, omdat we minstens 3 dagen met 30 graden moeten hebben. Ik vermoed wel dat het gaat lukken. Je moet weten dat we 5 dagen op voorhand wel een gemiddelde fout maken van een graad of 2 of 3, dus het is nog even afwachten, maar de kans lijkt toch groter dan 50% te zijn.
0: In In tijden van streamingdiensten en social media hoor je wel eens: jongeren gaan niet meer naar de film. Wel, op dit moment lijkt het tegendeel waar, want ze trekken massaal naar de cinemazalen. Niet voor één, maar voor twee films.
13: I love you so, so, so, so, so much.
0: Obsession. En Backrooms.
14: I found a place.
0: Allebei horrorfilms en allebei geregisseerd door een Gen Z'er die ontdekt is via YouTube. Beide films zijn een overdonderend succes en er gingen zelfs al meer mensen kijken naar Backrooms dan naar de blockbuster The Devil Wears Prada 2. En dat terwijl het budget van Backrooms veel lager was. Dus kassa kassa voor de filmstudio's die met de YouTubers aan de slag zijn gegaan. En dat brengt mij tot de vraag: wat kunnen de klassieke Hollywood-studio's leren van de YouTube-sterren? Ik heb gebeld met twee mensen die zowel online als in de filmwereld een vinger aan de pols houden. Een jonge regisseur.
15: Hallo, ik ben Anthony Mitty.
0: En een jonge scenariste.
16: Hey, met Britt Valkenborgs. Je kunt daar niet meer rond. Ik bedoel, de film Backrooms, 86% van het publiek in de VS, die zijn jonger dan 35. Dus zij slagen er gewoon in om een jong publiek naar de cinema te trekken. Andere films, klassiekers zoals Star Wars, slagen daar niet meer in. Dus ik denk dat we niet anders kunnen dan toch de YouTube-filmmakers serieus te nemen nu.
15: Ik geloof dat in de studio's dat er zoveel klassiek werd gewerkt en zo volgens formules. Soms durven ze ook niet te experimenteel te gaan, omdat ze dan niet weten van gaan we ons geld terugmaken en zo. Terwijl makers op YouTube weten van oké, dit wat ik doe, er wordt naar gekeken, dus ik kan gewoon mijn ding blijven doen. En ik moet niet rekening houden met te veel rules en te veel regels van wat mag, wat niet mag.
16: Bij een klassiekere manier om een film uit te brengen zitten daar heel veel stoorzenders tussen. Er zijn heel vaak veel producenten, heel veel fases waardoor een film door moet, waardoor de eigenheid van de film vaak verloren wordt, omdat er gewoon te veel koks in de keuken staan. Maar bij YouTube-filmmakers gebeurt dat eigenlijk niet.
15: Bij de studio's vroeger, die werken altijd met een bekende persoon. Of je moest werken met een bekende acteur. Of, terwijl bijvoorbeeld Obsession, er zijn niet allemaal superbekende acteurs of zo. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet kan werken.
17: I love you! I love you!
16: Ja, we zijn jaren eigenlijk overwhelmed door sequels van dit en nog een Marvel-film van dat. En ik denk dat het jonge publiek dat gewoon beu was op den duur. Het ding is, elke euro kun je maar één keer uitgeven natuurlijk. En als ze het gevoel hebben dat ze naar de cinema gaan en een film gaan zien die ze al 10 keer hebben gezien, of gewoon daarna heel snel op streaming gaan kunnen zien, en het is niet belangrijk om dat samen met je vrienden te beleven, ja, dan gaan ze ook niet naar de cinema gaan. En ik denk dat het succes van deze films is dat zij tonen van, wij weten wat er leeft online, wij weten wat er leeft bij jullie en wij doen daar iets mee. En ik denk dat dat te weinig gedaan wordt.
15: Er is te veel van hetzelfde, altijd dezelfde soort makers, dat de mensen soms misschien een andere soort storytelling nodig hebben of zo.
16: In het geval van Kane Parsons en Backrooms, ja, hij heeft eigenlijk ingespeeld op een bekende internetlegende. Dus er is al jaren een foto die rondgaat op fora zoals Reddit bijvoorbeeld. Een foto van een leeg kantoor, dat ziet er heel griezelig en akelig uit. En mensen beginnen daar dingen bij te verzinnen. En hij heeft daar dan een kortfilm van gemaakt.
18: Camera. Rolling.
19: All right. And action.
16: Dat is viral gegaan en daarmee heeft hij nu zijn eerste langspeler kunnen maken. Dus ja, in dit geval, er was al een bestaande community van mensen die dingen aan het verzinnen waren over die foto. Dus die mensen heeft hij uiteraard ook gewoon naar de cinema getrokken. YouTubers zijn het echt gewoon om creatief om te gaan met views halen. En dat is gewoon iets waar makers vandaag de dag misschien niet genoeg mee bezig zijn.
0: De grote studio's kunnen dus best wat inspiratie opdoen bij de YouTubers, vinden Britt en Anthony. Of ze kunnen hen misschien zelfs aan boord halen.
16: A24 bijvoorbeeld, dat is degene die nu Backrooms uitbrengt. Die hebben intussen al 10 jaar ervaring met filmmakers die een hele specifieke of rare stem hebben misschien, om die een platform te geven en dan te laten uitgroeien tot grote filmmakers die dan ineens Oscars winnen bijvoorbeeld.
15: Ik denk gewoon van degene die echt opletten, wel de potentieel in YouTube zien.
16: En ik kan alleen maar hopen dat ze dat gaan blijven doen.
0: Voilà, zo heb je vandaag meteen een paar uitstekende kijktips meegekregen. En ik heb nog een luistertip ook, namelijk de volgende aflevering van Het Kwartier. Tot morgen!
20: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel.
16: Je vertellen wat je moet doen.
20: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
16: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
21: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
16: Doen we wel. Argenta.
22: Zo simpel kan het zijn.
23: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
24: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
25: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
26: Radio 1.
27: Voorproevers.
26: Met Bent van Looy.
28: Iedereen kent de iconische silhouetten van Jip en Janneke. Misschien zijn de tekeningen nog legendarischer dan de fantastische verhalen. Ook Pluk van de Pettenflat kunnen we ons in een handomdraai voor de geest halen. En Otje, de vrouw die het geniale universum van Annie M.G. Schmidt met inkt en penseel nog dikker in de verf zette en nog veel meer, heette Fiep Westendorp. Ze was een teruggetrokken mysterie, blijkt uit de biografie die eindelijk verschijnt. We hebben het erover in Voorproevers vandaag. Welkom.
29: Twips,

0: Dat was natuurlijk de Twips uit Ja Zuster, Nee Zuster, door Annie M.G. Schmidt geschreven.
1: Voorproevers.
0: Ja, Jip en Janneke, het schaap Veronica, pluk stuk voor stuk kregen ze een gezicht van illustrator Fiep Westendorp. Ze zijn onuitwisbaar in ons collectieve geheugen gebrand. Waarom weten we dan zo weinig over haar? Gelukkig is Annette Portegies hier. Welkom in Voorproevers, Annette.
2: Dank je.
0: Jij schreef met Joya Smit eindelijk een biografie over het leven van Fiep Westendorp. Waarom is dat? Was Fiep een teruggetrokken persoon? Waarom is dat dat we zo weinig over haar weten?
2: Dat komt voor een deel doordat ze haar eigen leven eigenlijk nogal aan het zicht heeft onttrokken. Ze vond dat dat eigenlijk niemand wat aanging. Dus ze vertelde er niet over in interviews. En zelfs voor de mensen met wie ze werkte, zoals de mensen bij de uitgeverij, vertelde ze niks over haar eigen leven. En heel veel mensen hebben gedacht dat ze eigenlijk alleen maar haar hele leven heeft getekend. En dat is ook zo. Ze werkte 10 tot 12 uur per dag. Ze zat dan op haar zolderkamer achter haar tekentafel. Ze was teruggetrokken. Het was niet iemand die veel uitging of die een groot sociaal netwerk om zich heen had.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, mensen dachten dat leven is misschien een beetje saai.
0: Dat was helemaal niet het geval, blijkt nu. Ze werd geboren in Zaltbommel in 1916. In wat voor soort gezin komt ze terecht?
2: Ja, ze komt helemaal niet uit een artistiek gezin. Mm-hmm. Wat het eigenlijk nog bijzonderder maakt dat zij ervoor koos om kunstenaar te worden. Haar vader was onderwijzer op een openbare lagere school in Zaltbommel. Zaltbommel was een klein vestingstadje langs de rivier de Waal. En toen ze daar geboren werd, dat was eigenlijk midden in de Grote Oorlog. En daar was ook in Zaltbommel wat van te merken, want Zaltbommel was een garnizoenstadje. Dus er waren daar militairen die de brug over de Waal moesten bewaken.
0: Mm.
2: En die ook de vesting bewaakten, omdat het land rondom Zaltbommel onder water kon worden gezet om een eventuele inval van de Duitsers tegen te houden. Dus er waren militairen in het stadje.
0: Belgische vluchtelingen ook?
2: Belgische vluchtelingen, ja, waren er ook. En dat waren ook was eigenlijk de belangrijkste informatiebron voor de mensen in Zaltbommel of wat er aan het front, aan het ijzerfront ook aan de hand was. Maar het was ook een stadje waar veel bedrijvigheid was. De Waal was een grote, was en toen een belangrijke route tussen de steden Utrecht en Den Bosch. Dus er werd veel over de Waal, over het water vervoerd. Dus er was veel bedrijvigheid in het stadje. En Fiep groeide daar dus op in een onderwijzersgezin. Haar moeder zorgde voor de kinderen. Ze had één broertje en één zusje. En ja, eigenlijk is ze daar tamelijk beschermd opgevoed. En wat daar bijzonder is en wat we ook niet goed kunnen verklaren, ook omdat ze daar zelf nooit iets over verteld heeft, was dat ze al als kind met heel hevige angsten te kampen had.
0: Ja, ze was anders dan de andere kinderen die ze kende, schrijf je ook.
2: Ja.
0: Hoe dan?
2: Ze was dus heel angstig en zo angstig dat ze op een gegeven moment niet meer naar school durfde. En die school was eigenlijk een heel veilige omgeving, want haar eigen vader stond haar voor de klas, dus die kon een beetje op haar letten. Ze zat in een ander klasje bij een juffrouw, ze durfde niet meer naar school en haar moeder heeft haar toen thuis gehouden. Haar ouders hebben een huis gekocht wat groot en licht was, om te proberen haar een beetje op te vrolijken. Ze kreeg medicatie, wat denk ik in die periode ook al heel bijzonder was, maar het hielp eigenlijk allemaal niet. Dus er werd zenuwzwakte geconstateerd. Wat dat dan ook inhield, dat weten we natuurlijk niet precies wat daar toen onder werd verstaan.
0: Maar dat klinkt heel begripvol allemaal. Thuishouden, een mooi lichthuis kopen, medicijnen.
2: Ja, het was een heel liefdevol gezin, denk ik. En vooral haar moeder heeft heel vroeg, denk ik, al gezien dat ze Fiep kon helpen door haar dingen te laten doen met haar verbeelding. Dus door haar te laten schrijven en te laten tekenen en te laten borduren. En dat was eigenlijk een gouden greep voor haar moeder. Fiep vond het allerfijnst om in de erker van het huis, en ze kon, als ze zo schuin keek vanuit de erker, kon ze de Waal zien. Dat was voor haar eigenlijk een van de prettigste dingen, om te tekenen in die erker en daar gewoon in haar eentje te zitten en in stilte te tekenen.
0: Uiteindelijk ontpopt ze zich wel, pas op de middelbare school. Maar dan krijgt ze wel ineens vrienden, wordt ze steeds meer naar buiten gericht.
2: Ja.
0: Dan wordt eigenlijk, komt er een andere fase. Ze ziet er ook helemaal anders uit dan haar leeftijdsgenoten. Hè?
2: Ja, en dat vind ik ook heel grappig. Ja. Er zijn vrij veel foto's uit die periode van haar. En je ziet haar dan gearmd tussen vriendinnen. Die vriendinnen zijn allemaal meiden met van die staarten, lange blonde paardenstaarten.
0: Zoals Janneke zou je kunnen zeggen.
2: Ja, Maar Fiep zelf zag eruit als een jongensmeisje. Ze liet haar haar kort knippen. Dat deed ze met Brill Cream, deed ze dat strak naar achter. Ja. Ze kocht een stoere mannenregenjas. En dat had ze gezien in de bioscoop. Ze zag films met Marlene Dietrich. Dus ze wilde ook eigenlijk het liefst van die mooie mantel pakken. Maar daar had ze geen geld voor.
0: Ja,
2: En ze ging zich dus kleden zoals de meisjes in de grote stad.
0: Ja, maar ze mag niet in Amsterdam gaan studeren. Want ze wil kunst studeren, tekenen, grafiek.
2: Ja.
0: Mag niet in Amsterdam.
2: Nee, en dat is misschien ook niet zo heel gek. Ze was pas 17 toen ze van de HBS kwam.
0: Ja.
2: Dat vonden haar ouders veel te jong om op kamers te gaan. Want je kan vanuit Zaltbommel onmogelijk heen en weer met de trein of wat dan ook naar Amsterdam iedere dag. Dus haar ouders waren het daar niet mee eens. Maar er was een alternatief en dat was eigenlijk een technische ambachtsschool in Den Bosch. En Den Bosch was natuurlijk wel heel gemakkelijk te bereiken vanuit Zaltbommel. Dus daar mocht ze naartoe. Dan kon ze gewoon thuis blijven wonen. Het grote nadeel daarvan was dat ze kwam op een school met alleen maar jongens. Ze was het enige meisje. En ze moest ook, om de artistieke vakken te kunnen volgen, moest ze ook alle technische vakken doen. Dus ze moest ook meetkunde en natuurkunde en technisch Duits, technisch Frans. En daar had ze grote moeite mee.
0: Ja.
2: Maar ze liet zich helpen door alle jongens en die probeerden haar er ook een beetje doorheen te slepen. Het eerste jaar moest ze opnieuw doen. Maar ze slaagde uiteindelijk met zeer goede cijfers voor alle artistieke vakken.
0: Wat was haar droom op artistiek gebied op dat ogenblik?
2: En ze wilde vrije kunstenaar worden. Dat was eigenlijk de droom van bijna alle leerlingen die daar die kunstvakken volgden. Dat waren er overigens maar weinig. Het waren er maar een stuk of 10 in het examenjaar. Dus ze wilde heel graag zich vrij vestigen als kunstenaar. Maar de docenten daar die waren eigenlijk heel realistisch. Het is in de periode, dus rond 1937. De economische crisis is op dat moment nog vol in de gang. En die docenten op die ambachtsschool die proberen eigenlijk alle leerlingen zover te krijgen dat ze reclamewerk willen gaan maken. Want dat is de enige manier waarop je met zo'n artistiek vak geld kunt verdienen.
0: Haar tekenstijl was meteen tamelijk opvallend. Je schrijft over de opvallende neus. En daar moest ik wel mee lachen, want die zijn natuurlijk later in haar werk heel belangrijk geworden. Dat zie je ook op die schooltekeningen. Hè?
2: Ja, ze tekende eigenlijk, als ze mensen moest tekenen, hadden ze bijna altijd een wipneus. En ze had zelf ook een wipneus. Ja. En haar moeder had een wipneus. En later in haar leven, als ze volwassen vrouwen moest tekenen, dan tekende ze altijd vrouwen die met hun billen naar achter liepen. En daarvan zei ze ook, van dat heb ik eigenlijk afgekeken omdat mijn moeder zo liep. En naarmate ik ouder word, ontdek ik dat ik zelf ook zo begin te lopen.
0: Ja, je ziet daar echt op café gaan en karakters tekenen die daar zitten. Rare oude mannetjes inderdaad, dames die met de kont naar achter lopen. Een enorme liefde voor, mens, lees ik daarin.
2: Ja. Terwijl ze op de middelbare school zat, waren het soms wel eens echte karikaturen waarin ze mensen belachelijk maakten. Maar naarmate ze wat ouder werd, werden het meer typeringen, heel rake typeringen en grappige typeringen ook.
0: Mm-hmm. Ze wil verder studeren, ze wil hogerop en gaat op een gegeven moment naar Rotterdam. Hoe evident was het voor meisjes en vrouwen van haar leeftijd en haar milieu om weer verder te gaan studeren?
2: Volstrekt niet evident. Ten eerste niet om verder te studeren, maar om naar de kunstacademie te gaan al helemaal niet.
0: Mm.
2: Ze was toen 21. Haar ouders vonden het op dat moment wel verantwoord als ze op kamers zou gaan, maar heel veilig. Ze ging op kamers in Lekkerkerk bij een tante. Dus die kon dan nog een beetje een oogje in het zeil houden. En dat ze naar de kunstacademie wilde, dat was eigenlijk van haar ouders. Nou ja, ik vond het eigenlijk wel bijzonder dat ze dat goed hebben gevonden. Ja. Want dat was voor meisjes en vrouwen werd dat beschouwd als onzedelijk.
0: Mm.
2: Want in het examenjaar van de kunstacademie moest je schilderen naar naaktmodel.
0: Natuurlijk.
2: Dat was voor jongens kennelijk geen probleem. Maar voor meisjes was dat eigenlijk not done. En nou ja, haar ouders hebben het goed gevonden dat ze dat ging doen. En dat was heel bijzonder. En wat er natuurlijk sowieso bijzonder aan was, was dat Fiep koos voor een carrière eigenlijk. Ze wilde haar droom waarmaken. Terwijl er van meisjes en vrouwen in die periode werd verwacht dat ze gingen trouwen en kinderen krijgen.
0: Ja. Ze komt aan in Rotterdam op het ogenblik dat ook de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Een stad die natuurlijk helemaal verwoest werd door die oorlog, is Rotterdam. Hoe brengt zij die oorlog door?
2: Ja, in het begin van de oorlog, of eigenlijk de maanden voor de oorlog, doen zij en haar medestudenten alsof er niks aan de hand is. De academie blijft ook gewoon open, dus de dreiging wordt steeds groter, maar de lessen gaan gewoon door. Ze woont op dat moment in Rotterdam op kamers bij een medestudenten in huis. En op het moment dat de oorlog uitbreekt in Nederland, worden meteen alle opleidingen gesloten tijdelijk, omdat de dreiging te groot is. Dus zij is thuis met haar medestudenten, Hank Hans. En dan wordt Rotterdam gebombardeerd. Ja. En ze zijn daarbij. Het gebeurt zelfs in de straat waar ze wonen. Niet het huizenblok waar zij zelf wonen, maar wel de overkant van de straat. Die wordt eigenlijk bijna helemaal verwoest. Grote paniek uiteraard. Dus Fiep rent de straat op met de familie Hans, die ze al vrij snel uit het oog verliest. Maar ze vindt wel in de menigte bij toeval een van haar medestudenten. En zij besluiten dan om door die brandende stad, en de paniek is op dat moment echt enorm, want ja, de mensen zijn bang dat de vliegtuigen terugkomen. Ze besluiten om langs het water, langs de rivier, naar Lekkerkerk te gaan lopen, naar haar tante, om te kijken of ze daar hun ouders kunnen bellen om te zeggen dat ze in veiligheid zijn.
0: Heel intens. De Duitse bezetter trekt uiteindelijk de stad in. En die hadden ook een cultuurkamer ingesteld. Wat was dat precies?
2: Ja, dat was een organisatie waarbij eigenlijk alle mensen met een artistiek beroep, niet alleen beeldend kunstenaars, maar ook bijvoorbeeld acteurs en schrijvers, zich moesten aanmelden als ze wilden blijven publiceren of optreden of tentoonstellen. En dat moest vanaf april 1942. Yes. En als je je daar niet bij aanmeldde, dan was het gewoon over en uit. Dan had je een beroepsverbod en dan mocht je niet meer publiceren.
0: Hoe stond zij daar tegenover?
2: Daar was ze heel duidelijk tegen. Ze wilde dat niet. Ze heeft wel in het eerste jaar van de oorlog heeft ze getekend voor tijdschriften die eigenlijk genazificeerd waren. Die waren overgenomen, waren de Joodse eigenaren weggestuurd en overgenomen door NSB'ers, door collaborateurs. Daar heeft ze voor gewerkt. En daar heeft ze later, denk ik, dat weet ik niet precies, maar daar heeft ze ongelooflijk veel spijt van gehad.
0: Maar het werd daar niet aangerekend, want sommige mensen zijn streng bestraft de oorlog.
2: Ja, maar dat waren allemaal mensen die hebben doorgewerkt na de instelling van de cultuurkamer. Juist. Fiep heeft zich daar niet aangemeld. En in het begin van de oorlog hebben heel veel mensen geprobeerd om een beetje mee te bewegen. Ook gewoon omdat er geld verdiend moest worden. Je kon heel principieel zijn, maar dan had je ook opeens geen inkomen meer. Dus er zijn veel mensen die bijvoorbeeld ook gewoon diensten en goederen hebben geleverd aan de Duitsers. Die zijn ook allemaal niet vervolgd naar de oorlog. En ook terecht, lijkt mij. Mm-hmm. Maar het ging heel cruciaal, ging het in die vervolgingen na de oorlog, voor kunstenaars die door hebben gewerkt en dus bij de cultuurkamer zich hebben aangemeld. Ja. En dat heeft Fiep niet gedaan. Maar dat betekende ook dat ze vanaf 1942 geen inkomen meer had.
0: Ja, hoe overleefde ze?
2: Door gewoon weer terug te gaan naar Zaltbommel en bij haar ouders in te trekken.
0: Goed idee. Ja. Na de oorlog besluit ze eindelijk dan toch naar Amsterdam te gaan. Ze vestigt zich als illustratrice aan de Keizersgracht. Een adres dat een illustratrice zich deze dagen niet kan permitteren, denk ik.
2: Dat denk ik ook niet.
0: Was dat een opwindende tijd, die eerste Amsterdamjaren?
2: Die Amsterdamjaren waren voor andere mensen heel opwindend, maar voor Fiep iets minder, want die was vooral veel thuis.
0: Ja.
2: In Amsterdam was het alle dagen feest. Niet alleen in de dagen na de bevrijding en niet alleen in de maanden na de bevrijding, maar zelfs in de jaren na de bevrijding. Dus daar werd in de binnenstad, in de cafés, in de kunstenaarssociëteiten, werd er veel feest gevierd.
0: Ze komt er wel mee in contact, hè, met die figuren. Een Bomans, met een Vestijk.
2: Ja, ze moet met die figuren in contact komen en ook naar die sociëteiten gaan, omdat ze gewoon opdrachten moet binnenhalen. Ze werkt als freelancer. Dus ze moet in contact komen met mensen met uitgevers, met name ook met schrijvers, om aan haar opdrachten voor tekeningen te komen. Maar ze werkte in die periode na de oorlog ook voor een jongere tijdschrift, Ruim Baan, waar al de schrijvers die je net opnoemt bij betrokken waren.
0: Ja.
2: En daar heeft ze al in een heel vroeg stadium, en is ook heel bijzonder, want ze was eigenlijk net begonnen met haar carrière, die dus in de oorlog stil is komen te liggen, aan heeft meegewerkt.
0: Mm-hmm. Moeten we het natuurlijk hebben over Annie M.G. Schmidt. Op welk moment doet zij een intrede in het leven van Fiep?
2: Dat was aan het eind van de jaren 40. Ze werkten allebei al voor dat eerder genoemde tijdschrift Ruim Baan. Maar toen hebben ze elkaar niet ontmoet. Mm. Toen heeft Fiep wel al een keer een gedicht van Annie geïllustreerd met een silhouetje. Net als ze voor Jip en Janneke later heeft gedaan. Maar toen hebben ze elkaar niet persoonlijk ontmoet. En ze ontmoetten elkaar in een journalistencafé in Amsterdam. Ze botsten tegen elkaar op bij de ingang.
0: En klikten meteen.
2: Klikten meteen, ja. Dat gevoel hadden ze in ieder geval allebei.
0: Waarom? Wat hadden zij gemeen?
2: Dat had ook, denk ik, iets met humor te maken.
0: Ja.
2: Ze konden ook ongelooflijk met elkaar lachen. Fiep vond het leuk dat Annie een beetje gemene humor had. Altijd heel scherp was. En wat ook wel, denk ik, daar geholpen heeft, dat ze in een bepaald opzicht elkaars tegenpolen waren ook. ze deelden hun gevoel voor humor, maar Annie vond het heel fijn om op de voorgrond te treden. Ja. En Fiep die stond 3 stappen achter daar een beetje te gniffelen. Mm-hmm. En dat was de rolverdeling die ze de rest van hun leven hebben volgehouden. Want ze zijn bevriend gebleven tot de dood van Annie en hebben ook samengewerkt tot de dood van Annie.
0: Wat we natuurlijk vooral uit die samenwerking kennen zijn Jip en Janneke, die silhouettekeningen. Die techniek van dat werken met silhouetten, dat bracht ook uitdagingen met zich mee. We hebben een mooi fragmentje hier.
3: Jip en Janneke is ontstaan omdat Parool ons dat vroeg om te doen, iets te maken. En toen kwam Annie op dit idee en ik kwam op het malle idee eigenlijk om er silhouetjes van te maken. Want later heb ik gemerkt hoe moeilijk het is alles zwart te hebben. En dan is het tekenen daarvan, je kunt zo weinig standjes maken. Dus ik doe er altijd vrij lang over om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ze doet er altijd vrij lang over om het voor elkaar te krijgen. Bij kleurillustraties of bij lijnillustraties kun je gewoon dingen overlappen, kun je tekenen wat je wil. Maar als je alleen maar zwarte vlakken hebt, is niet evident.
2: Nee, dat is heel ingewikkeld. En dat heeft ze zich later pas gerealiseerd, dat dat echt een technisch probleem oplevert. En heel vaak een technisch probleem. Dus vandaar ook dat Jip en Janneke, als ze getekend worden, altijd met van die gespreide vingertjes, bijna als klauwtjes zijn, omdat je anders de handjes niet kunt onderscheiden. Ze kunnen elkaar ook bijna niet aanraken. En later, toen ze Jip en Janneke ging tekenen in een gekleurd decor, dat is ze later gaan doen voor het tijdschrift Bobo, toen ontdekte ze ook van, ja, dit is echt heel ingewikkeld wat ik heb bedacht. En ze moest voor bijna elk van die tekeningen dus echt zelf een technische oplossing bedenken, wat wel gelukt is en wat eigenlijk ook, denk ik, voor haar heel leuk is geweest, omdat het gewoon uitdagend was om telkens opnieuw van die tekeningetjes te maken.
0: En dat maakt ze misschien net zo bijzonder, omdat ze zo anders zijn dan andere tekeningen. Die houdingen zijn zo typisch.
2: Ja, daar heb je misschien wel gelijk in. Ja. Dat zou best kunnen.
0: De ster van Annie M.G. Schmid reist heel snel. Het werk dat ze samen maken wordt heel populair. Fiep is iets minder bekend. Wat ik een heel mooi stuk vond uit het boek was hun werk op de redactie van het Parool voor de vrouwenrubriek. Eigenlijk een feministische rubriek. Wat was daar zo bijzonder aan? Waren ze allebei gebeten om dat te doen?
2: Ja, en niet alleen zij. Ze waren met een hele groep van gelijkgestemde vrouwen. Het was in de jaren 50. Dat was eigenlijk al bijzonder. Dat was voor de tweede feministische golf dat zij hiermee begonnen. Zij maakten in het Parool, dat in de oorlog een verzetskrant was en direct na de oorlog een landelijke krant. Dat is nu een Amsterdamse krant, maar het was toen een landelijke krant. Mm-hmm. Daar werd een vrouwenrubriek voor bedacht. En dat was op zich niet zo bijzonder. Want veel kranten hadden zo'n rubriek met breipatronen en recepten en van dat soort dingen. Maar deze vrouwenpagina wilde behalve dat, want dat moest ook om mensen niet meteen af te schrikken. Deze vrouwenpagina had de ambitie inderdaad om vrouwen ook te laten zien dat er meer in het leven was dan alleen maar moeder en huisvrouw worden. Mm-hmm. Dus er was een hele groep van schrijfsters en illustratoren betrokken bij deze vrouwenpagina. Ze waren niet activistisch, ze klommen niet op de barricades, het waren geen dolomina's.
0: Dat was ook weer door humor, hè?
2: Ja, dat was inderdaad, vooral natuurlijk de teksten van Annie, die waren bijna altijd grappig. Maar er werden ook serieuze teksten geschreven. En Fiep maakte daar dan tekeningen bij en kreeg ook de vrijheid om dat te doen. Waardoor er altijd toch een soort knipoog aan die teksten kwam. En die combinatie van ernst en luim, die combinatie mm-hmm. werkte kennelijk heel goed. Dus die vrouwenrubriek was eigenlijk in heel korte tijd veruit de best gelezen rubriek van de hele krant.
0: Illustraties, dat betekent natuurlijk rubrieken, dat betekent ook prentenboeken, maar betekent ook heel vaak reclamewerk. Dat deed ze haar hele leven lang. Hè?
2: Ja, dat werd veel beter betaald dan te werken voor de krant.
0: En ze was daar ook heel precies in, van hoe die dan gedrukt werd, welke kleuren er gebruikt werden.
2: Ja, nou sowieso was het verhaal bijzonder, want als je reclamewerk maakte, en het reclamewerk dat ze maakte samen met Annie, dat ging soms in oplagen van meer dan 100.000 exemplaren. Dan kon het ook gedrukt worden in kleur. Terwijl het werk wat ze maakte voor kranten, daar was natuurlijk geen geld voor kleurendruk. Dus voor haar was het al heel fijn om af en toe dat reclamewerk te kunnen doen, om in kleur te kunnen tekenen.
0: Mm-hmm. Dat was heel streng. Op een gegeven moment loopt ze voorbij een serviesje waarop afbeeldingen van haar, denk ik, van Jip en Janneke zijn afgebeeld. Niet in het zwart, maar in het roze, werd ze heel boos.
2: Ja, Ja. Toen was ze al een heel stuk ouder. Want ja. die samenwerking met de HEMA, want daar ging het over. De samenwerking om die merchandising niet alleen te maken in boekjes, maar ook in producten. Die is pas tot stand gekomen eigenlijk aan het eind van haar leven.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ze vond het niet makkelijk om zich kwetsbaar te tonen. Om met mensen om te gaan, lijkt het ook.
2: Ja, ik denk dat ze ook, ze zal geleerd hebben in de loop van haar leven hoe weinig mensen te vertrouwen zijn. Sommige mensen in ieder geval, dus daar was ze voorzichtig mee. En ze was denk ik van kinds af aan al heel erg op zichzelf.
0: Mm-hmm.
2: Dus veel mensen hebben er in haar omgeving wel over geklaagd, van je laat zo weinig van jezelf zien.
0: En zelfs haar vrienden, hè?
2: Ja.
0: Zelfs Annie, die op een gegeven moment zelfs bij haar intrekt op de vlucht voor de depressies van haar man Dick.
2: Ja.
0: Heeft ze echt Fiep gekend, denk je? De echte Fiep?
2: Dat denk ik eigenlijk wel. Zij waren heel erg nauw op elkaar betrokken. Zij gingen ook met elkaar op vakantie. Ze gingen op skivakantie bijvoorbeeld ook. Dan werd er altijd stevig, weinig geskiet, maar wel stevig gerookt en stevig gedronken.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat zij elkaar toch wel goed gekend hebben. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Maar de betekenis van de vrouwen in elkaars leven was iets anders. Want Annie was natuurlijk veel socialer.
0: Mm.
2: En die had ook vanwege haar verschillende werkzaamheden, niet alleen maar als schrijfster, maar ook als schrijfster voor de krant of voor boeken. Maar ze maakte natuurlijk ook musicals en dat soort dingen. Dus Annie had altijd een hele grote groep mensen om zich heen met wie ze samenwerkte. Fiep was zuinig op wie ze samenwerkte. Ze werkte op een gegeven moment ook echt bijna alleen maar met haar eigen vriendinnen samen. Dus Annie was een ander mens. En Fiep was voor haar één van de mensen in haar leven. Terwijl andersom Annie voor Fiep één van de weinige mensen in haar leven was.
0: Ze heeft wel geprobeerd om zich los te weken ook van Annie op een bepaald moment.
2: Ja, dat was eigenlijk meer verstandelijk dan dat ze dat graag wilde. Maar ze wilde Annie de kans geven om ook met andere mensen te werken. En ze wilde dat Annie niet het gevoel had van het moet altijd met Fiep.
0: Vond ze dat haar werk naar waarde geschat werd?
2: Nee, dat denk ik niet. Ze heeft zo vaak gezegd dat ze het niet erg vond dat ze nooit een prijs heeft gewonnen, dat ik het eigenlijk niet geloof.
0: Ja, en ze was wel heel blij toen er toch een tentoonstelling kwam.
2: Toen er een tentoonstelling kwam en toen ze ook aan het eind van haar leven een oeuvreprijs werd toegekend, het oeuvrepenseel. Ze had nog nooit in haar leven een gouden of een zilveren penseel gewonnen voor haar werk. Dat was een van de prestigieuze illustratorenprijzen. Die heeft ze nooit gewonnen. En aan het eind werd er een oeuvrepenseel bedacht. En die kreeg ze en daar was ze toen toch heel
0: blij
2: mee.
0: Was ze wel blij mee, ja. Wie haar werk wel naar waarde schatte was Dick, de man van Annie M.G. Schmidt. Die op een gegeven moment zegt van, dit werk is van een internationale klasse. Het is zonde dat dit maar voor zo'n kleine groep in zo'n klein landje blijft. Waarom denk je bleef een echte Dick Bruna-achtige doorbraak uit?
2: Dat zal misschien te maken hebben met haar eigen bescheidenheid. Ze heeft een aantal keren in internationale musea geëxposeerd. Maar dat is dan in Nederlandse kranten eigenlijk helemaal niet eens terug te vinden. Dus ze heeft daar zelf ook absoluut niet de publiciteit over gezocht. En ze heeft haar ook niet over op haar borst geklopt. Mm. Dus dat heeft te maken met haar eigen bescheidenheid. Het zal misschien ook samenhangen met het feit dat ze een vrouw was. Er waren nog niet zoveel vrouwelijke illustratoren. En mannelijke illustratoren traden toch altijd meer op de voorgrond.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat dat allebei heeft meegespeeld.
0: Ja, nu komt er wel een tentoonstelling van 19 juni tot en met 13 september in het Rijksmuseum zelfs. Dat is bijzonder.
2: Dat is fantastisch.
0: Ja. Ja. En eindelijk zou ik zeggen.
2: Ja.
0: Jullie boek Fiep ligt nu in de boekenwinkel. Annette Portegies, dankjewel voor het gesprek.
2: Graag gedaan.

0: Wie de originele tekeningen van Fiep Westendorp dus wil zien, moet naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Vanaf 19 juni kan dat. En wie geprikkeld is geraakt door dit bijzondere verhaal, moet een kijkje nemen in ons voorproeversarchief. Daar liggen er nog honderden op u te wachten. Op VRT Max is het te doen.
1: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
2: De situatie in Vlaanderen is ronduit dramatisch als het over spieken gaat. Dat begint al in het middelbaar. Een recente bevraging van de scholierenkoepel toonde aan dat wij veel te weinig spieken. Ik zag dat dus slechts 70% van de middelbare studenten die gebruikt meerdere keren per week AI. En 50% leert daar nog iets van ook. Dus dat is dramatisch. Wij moeten naar 100% AI-gebruik en 100% leerrendement eruit. Ik volg daarin mijn collega uit de cognitieve psychologie. Het is tijd dat we de Vlaamse jeugd deftig leren spieken met AI.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. The world is a vampire. Na twee uitverkochte shows in Antwerpen geeft Billy Corgan op vrijdag 4 september een extra concert in Bozaar. De frontman van The Smashing Pumpkins brengt A Night of Melancholy and Infinite Sadness met koor en symfonisch orkest. Billy Corgan, op 4 september in Bozaar, Brussel. Tickets via gracialive.be, samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
5: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
4: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
8: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
7: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
8: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
7: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
9: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Vakantiehuis, huur, fietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech.
10: Wat?
11: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
10: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Verschillende bedrijven zijn er niet in geslaagd om de centenindex door te rekenen in de loonbrieven voor deze maand. Door de centenindex worden de voltijdse lonen van meer dan 4000 bruto enkele keren niet volledig geïndexeerd. De wet werd enkele weken geleden goedgekeurd en nu moet die centenindex ook verrekend worden in de loonbrieven. En dat lukt niet in een aantal sectoren zoals de energiesector. Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen vraagt een overgangsperiode.
15: Dit is de meest complexe wetgeving die ik in mijn leven heb gezien, die bovendien binnen de 24 uur moet toegepast worden. Dat is onmogelijk. Vandaar onze oproep om een vorm van gedoogperiode te voorzien, zodat bedrijven zich daar te goed kunnen op voorbereiden.
14: Supermarktketen Colruyt heeft het afgelopen boekjaar minder winst geboekt dan verwacht. De netto-winst daalde met ruim 4% tot €337 miljoen. Colruyt blijft ook klanten verliezen. Het marktaandeel van de supermarktketen daalde verder tot 28,5%. Colruyt wijt het klantenverlies aan het feit dat alsmaar meer supermarkten zoals Delhaize en Carrefour open zijn op zondag of 7 dagen op 7 open zijn. Bij die supermarkten gaat het vaak om zelfstandige uitbaters. Voor Colruyt is open zijn op zondag moeilijk omdat het als keten hogere lonen moet betalen dan de supermarkten die in handen zijn van zelfstandigen. In natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg is vanmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 4:30 een oproep en rukte meteen uit. De brand is intussen onder controle, zegt Gretel Kerkhofs van brandweerzone Zuidwest-Limburg.
16: Op dit moment is het vuur volledig omschreven. Hier en daar nog een kleine brandhaard, maar onze ploegen zijn met 4 bosbrandweerwagens en een heleboel manschappen ter plaatse en hebben het vuur onder controle eigenlijk.
14: Hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Tech-biljonair Elon Musk daagt de Duitse openbare omroep ZDF voor de rechter. Een nieuwslezer zei vorige week dat Musk en de Britse extreemrechtse activist Tommy Robinson de rellen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hadden aangewakkerd. En dat pikt Musk niet. Toch speelde hij een aanstokende rol, zegt professor digitale media Iko Mali. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt een incident op het kanaal. Een Russisch militair fregat zou daar waarschuwingsschoten hebben gelost op een Brits jacht. Dat gebeurde vanmorgen tussen het Isle of Wight en de Normandische kust. Eergisteren nog had de Britse zeemacht op het kanaal een Russische tanker geënterd en zijn bemanning opgepakt, maar dat incident zou er niets mee te maken hebben. Het weer vanavond en vannacht wat wolken, maar het blijft droog bij minima tot 16 graden. Morgen opnieuw meer zon bij maxima tot 26 graden. Vanaf donderdag heet tot 30 graden of meer en vrijdag meer kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
13: Radio 1. Zomerland.
17: Met Hannelore van Bezouw.
18: Er komt een hittegolf op ons af. Tegen het einde van de week zitten we aan 33 graden. Tegen het einde van dit uur zou je in ieder geval al opgewarmd moeten zijn voor de dinsdagavond met Texas, Frans Kalf, Kelela. En dit is Angel met de mannen van Justice en What You Want. Welkom.

Deze zit ondertussen in het collectieve geheugen What You Want. En Angèle heeft gisteren op TikTok een video geplaatst waarin ze teast naar een nieuw nummer. Het lijkt erop dat dat deze vrijdag uitkomt en daarmee kan het uitkijken naar het weekend beginnen. Tenminste toch als je van hitte houdt, want het wordt de komende dagen een stuk warmer. Begin volgende week gaan we zelfs richting de 35 graden. Dat is best heftig. Laat ons dus maar al stilletjes aan in zwoele sferen beginnen komen. Dat kan perfect met Janelle Monáe, Sean Kuti en Egypt 80 en Float.

The Summer Sun van Texas onder de avondzon. En zometeen komt Kelela eraan. Door werken op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen nog 15 minuten vertragen in Temse. En in Mechelen is de Battelbrug defect. Radio 1. Zomerland.

Kelela komt op 2 november naar La Madeleine in Brussel met een nieuw album. Op 10 juli komt New Avatar uit. En daarop gaat ze aan de slag met geluiden uit de shoegaze, R&B, elektronica en grunge. Er komen ook wat leuke features op. Pink Panthers, AK Paul en Fouché onder andere. Dit was Linkin B. En ook de Australische singer-songwriter Julia Jacklin heeft plannen. In september komt zij met een nieuwe plaat. En daar is dit al de eerste single uit. In typische Julia Jacklin-stijl. Get away from me. I think I'll love you soon.

0: Dit is het album van de week.
1: Toen ze 18 was, leerden we Olivia Rodrigo kennen met haar hit Driver's License. Vorig jaar was ze nog headliner op Rock Werchter en dit jaar, op haar 23 ondertussen, neemt ze opnieuw de spotlight in met haar derde album. You Seem Pretty Sad for Girls So In Love. Ze schreef het album tijdens een dol verliefde periode. Al die intense gevoelens van verliefdheid hoor je ook op de plaat. Maar de relatie in kwestie is ondertussen voorbij en ook dat komt aan bod. Qua geluid laat ze zich heel erg inspireren door het geluid uit de jaren 80. En die geluiden uit de jaren 80 zijn ook onder de indruk van haar, want ze mag een aantal grootheden van toen haar vrienden noemen. David Byrne bijvoorbeeld, ook Robert Smith, is grote fan van Olivia Rodrigo. En die laatste heeft zelfs ook een feature op het album. Je kan een exemplaar winnen van You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love via het Radio 1-kanaal op VRT Max bij Doe Mee. En nu laat ik je twee nummers horen uit dat album. Zometeen hoor je Stupid Song, maar laat ons eerst luisteren naar die fameuze collab met Robert Smith van The Cure op de nieuwe plaat van Olivia Rodrigo. Dit is What's Wrong With Me.

Twee nummers uit You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Het nieuwe album van Olivia Rodrigo. Stupid Song was dit. En daarvoor het nummer met Robert Smith van The Cure. What's Wrong With Me. Exemplaar kan je winnen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. En dan gaan we verder naar een Grammy-winnende hit van Aretha Franklin uit 1985. Dat is Freeway of Love.

0: Vorige week was Kim Kleisters jarig en dat werd gevierd vanuit toch wel lichtjes onverwachte hoek, want Zwangere Guy kwam met een nieuwe single met een heel laidback sfeertje. Vocals van Lisa van der Aa staan er ook op en uiteraard beats van Chucky. Videoclip in Tennis Tenue komt morgen uit en de audio heb ik hier al voor je klaarstaan. Kim Kleisters van Zwangere Guy.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret, rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

Plaza di Samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

Elton John, The Bitch is Back. En ook Jack White is back. Back in ons land en back in de AB in Brussel. Vanavond en morgen speelt hier twee concerten. Alle twee uiteraard en helaas uitverkocht. Maar niet getreurd, want Jack White komt al snel met een cadeautje voor iedereen. Over een maand op 10 juli brengt hij een volledig nieuw album uit. Het heet Frozen Charlotte. En dat is God and the Broken Ribs.

0: Zometeen speelt Frankrijk tegen Senegal in het WK voetbal. En dat kan je na het nieuws van 8 uur volgen hier op Radio 1 in Sporta. Nog een heel fijne dinsdagavond verder.
1: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
2: Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
3: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
1: Ja, nee. Het is een beurt.
4: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
3: 5 weken.
1: Ça va nog.
4: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Breaking
7: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
8: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
4: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Er is veel hinder voor het treinverkeer vanavond nadat er een brandje was ontstaan in het Centraal Station in Brussel. Het brandalarm ging af en alle reizigers moesten het station verlaten. De brand was snel onder controle, maar alle verkeer op de Noord-Zuidverbinding in Brussel heeft een tijd lang stilgelegen en dat heeft gevolgen voor de rest van het land. Je hoort Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
11: Rond 7:15 hebben wij de melding gekregen dat er een brand was in Brussel Centraal op spoor 2. Die is intussen geblust door de brandweer. Het was een kleine brand, maar wel met schade. Er zijn verschillende kabels gesmolten en die gaan wij in de loop van de nacht herstellen. Het verkeer in de Noord-Zuidverbinding is intussen wel terug opgestart over 4 van de 6 sporen. En normaal gezien, morgenochtend moet alles hersteld zijn en zal er geen hinder meer zijn.
10: Het heeft ook gebrand in natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg. Die is onder controle. Rond 4:30 is daar brand uitgebroken. Enkele honderden hectare heidegebied is afgebrand. De brandweer was snel ter plaatse, onder meer met een drone, en kon de brand vrij snel omschrijven. De oorzaak is nog niet duidelijk. De komende tijd blijft het wel opletten door het warme weer in natuurgebieden, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
12: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
10: Verschillende bedrijven zijn er niet in geslaagd om de centenindex door te rekenen in de loonbrieven voor deze maand. Door die centenindex worden de voltijdse lonen van hoger dan €4.000 bruto enkele keren niet volledig geïndexeerd. Die wet werd enkele weken geleden goedgekeurd en nu moet die centenindex dus ook verrekend worden in de loonbrieven. Maar dat lukt niet in een aantal sectoren, zegt Pieter Timmermans van het VBO. Hij vraagt een overgangsperiode.
13: Dit is de meest complexe wetgeving die ik in mijn leven heb gezien, die bovendien binnen de 24 uur moet toegepast worden. Dat is onmogelijk. Vandaar onze oproep om een vorm van gedoogperiode te voorzien, zodat bedrijven zich daar te goed kunnen op voorbereiden.
10: Het supermarktketen Colruyt heeft het afgelopen boekjaar minder winst geboekt dan verwacht. De netto-winst is gedaald met ruim 4% tot €337 miljoen. Colruyt blijft ook klanten verliezen. Het marktaandeel is verder gedaald tot ruim 28%. Volgens de supermarktketen komt dat doordat alsmaar meer concurrenten zoals Delhaize en Carrefour open zijn op zondag of 7 dagen op 7 open zijn. Bij die winkels gaat het vaak om zelfstandige uitbaters. Vanavond en vannacht wat wolken, maar meestal droog en tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag veel zon en opnieuw warm tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
14: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: Radio 1. Sportza WK. Met Evelien de Bakker.
0: Hou je instapbewijs maar al klaar, want straks stap je opnieuw op de sneltrein van het WK voetbal. Met onder andere de titeldragers van 2018 en 2022 die hun eerste baltoetsen gaan realiseren. Verder ook haltes aan de Hockey Pro League met de Red Lions en de Red Panthers vanavond en de Balwaze Belgium Tour die morgen van start gaat.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je

0: Een maand geleden, heel Vors Nationaal nog betoverd en goud gekleurd. Er waren lange wachtlijsten om haar live te kunnen zien begin mei. Dan heb ik het natuurlijk over Olivia Dean en Baby Steps. De eerste stapjes worden vandaag ook gezet in groep I en groep J op het WK-voetbal. Dat vertaalt zich naar titelverdediger Argentinië dat het vannacht gaat opnemen om 3 uur tegen Algerije. Oostenrijk kijkt vanaf 6 uur morgen vroeg dan weer diep in de ogen van Jordanië. Maar als je jouw WK-pronostiek nog moet invullen, dan ligt de hoogste druk bij de wedstrijd Irak en het Noorwegen van Haaland. Aftrap om middernacht is dat. En over minder dan een uur is het aan WK-winnaar van 2018 en natuurlijk de runner-up van 4 jaar geleden. Frankrijk is dat versus Senegal. Maar ik stel voor dat we nog even teruggaan naar de wedstrijd van gisteren. De wedstrijd die er voor België toedeed uiteraard. Dat waren onze rode duivels die in actie kwamen tegen Egypte. Maar heel ons Belgeland donderde gisteravond van zijn roze wolk. De voorbereiding van onze rode duivels was geweldig positief. Misschien wel iets te positief, zou je achteraf kunnen denken. Een Egyptische reality check volgde in het bloedhete Seattle. En we mogen Romelu Lukaku en Thibaut Courtois absoluut dankbaar zijn. De ene dwong meteen na zijn invalbeurt die cruciale gelijkmaker af. En de andere pakte uit met belangrijke reddingen op momenten dat Egypte echt wel beter in de wedstrijd zat en aanspraak kon maken op een tweede goal. Aan het eind van de rit mogen we dus zeker niet mopperen met een gelijkspel. Daags na dat gelijkspel tegen de Egyptenaren had Tess Els een gesprekje met Leandro Trossard.
1: Goedemorgen, Leandro. Eerste vraag. Heb je goed geslapen na die 1-1 of is dat toch nog wat in het hoofd blijven malen?
2: Nee, ik heb wel goed geslapen. Natuurlijk hadden we liever gewonnen, maar ik denk uiteindelijk dat we nog tevreden mogen zijn met een gelijkspel.
1: De hitte van gisteren, voel je dat in het lichaam, een match spelen in zo'n warmte?
2: Ja, dan, natuurlijk, dat zijn niet de beste omstandigheden. Ik denk vooral het veld, wat moeilijk was voor ons.
1: Heel droog.
2: Op een gegeven moment en vrij lang. Maar natuurlijk, ja, daar moet je mee omgaan. En dat was, ik denk, in de eerste helft moeilijker voor ons. Ik denk, de tweede helft was beter. Dus ja, dat was wel het positieve daaraan.
1: De reden, want er wordt gezegd, ja, we zijn misschien niet scherp genoeg begonnen. Heb je daar nu na een nacht slapen of na nog een analyse een andere reden voor het begin?
2: Dat is altijd moeilijk om achteraf er iets over te zeggen. Maar ik denk gewoon dat er te veel afval was in de eerste helft. En daardoor kwamen we niet in ons spel. En ik denk dat dat gewoon de tweede helft veel beter was, waardoor we ook kansen creëerden.
1: Maar het was niet zo dat dat een bewuste keuze was van we gaan nog wat energie sparen, dat dat meegegeven werd op voorhand van we
2: Nee, absoluut niet. Nee, want we willen altijd heel sterk aan de wedstrijd beginnen, want dat kan je helpen gedurende de wedstrijd. Ja, dat is moeilijk te verklaren. Ik denk gewoon dat we, gelijk zeggen, de eerste helft te veel passes naar de verkeerde kleur speelden. En dan is het heel moeilijk op dat moment, want ze hebben ook heel goede spelers vooraan, zeker, om te counteren. En dat was het geval.
1: Ja. In de tribune was het moeilijk om het verschil te zien tussen België en Egypte in het rood, maar op het veld dan ook.
2: Oh ja, ik zeg, ik denk als we die kleine dingetjes aanpassen naar de volgende wedstrijd, en dan denk ik wel dat het veel beter zal gaan.
1: Jouw match persoonlijk, hoe kijk je daarop terug?
2: Ik denk in het algemeen dat ik wel tevreden ben van mijn eigen wedstrijd. Het is natuurlijk jammer dat ik ook geen stempel heb kunnen drukken met een goal of assist. Maar in het algemeen ben ik wel tevreden en ik hoop dat nog beter te kunnen doen naar de volgende wedstrijd toe.
1: Ja, je bent op rechts begonnen, dan ook gewisseld met Doku van posities. Zijn dat dingen die in de match bijgestuurd worden of voelen jullie dat automatisch aan?
2: Nee.

0: Nee, deze keer was de coach die ons van flank wou laten veranderen. Maar ik denk dat dat al meerdere keren gebeurd is. Als hij aanvoelt dat het een tactische keuze is om iets anders te proberen, ja, dan doen we dat gewoon.
1: Een van onze analisten in Brussel, Gert Vrijen, die vroeg zich af, ja, ook als je op rechts stond, ging je wel redelijk veel naar binnen zelf die bal zoeken. Is dat ja, uit eigen initiatief dat je dan denkt van ja, daar word ik meer in het spel betrokken?
0: Een beetje van beide. Ik denk de coach had ook al op voorhand gezegd, omdat zij ook overal man op man speelde om mijn verdediger mee te trekken, om zo naar het middenveld te komen en ruimte te creëren voor anderen om daarin te lopen. En dan uiteindelijk is het ook wel een beetje mijn eigen spel om overal wat te zwerven en dan kom ik het beste tot mijn recht. Ik denk in de eerste helft dat we daar niet zoveel van profiteerden, maar in de tweede helft denk ik wel dat we zo ook wel wat kansen creëren.
1: De impact van Romelu Lukaku, daar gaat het nu ook natuurlijk over. Die valt in en na 23 seconden valt dat doelpunt. Is dat iets ook dat je op het veld merkt dat de tegenstander dan ja, toch wat meer ja, schrik heeft als hij het veld opkomt?
0: Ja, misschien wel. Natuurlijk, Romelu heeft een présence. Hè. En iedereen weet wat hij kan. En zeker in de box. Dat is een doelpuntenmaker. Dus natuurlijk was het nu wel heel snel dat die goal viel. En het is jammer dat net die waterbreak, zeg maar, viel. Want ik denk dat we momentum aan onze kant hadden. Maar ja, als hij op het veld staat, dus, dan heb je een présence van voren. Kun je die ballen kwijt natuurlijk. En ik denk dat dat wel soms angst en boezem bij de tegenstander.
1: Ja. Ook eventjes over Jeremy Doku. Die had een wat lastigere wedstrijd. Zat ook altijd in de dubbele of driedubbele dekking. Mm-hmm. Maar achteraf had de coach het ook over ja, toch nog altijd die ademhalingsproblemen. Weten jullie daar iets over? Praat hij daarover?
0: Nee, niet zozeer. Ik weet dat hij op begin van de week, vorige week, wat last ervan had. En op het einde van de week wist ik niet wat hij nog had. Dus ik kan daar niet veel over zeggen. Nee.
1: Hebben jullie s'avonds nog naar Iran Nieuw-Zeeland gekeken?
0: Ik denk dat de jongens wel wat persoonlijk naar die wedstrijd hebben gekeken, maar ik zelf heb er niet veel van gezien. Nee.
1: Maar er waren wel nog vrije momenten, want er was veel familie aanwezig, denk ik.
0: Ja, het was gewoon vrij voor de jongens en gewoon op het gemak waar we kunnen rusten.
1: Dankjewel, Jan.
0: Alsjeblieft. Merci.

0: 1979 klonk waanzinnig vrolijk, ook al ging het nimmer over een verloren liefde en een gebroken hart. Blondie en Heart of Glass. In Mechelen is de Battelbrug op dit moment defect en door werken wordt de E40 van Veurne naar Jabbeke afgesloten in Nieuwpoort. Je moet daar omrijden via afrit 3 en route J. Sportza. We parkeren de wereldbeker nog heel even, want straks om 9 uur is er natuurlijk de wedstrijd Frankrijk-Senegal en dat volg je hier bij Sporza op Radio 1. Maar eerst kunnen we nog eens terug naar het wielrennen, specifiek naar Thibaut Nijs. Want hij is terug van weg geweest na zijn rentrée van afgelopen weekend in de grote prijs Gippingen in Zwitserland. Staat hij morgen ook aan de start van een andere Zwitserse koers, de Ronde van Zwitserland. Nijs zijn voorbereiding op het wegseizoen werd compleet in de war gestuurd toen hij een knieblessure opliep. Die revalidatie duurde toch enkele weken, maar nu is hij volledig hersteld. Vandaag blikte hij onder meer terug op die revalidatie van de voorbije maanden.
1: Ik kan de afgelopen periode indelen in twee fases eigenlijk. Die eerste 4-5 weken waar dat heel vervelend thuis zitten is in de zetel en eigenlijk heel weinig dingen dat je kan doen, mag doen. Ook moeilijk om je hoofd eigenlijk echt heel veel rust te geven, omdat er ook weinig dingen zijn waar je hoofd mee kan leegmaken. Het is niet dat je even tijd hebt om een week op vakantie te vertrekken of allemaal leuke dingen te gaan doen, want je zit gewoon vastgekluisterd aan de zetel door die knie. Dus het is niet dat je helemaal 4 weken leuke dingen kan gaan doen of je hoofd leegmaken, om het zo te zeggen. Maar nadien ben ik wel vrij snel en direct ook vrij stevig terug kunnen beginnen trainen. En dat is eigenlijk niet gestopt tot vorige week. Eigenlijk vrij vlekkeloos, zonder veel miserie. Gewoon mijn ding kunnen doen, alles kunnen afvinken. En ik ben zeker nog niet op mijn absoluut topniveau. Maar ik denk voor de tijd dat ik gekregen heb, sinds dat ik terug aan het trainen ben tot nu, had het gewoon niet beter kunnen zijn. En daar kan ik alleen maar heel tevreden mee zijn dan.
0: We zijn zeer benieuwd of de jonge Nijs de komende dagen zich kan tonen in de vijfdaagse rittenkoers. Hoe het zit met de vorm, blijf nog even gissen. Voor Nijs ook zelf.
1: Het is niet dat ik hier zonder enige verwachting naartoe kom. Ik wil ook wel ergens wel presteren. Maar ik ben zoals altijd wel heel realistisch ook. En ik weet dat ik met dit deelnemersveld op dit parcours wel echt 100% gaan moeten zijn om mee te doen voor de overwinning. En daarvoor heb ik nog niet genoeg bevestiging gekregen of dat eventueel mogelijk is. Het zou kunnen, maar ik heb nog maar 1 wedstrijd gereden en de rest op training is dan natuurlijk moeilijk om die waardeverhoudingen echt effectief te gaan zien. Ik heb er vertrouwen in, maar ook wel met een realistische kijk richting de komende dagen. Ik heb vandaag de eerste rit verkend van morgen. En dat is een rit die op papier mij 100% goed ligt. Het zou niet beter kunnen zijn, maar dan zitten met 2 factoren. 1, een ongelooflijk sterk deelnemersveld, waar er een aantal van zijn die dat ook 100% op hun lijf is geschreven. En ten tweede, dat ik misschien nog niet op mijn top van mijn kunnen aan het presteren ben. Dus het gaat een hele, hele moeilijke uitdaging worden. Zo niet probeer ik de ploeg zo goed mogelijk te helpen of een zo goed mogelijk resultaat te rijden of mijn eigen een week lang leeg te rijden om hier beter van te worden.
0: Een gebeten Thibaut Nijs, dat horen we graag. Hij heeft het al een paar keer aangehaald, maar dat deelnemersveld is dus effectief niet van de poes, met Tadej Pogacar, Primoz Roglic en voormalig Olympisch kampioen Richard Carapaz zijn er heel wat grote kanonnen die strijden om die eindzegen. Al is het natuurlijk met Pogacar aan de start nog altijd de vraag of er ook effectief veel strijd te zien zal zijn. Ook Mathieu van der Poel die staat aan de aftrap, dus zal Thibaut Nijs sterk moeten zijn om eventueel een ritzege binnen te halen. Veel vragen dus nog, de antwoorden die krijgen we de komende dagen. Sportza.

0: She's Not There van Santana. Straks kunnen we ook even vooruitblikken op de Waloise Belgium Tour. Die gaat morgen, net zoals de Ronde van Zwitserland, helemaal van start gaan. En ook een groot Belgisch vertegenwoordiging dat daar aanwezig gaat zijn. Dus we gaan dat samen bekijken. Want natuurlijk geen klachten over de sportzomer van 2026. Over minder dan 3 weken is er al de start van editie 113 van de Ronde van Frankrijk. Dat is op zaterdag 4 juli in Barcelona. En de laatste dagen en weken wordt de laatste rechte lijn op verschillende manieren ingevuld bij de renners. Wout van Aert zou normaal gezien op dit moment op hoogtestage moeten aansluiten, maar door zijn ontstoken elleboog staat die tourvoorbereiding nog even on hold. Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, dat hoorde je daarnet al met het interview bij Thibaut Nijs, die staan vanaf morgen dan weer aan de start van de Ronde van Zwitserland. Maar ook veel renners die doen dus nog die laatste conditietest in ons land met de Waloise Belgium Tour. Vandaag was daar de officiële ploegenvoorstelling met onder andere een uitmuntend sprintersveld. Denk maar aan Tim Merlier, aan Jasper Philipsen, ook Olaf Kooi. Terwijl namen als Tibor Del Grosso en Florian Vermeers in de vijfdaagse meestrijden voor de eindwinst. Collega Marnix Gerrits liever, die kon al vooruitblikken met Tim Merlier.
1: Tim Merlier, de Ronde van België, de Waloise Belgium Tour. Wat mogen we van je verwachten hier? Wat verwacht je zelf?
2: Ik kom terug van hoogtestage in voorbereiding op de Tour, op het kampioenschap van België. Dus ik hoop goed voor de dag te komen. Ja.
1: Van die achterstand die je hebt opgelopen tijdens het begin van het seizoen, zeg je, die is helemaal weggewerkt. Ik ben helemaal klaar voor de komende belangrijke weken.
2: Ik voel me goed op training. Maar ik start mijn tweede ronde van dit seizoen en dan zullen we zien hoe dat de benen reageren na 5 dagen. Ja.
1: Maar kun je nu al ergens aflezen uit je waardes, uit dat gevoel wat je hebt, dat je zegt van ja, ik ben op het niveau van de voorbije jaren voor die Tour?
2: Ik ben een man van wedstrijden en ik heb bevestiging nodig in koers. Gevoel op training is aangenaam. Maar het zijn de resultaten die tellen en daarvoor ben ik hier deze week. Ja.
1: Dus deze week is wel heel belangrijk om dan dat vertrouwen te krijgen?
2: Maar vertrouwen heb ik in ieder geval. Mijn laatste koersen waren goed. Dat is wel even geleden ondertussen terug. Maar ik hoop hier dat met de Ronde van België nog iets beter te worden. En met nog een beter gevoel richting kampioenschap en in de Tour te gaan.
1: De voorbije jaren hebben we je al eens vaker in een speciale trui aan de Tour zien deelnemen, hè? Zit dat nu ook in je hoofd? Speelt dat ergens van, ja, ik wil absoluut wel in die Belgische driekleur richting Tour gaan?
2: Het is zeker een doel, dat kan ik niet onder stoelen of banken steken, maar het is sowieso een doel. En gelukkig heb ik het al een paar keer mogen ervaren, dus dat weet je waarvoor je het doet ook, ja.
1: Want dat BK, dat is echt iets wat jou zou moeten liggen?
2: Ja, ik denk het wel. Op papier lijkt dat toch zo. In realiteit is dat soms anders, maar ik denk wel dat het minder capaciteit moet passen. Ja.
1: En hoe kijk je dan naar die Tour? Want daar lijken minder kansen te liggen misschien dan de voorbije jaren, met toch wel veel klimwerk.
2: Ja, maar laat ons eerst hier met de Ronde van België beginnen en dan zie je wel later.
1: Dankjewel.
0: De eerste rit met start en eindpunt in Scherpenheuvel start morgen iets na 1 uur. Kan je live volgen via Sporza en vanaf 3:30 op VRT1.

Mira en loslopend wild. Daarmee is het 20:20 op jouw dinsdagavond. We gaan nog even naar Waver. Daar speelden de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, zijn dat in de Hockey Pro League tegen China vanavond. En het werd een zeer makkelijke avond voor de Belgen. Ze knalden 5 keer voorbij de Chinese doelvrouw en wonnen de wedstrijd uiteindelijk met een forfaitscore. Door die zegen blijven de Panthers op een tweede plaats in het klassement na het quasi ongenaakbare Nederland. De volgende opdracht komt er binnen 2 dagen al aan en die affiche is exact dezelfde. Ook in het Nationaal Stadion en ook tegen China. Laat ons hopen dat het resultaat ook een kopie wordt van vandaag. Straks kijken we trouwens ook nog met veel interesse naar de Red Lions, want ook onze hockeymannen die komen in actie in die Hockey Pro League. Zij spelen dan tegen Pakistan, een team dat ze trouwens vorig weekend met 7-1 in de pan hebben gehakt. De Lions staan trouwens aan de leiding in de mannencompetitie van de Hockey Pro League en zijn zelfs nog ongeslagen na 9 wedstrijden. Een reeks die ze maar wat graag in stand zullen proberen te houden. Of dat lukt, volgen we dus vanaf 9 uur ook straks.

0: Tambourine van Lenny Lenny. Een tambourine of een ander supportersvoorwerp mag je natuurlijk al gaan bovenhalen. Zeker als je klaar zit voor een verse avond op het WK voetbal. We zitten al klaar voor de eerste wedstrijd van vanavond. Die start om 9 uur, dus nog een klein kwartier. Met op de affiche Frankrijk-Senegal. Het wordt de eerste wedstrijd van groep I. En we zitten helemaal klaar met Geert Heeremans. Goedenavond, Geert.
1: Goedenavond Evelien en decor voor deze clash tussen de grote topfavorieten en vice-wereldkampioen Frankrijk. En misschien wel de echte Afrikaanse kampioen Senegal. Wel, dat is het beroemde MetLife Stadium. Een geweldig stadion dat plaats biedt aan ruim 82.000 toeschouwers. Brazilië-Marokko is hier overigens al gespeeld. 3 dagen geleden was dat. Een echt American Football Stadion. Thuishaven van de New York Giants en de New York Jets. Het stadion is gelegen in de staat New Jersey, niet in New York. Wel vlakbij, want het is exact 15 kilometer van aan het stadion tot in downtown Manhattan. Nu Frankrijk-Senegal, dat is dus de tweede knappe affiche al die hier afgewerkt wordt. 3 uur in de namiddag zijn we in New York. En Frankrijk voor velen topfavoriet nummer 1 op dit WK. De ploeg met ongetwijfeld de grootste offensieve weelde. Als je ziet wie er bij Frankrijk allemaal nog van de bank kan gehaald worden, dan weet je het wel. Maar de tegenstand van vanavond is ook niet van de poes met Senegal. Dat op het veld in januari Afrikaans kampioen is geworden na een 1-0 zege tegen Marokko. Maar de Afrikaanse voetbalbond vond het nodig om die titel dan op een vrij bedenkelijke manier aan Marokko terug te bezorgen. Een hele hetze is het daar geworden in Rabat. En nu hoopt Senegal die titel alsnog te kunnen terugkrijgen nadat ze een zaak aanhangig hebben gemaakt bij het internationale sporttribunaal. Nu, het Afrikaanse voetbal heeft in deze echt wel een bijzonder slechte beurt gemaakt. Nu, Frankrijk en Senegal zitten samen in een groep op dit WK met Noorwegen en Irak. Die spelen later tegen elkaar. Zeker met Noorwegen, de troepen van Haaland en Co. zal nog flink rekening moeten worden gehouden. Dus het zal een boeiende strijd kunnen worden hier voor plaatsen 1, 2 en 3. Dus in deze groep I. En wie Frankrijk-Senegal zegt, denkt misschien meteen terug aan die openingsmatch van het WK in Japan en Korea 2002. Waar Senegal met 1-0 Frankrijk, toenmalig wereldkampioen, in het zand deed bijten. Wat toen overigens het verval inleidde van de gouden generatie. Frankrijk geraakte toen niet eens door de eerste ronde. Zo'n vaart zal het zeker niet lopen nu. Frankrijk heeft met Kylian Mbappé, heeft ook Ousmane Dembélé, heeft Michael Olise, Désiré Doué en op de bank zitten er nog met Ryan Cherki, Bradley Barcola, Marcus Thuram of een Jean-Philippe Mateta. Zoveel aanvallend geweld. En ja, Frankrijk kan echt wel twee absolute topteams opstellen die probleemloos de kwartfinales van een WK zouden halen. En dan is er nog de coach met Didier Deschamps die na het WK de fakkel doorgeeft aan Zizou Zidane. Maar hij wil eerst graag de enige coach worden die na Wereldoorlog 2 twee keer wereldkampioen is geworden. En hij wil ook de meeste matchen winnen als coach. Hij heeft er nu 2 minder gewonnen dan Helmut Schön, die Duitse legendarische coach uit de jaren 60 en 70. Nu, Deschamps heeft geen verrassingen in zijn basisploeg gedropt met Maignan in de goal. Achterin van rechts naar links Koundé, Upamecano, Saliba en Theo Hernandez. Op het middenveld dan Rabiot en Tchouameni. En dan dat indrukwekkende viertal voorin met Dembélé, Doué, Olise en Mbappé. Nu, Senegal die heeft amper 2 matchen verloren van de laatste 29 die het gespeeld heeft. En dat wil ook wat zeggen natuurlijk. En het waren dan nog 2 vriendschappelijke matchen tegen Brazilië en tegen de USA. En bij Senegal toch ook een paar oude bekenden met Kalidou Koulibaly. In een ver verleden nog bij Racing Genk en op de rechtsachter Crépin Diata. Nog niet zo heel lang geleden bij Club Brugge. En voorts is en blijft de nu 34-jarige Sadio Mané de vedette van dit Senegal. De ex-speler van Liverpool speelt tegenwoordig bij Al Nassr in Saoedi-Arabië. Hij is niet alleen topschutter van Senegal liever, maar ook het grote uithangbord. Nu zijn we erg benieuwd naar wat Frankrijk en Senegal in hun eerste WK-wedstrijd op de mat gaan leggen. Het is heel mooi weer in New York, zo'n 25 graden, niet te warm. Perfecte voetbalweer. de scheidsrechter nog even meegeven. Die komt uit Australië. Dat is de 48-jarige Alireza Fagani. Dat is eigenlijk een Iranier die 7 jaar geleden is geïmigreerd naar Australië. En die zich ook al vaak openlijk negatief heeft uitgelaten daar over het regime in Iran. Genoeg verteld over de match tussen Frankrijk en Senegal. Nog een tiental minuten en dan is er de actie hier. Het echte voetbal tussen Frankrijk en Senegal.
0: We kunnen niet wachten. Dus nog een kleine reminder als je jouw WK-pronostiek nog moet aanvullen. Het is nu het perfecte moment. In Mechelen is de Battelbrug nog altijd defect en door werken wordt de E40 van Veurne naar Jabeke afgesloten in Nieuwpoort. Je moet daar omrijden via de afrit 3 en de route J.
2: Sportza WK.

0: We tellen heerlijk af naar de wedstrijd Frankrijk-Senegal. Die start om 9 uur en ga je hier kunnen volgen op Radio 1 bij Sporza. Maar we kunnen nog even naar het atletiek. We hebben nog even tijd. Want op de Golden Spike atletiekmeting in het Tsjechische Ostrava heeft Simon Verherstraeten de 5e tijd behaald op de 150 meter. Op het nogal ongewonnen afstand, die niet eens olympisch is, stond er trouwens geen maat op de Amerikaan Noah Lyles. De olympisch kampioen op de 100 meter in Parijs in 2024. Was dat, liep in een wereldrecord relatief makkelijk naar de zege. Nog wat andere Belgische resultaten op die atletiekmeting. Want op de 400 meter knalde Daniel Segers naar een tweede tijd, terwijl Alexander Doom tevreden moest zijn met de 6e plaats. Op de 110e meter horde was er een tweede plaats voor Michael Obasui. Remy Schijns die eindigde dan weer op de 8e plaats op de 3000 meter stiepel. En tenslotte nog Ben Broeders. Voor hem was het zeker geen geslaagde avond daar in Ostrava. Broeders die faalde 3 keer op 5,42 meter. En dat is zo ruim 40 centimeter onder zijn persoonlijk record.
1: Are you ready for the dikke lee? Are you ready for the dikke lee?

0: Er werd hard meegezongen en vol overtuiging liever in het MetLife Stadium. Ze zijn er klaar voor, de teams van Frankrijk en Senegal, voor hun WK. De mouwen zijn nog aan bij het team van Frankrijk, terwijl er vooral al blote armpjes zijn te zien bij het team van Senegal. De bal gaat aan het rollen straks vanaf 9 uur en je hoeft er uiteraard geen seconde van te missen. Ik zie een Kylian Mbappé vol overtuiging op het veld lopen, dus we zullen zien of het straks in doelpunten gaat omgezet worden. Straks hier vanaf 9 uur.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren. Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Rusland bevestigt dat een militair fregat een waarschuwingsschot heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens het Russisch ministerie van Defensie voer dat jacht gevaarlijk dicht bij het Russisch schip. Dat zou verschillende keren geprobeerd hebben om contact te leggen om een incident te voorkomen, maar er kwam volgens de Russen geen reactie. Na dat waarschuwingsschot veranderde het jacht van koers. Alles is verlopen volgens het internationaal maritiem recht, zegt Rusland. Het incident gebeurde vanmorgen tussen het Isle of Wight en de Normandische kust. Veel hinder voor het treinverkeer vanavond nadat er een brandje was ontstaan in het Centraal Station in Brussel. Brandalarm ging af en alle reizigers moesten het station een tijd lang verlaten. De brand was snel onder controle, maar alle verkeer op de Noord-Zuidverbinding in Brussel heeft een tijd lang stilgelegen met grote gevolgen, zegt Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
2: Rond 7:15 hebben wij de melding gekregen dat er een brand was in Brussel Centraal op spoor 2. Die is intussen geblust door de brandweer. Het was een kleine brand, maar wel met schade. Er zijn verschillende kabels gesmolten en die gaan wij in de loop van de nacht herstellen. Het verkeer in de Noord-Zuidverbinding is intussen wel terug opgestart over 4 van de 6 sporen. En normaal gezien, morgenochtend moet alles hersteld zijn en zal er geen hinder meer zijn.
1: De brand in natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg is onder controle. Rond 4:30 was daar brand uitgebroken. Enkele hectare heidegebied is afgebrand. De oorzaak is nog niet duidelijk en blijft de komende tijd opletten door het warme weer in natuurgebieden, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
3: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
1: En op het WK voetbal beginnen Frankrijk en Senegal zo meteen aan hun openingswedstrijd in New York. Frankrijk is de verliezend finalist van het vorige WK en geldt als een van de topfavorieten. Je kan die wedstrijd live volgen op VRT Canvas of via Sporza op Radio 1. Vanavond en vannacht wat wolken, maar meestal droog. Temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt. In de loop van de dag veel zon en het wordt opnieuw warm tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Met de cijfers van pik 3, dat zijn 7, 8 en 7.
4: Radio 1.
5: Sportza WK.
4: Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goede avond. Dai Dai van Shakira weer klinkt in het MetLife Stadium. De sfeer zit goed, de zon is daar aanwezig, een heerlijke 23 graden. Dus ze zijn er klaar voor Frankrijk tegen Senegal. Wie wordt daar de nummer 1 van vanavond? We zullen zien. Eerst staan de Kreuners. Ik

0: Is gestart 3 minuten geleden en is er al actie te bespeuren, Geert?
1: Ja, toch wel. Met vooral Senegal dat heel sterk uit de startblokken is geschoten. Met een goede aanval op de linkerkant in de eerste minuut al werd linksachter Diouf vrijgespeeld. Die pakte uit met een hele goede voorzet die op het laatste moment nog door de linksachter van Frankrijk, Theo Hernandez, in hoekschop werd geweerd. Daar kwam dan uiteindelijk niks uit voort. De reactie van Frankrijk dan met een diepe bal op Mbappé, maar die slaagde er niet in om die bal goed mee te pakken. Maar het wijst er toch al op dat ze allebei, als ze in balbezit komen, meteen naar voortrekken om al proberen een opening te forceren. Nu, Frankrijk heeft een oefenwedstrijd gespeeld een dag of 10 geleden tegen een vergelijkbare tegenstander, tegen Ivoorkust, ook een West-Afrikaans land. En die partij ging zowaar verloren in Nantes met 1-2. Werd verloren van Ivoorkust. Dus ja, voor wat een oefenuitslag waard is natuurlijk. Want u weet dat de Belgen ook al met 5-0 van Tunesië hebben gewonnen. Dat iedereen toen dacht dat we heel ver gingen komen. Gisteren werden we dan toch met de neus op de feiten gedrukt tegen Egypte. Dat een echte WK-wedstrijd toch iets helemaal anders is dan die oefenpartijen. Waarin ook constant wordt gewisseld. Fransen in balbezit. Van achteruit proberen ze op te bouwen met Upamecano en met Koundé. En niet echt hoogdruk wordt er gezet door Senegal, zodat Frankrijk rustig kan opbouwen met ook Saliba, die tot kort voor de aftrap eigenlijk vrij onzeker was dat hij zou spelen, want hij heeft een rugprobleem opgezadeld gekregen na de Champions League finale. Was eerst zelfs gezegd dat hij zou moeten verzaken aan het WK, maar zo erg is dit uiteindelijk niet geworden. Nu een diepe bal, even kijken, richting Koundé, die was ver doorgelopen, maar Niakate daar achterin bij Senegal. Die heeft dat goed bekeken en laat de bal lopen tot bij de doelman. En dat is Edouard Mandi. Inmiddels probeert Senegal aan de rechterkant een aanval op te zetten. Maar balverlies. En zo kunnen de Fransen misschien gaan counteren liever met Theo Hernandez. Die aan de linkerkant daar probeert Idrissa Gueye voorbij te steken. Maar dat lukt niet. Zodat Senegal weer kan gaan bouwen. Senegal dat in zijn laatste 29 wedstrijden, dat is dus een heel pak, er maar 2 heeft verloren. 2 vriendschappelijke partijen dan nog. Als je die finale van de Afrika Cup niet meetelt natuurlijk. En dat willen we ook op dit moment nog niet doen, tot daar een definitieve uitspraak is. 2 matchen hebben ze verloren. 2-0 van Brazilië. En ook nog een vriendschappelijke wedstrijd in de Verenigde Staten werd met 3-2 verloren. Wordt overigens dus 29 keer ongeslagen. Dat wil wat zeggen natuurlijk. Senegal, Afrikaans kampioen. Een hele sterke natie. Met Sadio Mané als uithangbord. Hij komt daar nu in balbezit met een hakje. Wordt hij weggestuurd. En misschien het eerste gevaar, het eerste schot op doel. Maar het komt er niet echt uit, moet ik zeggen. De trap van, even kijken, Ismaïla Sarr, die daar kon uithalen. Maar op het laatste moment wordt zijn poging nog afgeblokt. Ismaïla Sarr, spits van Crystal Palace in Engeland. Waarmee hij nog niet zo lang geleden de Conference League heeft kunnen winnen. Daar is Papé Gueye die zich op gang trekt. Wordt van de bal gezet door Rabiot. Het mocht van de scheidsrechter uit Australië. Excuseer. Toch even drinken, dat ik er weer doorkom.
0: Dat zou fijn zijn, blijven ademen, Geert.
1: Even een kikker in de keel, met excuses daarvoor. Maar dus Rabiot, die werd daar van de bal gezet. Op een niet foutieve manier volgens de scheidsrechter. Dus gaan we gewoon door met vooral balbezit nu voor Senegal. Met Papé Gueye en Sadio Mané, die hem probeert mee te geven met Papé Gueye. Kan die ook trappen? Nee, uiteindelijk is er ook gefloten en gevlacht voor buitenspel. Alvorens Nicholas Jackson, die ook in de basis staat, de spits van Bayern München, uiteindelijk werd afgevlacht. En alvorens hij wou trappen. En inderdaad, uit de herhaling blijkt dat er duidelijk buitenspel was van Nicholas Jackson. De 24-jarige spits die vooral bij Chelsea naam en faam maakte. En dan bij Bayern München werd gestald. Daar niet altijd eerste keuze was. Wat toch goed is voor 11 doelpunten geweest het afgelopen seizoen bij Bayern München. Het Bayern München van Vincent Kompany. Theo Hernandez. Ja, de Fransen die zijn eigenlijk nog niet echt in de buurt geweest van Edouard Mendy. De doelman van

0: Senegal. Even kijken, Tchouaméni. Het is vooral middenveldspel op dit moment bij de Fransen. De Fransen die toe zijn aan hun 17e WK. Twee keer wereldkampioen geworden in 1998 in eigen land en 2018 in Rusland. Dat weten we natuurlijk maar al te goed nadat ze België uitschakelden. Opletten voor een wat rare terugspeelbal daar bij de Fransen. En ze kunnen toch nog de bal in het eigen team houden. Het is voorzichtig druk zetten wat de Senegalezen doen. Want ze weten natuurlijk ook als ze koud in de rug gepakt worden dat de Fransen bijzonder snel kunnen counteren met al dat aanvallend geweld. Met onder meer ook Olise die zich vrij diep laat terugzakken. En nu weer balverlies van de Fransen. En kunnen misschien de Senegalezen weer naar voren trekken met Idrissa Gueye, de ouderdomsdeken, met zijn 36. Twee Gueyes dus op het middenveld, Papi Gueye en Idrissa Gueye. Idrissa Gueye die bij Everton speelt, Papi Gueye bij Villarreal. En we zitten bij Koulibaly. Inmiddels toch ook al 34. Koulibaly was ook lang onzeker tot vlak voor het WK. Die tussen 2012 en 2014 bij Racing Genk heeft gespeeld. Kalidou Koulibaly. En dan 8 jaar Napoli. En nu speelt hij toch ook al een hele poos in de woestijn bij Al Hilal. De kapitein van dit sterke Senegalese team. Kalidou Koulibaly. Goed, we spelen even kijken. Exact 10 minuten. En nog niet al te veel gebeurt hier tussen Frankrijk en Senegal. Zeker nog geen echte kans. Laat staan een halve kans. Dus nog altijd 0-0 hier tussen Frankrijk en Senegal.
1: Radio 1.
2: Sportza WK.

0: Fastball en The Way. Natuurlijk, de bal gaat aan het rollen op het WK voetbal. We kijken naar de match Frankrijk-Senegal. De brilscore staat nog altijd op het scorebord, denk ik daar, Geert.
1: Ja, dat klopt helemaal. En nog geen doelkansen gezien. De Fransen beginnen wel meer en meer het spel in handen te nemen. Daarnet een hele goede paas van Dembélé op Mbappé. Maar een beetje vreemd, hij liet die bal van de schoen springen. En hij kon er wel mee lachen, Mbappé. Want het is al de tweede keer dat het hem is overkomen in het eerste kwartier van deze wedstrijd. Maar een hele goede opening was dat van Dembélé. Kylian Mbappé. Het zou een heel speciaal WK kunnen worden voor hem. Hij was er al bij op zijn 19e. En hij scoorde 3 keer in de vorige WK-finale. Daar in Qatar werd daar ook topschutter met 8 doelpunten. Hij zit overigens al aan 12 WK-goals. En Miroslav Klose, dat is de absolute topschutter van het WK, die heeft er 16. Dus die komt ook in het vizier. Als hij hier 4, 5 of zelfs meer keer kan scoren, ja, dan wordt hij de topschutter aller tijden van het WK. En ook in Frankrijk zit hij op de hielen van Olivier Giroud. Die heeft 57 keer gescoord en Mbappé zit aan 56. Dus iedereen verwacht wel dat Mbappé hier Giroud gaat voorbij steken. Even kijken, nu weer een Franse aanval met Michael Olise. Die de bal goed bij kan houden. Die altijd heel erg diep die bal komt oppikken. En zo ook natuurlijk weinig ruimte zelf kan creëren. Er zijn heel veel spelers, ook Dembélé, die bal op het middenveld komen oppikken. En dan hopen zij om toch Mbappé te kunnen tussen de linies lanceren. Maar voorlopig is dat een paar keer gebeurd. Maar ik zei het telkens, liet Mbappé de bal van zijn schoen springen. En dat vonden de 80.000 hier op de tribunes van het MetLife Stadium wel best grappig. En Senegal probeert nu een aanval op te zetten via Gay en via Papi Gay. Maar veel te ver die bal. Zo tot bij doelman Maignan. Die dan opnieuw het spel op gang brengt met Rabiot en met Saliba. Bijna alle spelers nu op de helft van Senegal. Maar het is allemaal wat voorzichtig wat Frankrijk voorlopig probeert. Er wordt weinig risico genomen. Dat is wel ook een beetje eigen aan het spel van Frankrijk onder Didier Deschamps. Niet echt geweldig om naar te kijken, maar wel bijzonder efficiënt. Dat weten we. En het ziet er weer naar uit dat het zoiets gaat worden. En Senegal, ja, dat wacht een beetje af, heb ik de indruk. Gaat echt niet hoog druk zetten. Dat riskeren ze niet. En Saliba zoekt een afspeelpunt. En vindt dat uiteindelijk naast zich met Upamecano en met Koundé. En ook die vindt niet meteen een afspeelpunt. Dus weer terug naar achter, naar Tchouaméni. Net is het voorlopig geen vaart in deze Frankrijk-Senegal. We hadden er toch wel wat van verwacht van deze partij. Tussen twee echt wel heel goede ploegen. Maar het lijkt alsof ze toch een klein beetje bang zijn van elkaar. Dat als ze te veel aanvallende risico's nemen, dat ze dan koud gepakt gaan worden. Dat zou natuurlijk ook wel kunnen. Maar je moet ook wel proberen. Nu opnieuw met Michael Olise. Man van Bayern München. En met Koundé. We zitten aan de rechterkant. En dan even terug naar achter. Naar Saliba en Rabiot. En dan wisselen we van kant. We zitten bij Désiré Doué aan de linkerkant. En even klaarleggen voor Mbappé. Die zoekt een afspeelpunt. Meteen 3 Senegalezen rond. En op zijn handbal zo'n beetje wordt de bal nu rondgespeeld door de Fransen. Met opnieuw Olise. En dan de trap. De eerste trap richting doel. Maar die wordt afgeblokt. Het schot was dat van Dembélé. En het publiek gaat er zich nu wel wat achter zetten. Ik heb toch wel de indruk dat er wat meer supporters van Frankrijk in het stadion zitten dan van Senegal. Dat is geen verrassing natuurlijk. Doué gaat dribbelen. Maar neemt te veel hooi op zijn vork en speelt daar meteen weer de bal kwijt. Krijgt hem dan uiteindelijk in tweede instantie toch terug. Maar weer de bal kwijtgespeeld aan Papi Gay. Een man die de geweldige goal maakte tegen Marokko in die verlenging. En zo Senegal die gouden medaille bezorgde op de meest recente Afrika Cup. Ook in 21 won Senegal de Afrika Cup. En nu een lange diepe bal op Ismaïla Sarr. Die probeert het voor te zetten. Maar dat lukt niet, want de bal verdwijnt achter het doel van de doelman liever van Frankrijk. En dat is nog altijd Magnin. Goed, we spelen. Even kijken. Exact 20 minuten hier in het MetLife Stadium. En voorlopig ja, komt de partij niet echt op gang tussen Frankrijk en Senegal. En vrij logisch, dus die Brils scoren nog altijd 0-0.

0: De violen mogen inderdaad weer klinken, want ze slaat België over met haar Unravel Tour. Olivia Rodrigo en The Cure. Uiteraard passen wij voor geen enkele match hier op het WK. Voetbal Frankrijk-Senegal. De hydration break is momenteel aan de gang. Dus dat wil zeggen dat we even terug kunnen komen naar het tempo dat toch aan het omhoog gaan is, Geert.
1: Wel, het tempo omhoog, ja, dat weet ik nog niet zo direct. Maar wel, we hebben een eerste doelkans gezien. En een grote meteen voor Senegal. En aan de basislag balverlies alweer van Kylian Mbappé. En dan ging het heel snel diep richting Nicolas Jackson, de spits van Senegal. En het sprintduel dan met Upamecano. Het zijn overigens twee ploegmaten bij Bayern München. Upamecano en Nicolas Jackson. Jackson was de snelste, de sterkste. Haalde uit met links en die bal tegen de paal. En dan botste die terug tegen de hakken van doelman Maignan. En zo ging die uiteindelijk in hoekschop. Maignan had daar heel veel geluk dat die bal die hij nog tegen de voet kreeg niet in het doel verdween. Maar dus geluk toch wel voor de Fransen. Want een eerste grote kans, een eerste grote mogelijkheid in deze wedstrijd na 24 minuten. Daar hebben we dus zo lang moeten opwachten. Het was meteen een goede kans voor Nicolas Jackson van Senegal. Met een bal op de paal. En dan met heel veel geluk nog in hoekschop kunnen verwerken. Maar dus voorlopig de eerste 25 minuten. Waren niet veel soeps. Heel veel gebrei. Met paasjes links en rechts. Zonder al te veel diepgang. Zeker wat de Fransen betreft. Die hebben nog weinig of niks kunnen versieren. Wel een tweetal hoekschoppen. Dat is ook het enige. En dan dus één vlijmscherpe actie van Senegal. Afgerond door Nicolas Jackson. Maar die dekselse paal stond voor Senegal in de weg. Dus hier nu, na 25 minuten. De eerste hydration break achter de rug. Stand nog altijd 0-0. Maar een eerste grote kans gezien voor Senegal.
0: Dat is toch al iets. Hopelijk wordt er meer sensatie verwacht dan bij Spanje. Kaapverde bijvoorbeeld, daar het gisteren ook 0-0 bleef. En dezelfde brilscore, die zien we op dit moment ook in de Hockey Pro League bij onze Red Lions, onze hockeymannen die daar aan het spelen zijn tegen Spanje. Daar is het eerste kwart dus afgerond met ook nog die brilscore.
2: Sportza WK.

Carly Simon, You're So Vain. Even naar het tennis, waar deze ochtend nog bekend werd gemaakt dat Serena Williams een wildcard mag ontvangen voor het dubbelspel op Wimbledon. Daar gaat ze trouwens starten met haar zus Venus Williams. Vanaf 29 juni is dat trouwens, tot 12 juli. Maar haar voorbereiding in Berlijn, waar ze vandaag aan de start is gekomen, eindigde daarnet meteen al in de eerste ronde. Samen met de Tsjechische Karolina Muchova verloor ze daar twee keer met 6-4. Duidelijk geen succesformule. Het was natuurlijk ter vervanging van de geblesseerde Victoria Mboko liever. Dus blijkt inderdaad geen succesformule te zijn. De vraag is natuurlijk, gaat Serena Williams nu nog een andere competitie spelen voor Wimbledon? Of gaat het meteen daar wel raak zijn met haar zus? Wie weet.

0: De gitaren van de National op jouw dinsdagavond. Dat is ook de start voor zowel Frankrijk als Senegal op dit WK 2026. Ze staan tegenover elkaar in het MetLife Stadium. 38 minuten ver ondertussen. Geert, is er ondertussen al een moment tot scoren kunnen komen?
1: Ja, dat is straks dat ene moment van Nicholas Jackson voor Senegal. Die bal op de paal. Dat is het enige wat we eigenlijk hebben moeten noteren in de eerste 38 minuten. En vooral wat Frankrijk laat zien. Ja, dat valt toch echt wel tegen. Het gaat allemaal wat traag naar voren. Weinig verrassing in dat spel. En dat speelt toch wel een rol. Dat valt open. Dat valt toch wel een beetje tegen, vind ik. En Senegal heeft ook toch, of dreigt het meeste, heeft de meeste drang naar voren, zo lijkt het ook wel. En de Fransen, ja, op het middenveld lopen ze soms wel achter de bal aan. En dat is toch wel heel raar. Dat hadden we zeker en vast niet verwacht dat dat zou gebeuren. Nu, er is voor het overige ook nog niet zoveel weggegeven natuurlijk. Die ene kans tegen de paal. En voor het overige dus wat Frankrijk betreft helemaal niks. Twee hoekschoppen hebben ze weten te versieren. Maar ook daar hebben ze geen gevaar weten uit te creëren. En dat ondanks al dat aanvallende geweld met Mbappé, die dus tot nu toe alleen nog maar is opgevallen door twee verkeerde controles en een balverlies. En daar zijn de Senegalezen opnieuw met Ismaïla Assar, die komt naar binnen. En Sadio Mané, de trap uit de tweede lijn, maar te ver om doelman Mike Maignan mee te verrassen. Een trap van op zo'n 25 meter, maar te centraal ook. En terwijl er een speler van Senegal blijft liggen, mag Frankrijk gewoon doorgaan. En er zit misschien wel wat in. Ruimte voor Koundé aan de rechterkant. Maar weer een slechte voorzet van Koundé. Zomaar in de voeten van een verdediger van Senegal. En nu legt de Australische ref met Iraanse roots het spel stil. Want er is nog altijd een Senegalees blijven liggen in de buurt van het strafschopgebied van Mike Maignan. En de trap van Mané, die was ongevaarlijk. En het is inderdaad Ismaïla Assar die op het laatste moment ook die bal tot bij Mané heeft gekregen. Maar die kreeg een tik onderweg. En de Senegalezen die wilden ook een vrije trap daar vlak voor het strafschopgebied. Maar daar is die ref, die 48-jarige scheidsrechter, niet op ingegaan. En we krijgen nu een blessurebehandeling voor Ismaïla Assar. De speler van Crystal Palace. Ik zei het ook al in het begin. In de voorbeschouwing. Ook al 83 interlands. En is nog maar 28. De rechtsbuiten van onder meer dus Crystal Palace. Waar hij al 2 jaar voetbalt. Daarvoor bij Marseille. En daarvoor ook nog bij Watford. Dus heel wat ervaring in Engeland opgedaan. Nou, het spel ligt dus stil door die blessurebehandeling voor Ismaïla Assar. En daar maken de spelers gretig gebruik van om nog wat bij te praten. In die zin van elkaar nog wat coaching te geven van hoe het verder moet. En Ismaïla Assar, ja, die begrijpt er niks van. Die zegt, waarom heb ik hier geen vrije trap voor gekregen voor die ingreep? En daar is de scheidsrechter dus niet willen op ingaan. De tijd die loopt verder. Nog 3,5 minuut tot aan de rust. En er komen dus nog wellicht een 3 à 4 minuten bij. Nu met die blessurebehandeling zal het wellicht nog een 5 à 6 minuten extra zijn in die toegevoegde tijd. Nog altijd eigenlijk bitter weinig te beleven hier in het MetLife Stadium tussen Frankrijk en Senegal. Stand logisch nog altijd die 0-0.
0: Doorwerken is de E40 van Veurne naar Jabeke afgesloten op dit moment in Nieuwpoort. Je moet daar omrijden via afrit 3 en route J volgen. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen, daar is de Kraaibeek-tunnel ook dicht door werken.

0: The songs that we sing. Ik vind het bijzonder om te zien. Ik moet heel eerlijk zijn. Het is een beetje net zoals gisteren topfavoriet Spanje dat tegen Cap Verde niet kon scoren, ook nauwelijks tempo kon creëren. Gaan we nu hetzelfde meemaken bij Frankrijk-Senegal? Want het einde van de eerste helft is in zicht, Geert.
1: Ja, nog 6 toegevoegde minuten waar we nu net aan begonnen zijn. Inderdaad, je hebt, stel je voor dat je een peperduur ticketje van een paar honderd euro hebt gekocht voor deze Frankrijk-Senegal. Dan is dat tot nu toe toch wel een flinke tegenvaller. Nog weinig of niks te beleven. Het zijn althans twee hele sterke teams, Frankrijk en Senegal. Maar ze houden elkaar in evenwicht, ze houden elkaar onder controle. En er worden ook bijzonder weinig risico's genomen aanvallend. Schrik om in de rug gepakt te worden. Zoveel is duidelijk. Uitkijken daar nu achterin. Met Niakate die er probeert uit te komen. Met hulp van Diouf. Maar die laat de bal buiten rollen. En Olise is er toch nog aangeweest, zegt de lijnrechter. Dus gaat de ingooi toch naar Senegal. Dat, als je de hele eerste helft bekijkt, vind ik toch wel het betere van het spel had. Dat ook de gevaarlijkste kans had met die bal op de paal van Nicholas Jackson. Maar ook ja, toch wel de meeste, of de beste aanvallen op de mat kan leggen. Iets wat we van Frankrijk nog echt op geen enkel moment hebben kunnen zien. Een leuke, mooie aanval met al dat aanvallend talent. Nee, het is er echt nog niet uitgekomen. De Fransen vallen voorlopig tegen. Het staat dus nog altijd wel 0-0 gelijk. Er kan nog van alles gebeuren, ook in die tweede helft. Diata, die wordt daar nu opgejaagd. Maar komt er toch mooi uit tot bij Idrissa Gueye. Gueye met een wat moeilijke paas waar Upamecano tussen zit. En dan Rabiot, die de bal bij Dembélé krijgt en die met wat ruimte kan oprukken. En dan weer een slechte paas aflevert richting Douet. Zodat Crépin Diata weer makkelijk tussen kan. En die dan op zijn beurt probeert Camara aan te spelen. Lamine Camara. Maar een Fransman zit er weer al tussen. Theo Hernandez om die bal over de lijn te duwen. En zo ja, gaat het de hele tijd over en weer. Men probeert wel wat, maar het komt er niet uit. De verdedigers die zijn baas over de aanvallers. Zoveel is duidelijk met Koulibaly. Die er straks nog een hoekschop nogal paniekerig weggaf. Maar uit die hoekschop kwam ook al niets voort op aanvallend vlak wat de Fransen betreft. En nu de doelman van Ivoorkust, Edouard Mendy. Die wacht lang om de bal in het spel te brengen. Uiteindelijk dan een verre bal richting Ismaïla Sarr. Maar op het hoofd van Theo Hernandez. En die dan maar terug naar de verste man, de diepste man bij de Fransen. Verdedigend gezien, dat is dan weer de doelman. Die hem ook dan ver weg trapt. En nu misschien een eerste aanval door het midden van de Senegalezen. Maar ook daar, ja, kijk, het is echt wel een beetje rommelvoetbal moet ik zeggen. Het zijn allemaal zo'n goede voetballers. Maar om een combinatie op de mat te leggen over verschillende stationnetjes, dat is toch wel een probleem. Zowel voor Frankrijk als voor Senegal. En we zitten achteraan bij William Saliba en Frankrijk. En die geeft dan mee met Theo Hernandez. En dan een diepe bal richting Mbappé, waar hij helemaal niks kan mee aanvangen. Veel te ver ook die paas van Theo Hernandez. Nee, het loopt van geen meter moet ik zeggen bij Frankrijk. Bij Senegal is het net iets minder slecht. Maar heel veel stelt het ook allemaal niet voor. Nu weer een diepe bal van Diouf richting Mané. Die nergens toe leidt. En dan gewoon weer terechtkomt bij Mike Maignan, de keeper van Frankrijk. Die dus één keer enorm veel geluk gehad heeft bij die bal van Jackson tegen de palen. Die kwam dan tegen zijn voet terecht. En voor hetzelfde geld dwarrelt hij dan in je eigen doel. En gelukkig voor hem net naast de paal buiten. Zo weg gevaar. Tchouaméni, die probeert daar op het middenveld nog wat op gang te brengen voor Frankrijk. Nog exact 2 minuten tot aan de rust. En vraag me af wat de 80.000 supporters hiervan vinden van dit spektakel. Of alvast het gebrek eraan. De voorzet nu van Koundé richting Mbappé, maar veel te ver. Veel te ver die bal. Helemaal niet precies. De rechtsachter van Barcelona, Jules Koundé. Een bal die 10, 15 meter voorbij Kylian Mbappé waait. En waar dan niemand meer bij kan. En dan gaan we ingooien met Crépin Diata. 5 jaar geleden, 3 jaar bij Club Brugge gespeeld. 5 jaar geleden weggegaan. En dan naar Monaco getrokken waar hij nog altijd zit, Crépin Diata. De Fransen proberen nog eens zich op gang te trekken met Koundé. En met Upamecano. Maar het is allemaal nogal gesloten daarachterin bij Senegal. Ja, het is ook een ploeg die bijzonder weinig goals tegenkrijgt. Rabiot. Kan hij nog wat forceren met Theo Hernandez aan de linkerkant. En Tchouaméni. Nog 1 minuut. En dan gaan we rusten met Dembélé. En met Koundé. Die probeert ineens Olise vrij te spelen. Maar die had dat te laat door. En zo kon Djoufer tussen zitten voor Senegal. En die bal erg ver wegtrappen. Zodat Frankrijk opnieuw van vooraf aan moet beginnen bouwen. En balverlies leidt. En misschien komt Senegal er nog eens een keer uit. Met Idrissa en met Pape Gueye. De twee Gueyes daar op het middenveld. En ze spelen de bal wel goed rond. Maar diepgang, ja, af en toe eens een keer. Diatta in de laatste seconde van deze al bij al ontgoochelende eerste helft. Wel wat ruimte nu voor Lamine Camara. Camara, hij zoekt een afspeelpunt. Maar wandelt dan terug naar achter. Terwijl de ruimte toch aan de linkerkant lag. Dat had hij blijkbaar niet door. En nu wordt Ismail Assar vrijgespeeld. Kan hij ook uithalen. En dan nu de kans voor Assar. Maar nee, hij trapt die bal over. Hier zat nog wel wat in. Tweede kans van de wedstrijd. En ze is weer voor Senegal in de slotseconde van de eerste helft. Maar Ismail Assar laat die bal... Ja, hij trapt wel naar doel, maar die gaat dan net over het doel. Ik denk dat hij die bal ook niet echt geweldig raakt. Een beetje met het scheenbeen, zo lijkt het wel. De voorzet vanaf de linkerkant en dan Sar die bal te hoog pakt. En zo gaat hij ook een meter over het doel van Mike Maignan. En zo gaan we rusten in deze partij tussen Senegal en Frankrijk. Frankrijk, de grote favoriet voor de wereldtitel, wordt gezegd. Wat hebben ze in deze eerste 45 minuten nog op geen enkel moment laten zien. De betere momenten, al waren die ook schaars, waren voor Senegal. Die bal van Jackson op de paal en zo pas dus die trap van Sar net over het doel. Maar nog altijd die brilscore 0-0 voor Frankrijk tegen Senegal.

0: Carolina Chocolate Drops met Hit 'Em Up Style. Er zal serieus gesleuteld moeten worden als er nog meer beweging wil komen en vooral ook doelpunten bij Frankrijk-Senegal op het WK-voetbal. Bij de rust dus 0-0. En ook onze Red Lions, die kunnen het voorlopig niet klaren tegen Spanje in de Hockey Pro League. Daar zijn ze in Waver ook aan het rusten op dit moment en daar staat het ook nog altijd 0-0. Opvallend wel, want onze Belgische hockeymannen die staan op dit moment helemaal bovenaan in die Hockey Pro League. Ze zijn ongeslagen na 9 wedstrijden. En Spanje staat op dit moment 7e van 9 ploegen in die Hockey Pro League. Dus het zou zeker moeten mogelijk zijn. Die eerste plek is natuurlijk ook zeer belangrijk, want dat zorgt voor een rechtstreeks ticket richting de Olympische Spelen in LA. Op papier zijn onze Red Lions dus zeker de betere ploeg, maar het moet uiteraard nog waargemaakt worden. Hetzelfde valt dus ook te zeggen over Frankrijk tegen Senegal. De tweede helft volg je straks hier bij Sporza op Radio 1. En dat gaat uiteraard gebeuren na het nieuws van 10 uur. Dus blijf er zeker bij. Wij blijven dat ook voor jou.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs krijgen te horen dat ze het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor kinderen die busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat ze buslijnen moet schrappen omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Daar is veel bezorgdheid over, zegt Anne Koster, directrice van de Vinderij.
3: Heel ernstige bezorgdheid. Hè. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen met een mentale beperking. Hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein. Kinderen met een gedragsstoornis. Dat gaat niet goed komen. Dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
2: De Lijn bevestigt aan onze redactie dat er vanaf september ritten zullen verdwijnen en dat er nu gesprekken zijn met de betrokken scholen. De Stichting tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan veel mensen denken, zegt Brecht Gunst.
4: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België, als we epidemiologisch gaan kijken, ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
2: De stichting pleit al sowieso voor een verbod op reclame voor zonnebanken en wil dat ze geweerd worden uit hotels, fitness- en wellnesscentra. In natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg heeft in de late namiddag een brand gewoed. Door de droogte en de wind kon het vuur zich snel verspreiden, maar de brandweer had de brand vrij snel onder controle. Enkele hectare heide is daar afgebrand. De brandweer vraagt om de komende tijd wel alert te zijn, want het risico bij dit weer is groot, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
5: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
2: Rusland bevestigt dat een militair fregat vanochtend een waarschuwingsschot heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens het Russisch ministerie van Defensie voer het jacht gevaarlijk dicht bij het Russisch schip. Dat zou verschillende keren geprobeerd hebben om contact te leggen om een incident te voorkomen, maar er kwam volgens de Russen geen reactie. Na dat waarschuwingsschot veranderde het jacht van koers en alles is verlopen volgens het internationaal maritiem recht, zegt Rusland. Het incident gebeurde tussen de Isle of Wight en de Normandische kust. En op het WK voetbal speelt Frankrijk tegen Senegal. Na een kansarme eerste helft is de ruststand daar 0-0. Senegal kwam nog het dichtst bij een doelpunt. Jackson trapte tegen de paal. Frankrijk is de verliezend finalist van vorig WK en is nu een van de topfavorieten. Het weer nog vannacht wat wolken, maar meestal droog bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Sportza WK. Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goede avond. We genieten uiteraard weer van het WK voetbal Frankrijk-Senegal. Het is te zeggen, genieten. Ja, daar komt het maar traagjes op gang. Dus we hopen dat de tweede helft meer gaat brengen. We kijken ook naar de Hockey Pro League. Vooral met de Red Lions. Ik kan even meegeven dat het daar ondertussen 1-1 is tegen Spanje. De Belgen die kwamen al snel in het derde kwart liever op voorsprong. Maar even snel gaven ze het weer uit handen na een strafcorner. Dus we zullen zien wat het daar gaat brengen. Maar goed, we rusten dus nog altijd in die wedstrijd tussen Frankrijk en Senegal. Dus we hebben ook even de tijd om onze aandacht te verleggen naar wat de rest van de speeldag op het WK voetbal nog in petto heeft. Zo komt deze nacht om 3:00 titelverdediger Argentinië voor het eerst in actie. De Argentijnen die zitten in een groep met Oostenrijk, Jordanië en Algerije. Die laatste is trouwens de tegenstander van Messi en Co. in die eerste groepswedstrijd van vannacht. En op het vorige WK, in 2022, was het voor Messi eindelijk zover. Na een haat-liefde-relatie met de wereldbeker, waarin vooral Duitsland meer dan eens heeft dwarsgelegen, bereikte de Vlo in Qatar dan eindelijk zijn grote doel. Argentinië, een eerste wereldtitel schenken sinds 1986, toen met sterspeler Diego Maradona. Laat ons even terugblikken op de WK-carrière van Messi, die vannacht de eerste speler kan worden die op 6 verschillende WK's heeft gespeeld. Zijn debuut op een eindtoernooi was trouwens dag op dag 20 jaar geleden vandaag. Op 16 juni 2006 viel een supertalent uit Rosario in tegen Servië en Montenegro. En de rest is natuurlijk geschiedenis.
6: The boy wonder is about to enter the World Cup. Lionel Messi, just 18 years old. The player who Diego Maradona says he is my successor. Chavez, is this another goal? Of course it is. It's Messi, he just had to score.
7: Vier tegen drie, de rest moet meekomen. Er is in. Kloze, Kloze, Kloze. Ja, de volgende, tweede van de dag. 4-0. 4-0. Mirko Kloze bedankt. De man van Bente Bremen. Een feest voor de Duitsers. En een catastrofe voor de Argentijnen.
8: Wat gaat hij nu? En hier is hij, Lionel Messi. Messi, dit is Messi. Jawel, Lionel Messi.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1 live.
7: Een catastrofe voor de Argentijnen.

0: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 1, live.
3: Dat was er een eindover. Het is voorbij. Over en out. Het is binnen. Duitsland is Weltmeister. Di Maria. Niet naar Messi, maar wel in het pak. Aguero naar de buitenkant. Kijk, kijk, kijk. Meza, stel je voor. Nee. In de slotseconde. In de dying seconds. Het is gedaan. Hij fluit af. De Franse bekeren voort in deze wereldbeker. Argentinië moet het vliegtuig op. En dit is de helft van de avond. Zoals gezegd, Kylian Mbappé. En daar is de 2-1 voor Saudi-Arabië. Potverdorie. Al-Dawsari heeft het gedaan. Saudi-Arabië op voorsprong. Al die reservespelers het veld op. Wat gebeurt hier allemaal?
4: Een eerste Messi-moment na een kwart wedstrijd. Messi tegen Lloris. Messi netjes 1-0. Hij neemt al een voorschot op het allerhoogste. De rust bewaren, dan moet Argentinië kijken naar deze man. Maar kijk eens, Coman zet Messi van de bal. Rabiot voor Mbappé. En Mbappé neemt over. Het is 2-2. Het is 2-2. Kijk eens aan, Kylian Mbappé. Onvoorstelbare wending in deze finale. Op 2 minuten tijd, Kylian Mbappé. En het is balverlies van de meester zelf. Daar is het gebeurd. Daar is het gebeurd, Montiel. Zet Argentinië op 4-2. Argentinië is opnieuw wereldkampioen. 36 jaar na de triomf van Diego Maradona hijst Lionel Messi zich naast de grote Maradona.
2: Welk verhaal schrijft Lionel Messi dit jaar met zijn Argentinië op dit WK? Dat gaan we samen de komende weken ontdekken. De eerste letters worden alvast geschreven tegen Algerije. Vannacht is dat vanaf 3 uur. Zometeen terug naar het MetLife Stadium voor Frankrijk-Senegal met de vraag: gaat daar nog iemand scoren vanavond?

0: toepasselijk, maar nog niet 100% de waarheid natuurlijk. Eenzaam is de spits die niet scoort van Comme il faut. We hebben natuurlijk nog een tweede helft te gaan bij Frankrijk-Senegal. We zijn de rust ingegaan met 0-0. En we moeten eerlijk zijn, Geert, de eerste 45 minuten waren toch wel zachtjes gezegd teleurstellend van Les Bleus en Senegal. Hoe is de tweede helft daar nu gestart?
1: Ja, vooral van Les Bleus was het toch teleurstellend, vond ik. Helemaal niks genoteerd op aanvallend vlak. De Senegalezen, ja, die hebben toch nog wel wat laten zien en twee kansen gekregen. Die bal op de paal van Jackson en Sar die net over het doel besloot vlak voor de rust. Maar inderdaad, dat was al bij al zeker teleurstellend. En wat ook opvalt bij het begin van de tweede helft, hoe weinig toeschouwers er al op hun stoel zitten. Dat is toch een beetje op zijn Amerikaans. Het eten en het drinken is belangrijker, denk ik, dan het evenement op zich. En nu komen ze pas weer het stadion binnengedruppeld, terwijl we toch al 4,5 minuut onderweg zijn in die tweede helft. En die hebben dan ook gemist dat Frankrijk eindelijk eens naar doel heeft geschoten. Désiré Doué, die werd aangespeeld met het hoofd door Olysee. En had wat ruimte om te trappen nog van buiten de grote rechthoek. En zijn schot ging niet zo ver naast. Ik denk een half metertje naast het doel van Edouard Mendy, de keeper van Senegal. Maar dus een eerste goede doelpoging van de Fransen. In minuut 47 was dat van Désiré Doué. En de bal ging maar net naast. De Fransen probeerden nu wel wat meer naar voren te trekken. Maar weer een slordige bal van Adrien Rabiot. Die ook geen echt onuitwisbare indruk nalaat, moet ik zeggen, daar op het middenveld. Rabiot. Heel veel slordigheden in zijn spel, in zijn passing. En de Senegalezen met Diatta nu gaan komen vanaf de rechterkant. En met ook Camara. Franse mensen zouden het misschien ook vergeten zijn of nog niet. 2 jaar geleden op het EK hebben ze ook niet echt een geweldige prestatie neergezet, de Fransen. Eruit gegaan in de halve finale tegen Spanje met 2-1. Maar eigenlijk in open play maar 1 doelpunt kunnen maken. Colomouani zorgde daarvoor en voor de rest waren het own goals en strafschoppen. En was het ook eigenlijk niet echt om aanzien, het spel van de Fransen. Maar ze zijn toch toen tot in de halve finale gesukkeld een beetje. En daar dan dus in de latere Europese kampioen hun meerdere ondervonden. Het is niet dat het altijd geweldig is wat de Fransen laten zien. Sarr trekt zich op gang voor Senegal. En dan Camara, die wordt omver geduwd, maar het mag van de scheidsrechter. En zo misschien een countermogelijkheid voor Doué. Met Mbappé in steun. Mbappé komt naar binnen, maar wordt weer van de bal gezet. En vrij makkelijk, moet ik zeggen. Maar nee, dit is toch niet de beste Kylian Mbappé die we tot nu toe aan het werk hebben gezien. Camara nu met een snelle bal op Jackson. En de tackle van Upamecano. Nee, van Saliba was het. Die nog net voor de neus van Ismaïla Sarr de bal kan wegduwen. Anders stond hij alleen voor doel. Even een snelle counter van Senegal. En het lijkt erop alsof beide ploegen nu toch zinnig zijn om wat sneller naar voren te trekken. En wat minder te gaan schaken. Er komt wat meer ruimte. En wat meer verticaler voetbal. Wat meer directer voetbal naar voren. En hopelijk levert dat toch wat kansen op. En hopelijk ook wat goals. Met helemaal achterin zitten we bij Nia Kate, speler van Olympique Lyon. Die daar het hart van de defensie uitmaakt bij Senegal samen met de ervaren Koulibaly. En dan zitten we bij Mendy. Die tegenwoordig ook in doel staat in Saudi-Arabië. De ex-keeper van Chelsea. Het meer dan betrouwbare sluitstuk. En dan wordt Camara daar moeilijk aangespeeld. En balverlies. Geen overtreding. Koundé meegeven met Olysee. Gaat hij kunnen uithalen. Olysee gaat scoren. Nee. Goeie redding van Mendy. Die zat er nog goed tussen. Dit leek wel de 1-0 te zullen worden. Van Michael Olysee. Geen overtreding daar op het middenveld. Koundé pakte de bal op een juiste manier af. En gaf dan mee met Michael Olysee. En die kwam schuin alleen voor het doel. Die was veel sneller dan Koulibaly. En dan de uithaal tegen de dij van Mendy. En zo gaat die bal uiteindelijk in hoekschop. Voor Frankrijk met opnieuw Olysee achter de bal. Maar dit moeten we zeker noteren. Een goede kans voor de Fransen. Daar komt die corner van Olysee. Makkelijk gepakt, makkelijk opgevangen. Door Edouard Mendy. Maar dus toch wat gevaar van de Fransen nu. Die toch anders uit de kleedkamer zijn gekomen. Veel vinniger. veel meer drang naar voren. En we noteren dus toch al twee kansen. Eentje voor Doué met links net naast. En de grootste voor Michael Olizee. Die op doelman Mendy trapte. Maar er zat meer in. Ik dacht dat hij ging scoren. Hij heeft ook al drie keer gescoord. Een zuivere hat-trick afgeleverd. In de laatste oefenwedstrijd van de Fransen tegen Noord-Ierland. 3-1 gewonnen. En ik dacht dat hij er nog eentje ging bijdoen. Michael Olizee. Maar hij trapte dus de bal op doelman Mendy. Maar toch een ander verhaal hier na de rust. Met de Fransen. Die nu toch al twee goede kansen hebben weten te versieren. En voorlopig is Senegal nog niet echt in de buurt geweest van doelman Mike Maignan. Even kijken, we spelen exact 9 minuten in de tweede helft. Nog altijd 0-0. Maar de kansen, zij komen eraan. Sportza WK.

0: De Rolling Stones met In the Stars. Doorwerken is de E40 van Veurne naar Jabbeke afgesloten in Nieuwpoort. Je moet daar omrijden via afrit 3 en route J. En op de E19 van Brussel naar Antwerpen is de Kraaibeek-tunnel. Dat komt daar doorwerken.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: En terug naar de tweede helft, Frankrijk-Senegal. En ik denk dat ze daar toverdrankjes hebben gekregen, want er is van alles aan het gebeuren, Geert.
3: Ja, en zelfs een strafschop misschien, want Kylian Mbappé is onderuit gehaald door Sadio Mané in het strafschopgebied. En de scheidsrechter die wou eerst niet fluiten en gaat dan de VAR laten kijken naar die fase. Het leek mij toch alsof Mané helemaal geen bal raakte en Mbappé ten val bracht. Maar ja, ze zijn nog altijd in Dallas naar aan het kijken. De Saoedische hoofdverantwoordelijke van de VAR is nog altijd aan het kijken of Mané een overtreding heeft begaan. Vlak daarvoor weer een reuze kans voor Frankrijk en voor Kylian Mbappé. En krijgen we nu een strafschop of niet? Nee, hij moet gaan kijken. De scheidsrechter moet naar het scherm om te checken of het al dan niet strafschop is. Dat is de eerste keer, denk ik, op dit WK dat ik het gezien heb dat de scheidsrechter wordt naar het scherm geroepen. En ik denk toch, als ik zelf de beelden mag beoordelen, dat Mané de rechtervoet, de rechtersteunvoet van Mbappé raakt. En daardoor brengt hij hem toch ten val. En ik zou die bal toch op de stip leggen. Maar ik heb niks te zeggen. Dus de volledige verantwoordelijkheid wordt nu gelegd bij de scheidsrechter uit Australië. De heer Fahani. Met de Iraanse roots. Dat heb ik nog in het begin verteld. Wat wordt de beslissing van die ref? Hij heeft zijn beslissing genomen. Hij heeft nog geen arm uitgestoken. Wat zegt hij?
4: De attacker initiate the contact. En de final decision is goal kick.
3: En een goal kick. Dus geen strafschop voor Frankrijk. Sadio Mané komt goed weg, als je het mij vraagt. No penalty wordt gezegd. Dus Mbappé neergehaald door Sadio Mané. Maar er wordt nu beoordeeld dat Mbappé gewoon over Mané heen is gevallen. En dat dat niet komt door de ingreep van Mané zelf. Die nogthans duidelijk de rechtervoet raakt van Mbappé. Maar goed, geen strafschop. En ik zei al dus dat vlak daarvoor Kylian Mbappé een niet te missen kans toch liet liggen. En dat overkomt hem niet zo vaak. Balverlies van Senegal op het middenveld ging eraan vooraf van Camara. En dan Mbappé het straatje ingestuurd. Helemaal alleen voor Mendy. Maar ook hij geraakte niet voorbij de ervaren keeper van Senegal. Edouard Mendy. En die zat er weer heel goed tussen. En zo toch al een paar hele grote mogelijkheden voor Frankrijk in dat eerste kwartier van de tweede helft. Eén keer Doué, één keer Olysee en één keer Mbappé. En dan dus een strafschop die uiteindelijk geen strafschop bleek te zijn. Didier Deschamps gaat nog altijd uitleg vragen aan de vierde ref. En die heeft hij nu gekregen wellicht. De beslissing is genomen. Ja, dus dan heeft het geen zin om daar nog over door te gaan. En Senegal, ja, dat speelt toch een wat twijfelachtige tweede helft tot nu toe. Met wat fouten op het middenveld, wat balverliezen. En daar kunnen de Fransen, of konden ze toch bijna van profiteren. Senegal zit duidelijk wat minder in de wedstrijd in die tweede helft. Ze zijn ook nog nauwelijks in de buurt geweest van Maignan. Nu wel een lange bal. Mooi met de borst doodgemaakt door Sar. Die de bal goed bij kan houden. En misschien kunnen ze er nog eens uitkomen met Papegaï en met Diouf. We zitten dan aan de linkerkant. Mané een steun, maar Diouf en Mané, dat is een misverstand. Dat had Mané zo niet begrepen, die paas van Diouf. En zo gaat de bal gewoon weer buiten in het voordeel van de Fransen. Die duidelijk bezig zijn liever aan een veel betere tweede helft. Frankrijk dat zijn 17e WK speelt. En dat ook al voor de 8e keer op rij op een wereldkampioenschap staat. Dat zijn toch geweldige cijfers. En 4 van de 7 keer, de 7 vorige keren, bereikten ze ook de finale. En dat is het beste van de laatste 25 jaar toch. Qua prestaties van een land op een WK. Frankrijk duidelijk nummer 1. Opletten daar achteraan. Want Maignan en Upamecano gingen bijna klungelen. Maar ze komen er uiteindelijk geweldig uit. Met Koundé die de bal kan binnenhouden. En dan Olise die zich krap wegdraait bij Gay. Weer de versnelling, de prachtige paas op Mbappé. Maar net niet kunnen meepakken die bal. Geweldige aanval was dit van Frankrijk. Zo willen we de Fransen zien voetballen. Geweldige actie van Olise die op het middenveld wegdraait van de veel tragere Gay. En dan een geweldige paas in de rug van Koulibaly richting Mbappé. En die komt echt ja, een tip van de schoen tekort. Om die bal voorbij doelman Mendy binnen te krijgen. En nu Sar aan de overkant. Sar met dat stevige duel met Theo Hernandez. Sar wordt nogal stevig van de bal gezet. Maar het mag van de Australische ref. Die ook al geen gratis zag. Dus in die bijna penalty overtreding. Laten we het zo noemen van Sadio Mané op Kylian Mbappé. En nu... De Fransen weer via de rechterkant proberen aan te vallen. Het gaat veel sneller dan in de eerste helft. Het tempo ligt een pak hoger. Er worden ook wat meer aanvallende risico's genomen. Met Koundé, die dan wel nu helemaal terug speelt tot bij Upamecano. En zo het tempo er weer wat uithaalt. Upamecano met Tchouaméni, de man van Real Madrid. En Rabiot, die geeft hem mee met Doué. Doué helemaal aan de buitenkant. Doué zoekt zijn man op, dat is Diouf. Doué komt naar binnen, legt hem dan klaar voor Hernandez. Maar zijn schot wordt op het laatste moment afgeblokt. Theo Hernandez, de linksachter, was goed meegelopen. En de Fransen zijn daar opnieuw met Doué. Die kan gaan dribbelen met Camara in zijn rug. Doué legt terug voor Rabiot. En Mbappé gaat combineren met Doué. Maar nee, de 1-2 komt er niet uit deze keer met Mbappé. Maar het lag dan wel aan Doué. De Fransen zijn een pak beter dan voor de rust. Met Olise aan de rechterkant. Koundé in zijn rug. Olise komt naar binnen. Gaat nu toch combineren met Jules Koundé. Terug tot bij Olise. Heel Senegal terug. Goede paas en dan de goal. Jawel, daar is die goal van Kylian Mbappé. Goede paas weer van Michael Olise. Binnendoor, dat ziet hij toch perfect. En Mbappé, hele fraaie loopactie van Kylian Mbappé. En die duwt die bal ineens voorbij Mendy in het lege doel. En na 20 minuten in de tweede helft staat Frankrijk voor. En eigenlijk is het verdiend, want wat zij nu de eerste 20 minuten na de rust op de mat leggen, dat is toch wel van heel hoge kwaliteit. Hele flauwe eerste helft van zowel Mbappé als van heel Frankrijk. Maar de tweede helft is zoveel beter. En de voorsprong, het zat eraan te komen. En zo dus het 13e WK-doelpunt. Van Kylian Mbappé. Geen buitenspel op die paas van Olise. En goed weggelopen uit de dekking van Koulibaly. Mbappé. En hij duwt die bal naast de keeper binnen. En zo dus toch de 1-0 hier in het MetLife Stadium voor Frankrijk. Tegen Afrikaans kampioen Senegal. Kylian Mbappé. Zijn 13e WK-doelpunt. En vooral zijn 57ste goal voor Frankrijk. En daarmee zit hij op gelijke hoogte van Olivier Giroud. Die ook 57 keer heeft gescoord voor Frankrijk. Kylian Mbappé wordt hij toch de man van dit WK. We zijn bijna aan de drankpauze toe, neem ik aan. Want we zijn halfweg de tweede helft. Frankrijk leidt met 1-0 tegen Senegal.

0: En we kunnen al meteen onderbreken, want er is weer iets gebeurd, Geert.
1: Ja, de gelijkmaker, maar hij gaat niet door, want de vlag hangt in de lucht. Nicholas Jackson heeft gescoord voor Senegal. Maar geen gelijkmaker, want meteen de vlag in de lucht. En inderdaad, we zien het hier nu in de herhaling. Dat Nicholas Jackson weggelopen uit de rug van Saliba. Heel mooi werd weggestuurd en die bal op halve hoogte kreeg aangespeeld. En die dan meteen voorbij Maignan in het dak van het doel joeg. Het schitterende goal eigenlijk van Nicholas Jackson. Alleen, ze zal niet tellen en ze gaat niet tellen. Want Jackson liep toch een metertje buitenspel, zien we nu uit de vertraagde beelden. En dus terecht geen gelijkmaker. En zo gaan we dan toch naar die hydration break. Niet bij een 1-1 stand, maar bij een 1-0 stand.

0: geef toe, dit is het perfecte nummer voor een WK voetbal. De spanning, het tempo, het klopt helemaal. De Chemical Brothers en Calvin Eyes. Ja, de gebalde vuisten bij Kylian Mbappé en een brede glimlach terecht zeer aanwezig na de 1-0. Maar het blijft waakzaam zijn met Senegal, want daarnet was de 1-1 ook zeer dichtbij, Geert.
1: Dat klopt, maar uiteindelijk afgekeurd die goal van Jackson, terecht afgekeurd. En we kijken nu naar een hoekschop voor Senegal. We zijn dus net aan het laatste kwart van de wedstrijd begonnen, dus het zou nog wel eens lekker spannend kunnen worden. Dus nu eerst die corner voor Senegal. Wie kan er koppen? Nee. De bal waait aan alles en iedereen voorbij. Veel te ver getrapt. Die hoekschop door Diouf, de linksachter van West Ham. Gedegradeerd naar de Championship. Maar zijn hoekschop was zeker vast niet op Premier League niveau. En zo weggevaar van de kant van Senegal. Ook nog geen wissels overigens. Nog bij Frankrijk, nog bij Senegal. Dat is ook een beetje vreemd. En we zitten toch al in de laatste 20 minuten van de wedstrijd. En daar is Frankrijk opnieuw met Désiré Doué. Doué op zijn man af. En Doué ruimte voor het schot. Een geweldige kral met links. En een al even geweldige parade van Mendy, die een fantastische wedstrijd staat te keepen. Eén keer was hij geklopt op die inzet van Mbappé. Nu weer een geweldige beenveeg van Edouard Mendy op de inzet van Doué. De ene kans op de andere nu toch wel voor de Fransen. En ik zei al geen wissels. Ik zie er nu toch twee klaarstaan aan de kant van Senegal, waar Ibrahim Mbaye en Habib Diarra klaarstaan om er in te komen. Maar eerst nog de corner voor de Fransen. Na de kans voor Doué. Kort genomen hoekschop met Olise en met Dembélé. Theo Hernandez die vindt de ruimte aan de rechterkant bij Jules Koundé. En Mbappé uitgeweken naar de rechterkant. Meegeven met Koundé. En dan een hakje in het niemandsland. Zomaar zonder kijken en dat levert dan balverlies op. En misschien kan Senegal eruit komen. Het gaat nu snel vooruit met Sadio Mané, maar die wordt afgeblokt. En het sterke, stoere lichaam van Upamecano, daar liep Mané tegen. En zo weer weggevaar. De wissels dus, wie gaat eruit? Dat is onder meer Ismail Assar, de man van de gemiste kans. Op het einde van de eerste helft bij Senegal. En die wordt dus vervangen door Habib Diarra van Sunderland. En ook Lamine Camara van Monaco gaat eruit. Hij wordt vervangen door de jonge Ibrahim Mbaye. Ja, inderdaad. Dat is een nog maar 18-jarige speler. Een groot talent van Paris Saint-Germain. Heeft daar ook al een paar keer meegedaan. Dus het is zeker een jongen met heel veel toekomst. En hier in de strijd gegooid door Papé Thiaw, de coach van Senegal. Die overigens 24 jaar geleden bij die wedstrijd die Senegal toen de openingsmatch won van Frankrijk in Korea, op de bank zat toe te kijken als speler van Senegal. Nu voorlopig geen winst voor Senegal tegen dit Frankrijk. Eerste helft was Senegal licht beter. Maar na de rust is het overwicht van Frankrijk toch wel bijzonder groot. Maar het staat nog altijd maar 1-0, dus er kan nog veel. Een eerste baltoets van die jonge kerel. Die gaat dribbelen. Maar laat dan uiteindelijk de kaas van het brood eten door Theo Hernandez. En countermogelijkheden weer voor Frankrijk met Doué. En die is veel sneller dan Koulibaly, maar gelukkig een dubbele dekking. En het is ook de andere nieuwe man, Habib Diarra. Die uiteindelijk Doué de bal ontfutselt. En zo wegkans. Mbappé. Op dit moment wordt net omgeroepen dat er meer dan 80.000 toeschouwers zijn in het MetLife Stadium. Dat we nu New Jersey, New York Stadium moeten noemen. En die hebben dus die 80.000 met z'n allen die goal van Kylian Mbappé halfweg de tweede helft gezien. Nog altijd het verschil tussen Frankrijk en Senegal op dit moment. Weer balverlies daar op het middenveld bij Senegal. En Mbappé van de sokken gelopen door Habib Diarra. Vrije trap in het voordeel van Frankrijk. Die gaan we nog even meepikken. Minuut 78 zijn we. Dus nog een 12 à 13 minuten. En wellicht nog een minuut of 6, 7 toegevoegde tijd. Want de hydration break en ook nog dat strafschopmoment met de VAR. Dat heeft toch ook wel een minuut of drie geduurd. Dus ik verwacht zeker een 7, misschien wel 8 minuten toegevoegde tijd. Die er straks nog bij komt. Deze vrije trap nog even meepakken met Michael Olise. Die tegenwoordig beter en beter Frans praat. En u weet het, opgegroeid in Engeland, in Londen. En Rabiot probeert door te koppen. Bal blijft even hangen. Dembélé ertussen. En daar is de nieuwe man. De jongen van 18. Ibrahim Mbaye. Daar wordt van de bal gezet. Heeft heel veel ploegmaats natuurlijk bij aan de overkant staan van PSG. Die hem ook wel goed kennen. Ibrahim Mbaye. 18 dus nog maar. En toch al 11 interlands. Een 12e nu. En ook al 3 keer gescoord voor Senegal. Bal wordt rondgespeeld daar achterin bij Frankrijk. En misschien toch nog even het moment om terug te geven naar jou, Evelien. En straks krijgen we de absolute slotfase van deze Frankrijk-Senegal. 1-0, dat is de stand, 12 minuten voor tijd.
0: We wachten af of daar nog een doelpunt gaat vallen. Ik kan ondertussen al meegeven dat onze Red Lions uiteindelijk toch hebben gewonnen met 3-1 van Spanje. Het liep zeker niet van een leien dakje, maar uiteindelijk hebben ze de klus dus toch wel kunnen klaren. De Lions hebben nu nog maar liefst 9 van hun 10 Pro League wedstrijden gewonnen. Dus dat is een zeer goed getal en staan weer wat steviger aan de leiding in het klassement. Donderdag wacht er alweer een nieuwe opdracht. Dan spelen ze tegen Pakistan.
2: Radio 1.
3: Sportza WK. Ta main entre ses doigts.

bras, c'est tout baiser.

0: sur le faire part en bordure. Vous êtes conviés le 30 juillet par les jeunes mariés.
1: Alice on the roof, comme je t'ai aimé. En er is weer iets gebeurd daar op het WK Frankrijk-Senegal, Geert.
2: Ja, wellicht de definitieve beslissing. 2-0 voor Frankrijk. Een geweldige paas was het van Adrien Rabiot. Door het hart van de defensie van Senegal. En Bradley Barcola, hij staat nog maar een paar minuten op het veld. Hij kon de bal over doelman Mendy in het lege doel droppen. En zo dus de 2-0 op het bord. Oververdiend, want Frankrijk is in de tweede helft een klasse sterker dan de Afrikaanse kampioen Senegal. Barcola van PSG, hij was Dembélé, zijn ploegmaat bij PSG, komen vervangen. Die eigenlijk een hele bleke wedstrijd heeft gespeeld, Ousmane Dembélé. Het is vaak het probleem bij Frankrijk dat Didier Deschamps er blijkbaar niet in slaagt om Dembélé een beter rendement te laten krijgen voor Les Bleus. Het rendement dat hij wel heeft bij Paris Saint-Germain, dat lukt dus niet bij de Franse nationale ploeg. Maar er net een geweldige paas, moet ik zeggen, van Adrien Rabiot. Dwars door het hart van de defensie van Senegal. En heel mooi afgewerkt ook door Bradley Barcola. Ook nog altijd maar 20. Ook een van die vele jonge toptalenten in Frankrijk van Paris Saint-Germain. Hij scoort dus zijn eerste doelpunt ooit op een WK. Het is natuurlijk ook zijn eerste WK, want hij is nog maar 20 jaar. Dus de 2-0 voorsprong staat op het bord in het voordeel van de Fransen tegen Senegal. Dit zullen ze natuurlijk niet meer uit handen geven. Het is vreemd, een heel groot verschil tussen helft 1 en helft 2. Want in de eerste helft liet Frankrijk werkelijk niks zien. De Senegalezen waren zelfs licht de betere ploeg en hadden ook wat mogelijkheden. Die bal van Jackson op de paal, de kans van Sar die maar net overging. Dat waren toch wel goede mogelijkheden voor Senegal. Maar na de rust is daar nog weinig van te bespeuren. En is de druk van de Fransen veel te groot. En zij zorgen ook voor tal van balverliezen op het middenveld bij Senegal. En dan profiteren de Fransen daar heel snel van. Want ze staan dan op 1, 2, 3 tellen staan ze voor de goal. En dat hebben ze al een paar keren. Eerst werden de kansen nog gemist eigenlijk met vooral de kansen voor Doué, voor Olise, voor Mbappé. Ze geraakten eerst niet voorbij doelman Mendy. Er was ook nog dat strafschopgevalletje. Al dan niet penalty, de fout van Mané op Mbappé. Uiteindelijk dus geen strafschop gefloten. En dan uiteindelijk na 20 minuten in de tweede helft toch die goal. Olise met een hele mooie opening op Mbappé. En dan daarna nog eens een fraaie kans voor Doué op Mendy. En dan nu een paar minuten geleden de 2-0. Barcola na een geweldige paas, een geweldige opening van Rabiot. En ze proberen nog bij Senegal met Gueye die daar een felle paas verstuurde richting de nieuwe man. Dat is Ibrahim Mbaye. Een indruk van de Franse defensie, maar Mbaye kon er net niet bij. En daar zijn de Fransen weer opnieuw. De bal gaat geweldig goed rond nu. En de Senegalezen hebben moeite op te volgen. Vooral Koulibaly, die wordt daar weer voorbijgelopen door Barcola. Hij kan zijn leeftijd niet echt verbergen. En Mbappé met de trap met links. Maar in de handen van Mendy weer een goede snelle aanval van de Fransen. En de Senegalezen kunnen echt niet meer mee. Ze kunnen het niet meer belopen op dat middenveld. En de Fransen doen gewoon wat ze willen. Met al die klassen. Als je dan ziet wat er nog op die bank zit en zat. En dan ook op het terrein komt. Dat is echt geen verzwakking met die Bradley Barcola erbij. Doué is naar de rechterkant uitgeweken. Hij nu in balbezit met Koundé. Dit is wel echt knap wat de Fransen hebben laten zien. Zo flauw was de eerste helft. Maar zo sterk was toch de tweede periode. En ze staan verdiend 2-0 voor tegen Senegal. Goed, we gaan er nog even uit. Straks de absolute laatste minuten hier in het MetLife Stadium in East Rutherford in de buurt van New York. Nog 4 minuten op de klok. Maar waarschijnlijk zullen we nog wel een 10 à 11 minuten moeten spelen hier. 2-0 de voorsprong. En de beslissing is gevallen in het voordeel van Frankrijk.
1: Voorlopig inderdaad die duidelijke cijfers. En wat een ommekeer in die tweede helft. Heerlijk om te horen. Dankjewel alvast, Geert. Ik zie ondertussen al de voorbereidingen het starten op de volgende match. Irak-Noorwegen. Dat is straks om middernacht. En het is een soort van behind the scenes op de veelbesproken foto van de Nooren die zich hadden verkleed als Vikings. En echt aan het water met de zwaarden erbij. Maar ik moest even nadenken. Dus het is heel leuk om te zien. En dat wordt natuurlijk ook een zeer spannende match. Doorwerken is de E40 van Veurne naar Jabbeke afgesloten in Nieuwpoort. Je moet daar nog altijd omrijden via afrit 3 en route J daar volgen. En op de E19 van Brussel naar Antwerpen is de Kraaibeektunnel ook dicht. Komt daar ook doorwerken.

0: Ik moet heel eerlijk zijn, ik vind dit het perfecte muziekje om in een lift te staan. Op een of andere manier. Maar kijk, we gaan al naar de hoogste verdieping met Frankrijk-Senegal. Met Frankrijk dat op dit moment het mooiste uitzicht heeft. Nog altijd 2-0 daar, Geert.
1: Jazeker, we zijn begonnen aan de toegevoegde tijd, maar er komen 8 minuten bij. Dus maar 1 minuutje van verstrijken, dus dat wil zeggen nog een kleine 7 minuten te spelen. En de coach van Senegal, Papé Thiaw, heeft al zijn offensief geweld ook in de strijd gegooid om toch misschien nog wat te kunnen forceren. Met ook NDI in de ploeg gekomen van Everton. En nu probeert Senegal, maar nee, weer balverlies daar op het middenveld. Het was de nieuwe jonge kerel van 18. Die daar de bal verloor, Ibrahim Mbaye. En dan is het uitkijken altijd voor de counters. De razendsnelle tegenprikken van Frankrijk. Daar zijn ze toch meesters in. Om in 3-4 tikken voor doel te staan. Nee, de prestatie in de tweede helft was toch echt wel af, moet ik zeggen. Een geweldige prestatie na zo'n fletse eerste helft. Maar ja, dat is eigen aan topteams zeker. Die als het nodig is wel hun niveau kunnen en moeten opkrikken. En dat ook doen. Met Mbappé nu even de bal rondtikken. De Franse supporters laten genieten. Laten meezingen met hun ploeg. Upa Meccano. Die speelt de bal terug op doelman Maignan. Die eigenlijk niet zo heel veel werk heeft gehad. Alles bij elkaar heeft hij weinig echte reddingen moeten verrichten. Had heel veel geluk toen er nog 0-0 stond met die bal van Jackson op de paal. Die via zijn hakken nog net buiten ging in hoekschop. De bal had evengoed in doel kunnen verdwijnen. En we zien ook Gareth Bale nu op de tribune zitten. Sterspeler van Wales geweest en ook van Tottenham Hotspur. Die nog in de Verenigde Staten een einde aan zijn carrière heeft weten te versieren. En de Fransen, ja, die weten dat de buit binnen is. Hij speelt de bal gewoon rond nu achterin. Met onder meer Maignan. Die de bal nog ver kan wegtrappen richting Hernandez. Er zit dan Mbaye tussen. Kan Senegal nog aan een kans geraken? Ze zijn één keer echt in de buurt geweest van Maignan. En toen was het ook raak. Jackson. Maar die zijn kral. Droog in de dak van het doel. Werd uiteindelijk afgekeurd voor buitenspel. Dat was een juiste beslissing ook. Senegalezen proberen nog. Nu via NDI aan de rechterkant met Hernandez voor zich. NDI moet op zijn stappen terugkeren. En dan een lage voorzet tegen het lichaam van Hernandez aan. En opnieuw opgepikt daar op de rechterflank. Met Gay die de bal voor doel jaagt. Weggekopt door Koundé. En misschien kunnen de Fransen er nog eens uitkomen. Want ook Ryan Cherki is in de ploeg gekomen van Man City. Dat is nog zo'n offensief talent. Wat een weelde toch bij die Fransen. Tchouaméni neemt over daar op het middenveld. Maar heeft geen zin om naar voren te trappen. Houdt de bal gewoon even bij. Wordt ook niet aangevallen door de Senegalezen. Dus houden ze de bal gewoon in het eigen team. En nu toch nog een keer diep richting Michael Olise. Die ook een mindere eerste helft heeft afgewisseld met een geweldige tweede helft. En strooit met de passes. Om ook die geweldige assist van Rabiot niet te vergeten op dat doelpunt van Brently Barcola. Nu wat ruimte voor Mbaye. Daar bij Senegal aan de rechterkant. Oh, die heeft een mooie dribbel uit. Bakayoko scoort. Geweldige goal, moet ik zeggen. Prachtige goal van die jonge kerel. Ibrahim Mbaye. Ik zei het al, 18 jaar nog maar hij speelt bij PSG regelmatig mee. En hier dus in zijn 12e interland pakt hij uit. Eerst met een geweldige dribbel. En dan trapt hij de bal hoog via Maignan in het dak van het doel. Ja, Theo Hernandez, die stond daar, maar... Die werd gewoon achtergelaten alsof hij er niet stond. En een geweldige trap van die Ibrahim Mbaye. En zo wordt het uiteindelijk toch nog spannend misschien. Laatste minuten, 2-1. En kan Senegal nog terugkomen? Ze hebben nog een minuut of 3 om eventueel die 2-2 binnen te trappen. Maar ja, en ik zie Didier Deschamps heel kwaad op de, in zijn dugout van de bank komen. En Mbappé die predikt rust. Die zegt we hebben het onder controle. Laat het gewoon gebeuren. We hebben alles onder controle bij die 2-1 tussenstand.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs krijgen te horen dat ze het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstap plaatsen. Annelies Meijnaars van De Lijn.
2: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt, misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen wij elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstapplaatsen. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
1: De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan veel mensen denken, zegt Brecht Gunst.
3: In landen als Australië en Brazilië bijvoorbeeld is het al compleet verboden, omwille van de eenvoudige reden dat UV-straling en zonnebanken echt wel in klasse 1 kankerverwekkend worden geclassificeerd. En dat is eigenlijk op hetzelfde niveau als tabak, als asbest. Dus het is echt wel gevaarlijk en het levert ook geen enkel gezondheidsvoordeel op.
1: Op het WK voetbal speelt een van de topfavorieten Frankrijk zijn openingswedstrijd tegen Senegal. Geert Hermans, we zitten daar in de absolute slotfase. Hoe staat het daar?
4: Wil de Fransen gaan de partij zeker winnen. Het staat 3-1 voor tegen Senegal. Het speelde een flauwe eerste helft Frankrijk. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in de tweede helft geraakte de Franse sneltrein echt wel onder stoom. Eerst werden de kansen nog gemist. Maar halfweg de tweede helft kon Mbappé dan toch een knappe opening van Olise in doen werken. Voor Mbappé zijn dertiende WK-doelpunt al. En Senegal kon het tempo echt niet meer aan. Frankrijk duwde door. En de ingevallen Bradley Barcola zette de kers op de taart. 2-0 na een paas van Rabiot. Even was het nog schrikken voor Frankrijk toen in de toegevoegde tijd Senegal wist tegen te scoren via Mbappé. Maar het antwoord liet niet lang op zich wachten. Het antwoord van Mbappé, die met een heerlijke schicht van op 30 meter de 3-1 binnentrapte. Frankrijk wint dus van Senegal. Dik verdiend met 3-1.
1: Dank je, Geert. En nog in de groep van Frankrijk en Senegal speelt Irak tegen Noorwegen. Die wedstrijd begint om middernacht. Het weer vannacht wat wolken, maar meestal droog en tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

klif werd ik beloond. Ik voelde dat je bij me was. Zo ver het oog kon reiken zag ik water. De zon brak door het wolkendek. De boten aan de horizon verdwijnen, maar gaan altijd ergens heen.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaperis. Scholen en het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
2: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt, misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen we elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstapplaatsen. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
1: Verschillende scholen zeggen dat dat niet werkbaar is voor deze leerlingen. Er is veel bezorgdheid over dat plan, zegt Anne de Koster, directrice van de Vinderij in Lokeren.
3: Heel ernstige bezorgdheid. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen met een mentale beperking. Hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein, kinderen met een gedragsstoornis. Dat gaat niet goed komen. Dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
1: De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan we denken, zegt Brecht Gunst.
4: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België, als we epidemiologisch gaan kijken, ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
1: In afwachting van een totaalverbod wil de stichting dat er een verbod komt op reclame voor zonnebanken en dat ze geweerd worden uit hotels en fitness- en wellnesscentra. Sport op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn eerste groepswedstrijd met 3-1 gewonnen van Senegal. Het verslag is van Geert Heremans.
5: Frankrijk speelde een flauwe eerste helft. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in een wervelende tweede helft maakten de Fransen het verschil. Eerst werden de kansen nog gemist, maar de Franse sneltrein bleek na de 1-0 van Mbappé niet meer af te stoppen. Barcola maakte er 10 minuten voor tijd 2-0 van. En even was het nog schrikken voor de Fransen toen de 18-jarige Mbaye voor Senegal tegenscoorde. Maar Mbappé had zijn antwoord klaar. Met een geweldige trap van op afstand legde hij de 3-1 eindstand vast. En Frankrijk heeft zo zijn start op dit WK zeker niet gemist.
1: En zo net is ook de partij tussen Irak en Noorwegen begonnen. Dat zijn de andere landen uit de groep van Frankrijk en Senegal. Het weer nog vannacht wat wolken, maar meestal droog bij temperaturen tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag opnieuw veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Zo dinsdag 16 juni zit erop. Een goede nacht.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
6: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
6: Met Sophie Lemaire.
7: Een zeer goeiemorgen en welkom bij Radio 1. Over Spieken 2.0 gaan we het vandaag hebben. Na RTL.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Radio 1 live.
1: Oortjes en speldenknop groot. Veel gemakkelijker in te zetten en veel moeilijker om op te sporen. En daar wil ik het vandaag eens over hebben. Spieken 2.0. Anke van Meer trok gisteren naar de Odyssee Hogeschool in Brussel en sprak er met Isabelle Wellemans, opleidingshoofd oogzorg en toezichthouder tijdens de examens. En ze sprak ook met enkele studenten. Hoe wordt er gespiekt en hoe spiek jij?
2: Deze semester heb ik dat... ik heb gewoon gedaan om te controleren, maar voor de rest niet, nee. Ik heb gewoon om te controleren een beetje afgekeken bij mijn vriendin, maar voor de rest niet, nee. Niet omdat ik om te spieken, qua. Dat was gewoon... Ik heb gestudeerd, maar ik wou verifiëren. Ik wou kijken of dat juist was.
3: Ik spiek niet. Ik studeer gewoon.
4: Ik spiek niet. Dat is te veel risico voor geen resultaat.
5: Ik heb dat wel eens één keer gedaan. Maar enkel als de leerkracht het echt... Als het gewoon naïef is van de leerkracht, dan wel.
6: Nee, nooit. Nooit.
5: Ik bedoel, als de leerkracht weggaat of zo... Ja, wat kun je dan verwachten dat we niet gaan spieken?
7: Ik ben daar te bang voor.
8: Ik heb alles geprobeerd, maar daar blijft het bij.
9: En hoe dan?
8: Echt, gewoon eens bij de buren kijken.
10: Met onze gsm?
5: Nee, met mijn gsm durf ik niet.
10: Of met een AirPod in onze oor.
9: Ja, hoe werkt dat dan?
11: Met een AirPod.
10: Ja, soms. Maar sommige studenten doen dat. Ik doe dat niet, persoonlijk.
7: Als we de antwoorden niet kennen, vraag ik dan wat het antwoord is op vraag 1a. Of soms met onze handen de antwoorden doorgeven.
9: Het examen is net gedaan. De leerlingen zijn buiten. Is er gespiekt?
12: Ik zou durven zeggen van niet. Maar helemaal 100% zeker ben ik daar natuurlijk niet van. Het is zo dat ik als toezichter probeer om studenten te behoeden van te spieken. Dus ik probeer zoveel mogelijk ervoor te zorgen op voorhand al dat er niet kan gespiekt worden. De 3 kwartier voor het examen komen we toe. En dan ga ik eigenlijk de plaatsen al verdelen. Dat doen we op basis van een kladblad. En als het lokaal voldoende groot is, dan zullen er zoveel mogelijk plaatsen tussen studenten gehouden worden, dat er al geen samenwerkende vennootschappen kunnen ontstaan. Als we 2 verschillende examens hebben die doorgaan, zoals we nu vandaag hadden, hebben we dan vandaag eentje van orthopsie, dat is oogzorg, en eentje van vennootschapsbelasting. Ja, dan kan je ze iets dichter bij elkaar plaatsen, want de kans dat ze elkaar kunnen helpen is dan al wat kleiner. Sowieso is het bij ons verboden om een smartphone, smartwatch bij je te hebben op het examen. Dat staat ook op de exameninstructies. Dus als we dat merken vanaf dat examen gestart is, is sowieso fraude. Hè? Dus gebruikt of niet. Ook daar maak ik de studenten nog eens attent op. En dan is het een kwestie van, in mijn geval, toezicht betekent ook echt toezicht. Dus ik patrouilleer echt wel door de examenruimte. Ik heb nu al eventjes checken vandaag 5192 stappen afgelegd op een kleine 3 uur. Dus ik vind het wel belangrijk dat studenten ook wel voelen dat ik er ben, om zo toch de kans op spieken wat te verkleinen. Het gevoel te geven van het zal misschien toch niet lukken als mevrouw Wellemans hier rondloopt.
4: Onmogelijk. Het is niet mogelijk. De leerkrachten zijn te veel op onze rug. Exactement.
13: Nee, dat is onmogelijk. Dat kan niet. En ook, dat is niet goed. Hè. Dat is niet correct. Mij persoonlijk, dat scheelt mij wel. Want ik vind dat dat niet oké is. En dan weet ik niet als ik er echt door ben, door mijn capaciteiten. Of gewoon doordat ik te slim ben om te spieken.
14: Als ik dat doe, is er kans op fraude. Dus dient voor niks.
15: Je zet jezelf in het zak. Je moet ook iets bijleren om bij te dragen aan de maatschappij later. Dus dat is jammer als je gaat spieken. Zet voor een dokter spiekt. Ja, dat is een probleem. Dus ik vind dat wel belangrijk om dat serieus op te nemen en niet echt te spieken. Zeker het hoger onderwijs.
16: Echt onmogelijk om hier te spieken in deze school.
17: Ik denk niet dat dat mogelijk kan zijn omdat er veel toezichters zijn. Ik denk dat ze zo toezichters roepen die van buiten school komen. Ik denk dat je er zo 4 of 5 per lokaal hebt. Ja, ik denk dat het gewoon onmogelijk is. Je zit er gewoon rond te kijken en

0: En dat is goed.
1: Dus zoals daar straks waren vier leerkrachten in één zaal. Dat is onmogelijk om te spieken, snap je? Dus ook, we moeten ook onze gerief alles onder de bank zetten of gewoon helemaal van voor.
2: We hebben wel geprobeerd, maar het is echt moeilijk hier op school in Todisse. En we zijn bang. Dus ik doe dat niet en ik raad dat niet aan.
3: Als je eigenlijk triest en ze zien dat, mag je 5 jaar de richting niet meer doen.
4: Dat is een risico en ik wil die risico niet nemen.
1: Ik ook niet.
5: Wat gebeurt er eigenlijk als iemand betrapt wordt op spieken?
6: Bij ons is het zo, als je betrapt wordt op spieken, dat het bezwarende materiaal onmiddellijk in beslag wordt genomen. We duiden aan op het examen tot waar de student gewerkt heeft bij het ontdekken van de fraude. En dan mag de student verder werken. We doen een aangifte bij ombuds. We verwittigen de docent, studiegebieddirecteur, etc. En dan gaat er een hoorzitting plaatsvinden voor de student. En die mag zich dan nadien ook nog op de examencommissie komen verweren als die dat wil. En dan doet de examencommissie een uitspraak.
5: Is het steeds moeilijker geworden om toezicht te houden tijdens examens, omdat er nieuwe manieren van spieken zijn?
6: Goh, ik betrap mezelf erop dat ik wel naar andere dingen kijk of zoek. Zoals vandaag, ik zie iemand met een speciale oorbel en ik denk, goh, ja, mag natuurlijk de studenten niet aanraken, maar ik denk van, ik moet dat toch eens van dichterbij gaan bekijken en dan toch wel een klein beetje invading the space van de student. Ja, je let heel veel op andere dingen. Ik let niet meer op bijvoorbeeld, zou er iets in hun zakken zitten van speakbriefjes of staat er iets geschreven op de handen of vooral earpieces, daar kijk ik naar.
5: Brillen, bijzondere brillen waar camera's in zouden kunnen zitten of zo?
6: Inderdaad, ja, dat is ook zoiets waar je zou kunnen beginnen op letten, maar daar ben ik wel van overtuigd dat je toch wel een klein beetje aan de glazen zou kunnen zien of het smart glasses zijn, ja dan nee. Maar inderdaad, ja, de technologie staat niet stil.
7: Ik heb al van mensen gehoord dat ze al hebben geprobeerd te spieken met smartwatches. Maar alles dat te maken heeft met die brillen en zo, dat denk ik ook weer niet. Want je mag ook niet in de examenlokaal met een pet of met iets dat bovenop jou staat gewoon binnen. Maar het is wel een feit dat dat steeds meer gebeurt. We hebben ook ondanks ook een mail gekregen dat dat ook meer en meer gebeurt.
5: Ken je mensen die dat doen?
8: Ja.
9: Ja. Ja.
10: Smartwatch, telefoon.
11: Ik heb dat ook al gezien. Dus soms als ze hun haar achter hun oor leggen, zie ik wel een AirPod tussen. Maar ik vind dat wel te riskerend.
12: Dat lijkt mij ook onlogisch, want dan moeten ze wat. Dan is zo'n ding dat ze het naar iemand anders moeten doorzeggen wat de vraag is. Dat lijkt mij veel te veel gedoe, veel te lang mee bezig. Dat is toch zo'n grote betrapkans, denk ik dan persoonlijk.
13: Ik ken mensen die dat wel doen. Ik heb wel niet begrepen hoe dat ze dat hebben gedaan. Ze hebben me dat uitgelegd. Maar ze hebben echt wel onderling gecommuniceerd. Hè. Ik weet niet meer hoe dat ze dat echt exact hebben gedaan. Maar dat ik echt denk van, wauw, jij durft dat.
14: Ik had een vriendin wel. Ze had dat wel gedaan met de GPT. En ze probeerde gewoon een foto te trekken en dan gewoon als AI sturen. En dan hij gaf gewoon de antwoorden.
6: Het moeilijkste is voor mij toezicht houden bij wat wij noemen hier in Odyssey een bring your own device examen. Dat wil zeggen dat de student op computer het examen aflegt. Die brengen hun eigen device mee. Hè. Er zit software op die de studenten verbiedt van andere websites te gebruiken dan die van het examen. En toch heb ik het gevoel dat daar toch wel, denk ik wel vaak van, ja, die gsm, die hebben ze nodig om in te loggen. Die moet in de buurt blijven, mocht er tijdens het examen iets fout gaan en ze moeten opnieuw inloggen. Dus we laten die onder de stoelen liggen. En toch heb ik het idee van, daar kan wel iets mee gebeuren. Je bent en toezicht aan het houden op een computerscherm. Constant checken, ligt die telefoon nog waar dat die moet liggen. Ja, als dan je lokaal helemaal vol zit, is dat wel niet zo een evidentie om alles in het oog te kunnen houden.
5: Zou je kunnen zeggen dat door alle nieuwe mogelijke toepassingen om te kunnen spieken, dat de examenstress bij toezichters groter is geworden?
6: Ja, ik kan er mij wel iets bij voorstellen. Het is toch iets waar dat we met z'n allen als docenten of als docententeams toch wel meer bij stilstaan, denk ik. Ja, ik denk dat we gewoon op andere manieren bedachtzaam zijn op. Ja, zelf ervaar ik dat niet als stressvoller. Misschien zelfs aangenamer dat je extra aandachtig moet zijn, omdat als je een toezicht hebt van 3 uur bijvoorbeeld, als een examen 3 uur mag duren, dan wordt het op den duur soms wel een keer vervelend. Begint de tijd wat langzamer te gaan, maar als je dan dingen hebt waar je echt moet op letten, dan gaat het wel sneller. Ja. Ik moet wel toegeven, ik doe dat nu toch wel al een heel aantal jaren. Ik heb nog nooit iemand betrapt op spieken en ik ben echt wel heel waakzaam. Ik vraag me af hoe ze het doen, want studenten geven wel aan dat er heel erg veel wordt gespiekt. Dus ik vraag me echt af hoe ze het doen. Maar ze komen het ons niet vertellen natuurlijk, hè?
5: Zo slim zijn ze wel. Kleine rakkers. Je hoorde Isabelle Wellemans, opleidingshoofd oogzorg toezichthouder tijdens de examens aan de Odyssee Hogeschool in Brussel, in een reportage van Anke van Meer.
0: Radio 1.
5: Aan de VUB proberen ze een nieuwe methode tegen die nieuwe speakers. En daar gaan we het dadelijk over hebben. Mocht u intussen tijd weten hoe de jeugd zoal spiekt of ideeën hebben om het tegen te gaan, laat dat gerust weten. Dat kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is Big Thief.

0: Big Thief met Century. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Ook richting Gent gaat het traag van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 25 minuten trager aan de werken in Temse. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: De wereld van Sophie.
0: We betreden een nieuw speakerstijdperk. Want dankzij de technologie kan je vandaag de dag op steeds onopvallender manieren steeds ingenieuzer vals spelen tijdens de examens. Er wordt gespeakt met UV-pennen, met AI-brillen, met micro-oortjes die onmogelijk aan zien zitten. Er zijn waterflesjes met kleine videoschermpjes, noem maar op. En dus zet de VUB de grote middelen in tegen al dat speakgeweld met toestellen die draadloos activiteit moeten opsporen en een heuse anti-speak taskforce. Geleid door Joël Branson, een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de VUB. Welke bijzondere speakmethode bent u recent nog tegengekomen bij de studenten?
3: Wel, het meest voorkomende is natuurlijk dat studenten gewoon via technologische apparatuur, en u heeft er zelf al een aantal genoemd, smartphones, smartwatches, oortjes en tegenwoordig ook al smart glasses proberen contact te maken, oftewel met de buitenwereld, oftewel, en dat is echt nieuw van het laatste jaar, ook met een AI-tool. Dus je hoeft niet per se contact te maken of te communiceren met medestudenten of met de buitenwereld, maar je kan gewoon ook je smartphone laten proberen de antwoorden te formuleren via AI. Dat zijn dingen die op dit moment aan het gebeuren zijn. We stellen dat jammer genoeg maar heel zeldzaam vast. Hè, want het is heel moeilijk om die dingen op te sporen. Hè. Ik denk dat we allemaal wel in het verleden, een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, allemaal zelf hebben gespiekt. Of alleszins eenvoudige spiekmethodes hebben zien passeren. Misschien hebben wij allemaal wel eens een wiskundeformule op ons hand geschreven.
0: Of is het oog laten glijden over de papieren van de buur.
3: Ja. Precies, maar wat er vandaag dus gebeurt is van een heel andere orde. Het is eigenlijk veel gemakkelijker, veel verleidelijker ook om het te doen. Maar misschien wat nog veel belangrijker is, is dat het voordeel dat een student kan halen uit het frauderen met die apparaten, dat veel groter is. Hè? Want het is niet alleen die wiskundeformule die je dan kan terugvinden op dat speakbriefje, maar je kan eigenlijk de antwoorden op alle examenvragen via die technologische tools tijdens het examen verkrijgen.
0: Ja, dat is inderdaad een gigantisch verschil. Ik las ook ergens over een methode waarbij er dan trawanten van studenten het examenlokaal binnenkomen, het examendossier in handen nemen, ermee naar buiten gaan en dan op een of andere manier de antwoorden gaan doorgeven aan de studenten in de zaal.
3: Ja, wat je zegt, hè, dus, want detectie is heel moeilijk, dus we komen daar eerder op anekdotische manier op uit. En een van de manieren en een van de essentiële dingen bij die fraudetechnieken is dat je natuurlijk moet proberen een kopie te hebben van het examen terwijl het examen ook bezig is. En er zijn een aantal methodes om dat te doen. Best ingrijpend is dat je natuurlijk probeert het examen te ontfutselen tijdens het examen. Hè, dat iemand ermee naar buiten loopt. Dat kan een medestudent zijn, maar dikwijls zijn dat ook externe mensen. Dat lijkt heel gemakkelijk op te sporen, maar dat wordt dus op zo'n subtiele manier gedaan dat bijna niet opvalt. Een andere methode om het examen naar buiten te smokkelen tijdens het examen is eigenlijk veel simpeler. Hè. Je maakt van enkele momenten van onoplettendheid van de examinatoren of van de supervisor gebruik om snel een paar foto's te maken met je smartphone van het examen en je drukt op send en dan is het ook in de buitenwereld.
0: Ja, het is rap gebeurd. De manieren waarop gespiekt wordt, die zijn vernuftiger aan het worden. Wordt er daardoor ook frequenter gespiekt?
3: Ja, daar ben ik van overtuigd, hè, dat er frequenter wordt gespiekt. Want het is, ik kan daar eigenlijk ook in een soort van driehoek over nadenken. Hè. Eén, in één hoek van die driehoek is, wat is het voordeel dat je kan halen uit spieken? En natuurlijk, het voordeel is vele malen groter als je alle antwoorden op een examen kan krijgen in plaats van gewoon een wiskundeformule bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar de kans op spieken neemt ook toe als de pakkans kleiner wordt. Mm-hmm. En ja, je kan altijd gepakt worden met een spiekbriefje of het kan altijd door de examinator worden opgemerkt als je opzij kijkt naar je medestudent. Maar het is veel moeilijker om te constateren dat iemand een smartphone in zijn of haar zak heeft. En het is veel moeilijker om op te sporen dat iemand een onzichtbaar oortje heeft verstopt. Dus in die zin is de verleiding voor de student veel groter. En het klinkt misschien vreemd, maar ik vind dat de studenten ook een beetje het slachtoffer zijn van de technologische mogelijkheden die er vandaag zijn, precies omdat het zo verleidelijk is geworden. Mm-hmm. En sommige studenten ook denken dat het eigenlijk niet kan worden opgespoord, gaan ze die acties uitvoeren. Dus eigenlijk zijn ze een beetje het slachtoffer, de studenten, van wat er vandaag mogelijk is.
0: Van de faciliteiten. De gelegenheid maakt de dief, dat weten we al langer. U heeft nu een taskforce opgericht om dat spieken tegen te gaan. Wat doet de taskforce of hoe gaan jullie te werk?
3: Ja, het is precies om die verleiding zo maximaal mogelijk weg te nemen. Dat we proberen vooral in te zetten op preventie. Dat gaat eerst over communicatie voordat het examen start via heel veel kanalen. Proberen we de studenten duidelijk te maken dat ze geen communicatieapparatuur mogen meenemen in het examenlokaal. Dat is al niet zo evident, want iedereen komt naar een examen met zijn of haar smartphone in de zak. Die laat je niet thuis.
0: Ja, dus, het busticketje zit erop, precies, je belt ermee. Ja.
3: Precies, ook daarom dat een van de maatregelen die we volop aan het introduceren zijn, is zeker bij onze grote examenlokalen een vestiaire in te richten. Zodanig dat de studenten voor het examen van start gaat al hun elektronische apparatuur kunnen deponeren. Het geeft hen ook nog eens een signaal. Oh, misschien was ik het vergeten af te zetten. Maar op die manier worden ze daarmee nog eens geconfronteerd. Bij de start van het examen, dat is altijd een zenuwachtig moment voor studenten, moeten we ook beseffen. Dus je kan altijd per ongeluk nog wel iets hebben vergeten. Geven een laatste signaal van nu, mocht het toch nog per ongeluk zo zijn dat je elektronische apparatuur op zak hebt, signaleer het nu. Ja, en dan weten ze ook dat we bij heel wat examens rondgaan met zo'n detectieapparaat die, mocht er op dat moment toch nog gecommuniceerd worden, dat detecteert. Dus dat zijn allemaal elementen die deel uitmaken van ons preventiebeleid. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Repressie, ja, dat is nodig als het nodig is. Maar dat proberen we toch maximaal door dat preventiebeleid te vermijden.
0: Ja, ik zag dat toestel, zo'n wireless activity monitor. Het is gek als je het ziet dat zoiets nodig is om die communicatielijnen toch ergens nog te proberen opsporen. Klinkt ingrijpend, maar in China gaan ze blijkbaar nog vele malen verder.
3: Ja, ik heb vorige week denk ik nog was het heel grote examen in China waarbij studenten na het afstuderen in een middelbare school hun toegangsticket kunnen verdienen voor het universitair onderwijs. Dat is een superbelangrijk examen waar zoveel af van hangt voor deze studenten. En natuurlijk, hoe belangrijker het is, hoe verleidelijker het opnieuw wordt om vals te spelen. En de Chinese overheid, zijn wat dat betreft denk ik best radicaal, zorgt ervoor dat er bij examenlokalen gewoon poortjes zijn, zoals bij de luchthavens. Als ik het goed heb begrepen, zorgen ze er ook voor dat in de examenlokalen alle internetcommunicatie, zeker met sociale media, volledig wordt geblokkeerd op het moment dat dat examen plaatsvindt. En last but not least, want dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect in het preventiebeleid, communiceren ze ook duidelijk over de sancties. En die zijn wat mij betreft sterk overdreven, maar ik geef het toch even mee. Dat kan gaan tot gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar, wanneer studenten toch nog zouden frauderen. Zover gaan wij natuurlijk niet, dat wil ik toch wel even duidelijk stellen. Maar natuurlijk ook dat afschrikbeleid maakt ook deel uit van het preventie, of kan deel uitmaken van het preventiebeleid.
0: Ja, heftig. Wat zijn jullie straffen? Stel dat je nu iemand betrapt op spieken tijdens een examen, ondanks alle preventiemaatregelen.
3: Ja, wel, het klinkt misschien vreemd, maar we vinden dat elke student recht heeft op een fout of een tweede kans. Dus bij de meeste vaststellingen, tenzij ze echt heel erg vergaand zijn, geven wij als sanctie gewoon een 0 op 20 op het betrokken examen. Maar van zodra dat er sprake is van recidive, dus eenzelfde student die tijdens een ander examen nog een tweede keer vergelijkbare zaken zou doen, of voor vergaande fraude, durven we wel meteen uitsluiten uit de hele examenperiode of, en zo zijn er al een aantal gevallen, jammer genoeg geweest, uit de universiteit.
0: Ai, ai, ai. Ja, ze zijn gewaarschuwd, de studenten. Gebeurt dit nu bij alle examens aan de VUB of is het voorlopig alleen uw faculteit?
3: Wel, nee, we zijn op dit moment een aantal zaken aan het checken. Hè, wat werkt en wat werkt niet. Hè. Het is ook een vrij nieuw fenomeen. Hè, precies die technologische communicatie en die AI. Dus ik denk dat in de VUB we nog niet helemaal klaar zijn voor alle mogelijkheden. Ik denk dat dat die problematiek ook in andere universiteiten wel speelt. En dat men daar ook niet helemaal klaar is. Hè. Maar ik denk dat als we een aantal methoden checken, bijvoorbeeld dat apparaat, bijvoorbeeld die vestiaire, bijvoorbeeld duidelijke communicatie, hè, dat we toch proberen niet het risico volledig weg te krijgen, maar dat we toch ten bate eigenlijk van de studenten die het wel eerlijk spelen en eigenlijk ook een beetje ten bate van de studenten die zouden in de verleiding komen om het oneerlijk te spelen, om dat maximaal af te blokken.
0: Ja, heel benieuwd wat de resultaten zullen zijn van die campagne. Toen u binnenkwam, zei u, ik vind het eigenlijk een vervelend onderwerp.
3: Ja, dat klopt helemaal, want daar word je natuurlijk als professor, als lesgever niet blij van. Je wilt eigenlijk, je wilt ervan uitgaan dat alle studenten het eerlijk spelen. Je wilt geen politieagent zijn tijdens examens. Maar ja, kijk, dit is nu de nieuwe wereld waarin we leven. En daar moeten we ook mee aan de slag.
0: We moeten ermee omgaan met de feiten zoals ze zich presenteren. Alleszins zijn de studenten van de VUB gewaarschuwd. Begin er niet aan, want de Wireless Activity Monitor weet u te vinden. Heel erg bedankt. Decaan Joël Branson.
3: Heel graag gedaan.
2: Radio 1.

0: Kadavaj van Aung. Ik lees een berichtje van Willem. Het gaat wel over een tijd geleden. Hij spreekt niet over het Spieken 2.0 hoogtechnologisch. Hoewel, het komt in de buurt hoor. Hij spiekte ooit door het etiket van een spa-flesje in te scannen. Door daarna met Microsoft Paint alle tekst op het flesje te vervangen door formules en andere leerstof. Hij schrijft, je zou verbaasd zijn hoeveel tekst op zo'n etiket past als je een voldoende klein lettertype gebruikt. Eén keer is hij zo'n flesje vergeten na afloop van het examen en het jaar erop waren flesjes water op tafel verboden tijdens de examens. Toeval of niet, hij weet het niet. Ik denk dat ik het wel weet.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over spieken vandaag, het nieuwe spieken, want vroeger waren het toch vooral spiekbriefjes of een formule ergens aan de binnenkant van je pennenzak geplakt. Misschien eens wat afkijken, blaadjes doorgeven. Vandaag gebeurt het per smartphone, smartwatch, met quasi onzichtbare oortjes en soms dus zelfs met trawanten, mensen on the outside, die rustig van buiten een examenlokaal alle juiste antwoorden doorseinen naar de studenten in het leslokaal. Goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Het valsspelen bestaat blijkbaar op nog grotere schaal.
2: Soms kan spieken wel echt pandemische proporties aannemen.
0: Pandemisch.
2: Zoals in 2009 in Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia. Daar worden, zoals in iedere Amerikaanse staat, elk jaar nationale testen afgenomen. Dat zijn gestandaardiseerde testen die nationaal worden georganiseerd om het niveau van het onderwijs te meten. Een beetje zoals de Vlaamse toetsen bij ons.
0: Zijn dat die SAT's, zoals ze zeggen?
2: Die SAT's zijn nog specifiek, denk ik, op het einde van het humaniora om te bepalen naar welke college je dan eventueel mag doorstromen. Deze worden wat vroeger georganiseerd, met name van de lagere school tot en met het tweede middelbaar. Testen die vooral testen op taal en wiskunde. Maar net doordat ze dus ook georganiseerd worden in die middle schools, gelden ze voor leerlingen vaak ook wel een beetje als richtsnoer voor hun verdere studiekeuzes in het middelbaar. Die testen bepalen in belangrijke mate wat die scholieren wel of niet zullen aankunnen van studies. Mm-hmm. Nu, die testen worden in de VS rond het jaar 2000 ingevoerd. En met name de resultaten van één specifieke scholengroep in Atlanta, Georgia, springen in het oog. En dat zijn de resultaten binnen de koepel van openbare scholen in Atlanta. De leerlingen in die scholengroep testen vanaf 2000 elk jaar een beetje beter op die testen. Die resultaten gaan jaar na jaar omhoog. En daar krijgen ze van het departement onderwijs ook veel applaus voor dat systematisch opkrikken van het onderwijsniveau. Mm-hmm. Het is een pluim die met name superintendent Beverly Hall op haar hoed mag steken, want zij is ook ongeveer sinds 2000 de grote directeur van die scholengroep. Ze wordt op een bepaald moment zelfs nationaal verkozen tot superintendent of the year. En ze mag haar succesrecept zelfs komen toelichten in de commissie onderwijs van het federaal parlement.
3: We're clearly not here to declare victory. Nevertheless, I invite everyone here when you have an opportunity to visit Atlanta Public Schools and see for yourself the tangible evidence of what I will be sharing today. Since 2000, the district has posted academic gains every year with no slippage.
2: Kom gerust eens een kijkje nemen in onze scholen, zegt Beverly Hall, om met eigen ogen te zien hoe wij dus jaar na jaar de schoolresultaten van onze leerlingen weten op te krikken. Want de cijfers zijn inderdaad indrukwekkend. De leerlingen van die openbare scholen, die in 2000 nog een stuk onder het landelijke gemiddelde scoorde, die leerlingen die behalen nu cijfers die een stuk boven het gemiddelde liggen. Waar ze die cijfers toch met iets meer argwaan bekijken, Sophie, dat is bij de schoolinspectie van de staat Georgia. Mm-hmm. Daar vinden ze die stijging in de schoolresultaten statistisch gezien eigenlijk niet te verklaren. Op een bepaald moment stijgen de gemiddelde resultaten in één jaar tijd zelfs met maar liefst 45%.
0: Te veel.
2: Dat is inderdaad nogal veel. Bij de schoolinspectie gaan inderdaad alle alarmbellen af. Hier moet meer achter zitten. Ze vermoeden een groot opgezette spiekcampagne.
0: Amai, over de hele school.
2: Ja, over de hele scholengroep, moet ik zeggen, want het gaat over tientallen scholen. Ja. Werken de leerlingen in die scholengroep misschien samen om massaal antwoorden door te geven? Hebben ze op een of andere manier de hand kunnen leggen op de opgaves van die nationale testen? Worden die opgaves massaal gedeeld of misschien verkocht? Enfin, de inspectie besluit het nader te onderzoeken hoe de leerlingen die onverklaarbare prestaties neerzetten. En dat inspectieonderzoek, dat is meteen groot nieuws.
4: The massive cheating scandal in Atlanta's public schools. 56 schools were investigated and cheating was found in 44. That is nearly 80%.
2: Dat zijn straffe cijfers, hè? In 80% van de onderzochte scholen vermoedt de inspectie dat er massaal gespiekt moet zijn geweest. Het gaat om 44 scholen in totaal.
0: Dat is de moeite.
2: Dat zijn geen losstaande individuele gevallen van spieken meer, hè? Hier moet samengewerkt zijn, denkt de inspectie. Dit moet een netwerk zijn van leerlingen die op grote schaal eigenlijk vals spelen tijdens die examens. De inspectie spit de zaak uit tot op het bot. Ze lichten de examens door. Ze analyseren hoe het opzicht tijdens die testen werd georganiseerd en of daar lekken kunnen zitten. Ze verhoren leerlingen, leerkrachten. En in 2009 is de inspectie klaar met haar onderzoek. Een onderzoek met zulke zwaarwichtige conclusies dat ze het zelfs overmaken aan het gerecht. Mm-hmm. Want jawel, de examenfraude is zo ernstig en wijdverbreid dat het gaat om strafbare feiten. Groot is dan ook de verrassing wanneer het gerecht eindelijk communiceert wie het wil vervolgen voor de zaak, die intussen bekend staat als het grootste spiekschandaal van het land.
5: Worst school cheating scandal in this country. One of the nation's biggest school systems caught up in it. And it's not the middle school students who are being blamed. Instead, they're teachers and school leaders.
2: Wacht, het zijn dus niet de leerlingen die verdacht worden van spieken, maar wel
5: they're teachers and school leaders.
2: Jawel, de leerkrachten en leidinggevenden die worden voor het gerecht gedaagd.
0: Hoezo?
2: Het blijken niet de leerlingen te zijn die massaal hebben gespiekt tijdens die testen. Het zijn de leraars zelf die met de examens hebben gevoefeld. Het gerecht kan maar liefst 185 leerkrachten en directeurs identificeren die systematisch toetsen hebben vervalst. En pas op, ze hebben niet zomaar de cijfers aangepast, hè? Ze hebben niet zomaar de resultaten van die examens veranderd. Nee, ze hebben echt foute antwoorden op die examens systematisch overschreven met juiste antwoorden. Om zo de leerlingen dus hogere punten te helpen scoren.
0: Henk.
2: Maar wacht, hebben leerlingen en leerkrachten dan onder één hoedje gespeeld? Mm-hmm. Hebben de leraars samengewerkt met leerlingen om hun resultaten op te krikken? Hebben ze zich daarvoor laten betalen? Hoe is dat allemaal? Nee. Het was een eenzijdig complot van de leidinggevende van die scholengroep. Wanneer die zich één voor één moeten komen verantwoorden, wordt pas duidelijk dat het eigenlijk bijna om een crimineel netwerk gaat.
6: You'd think they were indicting mobsters with charges like racketeering and theft. But the accused thugs now fighting serious jail time are 35 Atlanta teachers, principals and test coordinators.
2: Maar liefst 35 leerkrachten, schooldirecteuren en zelfs examenopzichters worden in beschuldiging gesteld van racketeering en theft. Zeg maar zwendel met afpersing en diefstal. En je hoort het goed.
6: Serious jail time.
2: Ze riskeren stuk voor stuk gevangenisstraffen. Maar de zwaarste straf, die wordt geëist voor Beverly Hall. Weet je nog, het hoofd van de scholenkoepel die nog maar net was verkozen tot schooldirecteur van het jaar.
6: The educator in the most trouble is former school's chief Beverly Hall, a national superintendent of the year who faces up to 45 years in prison.
2: Beverly Hall wordt gezien als het brein achter die massale examenfraude en het gerecht eist voor haar niet minder dan 45 jaar. 45 jaar cel om wat examens te vervalsen.
0: Maar waarom?
2: Ja, het lijkt misschien wat overdreven, maar het grootschalige netwerk van examenfraude dat het gerecht blootlegt, gaat toch wel wat verder dan dat. Die testen, ja, die zijn niet alleen op grote schaal vervalst. Beverly Hall en een handvol andere leidinggevenden hebben systematisch leraars afgedreigd om examens te vervalsen. Wie meewerkte, kon op een bonus rekenen. Wie weigerde, werd gewoon ontslagen. Maar waarom?
0: Ja, dat graag.
2: Waarom, inderdaad, zouden directeurs en leerkrachten systematisch de examens vervalsen van hun eigen leerlingen? Heel simpel, betere cijfers van de leerlingen betekenen in het Amerikaanse onderwijssysteem meer middelen voor de school. Sterker nog, die nationale toetsen die maken deel uit van een federaal overheidsplan genaamd No Child Left Behind. Vrij vertaald, geen enkel kind wordt achtergelaten. En dat plan stipuleert dat scholen of scholenkoepels waar de leerlingen niet de landelijke gemiddeldes halen, voor bijvoorbeeld begrijpend lezen en wiskunde, dat die hun federale subsidies kunnen verliezen of dat die scholen zelfs gesloten kunnen worden. Beverly Hall en haar medeleidinggevende die hebben die schoolresultaten dus systematisch vervalst om er als scholengroep dus beter uit te komen, om meer subsidies op te strijken en op die manier dus ook zichzelf hogere lonen uit te keren.
0: Het zijn eigenlijk hun examens, die algemene resultaten.
2: Eigenlijk een beetje wel, zo moet je het bekijken. Want ja, de leerlingen zelf zijn ironisch genoeg juist slechter af met die vervalste examenresultaten.
0: Oh ja.
2: Zij hebben door die kunstmatig opgekrikte cijfers systematisch een rooskleuriger beeld gekregen van hun schoolvaardigheden dan ze in werkelijkheid beschikken. En ze hebben eigenlijk op basis daarvan vaak verkeerde schoolkeuzes gemaakt.
0: Allemaal voor chirurg gekozen.
2: Ja, maar dat is echt waar. De Amerikaanse Openbare Omroep heeft dat later onderzocht, dat veel van die leerlingen dus niet in de richtingen terechtgekomen zijn waarvoor ze geschikt waren en daardoor net een veel slechter schoolparcours hebben gelopen dan andere leerlingen die wel op hun niveau zijn gebleven. Die massale examenfraude heeft dus wel echt verstrekkende gevolgen.
0: Mm-hmm.
2: En ook de procureur, die uiteindelijk 35 leraars en directeurs vervolgt, benadrukt dat het vooral de leerlingen zijn die hier het slachtoffer van geworden zijn.
7: When educators have failed to uphold the public trust and students are harmed in the process, there will be consequences.
2: De gevolgen, zegt deze procureur, die zullen niet mals zijn.
0: Mm-hmm.
2: En dat blijkt ook 6 jaar later, in 2015, wanneer de rechter een ongemeen hard vonnis velt.
4: Today an angry judge in Atlanta hit several public school educators with prison sentences more common to violent drug offenders. They were convicted under a law designed to catch mobsters. Their crime was a conspiracy to fake test scores to make themselves and their schools look successful.
2: Ja, die 35 leerkrachten en directeurs, die worden eigenlijk een beetje door het gerecht behandeld als mobsters, hè, wordt hier gezegd, als gangsters. En ze krijgen stuk voor stuk gevangenisstraffen die normaal alleen voor drugscriminelen bestemd zijn. Wie niet veroordeeld wordt, is Beverly Hall, want zij overlijdt voor de vorderingen van de straffen. Maar de meeste beschuldigden, die eindigen voor lange, lange tijd achter de tralies.
8: 3 former administrators were sentenced to at least 7 years in prison. 5 others were given at least 1 year.
2: 5 leidinggevenden krijgen een jaar gevangenisstraf. 3 van hen moeten maar liefst 7 jaar brommen.
0: Amai jong.
2: Maar dus wat leek op het grootste spiekschandaal van de VS, bleek dus een complot van schooldirecteurs en leerkrachten die er zelf beter probeerde uit te komen.
0: Amai. Dus ook leerkrachten en directeurs kunnen in de verleiding komen om
2: te foefelen,
0: om de boel te belazeren, om hun examens frauduleus af te leggen. Wat een verhaal.
2: Ja.
0: Je zal er maar eens zitten in een bak en moeten uitleggen aan al die andere gangsters wat je hebt misgedaan, toch?
2: Ik heb wat examens vervolgd. Ja. En je zit 7 jaar... Ja, 7 jaar. Ja.
0: Amai, waanzinnig. Dank je wel, Vincent Bilo.
1: Radio 1.

0: Skinnerd is een bandnaam die verwijst naar de directeur van de bandleden, Lynyrd Skynyrd.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De wereld van Sophie.
3: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: begint bij luisteren.
1: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Alain de Korte. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet het vanaf volgend schooljaar met veel minder bussen doen. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen op de werkingsmiddelen van De Lijn. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
2: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt, misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen wij elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstapplaatsen. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
1: Gisteren hebben in totaal 710 mensen aan boord van kleine bootjes het kanaal illegaal overgestoken om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Dat is een recordaantal op één dag sinds begin dit jaar. Het zijn cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. Sinds begin dit jaar zijn bijna 10.000 mensen illegaal aan de Engelse kust aangekomen. Dat is wel een daling van zo'n 40% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In april hebben de Britse en Franse regering een nieuwe overeenkomst ondertekend om de levensgevaarlijke overtochten over het kanaal te voorkomen. En op het WK voetbal heeft Frankrijk, een van de topfavorieten, zijn eerste groepswedstrijd gewonnen van Senegal. Het verslag is van Geert Heermans.
3: Frankrijk speelde een flauwe eerste helft. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in een wervelende tweede helft maakten de Fransen het verschil. Eerst werden de kansen nog gemist, maar de Franse sneltrein bleek na de 1-0 van Mbappé niet meer af te stoppen. Barcola maakte er 10 minuten voor tijd 2-0 van. En even was het nog schrikken voor de Fransen toen de 18-jarige Mbaye voor Senegal tegenscoorde. Maar Mbappé had zijn antwoord klaar. Met een geweldige trap van op afstand legde hij de 3-1 eindstand vast. En Frankrijk heeft zo zijn start op dit WK zeker niet gemist.
1: En met die twee doelpunten steekt Mbappé Olivier Giroud voorbij als Frans topschutter aller tijden. In dezelfde groep als de Fransen spelen Irak en Noorwegen op dit moment hun eerste groepswedstrijd. De tweede helft gaat zo meteen beginnen. Bij de rust staat het 2-1 voor Noorwegen. En de Noorse doelpunten die werden gemaakt door Erling Haaland. Vannacht was wolken, maar meestal droog. Temperaturen tot 16 graden. En woensdag begint bewolkt. In de loop van de dag wel meer zon en warm ook tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
5: Radio 1.
4: De Wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
6: Een zeer goedemorgen en welkom in de wereld van Sophie. We gaan beginnen met een

0: I'm a giant.
1: Is niet gelogen. Chaka Khan met Chakzilla.
2: De wereld van Sophie.
1: Over spieken hebben we het vandaag. Spieken 2.0 zelfs. Want deze examenperiode confronteert heel wat leerkrachten, docenten, professoren, hoogleraren met the new speaking. Spieken op hoogtechnologische wijze. De manieren van spieken die worden al maar gesofisticeerder dankzij nieuwe technologieën als smartwatches en oortjes, artificiële intelligentie. Die technologieën die maken het spieken niet alleen gemakkelijker, verleidelijker. Ze bieden ook veel uitgebreidere antwoorden aan dan dat je gewoon één wiskundige formule op een papiertje gaat binnensmokkelen. En dus gaan er af en toe stemmen op om het anders aan te pakken. In plaats van al dat spieken uit de weg te gaan, proberen ze het te omarmen. Ik heb twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is er eentje van de Universiteit van Adelaide in Australië. Zij moedigen specifiek het gebruik van spiekbriefjes aan. Sterker, ze moedigen het niet alleen aan, ze leren ook hun studenten aan hoe ze een goede spiekbrief moeten opstellen. En ze staan toe dat ze die tijdens een examen gebruiken. Daar had ik het eerder al eens over met Dirk Talsma. Hij is professor cognitieve psychologie aan de UGent en hij kan zich in die aanpak wel vinden, vertelde hij.
3: Wel, mijn eerste intuïtie zou misschien zeggen van dat is een beetje vreemd. Maar als je er een keer goed over nadenkt en als je dat ook een keer vanuit een cognitieve psychologiebril bekijkt, is dat misschien eigenlijk helemaal zo gek nog niet. Want het is namelijk zo, dat is eigenlijk iets wat ons altijd wel een keer overkomt. Wanneer je iets cruciaals uit je geheugen moet ophalen, een feitje, dan gebeurt het altijd wel een keer dat je weet. Is dat nu een teken dat we die kennis niet hebben? Nee, dat is gewoon een teken dat het op dat moment gewoon even niet beschikbaar is. Nou, hebben we daar een heel klein kapstokje voor om die informatie gemakkelijker terug te kunnen halen uit het geheugen? Nou ja, daar is op zich eigenlijk helemaal niks mis mee. Dus eigenlijk, als je er op die manier over denkt, dan is dat

0: ja, waarvan je misschien niet moet laten zien dat je het kent, maar wel dat je het beheerst. Hè, mm-hmm. Dat je het snapt, dat je ermee kan werken. Dat je conclusies kan trekken over ja, een hypothetische case waar je aan moet werken. Ja, dan zijn die speakbriefjes eigenlijk gewoon alleen maar nuttig. Dus als je het zo bekijkt, het is misschien een beetje tegenintuïtief. Maar eigenlijk, ja, het is gewoon een geheugensteuntje wat je kan gebruiken. Zoals je dat eigenlijk in de praktijk ook zou gebruiken.
1: Ja, en ik kan me wel inbeelden als je aan de slag gaat en je moet op bijvoorbeeld een half A4 je hele cursus samenvatten. Dat vraagt wel een zekere inspanning. Het helpt je wel heel goed nadenken over waar gaat dit over, wat zijn de hoofdlijnen, wat zijn de bijzaken. Je moet beginnen samenvatten. Op dat moment ben je het wel serieus aan het verwerken, hè?
0: Klopt. En het is inderdaad die verwerking die gewoon heel erg belangrijk is om ervoor te zorgen dat je later ook, en dan niet zozeer de specifieke details, maar vooral ook echt wel de essentie van de stof goed gaat beheersen.
1: Ja.
0: Dus en daar kan inderdaad zo'n samenvatting in de vorm van notities heel erg veel aan bijdragen.
1: Het zal misschien voor u ook contra-intuïtief aanvoelen om het te doen, maar heeft u dan tips om een goed speakbriefje te maken? Dingen waar je dan best wel rekening mee houdt?
0: Ja, ik heb wel een paar tips. Ik denk dat een eerste belangrijke tip is, doe het vooral zelf. Er zijn heel veel samenvattingen online verkrijgbaar die je kan kopen. Maar daar bereik je dus eigenlijk helemaal niks mee. Want daar staat gewoon de cursus die je moet leren in een slechtere vorm in. En dan, ja, daar haal je eigenlijk niks uit. Ja. Maar als je het zelf doet, dan ben je gewoon ook echt bezig om te snappen van wat is essentieel aan deze stof, wat zijn hoofdzaken, wat zijn bijzaken. En dan kun je natuurlijk daar echt wel heel erg veel uithalen. En natuurlijk wat ook heel belangrijk is, is dat je op basis van die speakbriefjes jezelf gaat overhoren. Jezelf gaat testen. Snap ik het? Probeer een keer een antwoord te reproduceren op basis van een vraag die je zelf hebt gesteld. Kijk wat er in het speakbriefje stond. Komt dat overeen? Ah, dan ben je waarschijnlijk wel goed op weg. Komt het niet goed overeen? Nou, dan heb je misschien nog wel een stukje te gaan. Dus dat is ook heel belangrijk, om daar gewoon echt actief mee aan de slag te gaan.
1: Ja, en om er niet te gek veel op te willen zetten, kan ik mij ook inbeelden om met afkortingen te werken en misschien zelfs met codes die alleen jij kent dan.
0: Ja, maar als je gewoon een speakbriefje gebruikt in een context waarin het toegestaan is, dan mogen dat ook gewoon wel kleine zinnetjes zijn of zinsfragmentjes. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om niet te veel informatie op zo'n briefje te willen zetten. Want ja, dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk ook weer een situatie. Als je er te veel op zet, dan weet je gewoon niet meer wat relevant is, wat je nodig hebt. Zie je door de bomen het bos niet meer. En dan wordt zo'n speakbriefje eigenlijk ook gewoon weer contraproductief.
1: Ik kan me inbeelden wel dat het een heel pak stress weghaalt van de student. Gewoon wetende, ik heb dit briefje hier, die heeft mij gezelschap gehouden tijdens het hele leerproces, is er nu ook. Gewoon al het wegvallen van stress zou wel kunnen helpen.
0: Wel, dat is inderdaad wel een belangrijke factor. En heel toevallig vorige week had ik daar nog een keer een discussie over met een collega van mij in Nederland. Mm-hmm. Die eigenlijk ook groot voorstander is van het aanreiken van geheugensteuntjes. En dat is dan niet zozeer specifiek in de vorm van speakbriefjes, maar wel inderdaad in de vorm van middelen waarin ja, je niet zozeer meer test of een student op het moment van het examen heel toevallig een piepklein feitje kent, maar dat je veel meer toetst naar het begrip. En inderdaad, het aanreiken van geheugensteuntjes, dat is misschien iets breder nog dan de speakbriefje zelf, die spelen daar gewoon wel een hele belangrijke rol in. Want inderdaad, op een examen wil je vooral toetsen of iemand begrijpt waar het over gaat. En niet zozeer of iemand stress heeft.
1: Mm-hmm. Ja,
0: of faalt door stress. Misschien is dat nog een betere formulering.
1: We leven ook vandaag in een wereld waarin alles opzoekbaar is. Je zou je op den duur kunnen gaan afvragen, hoe nuttig is het eigenlijk nog om dingen te gaan memoriseren?
0: Wel, dat is een hele goede vraag. En ik denk, zeker vandaag, is dat zeker nog wel heel erg belangrijk.
1: Ja.
0: Want we zitten natuurlijk wel met een gigantische ontwikkeling op het gebied van AI. Maar AI, en dat is ook goed gekend, maakt nog steeds hele, hele cruciale fouten. Verzint soms dingen. En er is eigenlijk maar één manier om daar goed mee te leren omgaan. En dat is dat je zelf nog steeds wel heel veel parate kennis moet hebben. Expertise op een bepaald gebied om door die fouten heen te zien.
1: Mm-hmm. Dus vandaag moeten we nog studeren, maar ik hoor je wel zeggen vandaag.

0: het zou kunnen op termijn dat we gewoon rustig ons hoofd kunnen uitschakelen?
1: Ik ben daar geen voorstander van. Want wat doen wij zelf dan nog? Waar is de creativiteit? Die moet toch gevoed worden door kennis. Ik denk niet dat we ooit dat volledig aan een computer zullen overlaten. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat we naar de toekomst toe, dat we dat AI zal ongetwijfeld nog wel een stukje beter worden. Maar ik denk dat de grote revolutie er ook vooral in zal zitten, dat we in de toekomst zelf veel beter leren om te gaan met die AI. Dat we het eigenlijk als een stuk gereedschap gaan gebruiken, als een geavanceerde zoekmachine op internet. Dat het ons aan kan zetten om nieuwe ideeën te genereren. Maar ik denk wel dat die kennis die we zelf vergaren, dat die daar toch altijd wel een hele cruciale rol in zal blijven spelen.
0: We zijn nog niet van het studeren af, dat is duidelijk. Dankjewel, professor cognitieve psychologie, Dirk Talsma. Radio 1.

0: Good Enough van Dodgy. We hebben het over spieken, spieken 2.0. Zelfs het hoogtechnologisch spieken. Als je graag wil reageren, zeker doen. Dat kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is midden juni, examentijd, en dus hebben we het over spieken. We moeten het daarover hebben, want er wordt blijkbaar al maar creatiever en innovatiever gespiekt. Dankzij de technologie kunnen studenten gemakkelijker en ook uitgebreider vals spelen. En dus, zoals ik daarnet al zei, gaan er stemmen op hier en daar om het misschien gewoon eens anders aan te pakken. Aan de Universiteit van Adelaide lieten ze spiekbriefjes toe, want in het maken van een goede spiekbrief schuilt een zeer waardevol leermoment. Aan de Universiteit van Gent is er een professor die het gebruik van artificiële intelligentie tijdens het examen gaat aanmoedigen. Een zeer goedemorgen, professor computerwetenschappen Ruben Verborg.
2: Goedemorgen.
0: U bent die dwarsdenker, hè, terwijl iedereen zoekt naar manieren om artificiële intelligentie en technologie uit het examenlokaal te bannen. Laat u het toe. Waarom?
2: Wel, Sophie, de situatie in Vlaanderen is ronduit dramatisch als het over spieken gaat. Dat begint al in het middelbaar. Een recente bevraging van de scholierenkoepel toonde aan dat wij veel te weinig spieken. Ik zag dat dus slechts 70% van de middelbare studenten die gebruikt meerdere keren per week AI. En 50% leert daar nog iets van ook. Dus dat is dramatisch. Wij moeten naar 100% AI-gebruik en 100% leerrendement eruit. Ik volg daarin mijn collega uit de cognitieve psychologie. Het is tijd dat we de Vlaamse jeugd deftig leren spieken met AI.
0: Oké, we moeten met z'n allen collectief en massaal beginnen spieken. Nu doen we te weinig. Op welke manier kan het studenten helpen om artificiële intelligentie te gebruiken tijdens een examen? Hoe weten ze dan of ze de kennis wel vergaard hebben?
2: Maar dat is net het punt van wat betekent kennisvergaring vandaag? En studenten weten als geen anders dat de wereld voorgoed veranderd is. En ik spreek echt in de grote termen. Meer dan 100 jaar geleden stelde elektriciteit in vraag, wat is de fysieke kracht nog die een mens nodig heeft? Want elektriciteit kan de rest. Dan stelde het internet in vraag, een andere revolutie. Welke kennis moet nog in één hoofd zitten als we een netwerk hebben dat alle hoofden verbindt? En nu stelt AI fundamenteel in vraag die vaardigheden. Wat is dat? Wat zijn die fundamentele vaardigheden waar men het over heeft? En vandaag in het onderwijs doen wij alsof elektriciteit nog niet uitgevonden is bij manier van spreken. We leren de mensen werken met een handploeg, terwijl ondertussen al de tractors overal rondrijden bij manier van spreken. Dus wat die basiscompetenties zijn, is volledig veranderd. En voor mij gaat het net over de juiste vragen stellen. Weten waar het over gaat, waar je moet op letten. Want AI heeft alle antwoorden. En soms zijn ze nog juist ook.
0: U wilt andere basiscompetenties testen bij uw studenten. Hoe gaat u dan concreet anders te werk bij het afnemen van examens?
2: Eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, hebben we altijd al dezelfde competenties willen testen, namelijk dat kritisch denkvermogen. Maar af en toe hebben we ons verloren in een vergissing tussen doel en middel. Een aantal dingen van buiten leren was een zeer belangrijk middel om een doel te bereiken. Maar gaandeweg is dat een doel op zich geworden. En pas op, er moeten nog dingen van buiten geleerd worden. Maar we moeten gaan kijken waar gaat het echt over. Kritisch denken. En kritisch denken betekent voor mij, als je een probleem hebt, want ik leid ingenieurs op, ik wil niet dat ze naar oplossingen gaan zoeken. Ik wil dat ze eerst een stap terugnemen. Ja, maar wat is het probleem eigenlijk? Welke vragen moet ik opstellen? Want vergis je niet, AI-systemen zoals we die vandaag kennen, dat zijn gesloten systemen. Als jij een gesprek begint, ben jij degene die de vraag stelt. Dus jij voegt de originaliteit toe. Dus die skills, de juiste problemen vinden, dat zijn altijd al de essentiële skills geweest. En ergens doorheen de weg zijn we die te veel verloren. Ik breng die gewoon terug naar de voorgrond.
0: U wilt niet meer de computerskills testen bij uw studenten, dat is voor de computers. U wilt andere skills testen. Zijn er vragen stellen?
2: Dat klopt inderdaad. En eigenlijk heb ik dus mijn examen nauwelijks moeten aanpassen voor AI. Ik heb het vak rond webtechnologie doorgekregen, ik denk een tiental jaar terug. Voorheen was ik medelesgever. En als medelesgever merkte ik op het examen dat er gereproduceerd werd, maar dat men soms niet begreep wat men zei. En dan moest ik daar wel een punt of twee, drie voor geven, terwijl het eigenlijk niet voldoende was. Dus op het moment dat ik het vak overnam, heb ik meteen gezegd, dit vak wordt open boek, open internet. zoek het gewoon op. Hè. En dan ga je hele andere skills testen. Dan doet het er niet meer toe of je het van buiten hebt geleerd, want dat bevraag ik niet meer. Mm-hmm. En toen dan 4 jaar terug ChatGPT deel werd van het internet, vroegen studenten, mogen wij dat ook gebruiken? Ik zeg ja, want het is open internet. En wat blijkt? Mijn aanpassing naar een open internet was voldoende om ook tegen AI-bestand te zijn. Want feedback die ik vaak krijg van collega's is van ja, dat lukt nu, maar ook met de betalende versie. En wat volgend jaar? Maar mijn vragen zijn al 4 jaar in dezelfde stijl. Ik heb die niet moeten veranderen, omdat ik al van in den beginnen die uniek menselijke skills test die AI nooit zal hebben. Dat is niet het soort intelligentie waarover wij beschikken.
0: Mm. Uw examen kan niet door AI opgelost worden. Kan u daar een voorbeeld van geven? Wat voor soort vragen u dan stelt?
2: Well, AI kan het examen wel oplossen. Het geeft heel lange teksten, vaak mooiere teksten dan studenten. En ja, er klopt quasi niks van of niks ervan is nuttig. Hè? Mm-hmm. Dus eigenlijk, ik stel niet echt examenvragen. Ik geef opgaven. Hè? Dat zijn probleemstellingen. Bijvoorbeeld, is de website van de NMBS snel genoeg? Ik zeg maar iets. Mm-hmm. En de fouten die een AI maakt, is antwoorden. En soms het antwoord ja, nee, misschien, allemaal antwoorden. Maar mijn studenten die kijken ernaar en zeggen, wat een domme vraag. Dat klopt niet, wij moeten naar iets anders kijken. Wat betekent het voor de website om snel te zijn? Waar moet die aan voldoen? Hoe zit die website in elkaar? Ik ga die eens uit elkaar gaan trekken om te kijken wat daar precies gebeurt. En daar beoordeel ik op of studenten zich die vragen kunnen stellen. Dat is een fundamentele skill. Het is een skill waar je niet expliciet mag naar vragen of je bent net kwijt wat je wil gaan testen. Dus ik zie heel duidelijk dat studenten die slagen voor mijn vak, mm-hmm, gaan zelf een hele hoop nieuwe vragen bedenken als ze mijn vraag zien. En alle AI en studenten die gebuist zijn, die beantwoorden gewoon de vraag, maar de antwoorden interesseren mij niet, wel de vragen.
0: Ja, ja. Het geeft het. Als ze goed antwoorden, dan geven ze blijk van inzicht in de vraag en in de bijhorende vragen en wat er allemaal onderzocht moet worden.
2: Absoluut, en dat is in alle vakken zo. En neem een goede huisdokter bijvoorbeeld. Ja, dat is geen encyclopedie. Hè? Als je online gaat, kan je veel beter de 37 symptomen van griep vinden en de 5 medicijnen die je daarvoor kan nemen. Een goede huisarts, die kent mij, ik kom binnen en die stelt de 3 vragen om te weten, maar nee, dat is geen griep, je hebt iets anders. Dus dat vragen stellen en weten welke van de tienduizenden, miljoenen vragen die je kan stellen. Dat is de skill voor huisartsen, ingenieurs, maar overal. Dat is dat kritisch denken waar men het altijd over heeft.
0: Is deze methode voor alle vakken toepasbaar?
2: Absoluut, maar wel met de nodige nuance. Veronderstel om in de geneeskunde te blijven dat ik het examen geef over EHBO. Dan zeg ik, doe maar, gebruik maar alle AI die je wilt en zelfs hulplijnen, bel vrienden en familie en zo verder. Maar hier ligt een slachtoffer en je hebt 1 minuut of wat is het om die pop te reanimeren. Ja. Mm-hmm. Gebruik het maar, die AI, maar daarmee zal je wel niet slagen. Omgekeerd zal AI alleen die pop ook niet gaan reanimeren.
0: Ja, ja. Ze moeten wel een aantal skills moet je toch blijven opdoen. Wat Dirk Talsma net ook aangaf. Een deel van de kennis moet je toch zelf hebben om net met die artificiële intelligentie te kunnen omgaan.
2: Ah, natuurlijk. We hebben nog meer skills nodig dan vroeger en nog meer kennis. Mm-hmm. Maar dat is niet de feitenkennis van wanneer vond de gulden sporenslag plaats en wat zijn de 5 commando's die ik moet intikken om een nieuwe website te starten. Het is van welk soort kennis moet ik aanspreken, wanneer? En welke bronnen zijn er geschikt voor welk soort kennis? Wanneer moet ik gaan naar een betrouwbare bron? Wanneer kan ik de creativiteit van die hallucinaties gaan gebruiken? Dus dat zijn skills op een veel hoger niveau die je ook nodig hebt. En binnen elk domein zijn er ook heel specifieke zaken die je moet beheersen. Mm-hmm. Maar van buiten leren, je mag het doen. Ik zou niet liever hebben dan dat men het allemaal van buiten kent. Wat ik gewoon vaststel is dat de tijd is beperkt, de budgetten ook. En met die skills alleen gaan we er niet komen. Dus ik ga op zoek naar veel diepere en veel fundamentelere skills die we, als we eerlijk zijn, eigenlijk altijd al hadden moeten meegeven.
0: Ja, ja. Waarom moet het onderwijs zich dan in de toekomst meer gaan toeleggen? Of hoe gaan we de student van de toekomst gaan opleiden?
2: Het begint met te luisteren, want ik erger mij blauw aan sommige berichtgeving over. Ten eerste zeggen wij, ja, AI gaat alle jobs vervangen en onze jeugd kan niks meer. Ze kunnen alleen maar opzoeken op sociale media zitten. Ze denken niet meer kritisch na. Ik denk net het omgekeerde. Onze jeugd denkt zeer kritisch na. Als zij huiswerk maken met AI, zeggen zij, beste leerkracht, beste professor, u heeft een domme opgave gegeven, zodanig slecht dat zelf een machine het ook kan. Zij zijn bijzonder kritisch en wij luisteren niet. Natuurlijk, het is meer dan luisteren alleen, want de druk mag ook niet terechtkomen op het onderwijzend personeel. Mm-hmm. We hebben een visie nodig en we hebben een budget nodig, want Vlaanderen snapt die urgentie dus niet, maar die wereld is veranderd en we moeten er naar handelen. Wij moeten dringend meeschakelen op AI en dat zal het verschil maken, hè, tussen of dat wij gaan moeten steun geven aan onze jongeren of dat zij later onze pensioenen gaan betalen. Hè. Dus wij hebben zeer dringend structurele investeringen nodig en we zouden beter gaan spieken, hè. By the way, ik zou niet liever hebben dat onze minister-president Diependaele gaat spieken bij Frankrijk, waar men miljarden in AI steekt. Mm-hmm. En hier gaat het maar zeer moeizaam. Maar dat is de toekomst. Met AI omarmen, there is no other way.
0: Ja, ja, dat is duidelijk. Maar inderdaad, zoals u aangeeft, dit vraagt wel een enorme omslag. Want ik vraag me af of heel veel andere docenten, leerkrachten, professoren, u bent computerwetenschapper, of zij natuurlijk ten volle beseffen wat de shift kan inhouden of zou moeten inhouden.
2: Maar ik ben maar een computerwetenschapper, ik ben niet eens pedagoog. En toch blijkbaar heb ik een manier gevonden om vragen te stellen die toevallig, als een zij-effect, ook nog bestand blijkt tegen AI. Als ik dat kan, met nul pedagogische kennis, dan zijn er meer mensen die dat kunnen. Maar we moeten ermee begeleid worden. We moeten de tijd krijgen en de middelen om dat te gaan doen. Hè?
0: We moeten de technologie die er is vandaag niet bestrijden. Niet uit het klaslokaal of het examenlokaal houden. We moeten het erin trekken en integreren.
2: Maar we kunnen het niet bestrijden. De wereld is veranderd en dat gaat ze doorzetten. En eerlijk gezegd, het doet mij pijn als ik daarnet de VEB hoor zeggen dat zij investeren in een toestel om gsm's te gaan opsporen. Waar zijn we mee bezig? Het budget voor onderwijs is beperkt. Dat is waar we het moeten doen. In plaats van te investeren in onze leerlingen en die AI-toekomst, gaan we met onze vinger gaan zwaaien en gaan we hen gaan bespioneren. Erger dan een TikTok en een Facebook dat al doen. Ik vind dat onverantwoord.
0: Mm-hmm. Heeft u voldoende medestanders? Zijn er veel collega's die zeggen, ah, interessant, ik wil het ook zo aanpakken?
2: Ik hoor verschillende stemmen, maar de mensen zijn vooral bezorgd en ik neem dat niemand kwalijk. We doen allemaal wat we kunnen. Tegelijk ben ik altijd blij, als ik erover praat in de media, krijg ik steeds contact met nieuwe leerkrachten of proffen uit middelbaar, hoger onderwijs, die zeggen van, hoe doe je dat? Ik wil dat ook. Maar we willen er wel die tijd en middelen voor krijgen, want wij doen het puur uit persoonlijk engagement.
0: Mm-hmm. Dus het is eigenlijk, u stelt hier een vraag aan de overheid. Ondersteun ons in die revolutie, mogen we het toch wel noemen?
2: Ik heb een zeer duidelijke vraag gesteld, want vergis u niet, hè, ondanks dat we slecht zijn in spieken, heeft Vlaanderen het wereldnieuws gehaald met spieken in september. Toen bleek dat het toelatingsexamen geneeskunde dat daar vals gespeeld werd. Ik heb een brief geschreven naar de minister van Onderwijs. Ik zei, kijk, minister Demiers, het probleem is niet dat er gespiekt is. Het probleem is dat meer dan de helft van zij die vals gespeeld werden, hadden liever, er nog niet door waren ook. Wanneer gaan we de jeugd tegenwerken met AI? Ik wil geen dokter die geen AI kan gebruiken. En ze heeft het gehoord. Vorige week heeft ze aangekondigd dat er 10 miljoen komt naar de universiteiten als een versnellingsfonds om AI in het onderwijs in te zetten. Dat is een druppel, maar een zeer belangrijke druppel om een grote stroom op gang te brengen waarmee we het onderwijs gaan veranderen. Maar vergis u niet, aan de hele Vlaamse regering vraag ik niet 10 miljoen, maar 10 miljard om te investeren in AI, zodat we gaan mee kunnen met de toekomst die er sowieso aankomt.
0: Ja, super interessant. Een kleine bijvraag nog. Heeft u binnen uw lessen het spieken of het valspelen nu buitenspel gezet? Of bestaat er wel nog een manier waarop uw studenten u zouden kunnen bedotten?
2: Nee, ik vraag één zeer belangrijk ding van mijn studenten. Alsjeblieft, speak zelf. Ik kan er niet tegen als men dan gaat ook communiceren met de buitenwereld. Als je speakt, doe het goed. Ik verwacht dat jij goed kan spieken en niet dat je het aan iemand anders vraagt om het voor jou te doen.
0: Ah ja, niet samenwerken met een ander. Dat is pas vals spelen.
2: Inderdaad. Met machines geen probleem, andere mensen... Nee, diploma is voor jou.
0: Ja, zeer interessant. We moeten ons voorbereiden op het onderwijs van de toekomst. En we moeten faciliteiten voorzien voor de student van de toekomst. Heel erg bedankt, professor Ruben Verborg van de UGent.
2: Dank je wel.
1: Radio 1.

0: Stéphane Escher met Sauvage Continent.
1: De wereld van Sophie.
0: Ja, en dat. Zeg, goedemorgen, Wart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Ik ben blij dat jij er bent. We hebben het over spieken, want het is midden juni, het is examentijd. En ook al meent u dat uw kindjes braaf thuis hun cursusje zitten te blokken, we moeten onder ogen zien dat een deel van de jeugd die bloktijd gebruikt om een gewikst spiekplan op poten te zetten. Hoe langer, hoe meer volgens sommigen, omdat de technologie het hen zo gemakkelijk maakt. Dat hoeft ons zeker niet tot grote conclusies over de jeugd van tegenwoordig te leiden, want spieken en vals spelen, dat doen we al behoorlijk lang. Toch?
2: Ja, ja zeker. Ik hoor het je graag zeggen.
0: Dat vertelt ons trouwens de geschiedenis van het... Sorry, ik ging nog meer zeggen.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja, ik verras je door vroeger te stoppen met praten. Mm-hmm. Dus dat leert ons de geschiedenis van het woordje zelf. Spieken, sinds wanneer gebruiken we dat?
2: Ja, het fascinerende is dat we dat heel exact... En dat gebeurt niet vaak. Maar dat we dat heel exact kunnen traceren wie de eerste is die dat woord spieken gebruikt heeft.
0: Ah.
2: Dat is eigenlijk heel bijzonder. De naam van de man is... Karl Sicherer.
0: Nooit van gehoord.
2: Ja, ik vertel er je straks alles over. Mm-hmm. Maar dat woord spieken komt daarmee dus ja, in een heel select kransje van woorden terecht waarvan we de bedenker nog kennen. De categorie van onder andere Wim T. Schippers is dat, die vorige week overleden is, hebben we gisteren vernomen. Hij bedacht bijvoorbeeld het woord gekte.
0: Ah, is dat?
2: Ja, toch, dat is toch zo'n woord waarvan je nooit zou denken dat iemand dat ooit bedacht heeft. Cote en Bie, die zitten ook in die categorie met een aantal woorden. Doemdenken, regel, neef, dat zijn zowat de bekendste. En het woord wiskunde is bedacht door Simon Stevin, de Brugse...
0: Wiskundige.
2: Die dus eigenlijk de naam van zijn eigen beroep heeft moeten uitvinden. Wat een held toch.
0: Helpt wel om aan een job te geraken, als je het zelf kan verzinnen.
2: Ja, voilà. Maar dus spieken, dat is zeker in Vlaanderen een relatief recent woord. Zo recent zelfs, dat het de onnoemelijke eer heeft gekregen om in 1964, dat is toch nog maar 62 jaar geleden, te figureren in mijn absoluut favoriete televisieprogramma dat ik nooit heb gezien. Hier spreekt men Nederlands. Mm. Het iconische taalprogramma van de BRT in de jaren 60 en 70. Dat begon met deze tune die van zodra je te horen was meteen het hele openbare leven in de jaren 60 in Vlaanderen deed stilvallen.
3: Als men iets opschrijft dat men wenst te onthouden...
2: Dat is,
0: niet de tune, hè?
2: Niet de tune?
0: Nee. Ik weet niet of ik hem nog ga tevoren.
2: Ja, nee. Ja, goed, het is een iconische tune. Maar goed, dat was hem
0: kan
2: dus niet.
0: Kan je hem zingen?
2: Ja, is het niet... Ting. Nee, dat is het Duivenberichten. Hoe zit hij nu weer?
0: Dat is 2 dagen op rij.
2: Dat is 2 dagen op rij dat ik geacht word te zingen. Nee, goed, helaas. Maar mensen die het programma gezien hebben, die zullen het zich zeker nog wel herinneren. En dan kwam, en dat is het fragment dat je nu mag laten horen, dan kwam de strenge Joos Florquin in beeld om het thema van de aflevering te zetten.
3: Als men iets opschrijft dat men wenst te onthouden... Dan neemt men geen notas, maar dan maakt men aantekeningen of notities.
2: Aantekeningen of notities. En na de theorie van Joos Florquin kwamen dan Fons Fraters en Annie van Avermaat in een soepel geacteerd stukje praktische voorbeelden geven van het vlotte taalgebruik van de woorden die Florquin met een ongelooflijk palatale ei aanhaalde.
4: Voor hij examen ging afleggen, overlas hij nog gauw enkele aantekeningen. Want zijn dictaatschrift was hij kwijtgeraakt.
2: Stel je dat eens voor dat je op je examen je dictaatschrift vergeten bent.
0: Ja, vrees, een drama.
2: Een drama, hè. Ja, een drama dat van dergelijke omvang is dat er dus niets anders op zit dan... Ik laat het Fons Fraters uitleggen.
5: Op het examen zelf... probeerde hij stiekem enkele notities te gebruiken. Mag men niet doen. Dat noemt men spieken.
2: Dat noemt men spieken. 1964, dat moest dus toen nog eens uitgelegd worden aan de Vlaamse kijker, die, leid ik daar dan uit af, nog niet echt vertrouwd was met dat woord spieken. Maar in Nederland waren ze er wel al mee vertrouwd, weet ik. Al heel lang zelfs, van rond 1890, zo ongeveer, 1880, 1890, is het moment dat het woord spieken in het Nederlandse taalgebied zijn intrede doet. Hoe zit dat? Rond die tijd is er aan de Universiteit van Amsterdam een taalwetenschapper actief, Hendrik Willem-Jan Kroes heette die man. En die man die gaat op regelmatige tijdstippen na welke woorden er zo al gebruikt worden. Hij doet aan wat men noemt diachrone taalkunde.
0: Amai.
2: Hij ging na hoe taal- en woordgebruik evolueerden in die tijd. En hoe deed hij dat? Hij stuurde daarvoor enquêtes rond naar verschillende scholen en universiteiten. En in 1885 registreert hij voor wat wij nu spieken noemen, registreert hij de woorden steggelen, voetelen, kiepen en zelfs smokkelen.
0: Henk.
2: Maar van het woord spieken, ja, is in geen enkele van die enquêtes die hij afneemt en naar allerhande scholen rondstuurt, sprake. En als hij 10 jaar later, in 1895, dezelfde oefening doet, dan stelt hij iets heel eigenaardigs vast. Steggelen, voetelen, kiepen, smokkelen, ja, die komen amper nog voor. En wat wel overal verspreid over het hele grondgebied plots voorkomt, is spieken.
0: Mm.
2: Schijnbaar uit het niets. Het woord spieken heeft dus, ja, aan het einde van de 19e eeuw de Nederlandse taal bestormd op een manier zoals woorden in de 21e eeuw de taal plots kunnen bestormen. En hoe komt dat? Wel, dat hebben we allemaal te danken, en nu wordt het ingewikkeld, aan een Duitser. Zijn naam is al gevallen.
0: Karel Sicherer.
2: Karel Sicherer,
0: ja.
2: Daar is hij. Karel Sicherer was een filosoof, taalkundige, schrijver, geboren in het dorpje Rottweil, trouwens, waar de honden naar genoemd zijn. En hij kwam in 1840 ongeveer in Nederland terecht als gouverneur, lees je dan. En dan is dat niet gouverneur de politieke functie. Nee, het is een gouverneur bij gebrek aan Nederlands woord voor een mannelijke gouvernante. Een gouverneur, dus een au pair, zouden we kunnen zeggen, bij een Nederlandse generaal, als je het exact wil weten.
0: Met een onderwijzende functie.
2: Met een onderwijzende functie voor de kinderen van die Nederlandse generaal. Swat, toen die job erop zat, is Karel Sicherer beginnen lesgeven in een aantal scholen in de buurt van Leiden. En wat gaf hij? Duits. Uiteraard, wie kan het beter dan een native speaker, moeten ze gedacht hebben. Maar uit verslagen en dagboeknotities, niet nota's, hè? Denk aan Joost Florquin. Uit een aantal van die dagboeknotities van een aantal van zijn leerlingen blijkt, ja, dat lesgeven toch niet bepaald het grootste talent van Karel Sicherer was, om het zacht uit te drukken. Hij had zijn klasse totaal niet in de hand, blijkbaar al helemaal niet tijdens toetsen of examens, want, zo lees je dan in die notities, in al die dictaatschriften, hij moest altijd maar staan roepen en roepen en roepen en luisteren deden ze niet. Hij had totaal geen gezag. En blijkbaar, in het diepste van zijn wanhoop, verviel Karel Sicherer in zijn moedertaal, het Duits, en riep hij heel vaak nicht spieken. En die leerlingen, ja, die vonden dat toen hilarisch, want ook al wisten ze heel goed wat Sicherer bedoelde, ze kenden dat woord niet, spieken. Ah ja, steggelen, smokkelen enzovoort. Ja. Maar spieken, hilarisch vonden ze dat.
0: Zeker als je de wanhoop erbij moet gezien hebben op
2: voilà,
0: dat moment.
2: Dat moet het geval geweest zijn. Karel Sicherer, die kende als Duitser natuurlijk alleen het Duitse woord voor afkijken,
0: abkijken.
2: Abkijken was het dus niet. Het was dus spieken. Spieken was inderdaad een heel oud Duits woord dat al in de 16e eeuw in geschriften wordt teruggevonden. En het betekent oorspronkelijk larderen, met spek doorrijgen.
0: Ah ja, spekken.
2: Spekken dus eigenlijk. En figuurlijk gebruikt, opsmukken dus, beter maken. De spieker die doorspekt dus zijn teksten met betere gerief dat hij van iemand anders heeft afgekeken. Hij pleegt dus eigenlijk plagiaat. En in het Duits noemt men zo iemand Einspieker.
0: Ah.
2: We zitten in Leiden, studentenstad. De studenten van Karel Sicherer die komen een beetje van overal in Nederland. En zo verspreidt dat woord spieken zich in geen tijd over heel Nederland. En met wat vertraging dus ook tot in België. Ja, waar het dankzij, denk ik dan graag, Joost Florkijn, Fons Fraters en Annie van Avermaat definitief doorbreekt.
0: Oh, oh, dat is toch tof altijd, hè, etymologie.
2: Ik word daar toch een beetje vrolijk van,
0: ik snap het helemaal. Het woord spieken blijkt al even deugenieterig te zijn als de daad zelf, overgenomen door studenten die hun radeloze leerkracht een neus wilden zetten. En ik noteer ook voor onze volgende quiz die we gaan organiseren dat de Rottweiler en het woord spieken in hetzelfde dorp geboren zijn. Schitterend. Dank je wel, Wart Bogaert.
1: Radio 1.
6: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret, roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

lippen lijp bijstert. Onze vertreffen gaat bijstert. Weer opnieuw, iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die ei net omlet. Smeten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet.

ze zeggen de G is een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: Stella Soe en de Galants met Moven en daarvoor Zwangere Guy met Kim Kleisters. Intussen in de app van Radio 1 lees ik best wel wat enthousiasme over de aanpak die professor Verborg hier net uit de doeken kwam doen. Hij pleit om meer te laten spieken tijdens de examens met artificiële intelligentie. Hij past gewoon zijn examen aan zodat artificiële intelligentie die vragen niet kan beantwoorden. Hij vindt het verloren tijd om al die technologische snufjes te proberen uit het examenlokaal te houden. Eline voegt nog toe via de app dat er in het Angelsaksisch onderwijs blijkbaar zoiets bestaat als take-home exams, waarbij je dus 24 uur krijgt om je examen in te vullen en terug af te geven. En je mag ermee naar huis en je mag al je materiaal consulteren, maar zonder het echt te kennen is er totaal geen beginnen aan. Je kan dingen checken, maar je kan onmogelijk vals spelen op die manier. En de lat, zegt ze, ligt eigenlijk veel hoger. Je moet het vaak ineens toepassen. Je kan niet zomaar reproduceren. Zeer interessant allemaal. Als je graag ook wil reageren, kan via de app, kan via het Radio 1-kanaal van VRT Max. En daar kan je ook de fragmenten, mocht je wat gemist hebben van deze aflevering, daar kan je ze ook allemaal terugvinden en herbeluisteren.
1: De Wereld van Sophie.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.